0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjen.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steent meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je bent.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat gong de toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de

0: Profs onder beginners.
1: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
2: Het is nou heel mooi.
0: Een lijst van de social media.
3: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
4: Ik op Sneun om 8 uur en 12 uur.
5: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
6: Nee.
0: Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niet bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets prets.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zelf
4: meer
6: op de radio?
3: Maar ik op televisie.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. En sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Het is 12 minuten nu zijn. Dit is Friesland van de Moor vanuit Ljouwt. De groetjes komen nou van Mariet vanuit Ierland. Charlie en Jaap ben erbij. Jan Theo is onderwijs naar Brabant. Weekend onderwijs naar Jochen Oeren.
1: Friesland van de Moor.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Rob Friesland.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
4: Waar
5: een joh, toch een FM. Oh ja, dit is al je naar
3: Wedzwan. Maar Harm Wijstra.
5: Als eerlijk ben het hier mij net hoeft.

0: Climby Fisher en Love Changes Everything.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: De kade van Skielge die in Sanminne staat is, had we die echt op de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan.
0: Om Skielge leefbaar te houden draagt de provincie 5 miljoen euro bij aan het opknappen van de haven daar. En een drokke eerste iedereenbijeenkomst juster in Munnekebjörn over de stroomkabel die dwestro Friesland komt. Deze man is daar nog net van oetjoege.
4: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan met wat nog alle kanten op kan schieten.
0: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn, de editie van 10 juni 2026. Ik ben Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Nederlanders die krijgen lettertagong ter nieuwe medicijn als inwoners van andere Europese landen. En de morren tussen de Verenigde Staten en Mexico met takkemier kleerwijzen.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Even naar boeten zien, hoe het staat droeg. Mijn zinnen. In het eerste ontsteert wel een enkele bui. Mogelijk mijn klap tonger en een windpoester. Het is zo'n 15, 16 graden nieuw. Dat is fris. Morgen is het vaak droeg. Mijn mix van wolken en zinnen. En vreed, hoe heerst het de bewolking mij bij Tien Rijn? Ja, wisselvallig waar is het. 8 minuten nu seizoen. Dit is Friesland van de Moor. Fijn dat je erbij bent. Met muziek van de Dijkno. Dit is het Laaiend Vuur.

0: Huub van der Lubbe met zijn maten, de Dijkjerrest en Laaiend Vuur. Het is 12 minuten over 6. Een mooie opstekker van de gemeente Skylge.
1: Om het nog een uur,
2: Friesland van de Moor.
0: Want de provincie die zei het ECTA dat ze geld steken in het opknappen van de haven der op Skylge. Dit om een bedrag van maar liefst 4 miljoen euro. Maar let op, het is eenmalig, zei deputaire Matthijs de Vries.
3: Deputaire de Vries, 4 miljoen voor de haven van Skylge. Dat is wat je in Bree binnen vanuit de provincie Utrecht. Mat nog trotseert me zelfs. Maar waarom? Want het is net iets dat bij een takenpakketje heet.
4: Nee, en dat haak ik jaren zijn, publiekelijk, maar eigenlijk in de steden. Het is net primair het voeg van de provincie om nou te investeren in de kade van Skylge. De kade van Skylge is van Skylge. En uiteraard is ek het Riek daarbij belutsen als zijnde verantwoordelijke voor de berikbaarheid van het eiland. En daardoor had ek het Riek en de gemeente Skylge zijn van wij toch een hele grote bijdrage.
3: En toch stek je hem er ik hield in. Waarom dan?
4: Omdat wij vinden dat de kade van Skylge die in Samminnen staat is, dat we die echt at de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan. En daarom vinden wij, ook omdat wij verantwoordelijk binnen van alle inwoners van Friesland en de leefbaarheid van alle inwoners van Friesland, dat het daarmee echt te rechtvaardigen is om wel een bijdrage te doen om de oplossing van dit meer dan unieke probleem. Want A, kist eigenlijk van de boord met het IPB via het eiland net meer opkomen. En dus dat is echt nog een reden, de tweede reden, om te zeggen, ja, echt in het kader van het IPB 4, moeten we echt wel een beweging maken. Want oors hadden we echt een groot probleem met de concessie. Want dan moeten de bussen op onmogelijke plakken stoppen. Mensen moeten een stik rennen naar de boord. Ook mensen die beperkt binnen in de mobiliteit. Dat krijgen we gewoon net met elkaar varenkoor om dat op een oren wie ze op te lossen.
3: Dus eens kun je net oors als oerriet nou om te zeggen van oké, we moeten Skylge hier uit de bron helpen. Want oors komt het hele eiland te bot onder druk te steken.
4: Wij vinden het net verantwoord om daar net in bij te dragen, maar wel op een ordentelijke manier, wat echt passend is in een financieel ramp. En dat is een bedrag van 4 miljoen. Dat vinden wij echt dat dat verantwoord is om dat ek, naar de steden te brengen. Dat vindt het college. En daardoor doen we dat. En dat is echt de reden. De leefbaarheid van het eiland. De verantwoordelijkheid ek van het IPB 4. Maar echt om te komen tot een echte oplossing. Als die oplossingen namelijk net kwamen, dan zou ik de haven, of de kade, moeten ze echt afsluiten.
3: Ik ben ervan overtuigd dat die oplossing er nou is. Dat er dus daadwerkelijk meters maken worden. Dat de mensen dus van en naar Skylge kunnen, daar in en op de bus stappen kunnen, et cetera.
4: Wat we dienen hebben, voordat we over de financiën praten, verdeling van financiën binnen de ambtenaren van zowel provincie als het Riek, als de gemeente, maar ook in Peteerwest, als ik zocht naar de meest optimale variant om daar uit te vieren. En op basis van die variant, die echt trorekenen is, kwam een bedrag eruit en daar gaan we een verdeling op maken. Dus ja, het antwoord op jouw vraag is, ik hou vertrouwen in dat dit de oplossing is.
0: Zei het deputaire Matthijs de Vries, verslagjouwer Hajo Bootsma.
1: De media van de morgen.
0: Dan de oren media. Wat had hij te melden, Feige?
5: Nou, het AD onder oren, die is groot dus dat Nederlanders krijgen volle letter toegang tot nieuwe medicijn als patiënten in orenland. Van 51 behandeling die in Nederland wacht je op taartleiding, ben er in Duitsland bijgelijks al 48 beschikbaar. Dit voor het grootste paard om kankermedicijn. Geneesmiddelen die het Europees Geneesmiddelenbureau EMA goedkeurd heeft, maar die in de Nederlandse oorhiet vanwege de kosten in de wachtkamer zet. En die wachtkamer, dat heet de zogenaamde sluis. Opvallend is dat in Duitsland in elk geval 2 middelen op de merk binnen. En bij u is net, wilden ze die ontwikkelen binnen in nauwe gearwerking met Nederlandse ziekenhuizen. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Het gaat om 2 middelen in de ziekte van Kaler. Dat is een vorm van beenmergkanker. Ja, deze zorgen ervoor dat de ziekte langer rijstig bloot. En ik de kwaliteit van leven neemt daardoor ta. Dus je zoon hart ze. Nou, stier dat maar gauw daar. Het is ik nog ontwikkeld met Nederlandse ziekenhuizen.
0: Is het dan om het geld dat het toegeeft?
5: Het is om het geld, ja.
0: Ja, dat is wel pijnlijk.
5: Ja, ja, zo die aan de kant de zwaargkosten, die worden al een groot deel van een begroting van een oerhiet, gaat op onze zwaargkosten. En die gaan heel iets verder omheen. Ja, vanwege de vergriezing, we heel iets ouder. Dan krijg ik meer kwaties voor zelfs. Maar ja, had je dan medicijn, hè, dan zoek ze ze van
0: broeksen.
5: Maar goed, ja, Harm, wij kunnen
0: het
5: oplossen.
0: Wij kunnen het net doen. Nee, dan wie de wereld een stuk mooier.
5: Die zijn een stuk beter uit, denk het ik. Nou, De Verenigde Staten die verwacht je dat de morgen onder Zuidgrens, dus de grens met Mexico, eind 2022 clear is. En daarmee zou een wens uitkomen van Amerikaanse president Donald Trump. Die maakte de morgen in juni 2015 het speerpunt van zijn presidentscampagne. En ja, die barrière langs de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico bestiert uit van die, ja, heeft ze misschien wel eens zien, hè, die beelden van die, ja, van die versterkte metalen bolten.
2: Het zit er eigenlijk
5: met een morgen wel 9 meter heeg.
2: Ja.
5: En dan was Trump, die was ik nog zwart verfje. Dan gaat er nog een beetje, ja, dan ziet het er nog indrukwekkender uit. Maar het is net dat er terug het hele gebied erin. Want die grens die is meer dan 3200 kilometer lang. Dus ja, dat ken ik net. Ze hebben bijgelijks een national park. Daar doen ze het net. Dat is een zeer afgelegen gebied met hier en daar enorm hoge kliffen. Zei de commissaris Dieter Hoegiert. Nou, daar doen ze die hege morren dan net. En het wordt op grondplakken onvuld met elektronische bewaking, orensysteem. Waar onder andere drones worden ik inzet. En ja, die morren is bedoeld om illegale immigratie en drugsmokkel uit Mexico wij in te dam. En ja, het werkt het wel. Want die activiteiten, die ben wel oud naam. Dit is Sivers Shen. Maar ja, Harm, door wist, ik ben grut liefhebber van westernfilms.
2: Oh, ik denk van Trump.
5: Nee, dat hoef ik je niet te vragen.
2: Nee.
5: Maar ja, en dan zag ik altijd voor wie dan die cowboys die dan de Rio Grande oerloeken. En
2: ja.
5: Wist wat die beelden, die zag dan voor me. En dan denk ik, dan komt zo'n cowboy, die zo nou dan.
2: Zijn ze morgen
5: omrijden met zijn hinder.
2: Ja, dat wordt die mooie romantische beeld.
5: Ja, nou ja, we maken maar een beetje van de films kunnen hier zien bloemen dan.
2: Zij is het. Er zijn 150 meisjes die kwamen juist naar de eerste informatiegeerkomst door de heegspanningskabel die dwars door Friesland komt. Hoe die jongen verroen dat juist naar de muziek van Swing Out Sister, Breakouts.

0: Swing Out Sister en Breakout.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Juster jong, wie in Munnekebjörn een speciale inrentbijeenkomst organiseren door het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet. Op die bijeenkomst waren omwenners bijpraat over de zware heegspanningsverbinding die het online werden maakt door Friesland. Die kabel is nodig om de energie van grote windparken op de Noordzee in de toekomst naar de Rhonester te transporteren. Verslagjouwer Arjen Boslaar die noeg hem zelf ook uit in het dwarfshoes het polderhuis om te harken naar de vragen van omwenners.
3: Ja, in het polderhuis het Tennet een opstelling maken. Ik zie verschillende informatieboeren. Ik zie bij die informatieboeren een stuk of 10 mensen van Tennet staan die de mensen te wut staan die vragen hebben. En die beziek je de antwoorden te Jan. Kees de Boer, jou kom ik direct binnen. Direct een verhitte discussie, maar iemand die het al bijpraten is. Wat is het belangrijkste punt waarom jij van Joen komt?
4: Twee dingen eigenlijk. Dat is eerst om de lijn zelf daar door, hè. Maar ik om het samenstellen van de problematiek die ik in dit geval werd over Friesland Utrecht werd. Hè?
5: Ja, ik kreeg een week of drie terug een aankondigingsbrief. En die vond ik zo globaal en onduidelijk. Dus ik denk, ik ga daar wel naartoe. Ik wil wat meer informatie. Ik heb ook wel wat gehad, maar al met al.
3: Nog net onder indruk?
5: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan met wat nog alle kanten op kan schieten. En ja, dat is eigenlijk wel jammer dat niemand hier echt een antwoord krijgt. Ik snap wel dat het niet kan, maar het is wel een heel lang traject waar iedereen in terecht komt zo.
6: De belangrijkste vraag voor mij was om te kijken wat de situatie voor mij persoonlijk inhield, zeg maar. Of inhoudt. Dus ja, hoe ver komt de mast daadwerkelijk achter mijn huis?
3: En heb je daar een beetje antwoord op kregen?
6: Ja hoor, ja. Ja, ze hebben een mooi programmaatje hier. Ze konden precies uitmeten hoe ver de mast ongeveer komt te staan.
3: En wat wie het antwoord?
6: 225 meter.
3: Maak je een soort zwargen of heb je oren zwargen? Dat je denkt, ja, nou stond er iets aan mast van 30, 34 meter. Dat worden er 12 van 60 meter. Ik bedoel, het budget nog wel wat.
6: Ja, zeker. Ja. Ja, het uitzicht wordt er zeker niet fraaier op. Maar ja, je bent natuurlijk wel gewend aan wat er nu staat. Is ook niet leuk. Maar goed, ja, het is zo. Ja.
3: Ja, er wordt dan zijn van, nou ja, als je binnen 100 meter van die line komt te wenen, dan krijg je al een bot op je hoes en dan mag je dan zelfs maar aan uitdenken of je dat onderneemt of net.
4: Ja. Maar als er hetzelfde hoes een burgerij steert, die wordt net taxeerd. En het vee heeft kennelijk daar geen last van, dan de meesten moet maar een verder op bij gaan.
3: Een van de meesten op de bijeenkomst is wethouder Tom Hartog.
7: Of je nou voor de nieuwe hoogspanningsverbinding bent of tegen de nieuwe hoogspanningsverbinding, dat is niet waar het vanavond over gaat. Het allerbelangrijkste voor ons op dit moment als gemeente, dat is dat Tennet onze inwoners goed informeert over wat er nou staat te gebeuren. Je hebt de woningeigenaren die toch zoiets hebben, joh, hoe dicht komt dat tracé nou bij mijn achtertuin te liggen? Want het huidige tracé staat er dichtbij. Nou ja, achter in de zaal staan de schermen waar je gewoon je woning op kan opzoeken, waarin je dus ook ziet van joh, hoe dicht komt het nou bij mijn huis te liggen. Ja, en het overgrote deel van de mensen die nu aanwezig is, die kijkt naar het bredere plaatje, naar het hele gebied in de Westhoek van onze gemeente. Ja, wat voor impact heeft het? Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren?
0: Een heel soort vragen dus hoe de nieuwe ontel is een heegspanningsverbinding. Projectleider Alexander Visser van netbeheerder Tennet, die spreekt met de hege opkomst op dit seizoen.
8: Ik vond eigenlijk verrassend veel mensen zijn gekomen. Ja, we zijn uitgegaan in eerste instantie van rond de 50. Maar uiteindelijk inderdaad rond de 150 mensen zijn gekomen. Ja, dat is een mooie opkomst.
3: Waar zitten mensen mee?
8: Nou, vooral, wat is de impact op mijn persoonlijke situatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding? Ik woon bijvoorbeeld hier op deze locatie. Waar komt die dan te liggen? Zit ik in de magneetveldzone? Zo ja, wat is daar dan het effect van? Dus echt vragen over de persoonlijke situatie van iemand die in het gebied woont. We hebben nu een besluit. Daarmee is de lijn vastgesteld, maar nog niet de masten. We hebben ongeveer een zoekgebied van 250 meter waar we gaan zoeken naar oplossingen. En we hopen medio volgend jaar toch echt wel te weten waar de masten komen. Dan kunnen we daar ook gericht onderzoeken doen. En volgens ook de mensen die dan binnen de zone wonen waar we het over hebben, meenemen in het volgende proces. Dus dan hebben we het echt over begin, medio volgend jaar.
3: Ik zag ook een hele hoop agrariërs vanavond in de zaal. Het is natuurlijk een agrarisch gebied hier. En heel veel van die boeren die hebben toch de vraag, ja, hoe zit dat nou met die regeling? Er wordt een bod gedaan op mijn huis, maar niet op mijn bedrijfsgebouwen. Maar dan krijg je de situatie dat zo'n veehouder bijvoorbeeld kilometers van zijn bedrijf af moet gaan wonen. Dat klinkt een beetje krom.
8: Ja, dat is ook niet de bedoeling van die regeling. Die regeling is echt om te kijken voor mensen, oké, wil ik blijven wonen in het gebied, wetende wat de impact is van die hoogspanningsverbinding. Daarom gaan we ook eerst kijken, oké, waar komen de masten? Dan heb je het ook over een belaste strook. Dat is de strook waarin Tennet wel werkzaamheden moet kunnen uitvoeren, bij de masten moet kunnen komen, onderhoud moet kunnen plegen. Daarom is het ook altijd, vooral met grote perceeleigenaren een gesprek over, wat is de impact van de mast? Wat is dan de impact van de aankoopregeling? En welke mogelijke oplossingen zijn er dan?
0: De komende weekend zit er nog meer van dit soort bijeenkomsten op het programma, waarvan de eerste Joen in Liaut is. Dit is muziek van Otis Redding, Hard to Handle. En het Nijs uit Friesland is onderwijs.

0: Manje te Jong, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijek in.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is nou iemand toe Jelwe Zon. Een oersjoch van het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. In Munnekeborgen wie juist een speciale inrimbijeenkomst organiseren door het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet. Op die bijeenkomst waren omwenners bijpraat hoe de zware heegspanningsverbinding die het online worden moet door Friesland. De verbinding moet stroom van windmolenparken in de Noordzee boven de Waadeilanden naar de Rauwenesteert brengen. Net elke nieuw wil het joegen van het nut van de plan.
7: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan met wat nog alle kanten op kan schieten. En ja, dat is eigenlijk wel jammer dat niemand hier echt een antwoord krijgt. Ik snap wel dat het niet kan. Maar het is wel een heel lang traject waar iedereen in terecht komt zo.
6: Een bezwaarder van Badskip had hem juster bij Gariep vastrijden in de tunnel in de Monehoek onder de N31 trog. Door de botsing rekken de Badskippen op de dik en dat wien er heel wat om te bezwaren nog maar één adres hoorn hier. Een berger had de band van de bus leger in de lid en het voertuig daarna uit de tunnel lutsen. Een orenbezwaarder had de Badskippen roembracht. Een groeiende groep kappers wil haar ecologische footprint lietser meidje. Ze krijgen nu help van de organisatie Green Circle Saloons. Saloon is heel wat anders als een kapperszaak.
8: Dat zit nog in die westernfilms.
6: Ik zit nog heel dit in die westerns, ja zeker. Net de organisatie bedaart meer als de helft van het afval bij het restafval. Dat wordt gewoon wij verbaand. Wie ons het meest is op een night te broeken is. Helma Koudenburg is kapster op het Jerveen en vertelt waarom ze mij docht.
9: De gooisteren oors altijd alles in bak. Wel volle makkelijker, hè? Maar het is natuurlijk net goed voor het milieu. En daar zijn we natuurlijk al hier hè, op een verhaal best wel mee bezig. Dus we zijn van ja, wij beginnen daar, maar toch meer mij.
6: Ik zit trouwens bij een kapper die op vrede middag kerst daar dus wel een winstje krijgen. Dus die saloon is nog net helemaal vier zacht.
8: Nee, ik snap hem.
6: Komt in de buurt. Sportclub Jerevingen had een nieuwe haatsponsor, Effectief. De namen van het skimmakersbedrijf zullen van takken een seizoen al op de shirt staan. In eerste instantie is een contract voor één seizoen betekenen. Commercieel manager Martin Koopman van de club oer de kar voor Effectief.
10: Uiteindelijk voer je met een heleboel bedrijven gesprekken. En die worden dan wat geïntensiveerd met een kleinere club, een kleiner groepje. En daar was Effectief een onderdeel van, zeker de laatste 2-3 maanden. En uiteindelijk probeer je dat dan bij elkaar te brengen tot de wensen van de club voor de toekomst. En in combinatie met andere partijen waarmee je in gesprek bent. En uiteindelijk heeft dat gekozen voor het feit dat we Effectief als hoofdsponsor hebben getekend.
8: Nou, dan gaat er Effectief uit onderhandelen, als ik het zei jij.
6: Ja, toch? Het wordt voor mij een heel soort omballingen, wordt het uitlijnen, heb ik het idee. Maar, ja,
8: maar goed.
6: Het is een bijzondere verhaal, hè? De commerciële voetbalverhaal.
8: Zij is het. Wel mooi nieuws van Jerevingen dat.
6: Zeker, ja.
8: Haatsponsor voor haar. Meer nieuws kun je altijd vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl.
3: Friesland van de Moor.
4: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een jonge oren is dit Friesland van de Moorn. Naast hebben we contact met het dorp Wansworth. Want die vreeg je daar al 30 jaar om een roenwei. En die komt er maar net. Maar eerst zoeken we in het waard. Sjitske Wibbinga, goeiemorgen.
1: Ja, een hele goeiemorgen.
0: Beginnen we droeg?
1: Ja, we beginnen droeg. En ik op de meeste plakken echt mij vol op de zinnen erbij. Dus uiteindelijk zoen je ze kennen. Nou, dit wordt een hele prachtige mooie dag. Nou, dat wordt het verzeils ik. Maar ja, we hebben wat te krijgen. Maar dat we nog heel iets wat in een wikselvallige waardtype zitten. Dus ja, heel nog droeg hadden we het net. Maar we zetten de dag in elk geval prachtig mooi aan mijn heel soort rond te verzinnen. Nou, de temperaturen erbij op dit stuit. Nou, die dwaaien biggeliks overkomen 4 graden. Op de watereilanden is het... ik al zo'n 13 graden op Vlieland. Dan hebben we Isbrechtum 10,9 graden. Grauw overkomen traaien. Laaksen dan weer 13,4. En in Frieskapjel daar leidt het kwik nog een stukje leeg. Maar 8,7 daar op de thermometer. Nou, de temperatuur die zult de komende uren wel weer oprinnen. De zinnen die helpt daarbij vanzelfs. En ik in het binnenland is het nog kalm waar. Maar een hele zwakke wien. Wat meer uit het zuiden wij. Nou, dat helpt om die temperatuur oprinnen te letten. Ja, waar de man die het dan zit wikkel weer op zo'n 14, 15 graden. Nou, wat ik chance zille is dat de stapelwolken weer taanemen zullen. En in de rin van een maand die het verwacht ik in het binnenland dat er ik al eens een eerste bui uit ontstaan kan. Nou, zo om het einde van de maand die het in de midden, dan zal er ik al eens even een klap tongen bij zitten kennen. Hagelen is erbij in het uitsletten. En ik een wienpoester. Dat zullen we al je merken in het binnenland. Want het westen en het noordelijke part van de provincie heb ik het echt hoe het kustgebied. Ja, dat profiteert het langst eigenlijk van droegwaar en genaalgrond te verzinnen. Maar ik daar zal uiteindelijk de kans op een bui aannemen. De wind erbij komt eerst uit het zuidwestenwaai. Matig ons vrij krachtig, maar die zakt van een beetje wat aan. En die zien terugsneed matig van kracht en komt er nu het westenwaai. En de temperatuur die erin te bui uiteindelijk op zo'n 16 graden. Dan in de jongtiert heb ik nog te krijgen bij een bui. Maar verder in de nacht, ik wil wel eens even een opklaring en bij amper wien, zakken de temperatuur dan uiteindelijk naar een graad als zon.
0: En houden we die buien morgen dan ook weer?
1: Ja, we zijn dan net heel van het wikselende waartype ou. Ek morgen hebben we dan wel eens even een bui, al liek het ik wel eens even wat vaker droeg te wezen. De pittigheid van de bui, zodat we die juurt hebben, dat zullen we morgen eigenlijk net meer hebben. Dus tonger, de kans op tonger is wat liefster. En ik hagel aan wienpoesters zullen we morgen een stuk minder merken. Maar een bui zal zeker wel oerskomen. Dan hebben we in een rin van de midden, eind van de midden, dan komt er vanuit het westen waar je een warmtefront opzetten. Maar bewolking. En ja, toch, ik wil weer echt dat hele lichte rijnwetter, dat stoorrijn. En dat front dat scoot dan in de joent die het heel stadig van het westen naar het eerste taart. Nou, daar vooruit hebben we nog zo'n zegtje graven. Bij een westelijke wind die het zwak ontmatig is. En die lette dan ik weer wat meer onhelder naar matig, want vrij krachtig. Dus ik morgen nog hield hij dat wikselende waartype, Harm.
0: En wat doet de temperatuur de dagen daarna dan?
1: Ja, nou, dat giet al wel wat omheen. Op vreed, dan zitten we dus achter dat warmte. Warmtefront dus in de warmere lucht. Nou, dat merken we aan de temperatuur, want die rint dan op naar een graad als 18. Maar de bewolking bloed oerheersken en ik dan horen we het net droeg bij een zuidwestelijke ontwestelijke matige wien. In de nacht rinnen de temperaturen ik weer op. Dan zitten we weer in de dubbele cijfers, maar alle temperaturen boven de 10 graden dus. En dan in het weekend, dan liep het dus zinnen wel weer wat meer rond te krijgen. Dus het is wat vaker droeg, maar wat zinnen misschien waar. Maar op sneeuw stiet erbij wel een vlegerige wien uit het westen, naar het westen niet matig ontkrachtig is. En ook dan is er kans op een bui. Zandje 18 graden heb ik steen. Nou, diezelfde temperatuur heb ik voor de snij steen. Maar dan ik hetzelfde waartype zinnen, wolken. Maar ik is even een dripke rijn. Dus al mee al bloedt het nog een beetje wikselend. En liek het in het weekend de zinnen bij wat vaker centritten.
0: Tjitske, dankjewel voor nou en ons talers.
1: Hey, ontazend. Hoi, hoi.

0: Griets en Griezen en Kanjer.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Al 30 jaar vreegt het dorp Waanswert om een roemwei om dat dorp heen, maar die leidt er nog heel niet net. Door financiële tjinvallers is de onlist van de roemwei op een nij uitsteld door de provincie en ook de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Een actiegroep uit het dorp die griep nou de nationale boetenwatersdij, want dat is het joed, om actie te vieren. Berber Talsma, die weet er meer van, is onder de telefoon. Een goeie

0: dat veel mensen van buiten misschien net begrepen, maar het is dus wel iets wat al 30 jaar speelt, hè?
1: Ja, klopt. Het speelt al heel lang. Ja, de dikte gewoon, het is gewoon heel snel dat er een grote trekker erin komt. Dan is er net die spaat van een fiets om de naast. En ze moeten regelmatig even naar achteruit om elkaar te kunnen passeren. Dus ja, het is gewoon vies te snel.
0: Nou hebben we hier een relatief goedkope oplossing betocht. Werd die Roen, wij komen maar, begreep ik, hè?
1: Nou ja, het idee wie, daar hadden ze toch gewoon dat ze over de Zuidermeren konden bijvoorbeeld. Alleen die dieke is ook net, net goed genoeg op dit moment. En nou ja, er zit ook weer herken en hergen hoor. Dus ja, wij hebben wel onze ideeën daarover. Maar ja, de gemeente denkt erover zo.
0: Ja, de gemeente en ik de provincie, die zullen door de bocht maken. Maar zijn ze dat ooit nog doen? Wat hij hem een beetje verduurzien nog in?
1: Nou ja, het wordt gewoon heel lang. Zij het is het wordt al 3-3. Dus ja, hoe lang maakt het nou nog door hier?
0: Ja, maar hij hoort een actie, want het is, ik zei het al, boetenwatersdij. Hoe zocht die actie eruit?
1: Nou ja, wij hadden van 1 tot 6 binnen die knal sluiten. Dus dan komt er geen verkeerd over ons wet. We hadden al je activiteiten voor de band. En nou ja, we hadden volle media inschakelen. Dus ja, zoals je het er ongeveer uit.
0: Ja, want die hebben eigenlijk wel een beetje een signaal. Jaan, ben er ook meestal van de provincie en gemeente uit Noegen, of?
1: Er zijn mensen van de gemeente uit Noorderen en dat koeien we het net, die wien je het net aanwezig. Er zijn ook gewoon aanwezig van de BBB en de Leeuwarden kranten komt en wat het goed is gehad van Nederland.
0: Ja, dus landelijke omdenken van je initiatief. Ik Omroep Friesland stelde er omdenken om je aan, RTV NOF begreep ik wel. Dus je stier nou aardig in de picture. Ja, wat zal kwaad zijn dat boodschap wijzen?
1: Nou ja, dat het van net langer kan.
0: Ja, maar ja, dat is al 30 jaar het boodschap, hè?
1: Ja, klopt. Maar ja, we hopen bij de media en nog een keer aandacht aan om deze situatie, dat we toch ergens komen. Dat de gemeente dan een keer wekken wordt van, hé, dit is wel noodzakelijk.
0: Want is het supergevaarlijk? Ben er alles ongemakken gebeurd?
1: Gelukkig nog net.
0: Nee, want het is haast een wonder dat het net gebeurd is, hè?
1: Het is zeker een wonder. We hadden hele volle jonge benen die op een fiets naar Squalletagorre, die oede diekmaten naar de speeltuin. En nou ja, maar dat hele grote landbouwverkeer van Zeewierig, die trekken zich hier volle sneller, bij volle breder. Het is echt een godswonder dat hier nog nooit een ongeluk gebeurd is.
0: Jood willen de strijd naar afsluiten, dus Jood kan niet bij een veilige derde biatje, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, want is het net een beetje dubbel dat je die band dan broeken om actie te vieren?
1: Ja, maar ja, we doen het ook voor hun toekomst.
0: Ja, zij steekt weg. Nou, hoop je dat, de provincie en gemeente wat mij een signaal doggen?
1: Ja, dat hoop je wij ook.
0: Succes met de actie Berbe Talsma van Wanswerd, wie dat je dus in actie, omdat we al 30 jaar wachten op een Roenwei om de dwarp binnen.

0: George Ezra en Shotgun. Het zeert er direct alweer bij. Goeiemorgen, man, zei er. En Maarten zei het, morgen Harm en Feike en de Maasvogel. Nou, ik had die Maasvogel nog net zien.
1: De Maasvogel!
0: Was toch wel zien, Feike?
2: Ik ken dat niet, jongen. Van even mij zit er nog in het kooien.
0: Ja, maar ik kijk geen zorg op een kou hier, hè?
2: Nee. Maar, nou, ik sla hem even om het hoekje zien dat die er zit.
0: Ik heb wel de prijzenkloer.
2: Dat is er niet zo dat ken ik, hè?
0: Dat denk ik, ja. Ik heb wel zien wat er in de prijzenkloer zit. Er zit nog een trei mooie prijzen in.
2: Nou, en hoe is de koren, hè?
0: Ja, die hakkel, hè?
2: Ja.
0: Ik ben weer verloren, hè?
2: Echt? Ja. Waarom doen ze dat hier?
0: Ja, die man van de prijzen doet dat elke keer. Want die is benauwd dat ik de t-shirt maar neem.
2: Oh, jawist. Ja.
0: Dus die hadden we veilig een week in de kloer zitten. Maar ja. Hij leidt er nog. Het Friesland van de Moorn t-shirt.
2: Het zeer exclusieve t-shirt.
0: Ja. Erik, ja. Harm en Feike ham net. Nee. Dok is hem winnen, joh. Dat is de Maasvogel voorbij vliegen, juist. Dan mag het wutje een Maasvogel appen en 0620 4 Jochen Jochen 1 Jochen Jochen. En even voor alle goede begrip. Dat maakt nou net, maar hij klinkt dus zo.
1: De Maasvogel!
0: Maar dan moet er eerst door de kou komen.
2: Ik zal even zien.
0: En die jonkende t-shirt heb ik een aaiwekker en een thermoskanne te winnen. Die thermoskanne is eigenlijk de populairste prijs, joch ik.
2: Oké. Okay.
0: Die oude wordt vaakst voort.
2: Ja.
0: Maar er zit nog hier niet.
2: Nou, gelukkig maar. Want het is echt wel een mooi ding om te zien. En te broeken natuurlijk. Het is heel praktisch.
0: Ik zou dat t-shirt wel zwaaien aanvallen, maar...
2: Nou, nee, leven net. Om leven zelf.
0: Leuk voor thuis.
3: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Lid het de man van de prijzen net, Jere Feike?
2: Nee, ja, die slipt nooit nog.
0: Oh ja. Het zie je het al hier in Leegstaan. Liekert het badpaviljoen hielp hem eindelijk een nieuw lippen te krijgen. Ja, het kind dus wel. Want ja, in Wansdorp was hij al 30 jaar op een rondwei. In hielp hem wachten ze op een oplossing voor het badpaviljoen. Maar juster zette oud-eigenaar Europarks en erfgoedorganisatie Boei een handtekening onder een oerdracht van het monumentale gebouw. En daarmee komt de restauratie van een van de bekendste gebouwen onder de IJsselmarktkust een stap dichterbij. Petra van den Akker is wethouder van de gemeente Zuidwest-Friesland en zij is blij dat de handtekens nou eindelijk zetten binnen.
4: Ja, tieren blij. Ja, dit is echt geweldig. Ik zei ze correct, het is eigenlijk heel bijzonder dat we hier staan. Dit is een koers die voorbij komt en nou ja, die hebben we met elkaar grepen.
5: Waarom heeft het nooit zo lang geworden?
4: Ja, dat leidt aan. Ik kon juridische procedures, mekaar beter leren kennen. Zijn van heen, kist, keerwerkje. Dan heeft het alleen maar te krijgen. Maar we zijn nu op. Ja, Savi is mooi het resultaat. Hè. Je hoort die ondertekening van Europarks en Boei. Dus ja, dat is wat voor u stelt.
5: En wat hopen jullie dat jullie uiteindelijk, hoe er een ier of twee hierbij staan?
4: Het zou mooi zijn dat dit echt weer een plak voor het moeting wordt. En voor de meesten uit Hulpen, voor de meesten uit Zuidwest-Friesland, maar ik voor heel Friesland en ik voor toeristen. En dat dit een plak van moeting wordt. Best misschien lekker kist eten, een drankje dan bij de zonsondergang hier on IJsselmaar. Een kopje koffie drinken, maar moertje en een horecafunctie. Dat zou wat mij betreft zo dat een hele mooie bestemming wezen van dit prachtige badpaviljoen.
5: Je hebt een koffie een dwangsom online bij Europarks. Werk je daar uiteindelijk voor huisjoen?
4: Wij zeggen dat Europarks tieren hun best die om toch zeg maar, de stap naar voren te zetten. En te zeggen van, hé, wat kunnen we hiermee dwang? En dat wij dan als gemeente heel vol op zo'n dwangsom zitten gaan, ja, dat helpt het net in het proces. En juist, nou ja, mij me zeggen van, wat is nou wel mogelijk? En hoe kunnen we daar tieren doen jou? Maakt het dat het nou goed dit resultaat heeft.
5: Ron Moerenhout, u bent woordvoerder van Europarks. Jullie kopen een camping en dan krijg je er een monumentaal pand bij. Ja, hoe is dat?
6: Nou, in het begin hadden we niet door dat het zo'n bijzonder monument was. Want ja, het is een gebouw waarvan je het niet meteen afziet. Maar al heel snel werd duidelijk dat het niet alleen een rijksmonument is, maar dat het in Friesland heel erg leeft. Hoe bijzonder dit is geweest in het verleden. En dan, ja, voor ons was het, wat ga je ermee doen? Het probleem was dat het eigenlijk te ver van de camping was die we kochten. Dus wat ga je dan doen? Ga je weer een horecabestemming eraan geven? Maar omdat het een rijksmonument is, hingen er zoveel verplichtingen op dat het heel erg kostbaar en ingewikkeld werd om het te restaureren. En dat is ook de reden waarom we Boei erbij hebben gehaald uiteindelijk, die het nou overgenomen heeft.
5: Ja, het heeft jullie wel flink wat, het heeft wel flink wat voor opschudding gezorgd natuurlijk. Dat jullie dit pand kochten, maar dat er eindelijk iets mee gebeurde. Is het dan een beetje een blok aan het been? Of?
6: Nou, een beetje wel, omdat het een rijksmonument was en er een hele hoop dingen moesten. En al heel snel bleek dat de staat van het gebouw, en zeker de fundering door het zoute water van de Zuiderzee vroeger, enorm is aangetast. En dat betekende dat er echt hele, hele specifieke expertise nodig was en heel veel geld om dit gebouw te redden eigenlijk, want daar heb je het over. En in zoverre was het, bok en been is misschien een beetje zwaar gezegd. Maar we zijn wel op een gegeven moment op zoek gegaan naar een partij die dat zou kunnen, die het zou willen. En uiteindelijk is er een samenwerking uitgekomen met het Wetterschip en de gemeente en de provincie. En wat geld van Europarks om het gebouw te redden.
5: En wat hoopt u dat er uiteindelijk van gemaakt wordt?
6: Nou, ik hoop dat als je de foto's ziet op internet, met al die mensen die hier heel veel plezier hebben gehad en leuke dagen hebben doorgebracht en feesten hebben gehad, dat weer terug kan komen.
0: Zei de Wutfieder Ron Moerenhout van Europarks.

0: Blondie en Hanging on the Telephone. Dat Jan Jaap, want die stuurt dus een briochtje. Ik ben er ook weer betier bij. De eerste betier, de chance van de week. 4 voeren van Bertor. Nou, wij wien nog jeder, hè?
1: De media zeker van de morgen.
0: Ja, dat was 4 voeren van Bert.
2: Ja, dat was 4 voeren van Bert. Ja, door wie is Jeroen Haast in, dus.
0: Door wie is Jeroen Haast in? De krantenbezwaar gerekt, denk ik. Want de kranten zijn er al.
2: De kranten die zijn er, ja zeker. Dus die heb je ik voor me lezen. En als je ook voor op de Telegraaf wil een leuk verhaaltje over Duitse grondelijkheid. Want ja, zuinig rieden met deze prijzen, brandstofprijzen, is natuurlijk wel noffelijk. Maar een Duitse eigenaar van een Volkswagen Passat uit 1998, die heeft het wel heel letterlijk naam. Die had op 1 tank diesel had die haast 2400 kilometer in. Dat is 3 liter diesel op 100 kilometer. Dat is wel heel zuinig. Hij is uit Hildesheim, kreeg onder Hannover, is hij naar de Poolcirkel in Noord-Zweden rijden. En daarmee had hij zien, want dit is wel niet, die doet het er wel een beetje om. Had hij zijn jedere record van een jantje 113 kilometer op 1 tank, had hij dus goed verbeteren. Hij wil aerodynamische wieldappen, banden met een extra lege rolweerstand en een hege bandenspanning. Dus als je daar een beetje om verloggen, dan... oh ja, en hij had heel stikken, had hij achter vrachtauto's erin.
0: Oh?
2: Ja, dan wist ik... Maar dan was ik net er dicht op. Want dan heeft hij weer ongelokken van natuurlijk. Maar het werkt wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Een goede tip.
2: Ja. Nou, ik krijg je samen heen.
0: Ja.
2: Dan de Volkskranten, die het voorop stingen dat Europese burgers willen meer militaire samenwerking. Bewust wijzen dat Europa militair sterker en strategisch onafhankelijker worden maat. Ja, dat liep het heel diep meer trots te dringen bij meesken. En dat toch blikken uit een groot Europees onderzoek. In Holland, waaronder Nederland, is een meerderheid voor het meidje van maatschappelijke schulden voor defensie uitjefters. Maar ja, het zit nog net heel diep op met de militaire gearworking. Onder andere, deze week wat ik bekend, dat een maatschappelijk militair vliegtuig dat Duitsland en Frankrijk meidje zoen, dat van de baan is. Ze heeft toch wat te volle wantrouwen nog naar ja. Quota.
0: Ja, dus, ja, het zit van de beide kanten wel in, denk ik.
2: Het zit wel aardig, ja.
0: Ja. Het is alweer haast zo'n oor het hier om eens even te jaren bij de collega's van het NOS-journaal wat die te melden had.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
6: Simmer in Friesland.
7: De kampioen!
6: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Boatskipjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd Daas.
10: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
9: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
7: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
9: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, de strijdminuten oor zon. Dadelijk dan hebben we het in Friesland van de Morgen hoe de eerste informatiegeerkomst over de heegspanningskabel die trouwens provincie komt. Zo'n 150 mensen kwamen naar die bijeenkomst. Daar zijn eerst de reacties. En er is ook muziek van de Steve Miller Band. Abracadabra, komt er aan.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: With OG's.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
21: Hebbes.
8: Friesland van de Moor.
22: Mijn Harm Wijstra.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan. Met wat nog alle kanten op kan schieten.
0: Deze man is nog net wat jou hoor de plan van een heegspanningskabel terug Friesland aan zijn eerste meerroer. En om skilge leven te houden, draagt de provincie maar liefst 4 miljoen euro bij aan het opknappen van de haven daar.
4: De kade van Skilge die in Samminnen staat is, had we die echt op de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan.
0: Als die sterk meer horen, Feike Wouda, is er ook nog heel dit bij. Feike, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, de leefbaarheid in deze studio die stiert net onder druk.
0: Nee, de kwaliteit van leven is je best.
5: Prima.
0: Better als die havenkade.
5: Nou, zeker. Gemeenten die moeten strenge tafelsjoeg horen, als mensen bij een bijstandsuitkering wil goed Nederlands praten. En uw strategische gasbergingen worden net rap genoeg bijvuld.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart. Tjitske, wie ben ik? Goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Nou, van de morgen is de zin er mooi bij, maar ontstaan er in de infrarond hier ook stapelwolken en letter ik buien. Van de middag komen buien, mogelijk met tonger, hagel en windpoesters oer het verste land. Tussen droog schijnt de zin er nou en dan en wordt het maximaal 16 graden bij de meest matige westenwind. Jongen, en vannacht ook nog een enkele bui, maar ook opklaringen en dan een graad als zon. Morgen oedijs vaak droog, maar uiten droog zinnen, maar ook enkele rijen buien bij de matige ontletter vrij krachtige westenwind wordt het ek dan maximaal 16 graden.
0: Een soort vragen in Monnikebjörn, Jösterjong. Want er weer een speciale inrentbijeenkomst vanwege een stroomkabel die troch is provincie komen mat. De jong waard organiseren troch het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet. Op die bijeenkomst waren omwenners bijpraten over de heegspanningsverbinding die in uw provincie komen mat. Die kabel is nodig om de energie van grote windparken op de Noordzee in de toekomst naar de Ranester te transporteren. Collega Arjen Boslaar die noemde hem zelfs uit in het polderhuis om te harken naar de vragen van omwenners.
7: Ja, in het polderhuis het Tennet een opstelling maken. Ik zie verschillende informatieboeren. Ik zie bij die informatieboeren een stuk of 10 mensen van Tennet staan. Die het, ja, de mensen te wut staan die die vragen hebben. En die beziek je die antwoorden te Jan. Kees de Boer, jou kom ik direct binnen. Direct een verhitte discussie, maar iemand die het al bijpraten is. Wat is het belangrijkste punt waarom jullie van jou komen?
8: Twee dingen eigenlijk. Dat is eerst om de lijn zelf te hebben, hè. Maar ik om het samenstellen van de problematiek die ik in dit geval werd over Friesland Utrecht wordt.
9: Ja, ik kreeg een week of drie terug een aankondigingsbrief. En die vond ik zo globaal en onduidelijk. Dus ik denk, ik ga daar wel naartoe. Ik wil wat meer informatie. Ik heb ook wel wat gehad, maar al met al.
7: Nog net onder
3: de
7: indruk?
3: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan, met wat nog alle kanten op kan schieten. En ja, dat is eigenlijk wel jammer dat niemand hier echt een antwoord krijgt. Ik snap wel dat het niet kan, maar het is wel een heel lang traject waar iedereen in terecht komt zo.
10: De belangrijkste vraag voor mij was om te kijken wat de situatie voor mij persoonlijk inhield, zeg maar. Of inhoudt. Dus ja, hoe ver komt de mast daadwerkelijk achter mijn huis?
7: En heb je daar een beetje antwoord op kregen?
10: Ja hoor, ja. Ze hebben een mooi programmaatje hier. Ze konden precies uitmeten hoe ver de mast ongeveer komt te staan.
7: En wat wie het antwoord?
10: 225 meter.
7: Maak je een soort zwaargen of heb je oren zwaargen? Dat je denkt, ja, nou stond er iets aan mast van 30, 24 meter. Dat worden er 12 van 60 meter. Ik bedoel, het budget nog wel wat.
10: Ja, zeker. Ja, het uitzicht wordt er zeker niet fraaier op. Maar ja, je bent natuurlijk wel gewend aan wat er nu staat. Is ook niet leuk. Maar goed, ja, het is zo. Ja.
7: Ja, er wordt dan zijn van als je binnen 100 meter van die line komt te wenen, dan krijg je al een bot op je hoes en dan mag je dan zelfs maar aan uitdenken of je dat onneemt of net. Ja.
8: Maar als er hetzelfde hoes een burgerij steert, die wordt net taxeerd. En het vee heeft kennelijk daar geen last van, dan de meesten moet maar een eind op mijn geven.
7: Een van de meesten op de bijeenkomst is wethouder Tom Hartog.
11: Of je nou voor de nieuwe hoogspanningsverbinding bent of tegen de nieuwe hoogspanningsverbinding, dat is niet waar het vanavond over gaat. Het allerbelangrijkste voor ons op dit moment als gemeente, dat is dat Tennet onze inwoners goed informeert over wat er nou staat te gebeuren. Je hebt de woningeigenaren die toch zoiets hebben, joh, hoe dicht komt dat tracé nou bij mijn achtertuin te liggen? Want het huidige tracé staat er dichtbij. Nou ja, achter in de zaal staan de schermen waar je gewoon je woning op kan opzoeken, waarin je dus ook ziet van joh, hoe dicht komt het nou bij mijn huis te liggen. Ja, en het overgrote deel van de mensen die nu aanwezig is, die kijkt naar het bredere plaatje, naar het hele gebied in de Westhoek van onze gemeente. Ja, wat voor impact heeft het? Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren?
0: Een heel soort vragen dus, hoe die nieuwe onderdeel is een heegspanningsverbinding. Projectleider Alexander Visser van netbeheerder Tennet, wie bliert mij de hege opkomst van Lyon?
12: Ik vond eigenlijk verrassend veel mensen zijn gekomen. Ja, we zijn uitgegaan in eerste instantie van rond de 50. Maar uiteindelijk inderdaad rond de 150 mensen zijn gekomen. Ja, dat is een mooie opkomst.
7: Waar zitten mensen mee?
12: Nou, vooral, wat is de impact op mijn persoonlijke situatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding? Ik woon bijvoorbeeld hier op deze locatie. Waar komt die dan te liggen? Zit ik in de magneetveldzone? Zo ja, wat is daar dan het effect van? Dus echt vragen over de persoonlijke situatie van iemand die in het gebied woont. We hebben nu een besluit. Daarmee is de lijn vastgesteld, maar nog niet de masten. We hebben ongeveer een zoekgebied van 250 meter waar we gaan zoeken naar oplossingen. En we hopen medio volgend jaar toch echt wel te weten waar de masten komen. Dan kunnen we daar ook gericht onderzoeken doen. En volgens ook de mensen die dan binnen de zone wonen waar we het over hebben, meenemen in het volgende proces. Dus dan hebben we het echt over begin, medio volgend jaar.
7: Ik zag ook een hele hoop agrariërs vanavond in de zaal. Het is natuurlijk een agrarisch gebied hier. En heel veel van die boeren die hebben toch de vraag, ja, hoe zit dat nou met die regeling? Er wordt een bod gedaan op mijn huis, maar niet op mijn bedrijfsgebouwen. Maar dan krijg je de situatie dat zo'n veehouder bijvoorbeeld kilometers van zijn bedrijf af moet gaan wonen. Dat klinkt een beetje krom.
12: Ja, dat is ook niet de bedoeling van die regeling. Die regeling is echt om te kijken voor mensen, oké, wil ik blijven wonen in het gebied, wetende wat de impact is van die hoogspanningsverbinding. Daarom gaan we ook eerst kijken, oké, waar komen de masten? Dan heb je het ook over een belaste strook. Dat is de strook waarin Tennet wel werkzaamheden moet kunnen uitvoeren, bij de masten moet kunnen komen, onderhoud moet kunnen plegen. Daarom is het ook altijd, vooral met grote perceeleigenaren, gesprek over wat is de impact van de mast, wat is dan de impact van de aankoopregeling en welke mogelijke oplossingen zijn er dan.
0: De komende weekend staan er nog meer van dit soort bijeenkomsten, hoe die heegspanningskabel op het programma Jon is de volgende en die is in Ljouwert.
13: De media van de morgen.
0: Dan de orde media, Feike.
5: Ja, gemeenten die krijgen een stevige waarschuwing van het kabinet. Ze moeten strenger neigen op de mensen die een bijstandsuitkering krijgen, wel goed Nederlands praten. En hun een legere uitkering aan, als dat net het geval is. En anders worden die gemeenten op het matje roepen en dreigen in het uiterste geval zelfs financiële gevolgen voor het lokale bestuur. En dat melden ingewijden aan de Telegraaf. Ze zeggen dat minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie in kwart met strengere regels komt. En daarmee reageert het kabinet op de toch wel wegerechtige houding van gemeenten om die taal eerst te handhaven. Aartsen dreigt met een zogenaamde escalatieladder. Als gemeenten de taal eerst net uitvieren. En dan gaat het in eerste instantie om een zogenaamde aanwijzing bij mijn gemeenten. Dags maand worden om de regels te handhaven, helpt dat net. Dan dreigt Aartsen het lokale bestuur te kwatsen op geld dat vanuit het Riek komt om uitkeringen van te betalen. Het gaat in de meeste gevallen gaat het om statushouders en die kan geen werk vinden omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen. Ja, daar wil de minister dus niet om uitzien. Dan heb ik meer kans op een baan. Het is voor die meesting beter. En minder uitkeringsgeld vanzelfs.
0: Hoe zeggen ze dat toetsen dan? Wat ze dan
5: daar ben ik gewoon wel cijfers van natuurlijk. Van hoeveel uitkeringen als de gemeente verstrekt. Dus maar ik ben net als daar dan. Ik werd de nationaliteit was dat er een keppelje meest. Want dat is ik weer een strenge regels bon.
0: Daarom.
5: Maar hij zult wel goed uitzacht hebben. Anders dan ropt hij dit net.
0: Nee.
5: Dan is de gasvarie zwaargelijk leeg. De gasunie maakt het hem grutte zwargen. De Nederlandse gasbergingen die worden net rap genoeg bievuld. Het is te leeg. Zwargelijk leeg zelfs, zei de gasunie. Om voor de komende winter huishoudens en bedrogen genoeg buffer te bieden. En het Haagse besluit over de onlis van een strategische varie, dat wordt te lang. Wij willen meer urgentie zien, zei de Gasunie. We snappen heel goed dat het kabinet met meerdere belangen rekening moet houden. Maar oplossingen voor de vulling en de strategische voorraad gaan nu niet snel genoeg. En ja, hij loopt nodig zo'n bellen. Want voor de start van het nieuwe stookseizoen van oktober al, wil de Gasunie dat het vulpercentage van die gasbergingen op minstens 80% leidt. Nu is dat nog maar 9%.
0: Dat is nogal een gat.
5: Dat is een behoorlijke gat inderdaad. Het is ik volle leger als jedere jaren. Ja, misschien dat ze het kabinet toch een ambitie in hollen bij de elektrificatie dwaande binnen. Dat we minder gas nodig hebben. Maar ja, ik denk toch dat de meeste verwarming in Nederland nog heel niet op gas draaien.
0: Oh, als dat zei je, dan maar om een goede winterjas.
5: Een goede winterjas, ja. Ja, of een houtkachel. Ja, dat mag ik winnen.
14: Nee.
5: Jongens, waar ben je mee bezig?
14: Een opstekker verschilt in elk geval. Want de provincie die stekt 4 miljoen euro in het opknappen van de haven. Eerst naar de muziek van de Jacksons.

0: The Jacksons en Blame It on the Boogie.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een mooie opstekker voor de gemeente Skielge, want de provincie zei ik daar dat ze heel stekken in het opknappen van de vertitterde haven. Het gaat om een eenmalig bedrag van 4 miljoen euro. En dat wil ons het net bij het takenpakket van de provincie. Ja, deputeerde Matthijs de Vries hierover.
2: Nee, en dat ga ik hier zijn, publiekelijk, maar eigenlijk in de steden. Het is net primair het voeg van de provincie om nou te investeren in de kade van Skielge. De kade van Skielge is van Skielge. En uiteraard is ek het Riek daarbij belutsen als zijnde verantwoordelijke voor de berikbaarheid van het eiland. En daardoor gaat ek het Riek en de gemeente Skielge zijn van wij toch een hele grote bijdrage.
3: En toch zeg je hem er ik jeelt in. Waarom dan?
2: Omdat wij vinden dat de kade van Skielge, die in Sammin in staat is, dat we die echt at de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan. En daarom vinden wij, ook omdat wij verantwoordelijk binnen van alle inwoners van Friesland en de leveruns van alle inwoners van Friesland, dat het daarmee echt te rechtvaardigen is om wol een bijdrage te doen om de oplossing van dit meer dan unieke probleem. Want A, kist eigenlijk van de boord met het IPB via het eiland net meer opkomen. En dus dat is echt nog een reden, de tweede reden, om te zeggen, ja, echt in het kader van het IPB 4 moeten we echt wel een beweging maken. Want oors hadden we echt een groot probleem met de concessie. Want dan moeten de bussen op onmogelijke plakken stoppen. Mensen moeten een stik rennen naar de boord. Echt mensen die beperkt binnen in de mobiliteit. Dat krijgen we gewoon net bij elkaar, varkoor, om dat op een oren wijze op te lossen.
3: Dus eens kun je net oors als oerriet nou om te zeggen van, oké, we moeten Skielge hier uit de brand helpen, want oors komt het hele eiland te bot onder druk te steken.
2: Wij vinden het net verantwoord om daar net in bij te dragen, maar wel op een ordentelijke manier, wat echt passend is in een financieel ramp. En dat is een bedrag van 4 miljoen. Dat vinden wij echt dat dat verantwoord is om dat echt naar de steden te brengen. Dat vindt het college. En daardoor doen we dat. En dat is echt de reden. De leveranciers van het eiland, de verantwoordelijkheid echt voor het IPB 4. Maar echt om te komen tot een echte oplossing. Als die oplossingen namelijk net kwam weer, dan zou ik de haven, of de kade, moeten ze echt afsluiten.
3: Ben je ervan overtuigd dat die oplossing er nou is, dat er dus daadwerkelijk meters maken worden, dat de mensen dus van en naar Skielge kunnen, daar in en op de bus stappen kunnen, et cetera?
2: Wat we dienen hebben, voordat we over de financiën praten, verdeling van financiën binnen de ambtenaren van zowel provincie als het Riek, als de gemeente, maar ook in Peteerwest, als ze echt zocht naar de meest optimale variant om daar uit te vieren. En op basis van die variant, die echt trouwrekenen is, kwam een bedrag eruit en daar gaan we een verdeling op maken. Dus ja, het antwoord op jouw vraag is, ik haal vertrouwen in dat dit de oplossing is.
0: Zijt debattiere Matthijs de Vries. Tjen, verslag jouw Hajo Bootsma. Dit is muziek van Level 42 Tracy. Om het jou wachten, want dan is het hier voor het Nijs uit Friesland.

0: weer hier bij Omroep Friesland van Fjouwer Onderwijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als dat iets hier is.
5: Hé, wacht ze.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komt er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
8: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middie van Fjouwer Onderwijs.
5: En dan maar koers stappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Goeie zelfruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
19: Het is nu 1 minuut hoe jou we achten. Tiet van Nijs uit Friesland, Vijkenwouda. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. In Munnekeborgen wie is joen een inrim bijeenkomst van het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet. Op die bijeenkomst waren omwenners bijpraat hoe de zware heegspanningsverbinding die dwestrok Friesland online worden maat. De verbinding met stroom van windmolenparken in een Waadzee boven de Waadeiland naar de Ronnestad brengen. Net elke nieuw wil tjoegen van het nut van de plan.
21: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan met wat nog alle kanten op kan schieten. En ja, dat is eigenlijk wel jammer dat niemand hier echt een antwoord krijgt. Ik snap wel dat het niet kan, maar het is wel een heel lang traject waar iedereen in terecht komt zo.
20: Een auto en een busker zijn van de mond betierd op de voorwaai in Kalmersweg in Mekoor botst. Wie het ongeluk rekken net in verwoenen. Terug de omrijding wordt het verkeer tijdelijk via het fietspad omlaat. Een berger zal de belutsenwijn afvieren. Hoe de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het tiental jaren van leegstaan liet het badpaviljoen Hilpen een nieuw leven te krijgen. Oud-eigenaar Europarks en erfgoedorganisatie Boei hebben de oerdracht van het monumentale gebouw tekenen. Daarmee komt de restauratie van een van de bekendste gebouwen onder de IJsselmaarkust een stuk dichterbij. Wethouder Petra van den Akker van de gemeente Zuidwest-Friesland leidt uit waarom het zo lang worden had.
22: Ja, dat leidt aan. Ik kon juridische procedures mekaar beter leren kennen. Zeg van, hey, kist, keerwerkje. Dan heeft het alleen maar te krijgen. Maar we zijn nu op, ja, savies met het resultaat. Hè. Je hoort die ondertekening van Europarks en Boei. Dus ja, dat is wat voor u stelt.
20: De Nederlandse voetbalvrouwen hebben de laatste poolwedstrijd van de WK-kwalificatie met 3-1 woen van Polen. Kerstin Kasperij van het Jereveen kwam in de 60e minuut in het veld. Nina Nijstad van Ljouwert bleurde hele wedstrijd op de bank. Nederland is terug een overwinning van Frankrijk als 2e eindigen in de groep. En moet nou de play-off spelen om haar te kwalificeren voor het WK.
19: Dankjewel Fijke. Meer Nijs had u te vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl.
23: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
2: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
3: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
2: Wol nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
3: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
4: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker houdt.
24: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
25: Waar kan ik van over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
26: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
27: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
3: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neem,
2: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
28: Friesland van de Mol.
29: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Nou, Jochen Oeren is dit Friesland van de Moornaas. Dan hebben we contact met Philips in Drachten. Want er gebeurt hier iets speciaals voor jonge makkers, het onderwijs en technologie. Zei Moetje McCoy daar. Hoe het kwets zit, dat juist Hazen. Maar eerst hebben we het waard. Sjitske Wiebinga, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
1: Litte zin hem wat je in je hoort?
2: Ja, zeker. Ja, dat zien we nou op dit stuit al. En de zin is er prachtig mooi bij. En in het binnenland is dit nog eens hartstikke kalm waar. Want er stiep maar kwalijk wien uit het zuiden wij. In het kustgebied is dat een overhaal. Er stiep al wel een vrij krachtige zuidwestelijke wien. Maar ja, het waarbeeld zocht er heel vreunlijk uit. Ik moet er wel bij zeggen, dat bloeit net zo. Nee, we hebben uiteindelijk van de media toch wel weer buien die door de provincie heen loeken. Daar kan hagel, tonger en wienstjetten bij zitten. Ja, en die ontsteen in erin van een maand hier. Maar even waarom naar op dit stuit. De temperatuur leidt om de 12 graden heen. Nou had het wel op gewoon plakken wel wat frisser geweest. Dus ik heb de minimumtemperatuur er even bij gepakt. De laagste temperatuur is met een in Friske Pijl, maar 8,2 graden. Dan wordt het ik 8,4 graden als minimumtemperatuur. Akrum die zit op 10,5 graad. En dan ging de cijfers toch wel echt omheen. Maar dwaaien overkomen, traaien. Skielge over 1,5 graad. En in Laaksum is het net kouder worden als 13 graden. Nou, wat we verwachten kennen van de morgen is dat de zinder er dus op de meeste plakken er echt nog heel mooi bij is. Al ontsteende dus al wel wat stapelwolken. En in de rin van de maand die het zo dat ik al eens een eerste drip rein uitvallen kennen. Deze stapelwolken die groeien dus ik echt terug tot buien. En het zult benammen boppen het verse land plak vinden. Dus ik verwacht ze eigenlijk dat het kustgebied en het westelijke part van de provincie het langst droeg gaat. Maar ik daar het langste zinnen erbij. Maar in de Jippen de provincie in, daar ontstaan dus buien. En die zullen in de midden ik manker in de mei, tonger, hagel en wienpoesters. Nou, tussenkantrof schiet de zin er wel bij, of is de zin er wel bij. En hebben we dan een maximumtemperatuur van zo'n 16 graden. Nou, de wien is nou nog vrij krachtig in het kustgebied. Maar dat neemt van de midden wel wat meer aan. En dan stiet er in trogsneed een matige westelijke wien. Jongen, en vannacht ik nog een enkele bui. Maar ik werd een heel soort opklaringen en bij amper wien. Zakken de temperatuur dan naar een graad of zo.
1: En hoe is dan morgen het waarbeeld?
2: Nou, er zit eigenlijk net een heel soort verroering in. We hadden maar streming uit het westen wij. Dat komt toch een hege drukke bier dat zuidwestelijk van ons leidt. En er loeken gewoon een heel soort storings of steuringsloeken nadelijk bij ons deel. En precies daartussen terug komt dus echt een westelijke streming te steen. Nou, ik morgen hebben we de last van in de binnenland ontsteen bij buien. Al liek je ze wel minder voel als juur te wezen. En giet het echt alleen nog maar om rijnbuien. Nou, de wind kan dan wel eens even wat vlagerig wezen. Maar tussen terug schiet ik nog wel eens even de zinnen. Maar we zullen morgen in de rin van de dag wil de bewolking wat meer taannemen. En dan hebben we onder het einde van de midden, begin van juni, een warmtefront wat oerloekt. En daar zit dan wel wat bewolking en wat stoorijn op. Dus morgen een wisselend beeld. Vaak droeg een uzenbui. En dan in de juni het weer rijnwetter. En de maximum temperatuur dan morgen, ik zou 16 graden bij een westelijke wind die het eerst matig is. En letten we wat meer onhelpt naar vrij krachtig in het kustgebied.
1: Wordt het richting weekend een beetje beter?
2: Ja, het liep het al wel wat op te knappen. Al moet ik er wel gelijk bij zeggen. Ik, Freed en het weekend hadden we het net droeg. Op Freed oerhees ik het bewolking eerst ik nog. En stiet er een matige westelijke wien. Maar omdat we dus op Tonge Tjong dat warmtefront gaan hebben. Zitten we dus op Freed in een warme luchtsoort. Nou, dat zullen we dan ik onder de 18 graden die ik verwacht op Freed. Op sneeuw en snijen ik een zonnetje of 18 graden als maximum temperatuur. Dan liet de zin en wol weer wat vaker zien. Dus het waarbeeld liep het weer wat vreunlijker te worden. Op sneeuw stiet er aardig wat wien. Op snijden is het wel een stukje kalmer aan. Maar ik dan geregeld de zinnen erbij. Dus ja, wat dat onbelangrijk geeft het allemaal wat op en del. Alle dagen een spot rein. De zinnen litten uit een trachien. En de temperaturen, ja, die bij mij zijn zegje rond 18 graden. Krijgt even wat aan de frisse kant.
1: Dankjewel, Tjit. Geen een offer gedij, hè?
2: Hey, hetzelfde. Dankjewel.
3: Mooi maarten in de kroeg, wakker in preteer, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreetje, hark je ze fucking stoel.

slokje en bedoel liever maar wat sletten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Wordt ouder als je wordt, wordt dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net sjoen, soms heb ik wat net jet, soms heb ik wat vergeten.

not forgetting. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonen.

komt niet meer vooruit. En dan moet je kwatten met, ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, of ik ga het vergeten. Je hebt in mijn mening er net zo volle taart. En overal ik net meer zo'n soorten op een jaren ha. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil

not yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd verliet, hoe had het erin? Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan niet lang. Maar nog als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: we can't forget. Ik ga niet jongen, ik ga niet yet, of ik can't forget. Nee het jongen, nee het yet, of ik had vergeten. Muziek van Pieter Wilkens, wie dat?
1: De exacte tijd is...
0: 18 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Wat gebeurt er als jonge makkers, onderwijs, technologie en het bedrijfsleven haar boegen over grote vraagstukken uit de praktiek? Daar beziek je meerdere organisaties van mee je efter te komen op de eerste editie van Youth Design bij Philips in Drachten. MBO-studenten van Verda presenteren daar haar eindproducten. Innovatieve oplossings op het merk van zorg en techniek. Ik praat er verder over met Henk de Vries, hij is van het MBO-college in Drachten. Goedemorgen, Henk.
3: Ja, goedemorgen, Harm.
0: Het gaat om de eerste editie. Waar komt dit idee eigenlijk bij?
3: Ja, dit idee is oorspronkelijk bedacht in Eindhoven, in de Dutch Design Week. En wij hadden het oppakt in de regio Drachten. Want ja, de regio Drachten is de tweede regio van Nederland die innovatief onmerkt is. Dat is landelijk bekend. En ja, het blijkt gewoon dat ik binnen het MBO-onderwijs ontzettend volle innovatieve slagkracht laat.

0: wat u de jongerein toch bedenken kan.
1: Want door wat voor vraagstukken hebben de studenten haar boegd?
0: Ja, tal van vraagstukken. Als ik je in mij neem en ik kan net alles vertellen, maar vanmiddag wordt er bijvoorbeeld dijtocht en er is een prachtige oplossing voor als mijn infuus onder de douche mag. Nou, iedereen die herkent dat een beetje, die griemerij met het wetter. En ja, deze student had daar wat van betocht. Nou, vriend hier hier bijvoorbeeld een schuilbak voor oude mensen die net meer de kracht in handen had, maar graag schuilen, maar daar hadden we een luchtbeheer in maken. Ja, ik hier zelf nooit bedenken kan, maar deze studenten van Zwarg die het signaleren en techniek die het oplossen, ja, die werk je geer. En de uitkomst is wat het mooiste is, dat studenten en ik onderling versteld zijn en wat ze daar in staat binnen. Dat maakt het heel krachtig, dit evenement.
1: Want denken die jonge makers dan oors als die mensen van de praktiek, van de werkvlier?
0: Ja, dat denk ik wel. Ze hebben oren talenten. Dat wordt wel eens oude jongen op onze jonge Rijn. Maar ze hebben mijn hele oren inzichten. Vaak een hele praktische oplossing met de senioren zoals mij. Net zo wordt hun uitdacht of net niet in hun opkomt. Dat zorgt ik in geerwerking helemaal dit. Wordt georganiseerd door Open Drachten en Team VV en Philips. Nou, dan zorgt dat. Ik ben Philips. Er is een enorme innovatie. Maar juist deze jonge generatie, die komt met mijn heel oor elan, mijn hele oor manier, mijn hele oor aanpak. Ja, daar zei ik weer van leren. Dus dat is een heel krachtige manier van leerwerken.
1: Vanmiddag werd het al gepresenteerd. Wordt er dan in de praktijk ook wat mij die oplossingen dienen? Want dat zei jij, dan denk ik van, nou, voor het dadelijk zien vieren.
0: Alsjeblieft. Nou, dat klopt ik. Hè. Dus die schuilbak van Vliegend Ier is bijvoorbeeld in de maakgang. We hadden een keer in Vliegen met dezelfde challenge. Ik in de gearworking techniek en zwaar gaan we een SAS-cup maken van mensen met Parkinson. Die dan stonden, hè, die had trillen in de hand, maar toch kan ze uit een kop drinken. Nou, die worden echt, want dit stimuleert ik het ondernemerschap van de studenten. Sommigen beginnen ik een eigen onderneming in mij beginnen. Zorgen hoe mooi het dat werkje kan. Dus daar is in het verschiet zeker kansen voor deze oplossing die vanmiddag gepresenteerd worden.
1: Ja, dat is vanmiddag dus voor het eerst, maar als ik het zei, ja, dan zou dit eigenlijk een weromkerend iets willen maken?
0: Ja, dat willen we ik. Hè. We willen dat samen met Open Drachten. Hè. Dat is een gearwerking van gemeente Smellingelaan. En de ondernemers, wij als Perda, vinden innovatie ontzettend belangrijk in Drachten. En dan willen we dit een jaarlijks podium, Jan. En Vliegend Ier hebben we bij Utrecht Squal een innovatiefestival gaan. Dus innovatie is echt de kurk werd wat druwen. En innovatie zal ik de komende jaren elke jaar en nou is een dag, maar we willen eens naar een weekend daar waarin meerdere opleidingen zich presenteren kan en zelf leren kennen hoe mooi het mbo-onderwijs en de innovatie lezen kan.
1: Henk de Vries van Verda in Drachten, een soort succes van met je.
0: Dankjewel en doe succes met je programma.
1: Dankjewel.

0: C'est la vie van Cher Special. Fijke, hij had nog heel dit net flying, hè?
1: Hij zit nog in het koiken.
0: Ja, hij zit wel eens nog heel dit die maasvogel.
1: Maar in bikommer, denk ik.
0: Ja, maar hij vleert nog wel van Jochen. Ja. Dat kan ik wel garanderen, hè? Want dat was een jij van de volgende. Want ik wil van die prijzen naar. Dus,
1: precies. De kloers uit.
0: Hou de radio in de gaten dat de maasvogel aan vleert. Dan meest appen naar 0620 Fjouwer Jochen Jochen 1 Jochen Jochen. Bij een beraving op het station van Wolvegeer is een man verwoende rekken. 12 vertochten die binnen uitnaait. De politie is daarom op zoek naar die vertochten. Een woordvierder van de politie, hoe wat er krijgt bad is.
2: Ja, we hebben inderdaad in de nacht van zondag 7 op maandag 8 juni een melding gekregen, omstreeks 12:30 s'nachts, van een beroving aan de stationsweg in Wolvega. Een 23-jarige man uit Wolvega is hier beroofd door 2 verdachten. Die 2 verdachten zijn toen met een buit vertrokken in een zwart voertuig, vermoedelijk in de richting van Heerenveen. Het slachtoffer is bij die beroving ook gewond geraakt. Alleen is op dit moment nog niet duidelijk hoe dat letsel is toegebracht. Wat wel duidelijk is dat hier dat het niet om schotwonden gaat, dat er niet geschoten is.
3: Nee, want de getuige dacht dus dat er geschoten was, maar dat klopt niet.
2: Nee, we hebben geen bewijs gevonden dat daar inderdaad geschoten is.
3: Wat is er dan wel precies gebeurd?
2: Nou ja, dat zijn we nu aan het uitzoeken. En het is voor ons ook fijn als we hier mensen met ons contact opnemen die hier wellicht meer over weten. We spreken met getuigen, we spreken met betrokkenen, maar om zo goed mogelijk beeld te krijgen willen we graag zoveel mogelijk informatie hebben. Dus we roepen mensen op die deze beroving hebben gezien of hier iets over hebben gehoord om met ons contact op te nemen. En dat kan dan via 0900 8844. Mensen die zich liever anoniem melden, dat kan via meldmisdaad anoniem. En dat kan via telefoonnummer 0800 7000.
3: Weten we ook wat de verdachten hebben buitgemaakt?
2: Nee, dat is op dit moment nog onderdeel van het onderzoek. Dus daar hebben we nog geen verdere toelichting op.
3: En hoe is het met het slachtoffer?
2: Ja, dat is in principe niet aan de politie om daar wat over te zeggen. Kijk, we hebben iemand aangetroffen die beroofd is en gewond is. En nou ja, vanuit daar gaat de ambulance verder over de zorg van het slachtoffer. Dus vanuit de politie hebben we daar verder geen beeld bij of doen we daar uitspraak over.
3: Hebben jullie ook een omschrijving van de verdachte voor de mensen die luisteren?
2: Nou, nog niet volledig. We weten dat er 2 personen zijn betrokken die dus zijn weggereden in een zwarte bus. Het zou gaan om 2 personen van tussen de 25 en de 30 jaar die vooral donkere kleding droegen. Ze hadden een licht stevig postuur. En dat is eigenlijk alles wat we op dit moment zeker weten.

0: Een dikke hit in je zoon en jontig van No Doubt. De band rondom genres Gwen Stefani en Don't Speak.
1: De media van de morgen.
0: Nou, Fijke, die wil wel even spreken.
2: Ja, zeker. Ik zeg dat Omrin een opvallende oproep dien het in verband met het WK voetbal dat er aan zit te komen. Mensen beginnen natuurlijk de huizen en de stritten te versieren. Ja. En Omrin die zei het nou van, ja jongens, die inzamelouders die wij hebben, die ben behoorlijk heeg. Ik ben meer dan 4 meter heeg.
0: En dan gaan al die vlagjes mee.
2: Nou ja, dus of we kennen het del, of we vernielen de boel. Dus alsjeblieft hing je die vlagjes op minimaal 4 meter 20 hichte. Want anders dan hebben we een probleem.
0: Het lint er maar bij dan.
2: Het lint er maar even bij. Ja, want en zeg die maar dat ik langs ken natuurlijk.
0: Ja, het valt nou wel daar toch? Maar die al die vlagjes, zijn er net zo vol hingen.
2: Die hele koorts is er nog net, heb ik het idee. Krekker is wat verder voort als oors.
0: We moeten er nog even inkomen.
2: Wij aan de eerste wedstrijd woen het, dan is het we. Maar nou is het nog zo.
0: Dan ben we heel enthousiast.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar de vlagjes dus even wat
2: hingen. De vlagjes even ophichten, ja. Zeker.
0: Ja.
2: In Seizier-Tier binnen Europese campings haast een 4e duurder worden. Ja, de vakantie-Tier zit er voor om te komen. En dan krijg je dit soort artikelen van zelfs ik. Kroatië is, Lucas Vlinier, het duurste kampeerland van Europa. Ja, dat zoest net zissen. En ik in Slowakije ben kampeerders volle meer geld kwijt als Vlinier. En waar komt dat nou trouw? Ja, het kamperen in Eerst-Europa is al jaren in opkomst. En de campings daar die binnen ont moderniseren slijn. En omdat er meer vraag is voor zelfs. Biglis Kroatië, er binnen investeerders actief die de campings opknappen. En ik restaurants, waterparken, zwembaden, van alles wordt er online. Ja, en dat kost nou 1 keer geld. Dus er zijn nou dus al campings langs de kust. Maar een privé zwembad op een kampeerplak en dat betellest 400 euro per nacht.
0: Zo.
2: En dan heb je door een camping, hè?
0: Dan heb je wel wat.
2: Dan heb je wel wat. Maar, ja. Maar goed, ja.
0: Dan is het niet meer kamperen, toch?
2: Dan is het, dat zei het, Harm. Dat is het. Het is geen kamperen meer op deze manier.
0: Nee.
2: Alleen nog in Polen, daar ben je goedkeper uit.
0: Oh?
2: Ja, dat is, daar ben de prijzen mij haast 12% en onder een gingen. Dan betalen ze dus aan 24 euro per nacht. In Nederland is gemiddeld 39 euro de prijs.
0: Nou, toch die voordeel mij al hier naar Pool.
2: Ja, dat is wel goed keer.
0: Ja. Het is alweer haast 8 uur en 7 jaar wat de collega's van het NOS-journaal te melden hebben. Bij het Nijs uit Binnenmoedeland.
3: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
4: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toet in toekomst keer.
7: Waar kan ik van over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
4: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Wat een naaie show! Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van de Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
15: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
14: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
5: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
14: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dadelijk zie je Friesland van de Moorn. Het badpaviljoen van Hilpen is lang omlet verkocht en ook in de restauratie beginnen. En er is muziek van Dee Silas. Voyage, voyage. Voyage, voyage, komt er aan.
8: Men wat komt, men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
16: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
8: Wel nee, men. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
16: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
8: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Voor een naaien Suzuki. Hi ma, service en auto's is er voor Elsen hier.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: Friesland van de Moorn.
13: Mij Harm Wijstra.

0: Die Silas en Voyage Voyage.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
3: Het is wel mooi geweest dat dit echt een plak voor moeting wordt. En voor de meesten nu het helpen, voor de meesten nu het Zuidwest-Friesland, maar ik voor heel Friesland en ik voor toeristen.
0: Zij wethouder Petra van den Akker van Zuidwest-Friesland. Zij is blij dat de verkeer van het historische badpaviljoen in Hilpen naar Jern Roen is. Zodat de restauratie uiteindelijk zet ik in. Daar hebben we het aas noemen. Wat ik ook wens wordt, want die komt goed in actie van een roenwei om het dorp. En Feike Wouda, daar hield dit nog bij. Feike, goeiemorgen.
4: Ja, mocht die roenwei eer online worden, misschien kan ze dan wat bijzonders vinden in de baan. Want in Drenthe hebben ze een hele bijzondere archeologische vindst dien. Ja, en die Franske stjongtsiezen, die binnen heel soon.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Is het waar in het kwart? Tjitske Wibbenga, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Nou, van de morgen is de zin er mooi bij, maar ontstaan er in de infrarond hier ook stapelwolken en letter ik buien. Van de middag komen buien, mogelijk met tonger, hagel en windpoesters over het verste land. Tussen droog schijnt de zin er nou en dan en wordt het maximaal 16 graden bij de meest matige westenwind. Jongen, vannacht ook nog een enkele bui, maar ook opklaringen en dan een graad als zon. Morgen oedijs vaak droog, maar uiten droog zinnen, maar ook enkele rijenbuien bij de matige ontletter vrij krachtige westenwind wordt het ek dan maximaal 16 graden.
0: Na het tientallen jaren leegstaan liek het badpaviljoen in Hilpen een nieuw leven te krijgen. Juster had oud-eigenaar Europarks, mijn erfgoedorganisatie Boei, een handtekening zetten onder de oerdracht van het monumentale gebouw. En daarmee komt de restauratie van een van de bekendste gebouwen onder de IJsselmarktkust een stap dichterbij. Wethouder Petra van den Akker is van Zuidwest-Friesland en zij is blij dat de handtekeningen nog stienen.
3: Ja, tierenblied. Ja, dit is echt geweldig. Ik zei ze correct, het is eigenlijk heel bijzonder dat we hier staan. Dit is een koers die voorbij komt en nou ja, die hebben we met elkaar grepen.
6: Waarom heeft het nooit eigenlijk zo lang geworden?
3: Ja, dat leidt aan juridische procedures, elkaar beter leren kennen. Zijn van, hé, kist, geerwerkje. Dan heeft het alleen maar te krijgen. Maar we zijn nu op, ja, Savier is mooi het resultaat. Hè. Je wordt die ondertekening van Europarks en Boei. Dus ja, dat is wat voor u stelt.
6: En wat hopen jullie dat we uiteindelijk, hoe er een ier of twee hier hierbij staan?
3: Het is zo mooi geweest dat dit echt weer een plak voor het moeting wordt. En voor de meesten nu het Hilpen, voor de meesten nu het Zuidwest-Friesland, maar ik voor heel Friesland en ik voor toeristen. En dat dit een plak van moeting wordt. Best misschien lekker kist eten, een drankje dan bij de zonsondergang hier op IJsselmaar. Een kopje koffie drinken, maar moedje en een horecafunctie. Dat is zo wat mij betreft zo dat een hele mooie bestemming wijzen van dit prachtige badpaviljoen.
6: Je hebt een koffie dwangsom online bij Europarks. Waar ben je daar uiteindelijk voor houden?
3: Wij zien dat Europarks tieren hun best die om toch zeg maar, de stad naar voren te zetten. En te zeggen van, hé, hey, wat kunnen we hiermee dwan? En dat wij dan als gemeente heel vol op zo'n dwangsom zitten gaan, ja, dat helpt het net in het proces. En juist, nou ja, mij me kort zien van wat is nou wel mogelijk en hoe kunnen we daar tieren aan jou? Maakt het dat het nou goed dit resultaat heeft.
6: Ron Moerhout, u bent woordvoerder van Europarks. Jullie kopen een camping en dan krijg je er een monumentaal pand bij. Ja, hoe is dat?
7: Nou, in het begin hadden we niet door dat het zo'n bijzonder monument was. Want ja, het is een gebouw waarvan je het niet meteen afziet. Maar heel snel werd duidelijk dat het niet alleen een rijksmonument is, maar dat het in Friesland heel erg leeft. Hoe bijzonder dit is geweest in het verleden. En dan, ja, voor ons was het, wat ga je ermee doen? Het probleem was dat het eigenlijk te ver van de camping was die we kochten. Dus wat ga je dan doen? Ga je weer een mooie bestemming eraan geven? Maar omdat het een rijksmonument is, hingen er zoveel verplichtingen op dat het heel erg kostbaar en ingewikkeld werd om het te restaureren. En dat is ook de reden waarom we Boei erbij hebben gehaald uiteindelijk, die het nou overgenomen heeft.
6: Ja, het heeft jullie wel flink wat, of zeg maar, ja, het heeft wel flink wat voor opschudding gezorgd natuurlijk. Dat jullie dit pand kochten, maar dat er eindelijk iets mee gebeurde. Is het dan een beetje een blok aan het been? Of?
7: Nou, een beetje wel, omdat het een rijksmonument was en er heel wat dingen moesten. En al heel snel bleek dat de staat van het gebouw, zeker de fundering, door het zoute water van de Zuiderzee vroeger, enorm is aangetast. En dat betekende dat er echt hele specifieke expertise nodig was. En heel veel geld om dit gebouw te redden eigenlijk. Want daar heb je het over.
6: Ja.
7: En in zoverre was het... bok en been is misschien een beetje zwaar gezegd. Maar we zijn wel op een gegeven moment op zoek gegaan naar een partij die dit zou kunnen, die het zou willen. En uiteindelijk is er een samenwerking uitgekomen met het Wetterskip en de gemeente en de provincie en wat geld van Europarks om het gebouw te redden.
6: En wat hoopt u dat wat er uiteindelijk van gemaakt wordt?
7: Nou, ik hoop dat als je de foto's ziet op internet, met al die mensen die hier heel veel plezier hebben gehad en leuke dagen hebben doorgebracht en feesten hebben gehad, dat dat weer terug kan komen.
0: En dat zei Ron Moerenhout van Europarks. En de verwachting wordt dat hem juist uiteindelijk met de restauratie van het badpaviljoen. Het is kets aan badkamer, hè, we het zien zitten.
4: De gezelligheid mag er even niet komen. Ze moet nog even wat meer meubels in zijn. Het is ook nog keel.
0: Neem het echt wat.
4: Ja, precies.
0: Ja. Maar goed, mooi nice dat er eindelijk wat hoe de takkomst te melden is van het badpaviljoen. Dat er een restauratie komt.
2: De media van de morgen.
0: Hij kan trouwens voorbij vliegen, krijgt.
4: Ja, Gerrit, ik wat.
0: Ja.
4: Gooi ik hem hier. Ja.
2: De Maas.
0: Kisten, het wordt hier nog appen naar 0620-4-9-9-9-9-9 of de omroep appen. En dus mij voor de prijzen.
4: Ja, maar is er voorbij wezen. Want ik zie al je reacties al weer binnenkomen. Dus als het nog mijn waan was, dan mag er rap bij wezen. Dan is er ik oornijs vanzelf. Want bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep in de buurt van M, archeologen, 3000 historische objecten vonden. Geert hem sieraden, ark en broekselwerpen uit verschillende perioden. Van de Stientiet onder mij de Tweede Wereldoorlog. Het is wel echt een heel bijzondere vinst. De provincie is er heel blij mee. En het is ik, Gonzaak, ben ik in uitzonderlijk goede steed. Ben ze waarom vond. Onder andere een gouden ring. Uit de 3e of 4e eeuw na Christus. Een goud rusket net. Dus die ring die kwam als nij naar boven. En ze wien ik nog een. Zij neemde fibula. En dat wie een spjelde. Die broek meestal om klingen bij mekaar. Een beetje de voorganger van de knoop en de rits.
0: Had ze hier in de nieuwsprovincie ook bevonden?
4: Precies.
0: Die naam en
4: ja, dus dat is een bekend verhaal inderdaad. En dus nou ik in Drenthe. Er worden vaker archeologische vindsten die en der. Maar deze overtreft de verwachtingen, zei de provincie. Ze hebben nou al je nog uitzocht en onderzocht en skeermaken. Dus ze zijn op dit moment nog net een chef voor het publiek. De provincie en de gemeente Koevoorden die zullen te gerne mij zaakkundigen zien hoe de vingsten letter onder het publiek toont willen kennen. Ja, wel heel bijzonder voor zelfs. Ja, en we hint niet schrik al even hoe die campings zijn. Die me heel die duurder worden, dus een beetje in die vakantiestemming. Nou, en waar nog naar Frankrijk gaat, die kent die stjongsiezen wel eens bezitje. Als je daar...
0: Krijg je net echt nog door.
4: Nee, hè?
0: Zie eens.
4: Nou, soms mag er even... Ja, ze nemen ze dat. Want ja, die geur die er ook komt is vaak net echt lekker. Maar als die een keer een hapje naam heeft, dan valt het eens. Ik wil weer ta. Ja, je mag er van horen, dat bloot natuurlijk. Maar meestal zie je een bol eten, die koen wel eens langer lipje. En dan wist ik gelukkiger. En kan die beter bewegen. Dat toch blikken uit naar je onderziek. Het is wel die intro Fransen zelf. Dus ja... Die ben natuurlijk wel wat chauvinistisch online. Dus het kan maar zo wijzen dat ze dachten van nou, die zie je, die maakt weer even een boost. Hè? Maar ze herren Harm op mini wiermkes ze dat testen. En die wiermkes die leven langer als die wiermkes die het gint zie je eten.
0: Oh.
4: Sommigen zelfs 70% langer. En ze wie en ik, ze leven dus net al in langer, maar ze wie en ik gelukkiger. Hoe je het gelok van een wierm testen.
0: Hoe kun je dat dan weten?
4: Dat waar ik dus net te zeggen. Maar ze konden hun ik beter verpleegsen. De mobiliteit verbeterde op latere leeftijd. Dus de spieren van Tsius eten en wiermen werden beter in staan houden. Maar ja, je moet er wel om denken. Want die controles in die Franse Tsius komen ik wel eens Salmonella, Listeria en E. coli bacteriën worden ervan. Dus je moet er wel een beetje om denken. Maar goed, ja, je moet er één van horen.
0: Eén met er van horen.
4: Ik stond er wat van.
0: Nee, ik slaam
4: het. Ja, hè?
0: Doorpak ze een stikje, als ik het zeg.
4: Het kabinet genoost, jongen. Heerlijk.
2: Friesland van de Moor. Mijn harm

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Al 30 jaar vreegt het dorp Waarswert om een roenwei om de dorp in, maar die leidt er nog heel dit net. Door financiële tegenvallers is de onlist van de roenwei op een nij uitsteld door de provincie en ook de gemeente Noord-Eerst Friesland. Een actiegroep uit het dorp die griep nou de nationale boetenwatersdij, want dat is het juist, om actie te vieren. Berber Talsma, die weet er meer van, is aan de telefoon. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Waarom is voor jemme zo belangrijk dat die roenwei er komt terug Waarswert, om Waarswert heen?
3: Nou ja, omdat wij nou heel veel last hebben van sfeer verkeer, gewoon verkeer, vrachtauto's en ik, nou ja, heel veel auto's.
0: Ja, want het is een beetje de trokking in de dik tussen Bedaard en Marm die trooi in het dorp komt, hè?
3: Ja.
0: Want uiteindelijk is een dorp, hoeveel mensen wij er in Waarswert?
3: Ja, 150 ongeveer.
0: Ja, en maar Waarswert wel een roenwei, hè? Dat veel mensen van boeten misschien net begrepen, maar het is dus wel iets wat al 30 jaar speelt, hè?
3: Ja, klopt. Het speelt al heel lang. Ja, de dikte van ons is gewoon heel snel. Dat er een grote trekker terwijl je komt, dan is er net iets paard van een fiets om de nijst. En ze moeten regelmatig even in achteruit om elkaar te kunnen passeren. Dus ja, het is gewoon veel te snel.
0: Nou hebben we hem een relatief goedkope oplossing betocht. Werd die roenwei komen maar, begreep ik, hè?
3: Nou ja, het idee wie daar ze toe horen dat ze over de Zuidermeren kunnen bijvoorbeeld. Alleen die dieken zijn net, net goed genoeg op dit moment. En nou ja, er zit ook weer herken en hergen hoor. Dus ja, wij hebben wel onze ideeën erover. Maar ja, de gemeente denkt erover zo.
0: Ja, de gemeente en ik de provincie die zullen door de bocht maken. Maar zijn ze dat ooit nog dwaan? Wat hij hem een beetje verduzie nog in?
3: Nou ja, het wordt gewoon heel lang. Zat je steeds, het wordt al 3-3. Dus ja, hoe lang maakt het nou nog door hier?
0: Ja, maar hij doet een actie, want het is, ik zei het al, boetenwatersdij. Hoe zorgt die actie eruit?
3: Wij hadden van hier tot 6 binnen die knoos sluiten. Dus dan komt er geen verkeer terug voor ons wet. We hadden al je activiteiten voor de benen. En we hadden volle media inschakelen. Dus zo ziet het er ongeveer uit.
0: Ja, want die hebben wel een beetje een signaal. Jaan, ben er ook meestal van de provincie en gemeente uitnodigen?
3: Er ben meestal van de gemeente uitnodigen. En dat koe je het net, die wint je het net aanwezig. Er ben ook gewoon aanwezig van de BBB. En de layout kranten komt. En wat het goed is, hart van Nederland.
0: Ja, dus landelijke omdenken van je initiatief. Omroep Friesland stelde er omdenken aan Jaan, RTV NOF begreep ik wel. Dus je stierna aardig in de picture. Wat zal kwaad zijn het boodschap wezen?
3: Nou ja, dat het van net langer kan.
0: Ja, maar ja, dat is al 30 jaar het boodschap, hè?
3: Ja, klopt. Maar ja, we hopen in de media en nog een keer aandacht te gaan om deze situatie, dat we toch ergens komen. Dat de gemeente dan een keer wekken wordt van, hé, dit is wel noodzakelijk.
0: Want is het supergevaarlijk? Ben er alles ongemakkelijk gebeurd?
3: Gelukkig nog net.
0: Nee, want het is haast een wonder dat het net gebeurd is, hè?
3: Ja, het is zeker een wonder. We hadden hele veel jonge benen die op een fiets naar een squalletagorre, die oede diekmaten naar de speeltuin. En maar dat hele grote landbouwverkeer van Zeeburg, die trekken zich hier volle sneller, bij volle breder. Het is echt een godswonder dat hier nog nooit een ongeluk gebeurd is.
0: Joert, we willen de strijd naar afsluiten, dus Joert kan niet bij een veilige derde bjatje, hè?
3: Ja, zeker, ja.
0: Ja, want is het net een beetje dubbel dat je die benen dan broeken om actie te vieren?
3: Ja, maar ja, we doen het ook voor hun toekomst.
0: Ja, zij steken weg. Nou, hoop je dat de provincie en gemeente wat mij in mijn signaal doggen?
3: Ja, dat hoop je wij ook.
0: Succes met de actie. Berber Talsma van Waarswert, wie dat joh, dus in actie, omdat we al 30 jaar wachten op een roenwei om de dorp binnen.

0: Ik denk, we gaan toe Franse Stjonk, Stjonk, Stjonk, Stronk. Nee, wat voor zie je meer? Stjonk,
1: Stjonk,
0: Stjonk, Stjonk, Stjonk, Season.
1: Ja, het is een mooie tongbreker.
0: Ik denk, we pakken voor Julian Claire er even bij en El Foulet. Ben je er klaar voor, Fijke?
1: Ik zit er klaar voor.
0: Dan komt het Frieske Nijs erom.
2: Krijgt u allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
6: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl
7: /Nijsbrief.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is nu 12 minuten voor Jaal van Jorn. Het Nijs uit Friesland, Fijke Wouda, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Nijs de Driek en de gemeente Skielge steekt ik de provincie Friesland yield in het opknappen van de haven op het eiland. Het gaat om een eenmalig bedrag van 4 miljoen euro, zei deputaire Matthijs de Vries.
17: Dat vinden wij echt dat dat verantwoord is om dat naar de steden te brengen. Dat vindt het college en daar trocht door we dat. En dat is echt de reden, de leefbaarheid van het eiland, de verantwoordelijkheid ook voor het IPNB4, maar echt om te komen tot een echte oplossing. Als die oplossingen namelijk net kwamen, dan zou ik de haven, of de kade, matten ze ek afsluiten.
1: Een auto en een busje ben van de morgen betierd op de voorwaai in Kalmerswijgtje in Mekoor botst. Bij het ongeluk rekken net in je verwoenen. Door de omrijding waar het verkeer tijdelijk via het fietspad omlaat. Een berger had de belutsen voertuigen futsleept. Hoe de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Na tientallen jaren van leegstaan liet het badpaviljoen Hielpen een nieuw leven te krijgen. Oud-eigenaar Europarks en erfgoedorganisatie Boei hebben de oerdracht van het monumentale gebouw tekenen. Daarmee komt de restauratie van een van de bekendste gebouwen onder de IJsselmaarkust een stap dichterbij. Wethouder Petra van den Akker van de gemeente Zuidwest-Friesland leidt uit waarom het zo lang door had.
18: Ja, dat leidt aan ik kon juridische procedures, me voor beter leren kennen, chef van hey. Kist, keerwerkje, dan heeft het alleen maar te krijgen. Maar we zijn nu op, ja, Savius maar het resultaat. Hè. Je hoort die ondertekening van Europarks en Boei. Dus ja, dat is wat voor u stelt.
1: Bij een beraving op het station van Wolvegeer is gisteravond een man verwoenen rekken. 12 vertochten binnen uitnaaid. De politie is nu op zoek naar dit duo.
19: Een 23-jarige man uit Wolvega is hier beroofd door 2 verdachten. Die 2 verdachten zijn toen met een buit vertrokken in een zwart voertuig, vermoedelijk in de richting van Heerenveen. Het slachtoffer is bij die beroving ook gewond geraakt. Alleen is op dit moment nog niet duidelijk hoe dat letsel is toegebracht. Wat wel duidelijk is, is dat dat het niet om schotwonden gaat, dat er niet geschoten is.
1: Ja, de politievervierder die zei dit laatste ontjoegen onjoegen dat ze knallen jet hè. Dus er was eerst even toch dat er mij een pistool sketten waard, maar
0: dat is dus blijkbaar net zo.
1: Kennelijk net gebeurd.
0: Goed, dankjewel Feike. Meer Nijskist altijd in Fini Nieuws app en ik op omroepfriesland.nl. Meestal niet het budget Maasvogel app, ha. Je moet de telefoon in de buurt horen, want we bellen je aansnevens van Maasvogel weer om.
7: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
21: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
22: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
23: Hehe, Einse percenten hoor, maar wat nou?
24: Lidjo's Pariool belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
25: Voor een nieuwe Fiat, Heima. Service en auto's is er voor Elsen.
26: Friesland van de Mol.
27: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Nog een liedje jaloerke is dit Friesland van de Moornaars. De winnaar van onze actie De Moarsvogel, die mij een greep in de kloes dwan. Een t-shirt, een eyewekker of een thermoskanner binnen te winnen. En we hadden nog hoe die beraving op het station van Wolvegeer en de haven van Skielge die geld krijgt van de provincie. Maar eerst oren zaken. Het waar, Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
1: Litte zin hem wat je hoort?
2: Ja, zeker. Ja, dat zullen we nu op dit stuit al. En de zin is er prachtig mooi bij. En in het binnenland is dit nog eens hartstikke kalm waar. Want er stiep maar kwalijk wien uit het zuiden wij. In het kustgebied is dat een overhaal. Er stiep wel een vrij krachtige zuidwestelijke wien. Maar ja, het waarbeeld sjocht er heel vreunlijk uit. Ik moet er wel bij zeggen, dat bloeit net zo. Nee, we hebben uiteindelijk van de media toch wel weer buien die door de provincie heen loeken. Daar kan hagel, tonger en wienstjitten bij zitten. Ja, en die ontsteen in erin van een maand hier. Maar even waarom naar op dit stuit. De temperatuur leidt om de 12 graden heen. Nou het wol op gewoon plakken wel wat frisser was. Dus ik heb de minimumtemperatuur er even bij pakt. De laagste temperatuur is met een in Friske Pjeln, maar 8,2 graden. Dan wordt het ik 8,4 graden als minimumtemperatuur. Akrum die zit op 10,5 graad. En dan gaan de cijfers toch wel echt omheeg. Maar Dwaaijem overkomen draaien. Skielge over en 1,5 graad. En in Laaksum is het net kouder worden als 13 graden. Nou, wat we verwachten kennen van de morgen is dat de zinder er dus op de meeste plakken er echt nog heel mooi bij is. Al ontstaan er dus al wel wat stapelwolken. En in de rin van de maand die het zo daar ik al eens een eerste drip rein uitvallen kennen. Deze stapelwolken die groeien dus ik echt terug tot buien. En het zult benammen boppen het verse land plak vinden. Dus ik verwacht ze eigenlijk dat het kustgebied en het westelijke part van de provincie het langs droeg gaat. Maar ik daar het langste zinnen erbij. Maar in de Jippe de provincie in, daar ontstaan dus buien. En die zullen in de midje ik manker in de mei tonger, hagel en wienpoesters. Dat tussentrof schiet de zin er wel bij. Of is de zin er wel bij. En hebben we dan een maximumtemperatuur van zo'n 16 graden. Nou, de wien is nou nog vrij krachtig in het kustgebied. Maar dat neemt van de midje wel wat meer aan. En dan stiet er in trogsneed een matige westelijke wien. Jongen, en vannacht ik nog een enkele bui. Maar ik werd een heel soort opklaringen. En bij amper wien. Zakken de temperatuur dan naar een graad of zo.
1: En hoe is dan morgen het waarbeeld?
2: Nou, er zit eigenlijk net een heel soort verordening in. We hadden maar streming uit het westen bij. Dat komt toch een hege drukke bier dat zuidwestelijk van ons leidt. En er loeken gewoon een heel soort storings of steuringsloeken noordelijk bij ons deel. En precies daartussen terug komt dus echt een westelijke streming te steen. Nou, ik morgen hebben we daar last van in de binnenland ontsteen bij buien. Al liek je ze wel minder voel als juur te wezen. En giet het echt alleen nog maar om rijnbuien. Nou, de wind kan dan wel eens even wat vlagerig wezen. Maar tussen terug schiet ik nog wel eens even de zinnen. Maar we zullen morgen in de rin van de dag wel de bewolking wat meer taannemen. En dan hebben we onder het einde van de midden, begin van juni, een warmtefront wat oerloekt. En daar zit dan wel wat bewolking en wat stoorrein op. Dus morgen een wisselend beeld. Vaak droeg een uzenbui. En dan in de juni het weer rijnwetter. En de maximum temperatuur dan morgen, ik zou 16 graden bij een westelijke wind die het eerst matig is. En letten we wat meer onhelpt naar vrij krachtig in het kustgebied.
1: Wordt het richting weekend een beetje beter?
2: Ja, het liep het al wel wat op te knappen. Al moet ik er wel bij zeggen. Ik, Freed en het weekend hadden we het net droeg. Op Freed oerheerst ik de bewolking eerst ik nog. En stiet er een matige westelijke wien. Maar omdat we dus op Tongsjetjong dat warmtefront gaan hebben. Zitten we dus op Freed in een warme luchtsoort. Nou, dat zullen we dan ik onder de 18 graden die ik verwacht op Freed. Op Sneuren en Snijen ik een zonnetje of 18 graden als maximum temperatuur. Dan liet de zin en wol weer wat vaker zien. Dus het waarbeeld liep het weer wat vreunlijker te worden. Op sneeuw stiet er aardig wat wien. Op snijden is het wel een stukje kalmer om. Ik dan geregeld de zinnen erbij. Dus ja, wat dat om belangrijk giet het al een wat op en del. Alle dagen een spot rein. De zinnen litten uit een trachien. En de temperaturen, ja, die bij mij zijn zegje rond 18 graden. Krijgt even wat aan de frisse kant.
1: Dankjewel, Tjitske. En een offerke dag, hè?
2: Hey, hetzelfde. Dankjewel.
3: Friesland van de Moor.
4: Bij Harm Wijstra.

0: Een heel soort mensen appen het budget Mars vogel naar de studio in Ljouwert. Dat is altijd mooi om te weten dat er mensen binnen die het betiert draaien binnen. En Harkje naar Friesland van de Moorn. Een van die mensen zit in Gariep, dat is Henk van der Bij. Henk, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen, Han.
0: Hoe betiert wie stond er van de Moorn bij?
1: Nou, ik ben er correct al.
0: Oh?
1: Ja.
0: Dan ben je net een echte Marsvogel.
1: Nou, ik werk je nog middags, dus ik kom letter bij nou.
0: Oh ja,
1: dus,
0: dan lijst ik letter bij, dan meister ik weer wat letter uit.
1: Ja, precies.
0: Wat voor werk doet Henk?
1: Ik zit bij een grote Duitse discounter. Met die grote A.
0: Een grote Duitse A, die.
1: Ja, die ja.
0: Mijn L ertussen. Mooi werk?
1: Ja, precies.
0: Mooi werk?
1: Ja, ja, zeker. Ben je nog 35 eerder?
0: Oh, dan, ja, dan bevalt het goed.
1: Jazeker.
0: Doe hebt dus het wutje Marsvogel, want op denkst van ik wil wel een greep daar in die kloos doen bij Harm en Fijke. Die zit mooi vol prijzen, maar welke kick die aan?
1: Nou, doe het t-shirt maar.
0: Shirt, nou, Fijke, eindelijk in je niet een t-shirt, want dat t-shirt dat lag dus ik gewoon.
2: Jazeker.
1: Oké.
2: Okay.
0: Maar bij mij hem net hard. Dus het is echt een unieke Friesland van de Moorn t-shirt.
2: Alleen dus, voor uw harkers, dus ja. Wij zijn er voorzichtig mee.
1: Domme.
0: Wees er zuinig mee en daarom heb ik maar eens even nog aan het werk. Dan kies wat reclame in, Henk.
1: Ja, dat doen we al.
0: Tjoch. Nou, meisje er een mooie dij van.
1: Ja, dank u wel.
0: En wij sturen het t-shirt naar Garipta, naar Henk van der Bij. Hebben jullie de Maasvogel? Ja, hij getapt en hij gaat eruit, dus zo werkt het. Hey, leven, je bent de Bounty Hunters.

0: Een dikke hit van de Bounty Hunters. Hey Leven. Een mooie opstekker van de gemeente Skielge, want de provincie die had jelta zijn voor het opknappen van de haven daar. Het gaat om een bedrag van 4 miljoen euro. Het is eenmalig, zei deputaire Matthijs de Vries.
1: Omdat wij vinden dat de kade van Skielge, die in Samminnen staat is, dat we die echt had de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan. En daarom vinden wij, ook omdat wij verantwoordelijk binnen van alle inwoners van Friesland en de leveruns van alle inwoners van Friesland, dat het daarmee echt te rechtvaardigen is om wol een bijdrage te doen om de oplossing van dit meer dan unieke probleem. Want A, kist eigenlijk van de boord met het IPB via het eiland net meer opkomen. En dus dat is echt nog een reden, de tweede reden, om te zeggen, ja, echt in het kader van het IPB 4 moeten we echt wel een beweging maken. Want oors hadden we echt een groot probleem met de concessie. Want dan moeten de bussen op onmogelijke plakken stoppen. Mensen moeten een stik rennen naar de boord. Echt mensen die beperkt binnen in de mobiliteit. Dat krijgen we gewoon net met elkaar varrekoor om dat op een oren wie ze op te lossen.
2: Dus eens kun je net oors als oerig nou om te zeggen van, oké, we moeten Skielge hier uit de bron helpen, want oors komt het hele eiland te bot onder druk te steken.
1: Wij vinden het net verantwoord om daar net in bij te dragen, maar wel op een ordentelijke manier, wat echt passend is in een financieel ramp. En dat is een bedrag van 4 miljoen.
0: Bij een beraving op het station van Wolvergeer is een man verwoond geraakt. 12 vertochten binnen Utnaid. De politie is op zoek naar deze 12 vertochten. Een woordvoerder vertelt hoe wat er kijk bad is.
3: Ja, we hebben inderdaad in de nacht van zondag 7 op maandag 8 juni een melding gekregen, omstreeks 12:30 s'nachts, van een beroving aan de stationsweg in Wolvega. Een 23-jarige man uit Wolvega is hier beroofd door twee verdachten. Die twee verdachten zijn toen met een buit vertrokken in een zwart voertuig, vermoedelijk in de richting van Heerenveen. Het slachtoffer is bij die beroving ook gewond geraakt. Alleen is op dit moment nog niet duidelijk hoe dat letsel is toegebracht. Wat wel duidelijk is, is dat hier dat het niet om schotwonden gaat, dat er niet geschoten is.
4: Nee, want de getuigen dachten dus dat er geschoten was, maar dat klopt niet.
3: Nee, we hebben geen bewijs gevonden dat daar inderdaad geschoten is.
4: Wat is er dan wel precies gebeurd?
3: Nou ja, dat zijn we nu aan het uitzoeken. En het is voor ons ook fijn als we hier mensen met ons contact opnemen die hier wellicht meer over weten. We spreken met getuigen, we spreken met betrokkenen. Maar om zo goed mogelijk beeld te krijgen, willen we graag zoveel mogelijk informatie hebben. Dus we roepen mensen op die deze beroving hebben gezien of hier iets over hebben gehoord, om met ons contact op te nemen. En dat kan dan via 0900 8844. Mensen die zich liever anoniem melden, dat kan via meldmisdaad anoniem. En dat kan via telefoonnummer 0800 7000.
0: Zegt de politie dus hoe die beraving op het station van Wolvergeer. Meer nijsjes vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl.

0: James Morrison in The Wonderful World.
1: De media van de morgen.
0: Wat hadden kranten te melden over die Wonderful World?
2: Nou, wie in die schrik hing we door die oproep van Omren. He, van hing je de oranje vlagjes die je dan boven de strijd hing je die heeg genoeg, zodat wij er onder troorieden kennen?
0: Ja.
2: Nou, in Huizen West, in Ljouwert, hebben ze daar al gehoord aan, jong. Bij het ophangen is erop gelet dat vrachtwagens er ongehinderd onderdoor kunnen rijden. Schroot het Fries Dijblad, die heeft daar een foto van die vlagjes. Nou, ze hing aardig heeg, hè?
0: Ja, dat hing het te goed.
2: Dat hing behoorlijk heeg.
0: Wel fleurig.
2: Dus, het ziet er wel mooi fleurig uit, inderdaad. Dus, die heeft dus al... mij die nog die oproep. Dan de Ljouwerse kranten. Die het voorop staan dat de provincie voor het eerst in al vier weken gozen vergassen giert. Zijn vergunning daarvoor oujoen. En dat is niet zakelijk om een eind te maken onder fretskeer. Om vooral Gersland, Vlinier, wie er voor zo'n 20 miljoen euro skeer onrecht. Dat door die gozen dus. En ze hebben er geen publieke rugbaarheid onjoen, de provincie. Want ja, in Friesland is een keer jeder oergong dat vergassen van gozen in maaie 2015 in de Jan Dirkspolder bij de Oude Veen.
0: Dat had wel wat hoe het was toen.
2: Die actie pakte dramatisch uit. Het was heel warm waardoe en dan kwam ik volle meer gozen lieten hun vangen dan de bedoeling weer. Dus ja, er weer een soort paniek en stress onder de vogels en bij het vergassen giet ik mis. Dus ze winnen wel wat scruten met de provincie, maar ze jou dus nog toch die vergunning hoor.
0: Goed, aan zijn nood ervoor, mij Arjen Overmaat.
3: Jawis.
0: Je begint in de Gozen Vergassen, hoop ik.
3: Nee, dat is je bed in draaiboek, Joet.
0: Het is maar vol hoffelijke muziek bij de koffie trouwens, dat wel.
2: Hoe heen ging je de vlagjes bedij in de studio,
3: Arjen? Nou, ik weet het. Kan je vlagjes zo, anders ging je die aanst om jou wel te even op.
2: Jouw best,
3: ja,
2: dat ja, nee, ik heb een hele mond.
3: Dat is mooi. Nee, we hadden wel meestal maar een bijzondere hobby. Je vlagjes, maar wel in die sparrend harde gloeilampen.
0: Oh, ja, dat is mooi.
3: Dat is mooi, joh.
0: Ja, ik ben wel van de gloeiende buis.
3: Ja, zo krijg ik zin, hè. Dan hoeft de kachel ook net te horen. Denk ik. Die man had wel, ik geloof het zie ik toe is een gloeilam. Dus lekker warm, want die al hier ongesteerd. Dus dat en meer.
0: Dat daar is niet nodig voor mij. Arjen Overmaat, dus dit ik een hele fijne openingsplaat, joh. Dus ik hoor hem zeker, hoor. Dit weer Fries van de Moorn. Meidje er nog een noffige dij van. Hoor het nog een keer.
4: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV... failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
13: Het is 9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
11: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
14: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
13: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog eens tegen te houden. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van de nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
15: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
16: Zou ze ook morgen willen invoeren?
15: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
13: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor fatbikes in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in de binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Mooi, dankjewel. Het is Omroep Friesland nodig voor Fijnest Harkest met John Parhazen. Dat is even lekker beginnen, Saoer, in een minuut.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
18: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsenier.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Is jouw keuskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
1: Nul de voor.
21: My Arjen Overmaat.

0: Blondie. En Pain in the Ass. Dat is de originele titel van de platenmaatschappij. Toch net een heel goed idee, dus daar ze maar Heart of Glass voor maken. En die is in nodig voor. Och, ben ik even blij dat het er op het album kwam is. Two Eyes net. Elton John wie net tevreden op de manier hoe er het inzong. Die tussen twee tours trof, moest koude studio nog even in. En het viel er voor hem een beetje aanraffelen. Nou, gelukkig stierf het wel op het album Caribou. En daarom kan ik hem aast misschien in de meest mooie versie draaien. Het keer mij George Michael. Don't let the sun go down on me.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Aast naar Sienna Spiral. Material Lover.

0: toch altijd een beetje spiekervel van, hè? In één keer, als verrassing, als vervalsje, samen even Elton John opdoekt. Don't let the sun go down on me, George Michael en Elton John. In oude voor, fijnst harkest, onder Friesland. Ik had de Friese Neil Young, Rod Stewart, Don Henley, van tot er net eigenlijk, Jos Hartenveld aan het hoor. En dan kwam ik erachter, ik had hem eigenlijk nog nooit in het Nederlands zong yet. Maar Jos Hartenveld had ik een single in Nederlands uit. En omdat ze hem vooral, ja, jest hem in het Engels, jest hem in het Fries, maar in het Nederlands zie ik hem nog nooit jong yet. Dat mag toch even onwennen. Even een liedstukje Jos Hartenveld in het Nederlands, nice single. Een mooi liedje trouwens. Laat de storm maar razen.
1: In de wind is geen weg te smal met jou naast me.
0: Jet toch even oors dan.
1: Kan ik alles doorstaan? En de wereld te laat.
0: Maar ja, die stem die herkennen je vanzelf uit toezenen. Wat duidelijk het loert van Jos Hartenveld. Eerst in eigen taal, dus we horen het in het Fries. Dat kinderrijk heel mooi. Jos Hartenveld. Een hemelplatte.

0: Train in Ashley Monroe en Bruises. En weer wat rallybad is in Friesland. Fries Knijs, krijgt Aasen van Fijken.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid. En lid zien dat Friesland daar gewoon het hart giet.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Ja, op het zien is het. En hier is het Frieske Nijs, Fijkenwoude. Goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. Nijs de Driek en de gemeente Skielge steekt ik de provincie Friesland yield in het opknappen van de haven op het eiland. Die om een eenmalig bedrag van €4 miljoen, zei deputaire Matthijs de Vries.
11: Dat vinden wij echt dat dat verantwoord is om dat naar de steden te brengen. Dat vindt het college en daardoor doen we dat. En dat is echt de reden, de leefbaarheid van het eiland, de verantwoordelijkheid ook voor het IPNB4, maar echt om te komen tot een echte oplossing. Als die oplossingen namelijk net kwam, dan zou ik de haven, of de kade, moeten ze echt afsluiten.
10: MBO-studenten van Verda presenteren hoort haar innovatieve oplossingen voor problemen op het merk van zorg en techniek. Dat doen ze op de eerste editie van Youth Design by Philips in Drachten. Het is een initiatief om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Directeur Henk de Vries van het MBO-college in Drachten jouwt een voorbeeld van zo'n oplossing.
12: Ik kan net alles vertellen, maar vanmiddag wordt er bijvoorbeeld dijtocht en er is een prachtige oplossing voor als mijn infuus onder de douche mag. Nou, iedereen die herkent dat een beetje, die griemerij met het wetter. En ja, deze student had daar wat van betocht.
10: Bij een beraving op het station van Wolvegeer is gisternacht een man verwoenen rekken. 12 vertochten ben uitnaaid en de politie is nu op ziek naar dit duo.
13: Een 23-jarige man uit Wolvegeer is hier beroofd door 2 verdachten. Die 2 verdachten zijn toen met een buit vertrokken in een zwart voertuig, vermoedelijk in de richting van Heerenveen. Het slachtoffer is bij die beroving ook gewond geraakt. Alleen is op dit moment nog niet duidelijk hoe dat letsel is toegebracht. Wat wel duidelijk is dat dat het niet om schotwonden gaat, dat er niet geschoten is.
10: Ja, de politie wordt verder die zei dit leest om tjoegen onjoegen dat ze knalden jet ha. Sportclub Cambuur speelt het op 6 augustus, de openingswedstrijd van het nieuwe eredivisie seizoen. En dat doen ze in het Kooistadion in Ljouwen tegen Excelsior Rotterdam. Dat had de KNVB bekendmaken. Sportclub Heerenveen komt op 9 augustus voor het eerst in actie. De Veensters spelen ik thuis in het Abelensterstadion tegen FC Twente. Het waren nog, Joodzet droeg en mijn zinnen uiteind, maar Boppelon neemt de bewolking in de rin van de monta. In benam het eerst ontstiert een enkele bui, mogelijk mijn klaptonger en een windpoest. De matige wind komt uit het westen en bij zo'n 15, 16 graden is het fris. Joen en vannacht volgt nog een enkele bui, stiert een aannemende wind en het wordt een graad als zon.
0: Dank u wel, Vrij Koen Oeren. Dan ben je er ook weer gewoon. Hing de vlagjes even op in de studio, toch? Oranje
10: ja,
0: vlagjes.
10: Die zoek nog even op in hier. Ja, zeker. Even op de goede hechten.
0: Prima. En dan hebben we die dan weer. En dan stinkt ook. Maar nog alles witte nog. Omroepfriesland.nl of in onze app. Daar zit ik van alles. Katy Perry, Idrazen, Marek de Sien. Iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Goed, 12 minuten.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Noden voor.
18: My Arjen Overmaat.

0: nog even wachten, heer. Freed, dan is er Apenkooi, Last Friday Night. En Katy Perry in Nodevoort. En wie in Jochtje zo'n zandig dat een bandje die letter heel grut wordt zo eigenlijk wat in heel problemen ziet. Dus Sahin dan ik maar een naam betocht die daarbij past. Want wat betreft in grutte financiële probleem in het Engels, dan ben je in dire straits. En dus wie dat de namen van de band, die stuur een orkest vanzelfs. Maar ja, hoe brek je dan toch? Ze hien mijn leadsbudget, een mooie demo opnaam. En die hien ze naar de BBC stuurt. En een radio-dj die vond er wel wat van. Die dacht, dit is eigenlijk best mooi. En begon eigenlijk alle dagen dit nummer te draaien. Nou, als je dat heel vaak draaien, wordt het vanzelfs een hit vanzelfs. En letter kon ze daar toch wel een mooi platencontract tekenen. Dire straits. Celtics of Swing.
1: You get a

het toch al heel goed, hè? Voor Dire Straits. In Dire Straits, in Grutte, financiële probleem. Dat wie al gauw, hoe naar dat de BBC dus heel vaak dit veske begon te draaien. En een platencontract op harren wachten. Voor de Dire Straits Sultans of Swing. Een beetje terugzetten is altijd goed. Nee, zingen van vol gas. Terugzetten is stoer. Wie nou ervoor? Van de

0: kreunt toch Brian May. De praatjes wien helpt hij het voeler en loerder. Dat Freddie Mercury eens half een soer. Dat hij er nog net naar boeten bracht. En dus wien het nou nog Scandals. Zie op het album The Miracle. Queen and Scandal. Jochje 89. Aast, leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter. En het is Joet Nationale Boeten Waters Die. Dus wij tochten, letten wij dit kwalificatiefragment eens even broeken voor mooie prijzen. We hebben een music match, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Kist al je vertje als het al mij vertelst. En die kwalificeert voor de leukste quiz bij de koffie. Waar zoent hier?
1: Nou.
0: Het al hard voor het Joep, hè?
1: Bonnie, kom je gauw op straat.
0: Zo ze Bonnie hieten? Nou, stel wist waar dit is.
1: Bonnie, kom je buiten spelen.
0: Jouw maloert via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp. 0620, Fjouwer, Njoggen, Ian, Njoggen. Leukste quiz bij de koffiehaast. Night zien. Marlene Shaw is hier ontzien.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er speelt.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
0: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd Westmoorborst. Ik als boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
3: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
8: Waar kan ik van over werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
5: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dank u wel, nou ervoor. En de quiz Jetter of Letterhazen, My Music Match. Een spel voor snelle denkers, dit jaar scherpe oren en iedereen die van muziek houdt. Nou, die kies winnen, die vraag hier. Waar we die Oekristelijke lekkere koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Ja, die worst af vanzelfs. Dus toch als mij zoeks is. Het is uw nationale Boeten Watersdai. En dit is het kwalificatiefragment. De vraag is, waar zoomt dit? Ja, welke Bonnie is het dan? Hè?
13: Bonnie, kom je gauw op straat.
12: Er is toch echt nog een paar verkeerde antwoorden. Ken ik moeilijk wijzen. De Dolly Dots binnen het net, Fokker. Dus stinkt nog even goed naai. En ik, Siska Peters, werd hier instuurd. Dat is echt net het goede antwoord. Maar wat is het dan wel? Jouw trog via de app of de WhatsApp. En waar weer het spielen staast mij.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
7: Litjo's Spariot belis het toch Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
9: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
16: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
15: Kom naar EasyZit in Burgen. Nou, ontzoom dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
17: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Bruno Mars en I Just Might. En ik dacht, muts en dynamite.
1: Jetter of letter?
0: I Just Might en dynamite. Hier. Hoe is het mogelijk? Even contact, maar je nou nog Fries no Mutens. Simon Jannie in de wijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want waar riede je hem op dit stuit?
2: Even 50 kilometer van Flemingsberg. Zitten we in Denemarken.
0: In Denemarken, ja. En je, ja. Op vakantie west, of je zullen nog naar Boppen, of ben je rieden juist naar beneden. Waar zullen de reis nou heen?
2: We rieden nou naar huis. We komen van Zweden, vlakbij Enschepping. Daar waren net de zoon van huis. En de oudste tweeling, die waren 18 hier. Dus daar moesten we eigenlijk heen bijwezen.
0: Ja, dat snap ik. Wat leuk.
2: Ja, en
0: nou,
2: heel
0: nou,
2: leuk.
0: En nu hebben we rond naar Friesland. En in de tussentijd neem ik de app aan. En neem ik aan. En Jan Jim. En in je, dit loert. Ja, want het is het Nationale Boetenwatersdij. En toen dachten wij, nou ja, dan doen we dit gewoon. En ze zei het hartstikke zelfs al, Bonnie. Maar ja, je hebt ook nog een achternaam erbij. Welke Bonnie zie ik?
3: Bonnie Sinclair.
0: Ja, helemaal goed. Mooi. Nou, officieel nou beide in de quiz, Simon Jannie. Leuk dat je mij doet. Ja. Ja, nou begint het jetter of letterpad, hè, vanzelfs. Nou, maar met een good night, denk je.
2: Ja, moeilijk.
0: Ja. Nou, hier krijg Dynamite van Matt. Hij draait. Dat komt uit Njochtje Fjaurensattig. Maar, wat denk je? Disse van Bonnie. Bonnie, kom je buiten spelen? Is dat jetter of letter?
2: Dat zit wel vlak aan mijnzelfde ticket, volgens mij.
0: Ja.
2: Ja, je zit aardig in de buurt. Wat denk je nou?
3: Ik denk letter.
0: Letter. Nou, en Jannie, je strekt voor letter?
2: Ja, ik en mij.
0: Nou, dat is goed. Ja, zeker.
2: Ach, nou, super.
0: Ja, Njochtje 80 kwam Bonnie moeten watchen. En daarmee haar music match op het zinnen. Dus dat is goed. Huppa, dat is de eerste prijs al.
2: Nou, super.
0: Voor de nodige voor koekjes. Ja, je moet een watje dat kind zelfs in Waters tuin.
4: Zal de wereld weer een speeltuin zijn?
2: Snijd
4: het hier. Spelen.
0: Met al druk online. Deze Marco Borsato en speeltuin. Jetter of letter als Bonnie, kom je buiten spelen?
2: Ja, dat is
0: mattenhaast
2: letter.
0: Ja, je moet een beetje logisch nadenken, dan mat het ik haast wel. En is dat een NXA? Ja, dat is zo zeker. Njochtje 98
3: is
0: voor een hit voor Marco Borsato. Nou mooi, de koekjes die hangen in de tas. Nou hak je nog de Omroep Friesland koffie of theelepel. Wat mag het dan worden? Een koffie of een theelepel? Wat?
2: We zijn koffiedrinkers.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan moet je het maar even delen. Dan doe ik in je lepeltje. Ik ken geen 12 lepeltjes, dat ken dan net. Maar in je lepeltje wordt het dan de koffielepel. En dan de vraag die dan oproepen wordt. Had je dan boetenbordje willen? Je kameraden, even onder de door. Kom steen boetenbordje nou. Come out and play van The Offspring. Is dit lied jetter of letter als de speeltuin van Marco Borsato uit 1998?
2: Wij denken jetter.
0: Jetter?
2: Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, je zit goed in de muziek, want het is...
2: Oh.
0: Ja, het is hartstikke goed. Jongen.
2: Wat leuk. Ja, super.
0: Alle prijzen die sturen we op naar Wanne. En hoe lang moet je hem nog rieden?
2: Nou, we hopen jongens iets te stiert zijn iets tussen te wijzen.
0: Nou, dan ben jij er tussen te prijzen, want die door we vreten op de bus, dus dat komt wel goed.
2: Dat hoop je wel, ja.
0: Goeie reis en dankjewel voor het meisje.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, graag in. Hartstikke leuk, ja?
0: Siem en Jannie, live uit Denemarken.

0: Goedemorgen, wat een prachtige plaat van de Scorpions. Wind of Change.
1: Ja, zo is het helemaal goed. Hoe ik dat net al had te kondigen. Dank u wel, Jilke Aast, het Friske Nijs, maar Fijke Wouden. En we gaan meesken mij een bijzondere hobby. Wieger Ljout had duizenden en duizenden gloeilampen in de kast liggen. Nou, dat is een bijzondere hobby. Waarom dochter dat? Daar gaan we het aan toe. Maar eerst de Jackson 5. Leuke film trouwens van Michael Schoenast. Jackson's. Michael niet de film trouwens. Ik zoom onriet. Het is leuk om in de bioscoop te zitten. Ja, en denk je dat Jerek hoort vanzelfs van Jerry Ritter, maar toch, de Jackson 5. I want you back.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jel van Alphen is het. En het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen. Al 30 jaar vreeg het Wanswet om een roemwei om het dorp heen. Maar die leidt er nog heel tijd net. Troch financiële tienvallers is de onlist van de roemwei op en na uitsteld terug de provincie en de gemeente Noord-Ees-Friesland. Een actiegroep uit het dorpwei griep de nationale boetenbatersdij van Juwet aan om actie te vieren. Bebbe Talsma van die groep leidt uit waarom die roemwei te komen maat.
12: Dat speelt al heel lang. Ja, de dikte van ons is gewoon heel snel. Dat er een grote trekker doorheen komt. Dan is er net die spaat van een fiets om de naast. En ze moeten regelmatig even in achteruit om elkaar te kunnen passeren. Dus ja, het is gewoon veel te snel.
11: Een voetganger is van de morgen verwoenderrek aan de holle. Naar die in Sint-Niek van de sokken rieden water door een fietser. Het slachtoffer is door meiwerkers van de ambulance behandelen, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. De fietser had zijn gegevens efterlitten en is daarna terugfietst naar Squalle. MBO-studenten van Verda presenteren Juwet haar innovatieve oplossingen voor problemen op het gebied van zorg en techniek. Dat doen ze op de eerste editie van Youth Design bij Philips in Drachten. Het is een initiatief om onderwijs- en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Directeur Henk de Vries van het MBO-college in Drachten jouwt een voorbeeld van zo'n oplossing.
13: Ik kan net alles vertellen, maar van midden wordt er bijvoorbeeld bijtocht en er is een prachtige oplossing voor als mijn infusie onder de douche mast. Nou, iedereen die herkent dat een beetje. Die ging maar naar het water. En ja, deze student had daar wat van betocht.
11: Sportclub Cambuur speelt op 6 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe Eredivisie seizoen. Dat doen ze in het Kooistadion in Ljouwert in Excelsior Rotterdam. Dat had de KNVB bekendmaken. Sportclub Jereveen komt op snijn 9 augustus voor het eerst in actie. De Vinsters spelen je ectus in het Abelensterstadion tegen FC Twente. Waar Juwet bewolkt met kans op een bui in het eerst mook, een klap tonger en een windpoest. De westenwind is matig, het wordt maar zo'n 16 graden fris. Juwet en vannacht volgt nog een enkele bui, er stiert een aannemende wind en het wordt een graad als zon.
10: Dank u wel, Fijke. We zitten dat in de familiegroepjes. Krijgt Michael misschien een broer, de Jackson 5. En dit ben ik drie broers. Bob, oren 12 minuten.
14: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Hallo,
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Mai Arjen Overmaat.

0: Cher en If I Could Turn Back Time met Wijma van der Werf. En het komt altijd wel goed.
1: Hinaaien. Ja. Waar zijn we nou hinaaien?
2: Mesken, mijn bijzondere hobby.
3: Mesken, mijn bijzondere hobby.
0: Ja, want wie er nieuw houdt van Ljouwert, spart gloeilampen. Nou, dat ben ik zeker, Mesken, mijn bijzondere hobby. Wieger, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
0: Ik ben wel benijd.
4: Arjen weet, hè?
0: Ja, Arjen, hast door de telefoon. Leuk dat je die nodig voor bent om te vertellen hoe deze bijzondere hobby. Want wat maakt het oude gloeilampen nou toch zo nieuwsgierig?
4: Ik denk dat het de geschiedenis is. De eerste gloeilampen ben ongeveer in 1880 maken. Dus tussen 1880 en nu, dat is bijna 150 jaar. Gloeilampen, ja. Je hebt ze je hele leven al nedergaan. En ik vind de ontwerpen vind ik mooi. Hoe het maken is. De geschiedenis die erachter luidt. Een lamp is ontwikkeld. Langs de jaren heen. En dat vind ik zo mooi.
0: Dus het is echt een verhaal erachter eigenlijk. Verneem ik wel.
4: Ja. Er staat vol in boeken op screen. Op het internet is wel eens wat te vinden daarover. Ik ga zelfs ook een soort boeken. Ik ga reclamemateriaal. Over verlichting. Ja, ik vind een lamp die had iets fascinerends.
0: Ja, ik snap het wel. En kist u ze mij nemen naar die collectie? Want hoeveel gloeilampen hast u toestaan dan?
4: Nou, ik gaf een aantal vitrinekosten met lampen erin. En helaas ging net alles in de vitrines bergen. Dus ik had hier en daar wat in het woord gestaan. Maar een ruwe schatting, ik denk iets van 4000. Ja, ik ga ze nooit telten, maar ik had die nog eens mee bezig. Dat is eigenlijk mijn pensioen, denk ik.
0: Ja, oké. Nou, dat wordt nog correct even. Misschien nou 460, zeg ik. Dus ik haast nog even te gaan.
4: Ik ga nog wel in te gaan, ja.
0: Maar die gloeilampen, haast ik wel eens aan?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik ga ze gewoon om te zien. Ik ga in de vitrine haak wel lampen hingen, maar dat ben ledlampen. En die beschermen dus de lampen wel. Dus ik ken ze wel zien. Dus komt een druk op een knopje en dan gaan die lampjes aan. En de shockbal wat er in de vitrinekast staat. Maar ik ga ze eigenlijk nooit aan. En ze baan ik op de meest uiteenlopende spanningen. Dus de lampen die ben misschien maar 60 volt. En ik ben van 30 volt bij. Want in het verliezen heeft ze heel hoge spanningen dan nou.
0: Oh dus, ja, tuurlijk ja. En wat is dan misschien de oudste lamp die je hast?
4: De oudste lamp, dat ben twee koolraadlampjes, die ben ongeveer van 1884. En dan moet je denken aan een glazen poetsje met een kooltritsje erin. En er komen twee platina tritsjes erin en die ben tot eetjes oprolt. En dat ben de aansluiting. En dat is alles. En het is ongeveer 600 centimeter lang.
0: Wauw. Ja, maar bijzonder. Ja. Ja, dit is al bijzonder, maar het is nog net eens het bijzonderste stik zeker in de collectie.
4: Ik heb een hele hoop mooie lampen en er zijn inderdaad hele bijzondere lampen bij. En ik wil wel graag een voorbeeld. Ik heb een lamp die is helemaal steken. Er is een stekende fitting in het goot. Maar die had ik gekregen van een jongen en die is heel betierd verstoren. En zijn samenleving had ik cadeau gekregen. En had ik ergens zeg maar. En die lamp die zit in de kast, dat is voor mij een stukje emotionele waarde. En ik ga ook een hele mooie oude metaaldraadlamp. Dat is een van de allereerste series. Uit ongeveer 1904, 1906, misschien nog wel wat verder. En die had net een gloeitreed van wolfram, maar van osmium. En als je om osmium ziek op het internet, dan kom je erachter dat osmium een erg zeldzaam metaal is, waar net zo vol van is te vinden. Dus dat maakt het heel zeldzaam.
0: Nou, ik ging me intenken en die dorst het vanzelfs nooit om, want stel dat dat ding opbaant, ja, dan eerder voort.
4: Ja, 32 volt of zo baant er ook op. Het is een hele nieuwe waarde. Nou ja, ze konden doen het volgens mij in het begin. Het is ook een Duitse vinding, een oude lamp. Ouwer van Welsbach, dat wie de uitvinders. Die had ik gasgloeikousje ontwikkeld. En ik de steentje in de vuur aan steken. Dat is ik van zien gaan. Dus,
0: Geweldig dit. En nou ja, nou deze lampen die steken dan al in de collectie. Die ben er al. Maar is er echt nog een dreamstick? Dat je denkt, oh, wat wil ik dat graag gaan?
4: Nou, ik zie je aan nog wel om een oude Edison lamp van ongeveer 1884. Daar zit dan al een fitting aan. Die kan je eens indraaien. Ik weet, ze ben hier in dit land, in Nederland, wel broekt, wel verkocht. Dus misschien is er ergens nog in te zien. Dat zou wel een mooi wijze. Maar ik heb wel een van 1890, dus dat is ook al oud. En

0: Nou ja, er zijn een heel soort orenlampen, orenmerken, waar je misschien wel nooit van jet hebt. En ja, die ben ik net echt in Nederland West. Maar die ben wel interessant om in de samenleving te houden. Dus zoals Heisler en Maxime en Kruto, dat zijn hele nieuwe merken. Ik weet hoe ze eruit zien. En als ik ergens ben en ik zorg, dan denk je ze wel mij. Maar je herinnert er nooit zien aan, dat is het, denk ik.
1: Nee, en is dat nou extra dat, want zijst krijgt, ja, had ik dan jongens thuis kom van het werk, dan nou, dan ging ik even in de kamer zitten, dan doe ik die ledlampen, die boppen, de gloeilampen, hing je die ook aan in de vitrinekast. Zit er dan ook de hele dag, is dat misschien mooier als de televisie, aan knippen?
0: Nou, ik had zin mijn collega's, ik was zijn, ik zei, ik heb een tv, maar ik zou daar eigenlijk nooit naar. Ik zit in een luie stoel en ik heb mijn vitrinekast en ik doe die lampjes aan en dan kom ik tot rust.
1: Oh,
0: en dat is heel nieuw. Ja, die had misschien postzegels, die slaat een boekje op mijn postzegels wat erin gaat zien, wat er al je had. En ik ging van die kast zitten en ik zorg steeds weer nieuwe dingen. En het is wel zo, ik had, die lampen had ik al hier in hele mooie fittingen staan. Want een lamp, jet natuurlijk wel in een mooie fitting uit die tijd. Dus ik beziek je dat te combineren en bijna wat te krijgen.
1: Nou, dat vind ik een mooie afsluiter weer. Want dan had ik zo'n mooi beeld verrijd als door een jongens daar in die luie stoel voor de vitrinekast zit. Naar gloeilampen, Sjors. Dat is toch geweldig? Dat vind ik hartstikke mooi. Dank u wel dat Steven vertellen woest hoe dit is. Een nieuwsgierige hobby. Het samen van harde gloeilampen.
0: Bedankt, ik ga het interview.
1: En als er dan al je rongen dost op hetzelfde moment, ja, dan zoek de zin en bril maar opzetten, want anders is het haast

0: draaien single van Jabuzi. Cowgirl. In Node voor. Aastij Alven, tussen Lame Skiplaats. Waarom nai njochtje zo'n njocht?
1: Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u wel. Ingrid Azen, 2S Foot 2. Mike, de Dizzy Man's Band, Matters of Fact. En dan de Tusklaam Skiplaat. Ik nog, hoe leuk we zullen we ronden aan Jotje Soorn Jochtig. Louis Femke, 16 hier.
8: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Haima, service en auto's is er van Elsie.
9: Simmer in Friesland.
10: De kampioen.
9: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in WhatsApp-jaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
5: Hebben jouw hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn Kunstgebit aan huis via 06 83 242 162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Node voor. My Arjen Overmaat.

0: Kom erop, Annie Zimmer, Ingrid en Tu es Futu.
1: Tusken Laan.
0: En Skier. Hoi Femke.
2: Hoi.
0: Femke Boersma aan de telefoon. Nou, op een parkeerterrein ergens bieden. Ja, wat is het?
2: De
0: Zweedse bouwwinkel. Maar nou, ja. Marie, maar in de Tusken Laan en Skier, laten we toch even rond naar je Burgum.
2: Ja.
0: Want dat wie je plak best al wennen, toen je 16 hier wist.
2: Ja, dat klopt.
0: In jochtje zo 90.
2: Ja.
0: Ja, ik moet dan voor het, ja, Burgum, dan lees ik voor het linkje dat. Zowel Katterbrauwijs en zo.
2: En ja, en Toeberg en Skammel.
0: Ja, oh ja, tuurlijk, dat is er ook al.
2: Ja, ja, dat is er ook nog.
0: Ja, en ja. Wat wien dan de dagen? Dat is de mooie stap. Is het het hele weekend of het al in Sneur?
2: Nee, wie komt vaak op Sneur alleen nog. En op VT in het Bejaardcentrum.
0: Ja, en wat wie daar trainen?
2: Nou, dat wie gewoon gezellig borrelen in mijn snel.
0: Ja, leuk. En ja. Naar welke squallen is het?
2: Ik ging naar de MAVO, het Lutscher.
0: Mooie titel.
2: Ja, wie wel leuk, ja. Prima.
0: Ja,
2: ja, wie leuk. Ja, ik had leuk gewoon.
0: Ja, nee, het ken ik meer wijzen. Ja, ik mocht verhaal van, oh, verschrikkelijk, ik vond het niet hoor, maar dat was het mooie titel.
2: Nee, ik had leuk gewoon. Ik had er 4 weer zitten, dus ik ga hier naar mijn zin.
0: 4 ja. Ierke extra dingen.
2: Ja, klopt. Ja,
0: even nadenken. Ja, alle tijd hoor, precies. En heeft hij hobby's in die tijd?
2: Ja, ik deed een korfbal heel vol bij Burgum.
0: Ja, wist dan
2: beetje. Dat vond ik heel leuk.
0: Ja, beetje prutte doelpunt, korf, punten.
2: Nee, ik word wel, volgens mij koop het helemaal net, maar ik vond het wel leuk.
0: Het is gezellig, denk je toch?
2: Ja, het is weer leuk, ja.
0: Nou, we zitten even in Jochtjes gewoon jochtig te zien. Ja, dat wie het eerst zelfs dat prinses Diana omkwam bij het tragische ongeluk. Dat wie dat hier. Tony Blair, die wint de Britse verkiezingen. Wij hingen, internetbedrijf Google werd opgejocht. Dat die ook iets zo'n jochtig. Ja. Oh. En het eerste boek van Harry Potter. En de Steen der Wijzen komt uit.
2: Weet je dat toen? Dat vond ik wat gek.
0: Ja, en in de bioscoop wie Titanic echt de film van het jaar.
2: Ja, daar heb ik nog in geweest.
0: Zo?
2: Ja. Barbie. Ja, dat weer echt zo'n smeltmomentje.
0: Ja, hoor, oh, jongen. Ja. En Barbie van Aqua, Barbie Girl van Aqua, dat wie echt een, wie zal aan, Barbie Girl wie de grootste hit eigenlijk.
2: Ja,
0: een beetje.
2: Ja, ja. Nou denk je, oh, maar nou is het weer echt
0: een
2: gek.
0: Ja, maar in die tijd weer dat te gek vanzelfs. Ja.
2: Ja, ja.
0: Maar, zoals je in top 3 er net uit, want we hebben er even bijpakt vanzelfs.
2: Ja.
0: 28 oktober, je hoort je zo'n jochtig klonk ze. Dat zijn de Spice Girls.
2: Ja, dat is
0: wel. Ja, is daar echt posters van of dat net?
2: Nee, helemaal net. Nee, nee. Okay. Ik heb meer alternatieven leuk.
0: Oké. Okay. Nou, Spice Up Your Life. Dat neemt ze mij ook nog de reclame voor een cola drankje.
2: Dat is zo best
0: kan. Ja, daar ziet het neemt ze mij bijna. Dat wie draaien. Dit is...
2: Ja, deze is heel erg leuk.
0: Ja, dit is echt een hitje.
2: Ja, dat is heel leuk.
0: Ja, Wes en Alané. Maar de absolute noemer 1, en dat had ik wel weer een beetje te krijgen met Nijs, wat ik die niet correct al vertelde.
2: Oh, ja.
0: De viel smoke om dat prinses Diana omkamer je. Dus dan denkst al, welke is dat dan?
2: Ja, die van Elton John.
0: Ja, precies. Ja, Candle in the Wind van Elton John. Nou, dat wie die top 3 doet, 16 hier wist, Femke.
2: Oké.
0: Okay. En dan maar eens ze van welke van deze draaiers dan nou weer eens hebben hier was.
2: Oh, dan
0: ging
2: ik naar
0: Wes. Dan ging je naar Wes, hè? Ja, dat ging wel een beetje tocht. Dat doen we altijd. Tegen Chris en ik, maatje tegen dit programma. En dan schatten we altijd de kandidaat een beetje van de Tusken Laan en Skierplaat. En ik kies iets van, oh, Femke, die denk ik wel voor Wes. Nou, dat is...
2: Nou, dat
0: is in die zo. Nou, hey, geniet je weer even van die jeugd.
2: Ja,
0: want Wes is hier voor jou.
2: Super, dankjewel.
0: Hoi.

Decibel, Studio Maas. En als ik wien, ergens sluit. En Wes Allenee, het wie de favoriet van Femke Boersma. Ze ziet in de Tusken Lame skiplaat. Wie een jochtje zo'n jochtig zei, wie 16 hier doe. En ze wie weer even helemaal waarom. En dan denk ik, nou dat is leuk, dat wil ik eens even mijn maatje. Gewoon die geboortedatum terug appen via de app van Omroep Friesland. En dan zie je wat van u. Stoere Assonriest, komst u Greens, worst naar Drachten. Krek voor Knoop en Drachten. Komst dan in een lietse vertraging, zit een file. 3 kilometer vertraging, 3 minuten. Bankman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

0: Manje te Joen, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Die Albert Olven en hij zit in het waai te slaan. Fijke Wouda met Friske Nijs. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. Al 30 jaar vreeg het Wanswet om een roemwei om het dwarp heen, maar die leidt er nog heel tiet net. Ter financiële tjinvallers is de onlis van de roemwei op een hei uitstel terug de provincie en de gemeente het Noord-East Friesland. Een actiegroep uit de dwarpwei griep de nationale boetenbattersdij van Joet aan om actie te vieren. Bebe Talsma van die groep leidt uit waarom die roemwei er komen maat.
11: Dat speelt al heel lang. Ja, de dikte Wanswet is gewoon heel snel. Dat er een grote trekker terwijl je komt, dan is er net iets paard van een fiets om de neist. En...

0: ze met regelmatig even naar achteruit om elkaar te kunnen passeren. Dus ja, het is gewoon vies te snel.
1: Een bijzondere oproep van afvalverwerker Omrin. Die vreeg het meezing dit met WK voetbal harden stritten versieren om die vlagjes op minimale hoogte van 4,20 meter op te hingen. De afvalwijn binnen heeg en moet wel veilig onder de versieringen terugrieden kennen als ze de containers leegje, zei het bedrijf. En een voetganger is van de mond verwoenen rekken onder holle net die in Sint-Niek van de sokken rieden water door een fietser. Het slachtoffer is door meiwerkers van de ambulance behandelen, maar hoegde net mij naar het ziekenhuis. De fietser had zijn gegevens achterlitten en is daarna terugfietst naar Squalla. Voetbalvereniging Marum maakt hem zorgen over de staat van de voetbalvelden op Sportpark Achterdiek. De club wil op korte termijn met de gemeente om tafel om over de problemen en mogelijke oplossingen te praten. Nevens voorzitter Tini Kok-Braaksma is benam het haardveld droeg, net vlak en zit het vol hobbels en kele plakken. De binnenspelers blesseren rijker terug de ministeriet van de velden. De onlis van een kunstgasveld zou nevens de club een oplossing wijzen kennen. Ja, het waar dan. Het KNMI het code gierlauwkundige voor Friesland in verband met kans op tongen en hagelbuien. Waarschuwing geldt om het 6 uur jong. Het is goed bewolkt met kans op een bui. Westerwien is matig en het wordt met zo'n 16 graden fris. De jong en vannacht volgen nog een enkele bui. Er stiert een aannemende wien en het wordt een graad als zon.
2: Dank u wel, Feike. Wij zullen laatst eens even in Boston. Mooie stad is dat trouwens. Stella Lefty, jong te roeren en ik Simply Red Sox.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Nou, dan kun je wel lang praten met jouw dochter.
1: Ja, zeker. Dat lukt heel goed.
0: Ja, of werd het jouw dochter in het boetelon of zo?
1: Nee, Henk Huizen, maar dat is ook een beetje boetelon.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is net zo dat je dan even snel een bakje koffie hebt. Ja.
0: Nee, maar het is net zo dat jouw dochter nou op het wisselgesprek hing het. Je bent kleren met België.
1: Nee, ja,
0: ik ben kleren met België. Ja, oké. En wat voor plan had je van een beetje?
1: Wordt maatschappen van net heel veel ingewikkelde dingen. Ik denk even lekker aan rennen, maar dat is wel aardig waar. Ja, ik ben zelf, heb ik een herseninfarct gehad, dus ik ben denk ik al kut.
0: En
1: dan moet je de dagen wat rustiger inplannen. En de ene tijd ook dit en de andere tijd ook dat. Maar die zijn een stuk minder gevuld dan dat ze winnen.
0: Ja, nou dat kan ik me intinken, want alles is dan misschien ook wel dubbel zo zwier op een gegeven moment. Maar al hier prikkels misschien die binnenkomen, ik weet het net wat het bij jou vooral is.
1: Ja, de vermoeidheid en de overprikkeldheid, dat zijn het vaak dus vervelende dingen. Ja,
0: show jou dan ook uit, dat is dan, had je niet maar uit te steken, maar vol dat je even relaxed op een bank hing je kinderen misschien. Nou, 2K er aan komt.
1: Het WK.
0: Ga je ook daar wat mee, of net?
1: Normaal gesproken vind ik het WK hartstikke leuk, omdat ik net echt een voetbalfan ben of zo. Maar dan het WK is natuurlijk gewoon een hele belevenis en dan wil ik vaak wel leuk voetbal spelen. Maar omdat het nou in Amerika is en ik redelijk politiek geëngageerd ben, sla ik het even door.
0: Ja, omdat oké, dus dan jou koppel je dat gewoon los van Nederlands overtal. Jou wordt er even niet maar te krijgen, eigenlijk, Netro.
1: Nee. Ik wil dat het weinig zin had dan, maar ja, dat vind ik toch ook wel leuk om te zien dat bij het bijvoorbeeld het Songfestival de kijkcijfers op 24% zien van het hiervoor. Ik denk, ja, dat is dan het enige wat je kan doen als burger.
0: Ja, zit jou dan no aast voor de detectives of aan de andere kant?
1: Dat is inderdaad voor een wat ik heb in Kapke, dat is binnen dat hele rustgevende dingen. Dat is net ingewikkeld en net vooral de Engelse detectives.
0: Ja.
1: Nee, die zijn redelijk rustig. Het speelt zich vaak een 20 jaar waar allemaal HSA en dat is soms wel, wel wat rustiger van.
0: Ja, want het tempo is ook vaak wat rustiger dan, hè, van die series.
1: Ja, precies. Dat klopt. Na die series, dan flitsen de beelden volle sneller en dan maar ze heel erg snel dingen volgen.
0: Vind jouw regular way dan ook leuk om te zien van de treintjes van EO bijvoorbeeld?
1: Nou, dat op zich qua landschap vol, maar dan doe ik liever dat wil rennen, want dat vind ik wel heel te gek om te zien. Ik had 28 op het voorwerken, dus dan mij net de volle trein zien.
0: Oh, echt? Ja. Ja. Ah, ja.
1: Dat
0: trein,
1: dat denk ik verder makkelijk uit weer bij die bed is, hoor.
0: Dan ga je een oude trein, John. En wat ga je dan doen bij de NS al hier?
1: Logistiek medewerker, ik die een baan vaak. Ik ben begonnen in die auto trouwens, met letter naar Grijs verkuist en toen moesten we naar Zwolle. En dan heb ik de laatste 4 van mijn carrière werken. En dan ben ik logistiek medewerker, een baan vaak regelen qua materieel, baan vaak Grijs, Zwolle en de standplaats Grijs zelf. Mijn opstelling is keer mijn uitzien en herstel en dat soort toestanden.
0: Maar dat ziet jou ook vaak in een trein, denk ik dan?
1: Zeker, ja, absoluut. In de Grijns op een deel. En een goede zij zie je nog Zwolle op een deel.
0: Ja, en ga je het dan helemaal hoor met de trein? Of,
1: nee, dat zeker niet. Nee. Mijn Heidweg spoorman en mijn Pakerwee spoorman. En we gingen altijd op vakantie met de trein in Spanje. Dus nee, ik vind het nog steeds heel erg mooi. En vooral vakantie.
0: Prachtig.
1: Op vakantie gaan.
0: Jouw vakantie is aast weer in de trein naar een vakantie loont dan?
1: Dat probeer ik alweer. Dat is nou wat moeilijker alweer, omdat ik de dingen wat moeilijker kan coördineren. En had ik dan bijvoorbeeld een aansluiting mis, dan ben ik wat sneller in paniek dan ik vroeger wie. En ja, als je in het buitenland reist, dan kan het ook wel wat gevolgen zijn natuurlijk. Dan maar weer wat dingen op ziek in hotel of weet ik het wat. Net dat zo vaak gebeurt, maar...
0: Nou, ik wens je een hele fijne dag. En hopelijk aanst een mooie ritje met de trein als vakantietripje.
1: Hartstikke mooi.
0: Fijne dag.
1: Bedankt. Hoi. Yo, werk ze. Hoi.

0: Dyer.
1: Nevita Ben.
0: Good old Albert Hammond.
2: I'm a train.
0: And I'm a train. Astol Hoeren. Leuk te zijn voor Rutsje, Daniel in Friesland. Jacob Stelwagen. Was toen in treintjes, hè?
1: In een treintje.
0: Ja.
1: De provincie had een vergunning aan jou voor het vergossen van Gorsen. En dat is voor het eerst in alweer. Verleden waren er nog 80.000 oorsketten, maar dit keer gaat het dus oors. En de stichting Iepenwacht Friesland zult de komende tijd weer de provincie in om CKBM op te sporen. Verder is het waar met Jitske het Medio, zo mijn Fijken en de eerste muziekjaars van Paul McCartney. Sir Paul McCartney, mag ik zei ze ook in?
0: Ja, zeker, ja. Dan krijg ik een nieuw album uit. Zeker een sir. Dank u wel.
1: Alsjeblieft.
0: Hoe de Sir Sprutsen, Willem Breusma, die jeetjes voen. Sir Willem Breusma misschien hartstikke wel, maar hij zei: 10 juni is het juwet. 10 juni verliezen waar Rod Stewart ridderen. Sir Roderick David Stewart. Het komt al even bielkoord, mooi. En de jeetjes Shirley Owens, dus de jongeres van de Shirelles, 84 hier. Benny Gallagher van Lyle Gallagher, 87. Maxi Priest van Close to You, A Wild World, 65. En Kim Deal, de bassist van de Pixies en de Breeders, 65. Mark Shaw, dat is de frontman van Dan Jericho, 65 hier. En Jimmy Chamberlain van de Smashing Pumpkins is 62 hier. En Faith Evans, de widow van de Notorious B.I.G. Ja, together by Puff Daddy, hier ze die hele grote hit. I'll Be Missing You in, dit is zo'n 90, denk ik. Maar even waarom naar wat jeugdsentiment voor mij. Tia Austin had hij jeetje goed. 59 hier. En Tia Austin is de jongeres van Snap. Oh, dit weer een hitje. Rhythm is the dancer. Lekker eten.

0: Friesland.
1: Twa.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk hier nou in Friesland. De provincie had een vergunning aljoen voor het vergossen van gwozen. En dat is voor het eerst in alvier. Verder het waar met Jitske, het mededoetsig, mijn feike, of het excuus daarvoor. En de eerste muziek is aan van Paul McCartney.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je naar zijn steen op stoel.
11: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
10: Wol nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
11: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt.
10: Zit gemak op een jou hoor. Des is goed.
2: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
12: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
6: Nou in Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: Sir Paul McCartney, die is muziek gehoord in Noe Friesland, mijn Hope of Deliverance.
1: Van Tolvo, die in orde,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met een liedje van Waar is die 10 juni. De provincie had een vergunning al jong voor het vergossen van Gworsen. En dat is voor het eerst in al die eer. En de stichting Iperwacht Friesland zult de komende tijd de provincie in om CKBM op te sporen. Nou is het waarbedocht in het kwad. Tjitske Wiebega, een goeie middje.
3: Ja, een goeie middje. Nou, zin en stapelwolken wiksen in Noir A. Maar benamme Bob het Verselaan, ek een enkele bui. Je hebt je stonger, hagel en een windpoester mogelijk. Dus kontrog schiet de zinnen nou en dan. En is het maximaal 16 graden bij de meest matige westenwien. Jongen, vannacht ek nog een enkele bui. Maar ek brede opklaringen en op zijn kaart een gratis zon. Morgen oedijs vaak stroeg, mij uten trog zinnen. Maar ek een enkele rijnbui. Bij de matige ontlegging. Letter vrij krachtige westenwien wordt het ek dan maximaal 16 graden.
0: Meer oor het waar, nee, Jelwien.
1: Oond in oren,
2: Noe Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De provincie had een vergunning aangejoen voor het vergossen van Gworsen. En dat is voor het eerst in Alvier. De vergunning hield van 15 mei tot en met 31 juli. De Gworsen droeg een soort skeon, benam een gaslaan. Nikje van Grinsven van de Faunabeheereenheid Friesland. Een goeie middje.
5: Goedemiddag, dankjewel.
0: Ja, hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk?
5: Ruifangsten zijn gebonden aan de ruiperiode van ganzen. En dat is een periode waarin ganzen enkele weken niet kunnen vliegen, omdat ze dan hun vliegveren vervangen. En op dat moment worden er op vooraf geselecteerde locaties waarin deze groepen zich dan verzamelen. Een vangkraal opgebouwd en middels vangarmen en rust worden de geruiende ganzen hier rustig naartoe gedreven, waarna de vangkooi wordt gesloten en daarna wordt de vangkooi afgeschermd om zoveel mogelijk stress te beperken en visuele prikkels van de omgeving. En daarna worden de ganzen middels een mobiele installatie gedood middels CO2-concentraties.
0: Ja, en ik begrijp, de eerste vangsten zijn al geweest?
5: Ja. Wij zijn in de afgelopen dagen hebben wij uitvoering gegeven.
0: En de vergunning geldt voor een specifieke periode. Ik zei 15 mei tot en met 31 juli. Waarom precies deze periode?
5: Nou, dit is eigenlijk de enige periode van het jaar waarin ruifangsten kunnen worden toegepast, omdat dan de ganzen tijdelijk niet kunnen vliegen.
0: Ja. In 2015 was er voor het laatst een vergunning afgegeven. Toen ging het eigenlijk niet zoals gepland. Hoe kwam dat?
5: Nou, in 2015 waren er vrij veel, niet noodzakelijk personeel uitgenodigd om ook mee te kijken. De ruifangsten zelf, zoals ik ook met de uitvoerders heb besproken, gingen toen niet anders dan gebruikelijk. Tenminste, het waren geen optimale omstandigheden, maar er zijn zeker geen gekke dingen gebeurd. Alleen de verwachting van de aanwezige mensen waren een relatief kleine groep. Die bleek vele malen groter te zijn. Ja, en krijg je toch dat men toch vrij snel toch heel even wil kijken naar de ganzen. En dan kom je wat dichter op wilde dieren. Nou, dat is gewoon stressvol. Dus dat was minder optimaal dan gewenst.
0: En ik begrijp dat de omstandigheden ook het ideaal waren. Dat het vrij warm was en dat het niet het meest gunstige is.
5: Nee, we maken altijd hele duidelijke afspraken over hoe, wat en wanneer. En onder welke voorwaarden. Dat is in 2015 was het bijzonder warme dag. Nou, wij hebben de afgelopen dagen gevangen en toen was het natuurlijk, dus zo zal iedereen het wel meegemaakt hebben, een stuk minder warm. Nou, dat werkt voordelig ten aanzien van eventuele stress.
0: Ja, mijn vraag zou zijn, hoe kun je voorkomen dat het opnieuw zo gaat als in 2015? Maar ja, het antwoord lijkt het voor de hand te liggen, niet meer hele hopen mensen oproepen.
5: Dat sowieso, maar er is ook zeker hele duidelijke afspraken over gemaakt dit jaar. Gewoon dierenwelzijn staat centraal. Die wordt zo hoog mogelijk gehouden. Dus rust in het terrein en hele duidelijke afspraken over uitvoering, weersomstandigheden, treincondities. En ja, en gewoon de aanwezigheid van uitsluitend noodzakelijk personeel.
0: Ja. Vorig jaar zijn er ongeveer 80.000 ganzen afgeschoten. Over wat voor aantal hebben we het in dit geval?
5: Ja, in de afgelopen 2 dagen zijn er ruim 4.000 grauwe ganzen gedood. Dus gevangen en gedood middels de ruivangsten. En dat is ten opzichte van vorig jaar ongeveer 5% van de totaal hoeveelheid ganzen die er in de provincie Friesland worden gedood.
0: Want worden er nog meer vangsten gedaan of was dit het voor dit jaar al?
5: Nee, dit jaar worden er niet meer ruivangsten uitgevoerd. We houden het bij deze 2 ruivangsten. We zijn erg tevreden over het verloop en ook de samenwerking met alle gebiedspartners. Ruivangst is een onderdeel van het totaalpakket van populatiebeheer die plaatsvindt in de provincie. Dus naast ruivangsten wordt er ook heel veel nestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormig afschot, dus dan probeer je voordat er eieren worden gelegd, de ouder dieren al te doden middels afschot en gewoon afschot. En dat is eigenlijk de grootste reductieslag. Dus ruivangst is één van de 4 middelen die worden toegepast.
0: Oké, dank u wel voor de toelichting.
5: Geen enkel probleem, dank u wel voor de uitnodiging.
0: Nikkie van Grinsen, nu dat van de Fauna Beheereenheid Friesland.
2: Noi Friesland, Media Oersjoch.
0: Mijn Fijke Wouda, een goeie middje.
6: Ja, goeie middje, Jacob.
0: Wat is Berkhoven?
6: Nou ja, ik moet nog even verder gaan. We hebben het niet gekregen over hier. Want ik zag op Facebook een reactie van Marcel van Kammen. Die is natuurfotograaf. En die wie ik toen als een van de vier fotografen, wie die daar bij aanwezig, wie die vangst in 2015. Ja, en die zei van de enige reden voor de chaos wie het complete wanbeleid van de faunabeheerder. Het bedrog dat het uitvierde. Het feit dat er honderden ganzen te veel in de vangkraal zaten. Het veel te heet was. En het zou ook niet geholpen hebben dat een van de medewerkers door de vangkraal liep, waar hij gewoon bovenop de ganzen ging staan.
0: Cool.
6: Ja, dat is toch wel een heel hoor beeld, Sam. Maar goed, ik denk ja, als omvulling, want hij reageert er nou op, moet ik het toch wel even meenemen. Hoor en wederhoor heet dat Tsinwerg. Dan heel oorneis, een oud gezagvoerder van Air Canada. Die had jarenlang passagiers over de hele vrachtvlijn zonder over de goede documenten te beschikken. De Canadese politie heeft deze man nou oppakt. Het gaat om Jeffrey Wall, 59 jaar. Werken 22 jaar bij een luchtmaatschappij. En hij had als captain frauduleuze vleenbewijzen broekt. De politie meldt dat Wall tussen 2009 en 2024 de gezagvoerder was van meer dan 900 vlechten. Het meer dan 2,9 miljoen. Dollar aan salaris krijgen. En ja, hij is met pensioen gegaan voordat het onderzoek naar hem begon. En hij heeft wel een pilotenvergunning voor commerciële vlechten, maar net de extra vergunning die het gezagvoerders nodig hebben.
0: Nou, dat wordt dus ook nooit gecontroleerd.
6: Nou, kennelijk net. Als het zo lang die gong ging in de kerst. Dus zij is over. Ja, we hebben ook dus dat bewijs wolvoen. En de veiligheid had nooit in het geding west. Want hij wie een volslijn opladen piloot. Hij wie een goede opleiding als piloot. En hij had ik de herhalingstrainingen had hij succesvol voltooid.
0: Okay.
6: Alleen kreeg dat extra papierke hier dus net. Dus nou ja. Dan gaan we even naar China, want daar is een soort opskoor ontstaan op sociale media over de 8-jarige Chuto, en dat is een hoen uit de provincie Henan, en die hier meer dan 1 miljoen volgers. En ik zit hier, want Chuto is net meer onder huis. De border collie die is ontvierd en verkocht door een restaurant. En daar is hij slachten en opeten.
0: Ah nee.
6: Ja, dat is verschrikkelijk. Chinese sociale media die reist er net hoe uitpraat. Discussies over die hele hoenenvleesindustrie in het land. Dus de border collie en zijn baasje Guo die winnen jarenlang onafscheidelijk. Ze reizen terug woestijn en sneeuw in de bergen. En ja, daar gingen ze dus ik al die volgers kriegen. Hij wie even een keer voort zonder de hoen. Die hier even misschien aan achterlitten. En ineens wie de hoen wie voort. Chuto wie voort.
0: Ja.
6: Nou, hij weer om van zijn vakantie. Ja. Het zacht. 2 weken lang het de dier ervoor. En die had zijn, ik heb hem dat restaurant verkocht. En die zijn, maar die hond die is al lang op.
0: Ongelooflijk.
6: Dat is wel heel sneu dit, hè?
0: Ja, heel sneu. Ik heb gezien aan West, dat wie een hond op dat moment de meeste is nog onderling een soort van statussymbool.
6: Om op te eten of om te...
0: Nee, een statussymbool. Als een levende hond hier is, dan bleef ik genoeg geld om hem net op te eten.
6: Oh, dat... Ja, oké. Okay. Nou, deze is voor 23 euro verkocht, onder het restaurant.
0: 23 euro?
6: Ja, dat is ik net. Ja, ik weet net hoe de euro stiert nou in Chinese yen.
0: Nee,
6: maar,
0: dat
6: nee, dat lijkt mij net een soort.
0: Dat lijkt mij een heel soort, nee.
6: Nee, inderdaad. Dus, nou, dan gaan we nog even naar de Ironman European Championship in Hamburg. Dat is Holden. Maar onder dat fietsonderdeel binnen opzettelijk honderden metaalsplinters op de dik struit. En tussen de 100 en 150 atleten die kregen een lekker boon. Gewoon sporters hier zelfs verwoeningen hebben ze oproen. En de Hamburgse politie die is nou een onderzoek begonnen naar sabotage. Want daar is nog elke dag een sprake van. Want buurtbewenders die ben al jarenlang kleien ze over die race. Want ze zeggen de dikken die we al hier maar uitsletten. En wij kunnen dan nergens meer komen. En ja, ze zullen dus wel even wie de buurtbewoners deel van hey, jem dat misschien struit. Want dit is vanzelfs net de bedoeling. Heel dan net, omdat voor gewoon-atleten wie het ik een startbewijs voor het wereldkampioenschap. Ja, en die hen ook dat misdoen, omdat ze dus een lekker baan kregen. Ja, trouwens, alleen nog de malie. Want die splinters, die ben alleen of die ben struit, nee, dat de vrouw je al passeert in.
0: Oh, dat is ook wel bijzonder.
6: Ja, nou ja. Daar kan ik maar weer naar
0: rijden. Daar probeer een oorzaak te vinden. Maar,
6: Nou, dat, misschien heeft er toch in je west. Die denkt, nou, die vrouw die wil ook wel even voorbij komen. En die Malië, daar zit ik net op te wachten. Nou, het lang en hard worden.
0: Zij zult het west hebben.
6: Dat denk ik wel, ja. Ja, dan geven we toch nog even naar België. Heel kwart aan. Een Belgische loterijspeler heeft in het spel Euro Millions haast 174 miljoen euro gewonnen op de winnende combinatie te rijden. Ja, het is wat.
0: Ja?
6: 174 miljoen. Ik denk van, krijg ik 174 meest blieerd meisje maar een miljoen. Maar dit geld krijg ik haast niet meer op, denk ik dan.
0: Nou, ja, ik weet het hoe het blijft dat je eens daar werkt. Maar dus, als die wist, dan
6: is
0: het vrijwel half jaar en iedereen nog een keer.
6: Voordat er een taak komt, is de held al op. Ja, is ik zo. Nou ja, maar deze man die had het goed spelen.
0: Ja.
6: In Nederland wordt het spul net ontbinden trouwens. Het wordt in 12 Europese landen spelen, maar net in Nederland.
0: Oké. Okay.
6: Ja, dus wij hier in Zuid-Zuid geen kans maken.
0: Nou, gelukkig maar. Ik zoek in de witte wekker mee in de mat. Fijke Wouda, dank u wel. Ik denk zes even alsjeblieft.
6: Maar graag die. Er is nog een doel, zeker voor die miljoen. Mocht het ze ooit winnen, dan heb ik nog wel een bankrekening noemen voor die.
0: Oké, okay. Skill me even op, dan ontwerp ik het.
6: Best.
0: Het is op dit start. Nutje met een oortolven. Dadelijk in dit programma hebben we het over de Iepenwacht. Want de stichting Iepenwacht Friesland wil de komende tijd weer de profeet zien om zieke bjem op te sporen.

0: Muziek van Paul McCartney, dat is wie Graceland. Het stretchbeeld installeert met een mooi aantal Ipemchem. De BM binnen zijn 80 jaar oud, maar de dreiging van de besmettelijke ziekte toch de Ipenspinkever is er altijd. Het bisje bart gotjes in de barst van een Iep en brengt ze de skimmel binnen en ze steert de BM al. De stichting Ipenwacht Friesland zult ook commentaar werden provincie in om de zieke BM op te sporen. Gauke Dam van die stichting, wat ze krijgt van zullen.
1: Wij hebben 5 inspecteurs aan het werk vanaf 15 juni. En die gaan elk naar eigen rayon. En die letten voornamelijk op hoe de BM er vast heeft. Nou, in het groeiseizoen moet de bladden groen wijzen. Verkleuren ze, worden ze bruin. Ja, dan is dat een waskoming en moet de inspecteur onderzoek je of de BM aantast is door de Iepziekte.
2: En als dat het geval is, wat dan?
1: Dan maakt de inspecteur er een melding van in onze beheersysteem. Die melding die gaat naar onze aannemer. En de aannemer is verplicht om de zieke BM binnen 4 werkdagen te saneren. Daarnaast hebben we ook nog te maken met de zogenaamde breedbem. De breedbem, daar zitten de eikens in van de Ipenspinkever. En die moet de binnen 3 werkdagen saneerd worden.
2: Die BM die moet er dus voort. Want kun je ik wat zeggen over hoe gevaarlijk het is voor de Iep als er een Iep bij in de buurt last had van die ziekte?
1: De BM, als de BM tegen bij elkaar staan, kan de BM het zelf ik bij oerbrengen via wereldcontact. Dus het is altijd een goed om alert te wijzen van als de BM aantast is. En als de mensen de twijfel over haar, kan ze altijd contact opnemen met de Ipenwacht via de website. En daar kan ze ik de zieke Iepen melden.
2: Die ziekte die werd dus oerbracht door een kever. Nou heb ik begrepen dat in het verleden de gemeente Noordoostpolder dat die hem oorsluiten hier bij de Ipenwacht. Maar dat die er nou uitstapt binnen. Ga je daar nooit hoor?
1: Ja, daar gaan wij nooit over, maar daar had de gemeente de Friese Marren en Zuidwest-Friesland met name ik hun zwaren over. De gemeente Noord-Oostpolder die in mei en daar kunnen we de Iep-ziekte beheersbaar houden. En dat zwaren natuurlijk ook wel voor een bufferke dat er minder Iep-ziekte vanuit het zuiden naar de provincie kwam. Maar in 2024 is er een grote explosie ontstaan van Iep-ziekte in de Noord-Oostpolder. En ja, wij hadden als Ipenwachter 2 jaar lang mee bezig geweest om wat beheersbaar te krijgen. Maar daar hadden we toch een langere tijd voor nodig gehad. En de gemeente had op een gegeven moment zijn van nou, wij willen dat zelf beziekje om dat beheersbaar te krijgen. Dus we gaan op onze eigen manier verder. En ja, daar hadden de Ipenwacht, maar ik, zoals ik zei, de gemeenten de Friese Marren en Zuidwest-Friesland, daar was zwaar genoeg om dat die Iepziekte daar dan ik wil beheersbaar bloed.
2: Want wat is het dan dat zij de beziekje willen, de Noordoostpolder? Wat zou oors is als je hem oppakt?
1: Ja, dat is natuurlijk een vraag die mooi eigenlijk stellen aan de gemeente zelf. Want wij zijn een collectief en als collectief werken we controleren we de BM van de gemeente, maar ik van particulieren en oororganisaties. En als de gemeente het zelf wel weer in de hand neemt, ja, die controleren alleen maar de BM van hunzelf. Dus dat maakt het wel wat zwaarlijk.
2: Je zit echt op de kracht van het collectief en daarom wil je hem graag de Noordoostpolder erbij gaan.
1: Ja, wij hier graag de Noordoostpolder erbij gaan. En ja, het had ik wel vertuten die in de oude ronde 20 jaar, wat we nu Ipenwacht, zolang dat Ipenwacht nu bestuurt. Dat Ipenwacht de Iepziekte in Friesland beheersbaar maken had. En ja, dat willen we graag zo horen.
2: Nou ja, en daarom zullen je hem dus de komende tijd ik weer dwanden met het controleren van al die Iepen. En mochten ze toch besmet zijn met de Iepziekte, dan matten ze fort.
0: Een bijdrage wordt van Arjen Vissers, mij Gauke Dam van de stichting Ipenwacht Friesland. Dadelijk in dit programma te schatten Jel Wien, het regionaal Nijsjenskwad, mij Fijke Wouda hier in Nooie Friesland.
3: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
4: Waar die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde stodien jiddy op de camping en zon eltsen in een vadij?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten een indruk op dij.
4: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
3: Goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
4: En als een leuke tip hast, goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
5: Hasta pronto.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. en krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
14: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
14: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
13: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
14: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
13: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
14: Proost.
13: Op sunweb.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionaal nieuws in het klas bij Fijke Wouda. Een goeiemiddje.
17: Hier is de microfoon. Nee, wat jij erin zet, Martin Jacob.
0: Waarom?
17: Ik ging de meeste niet herkennen dat ik een schouderklopje kreeg van mijn chef.
0: Oh.
17: Ja, het gebeurt net zo vaak. Dus ik ben er wel... misschien heeft het geen kent in beeld.
0: Ja.
17: Nou, waar weet. Zal ik maar gauw beginnen?
0: Wat is er voor tellen eigenlijk?
17: Ja, ik heb vast een voorschot namen op die loterij die Stoom winst.
0: Nou, succes. Nog een tijdje even.
17: Ja, zullen we dat wel? De provincie had een vergunning gehouden voor het vergassen van gozen. Dat is voor het eerst in halve jaar. De vergunning hield van 15 mei tot en met 31 juli. De twee eerste saneerde ruifangsten binnen al west en daarbij ben 4000 gozen vongen. Maar dat is net het enige middeltje in de gozenwelijst, zei Nicky van Grinzen van de faunabeheer Ienhiet Friesland.
18: Dus naast ruifangsten wordt ook heel veel mestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormer afschot, dus dan probeer je voordat er eieren worden gelegd, de ouder dieren al te doden middels afschot en gewoon afschot. En dat is eigenlijk de grootste reductieslag. Dus ruifangst is een van de 4 middelen die worden toegepast.
17: De gozen rjocht je als hier voor miljoenen euro's keer om, benamen om Gaslaan. Rijkswaterstaat zal de komende jaren geen onderhoud uitvieren aan dieken in Noord-Nederland. Het geld is nevens de diekbeheerder op. Het plande onderhoud aan het haardiekennet in Friesland, Grijnsland en Drenthe is voor eerst stillijn. Voor Friesland betekent het dat het werk aan 4 grote projecten net teruggeert. Het gaat om onderhoud aan de A6, A7, A32 en N31. Bouwbedrogen reageren botskrokken en waarschuwen voor Italiaanse tuistanden en Belgische dieken. En zo dadelijk hebben we weer Anne van der Meer van Rijkswaterstaat hier oer. De Iepenwacht begint takom wieken weer met het opsporen van zieke Iepen in Friesland. De stichting bestrijdt al meer dan 20 jaar de Iepziekte. Daarmee wil de organisatie de Iep in Friesland behouden. De controles vinden plak in gemeenten die het aansluiten binnen bij de Iepenwacht. Gauke Dam van de stichting Iepenwacht Friesland, hoe ze die controles aanpakken?
1: Wij hebben 5 inspecteurs aan het werk vanaf 15 juni. En die hebben elk naar eigen rayon. En die letten voornamelijk op hoe de BM er vast zit. Nou, in het groeiseizoen moet de bladden groen wijzen. Verkleuren ze, worden ze bruin. Ja, dan is dat een waskouwing en moet de inspecteur onderzoeken of de BM aantast is door de iepziekte.
17: Voetbalvereniging Marm maakt het hem zorgen hoe de steers van de voetbalvelden op Sportpark Achterdiek. De club wil op korte termijn met de gemeente om tafel om over problemen en mogelijke oplossingen te praten. En voorzitter Tini Kok-Braaksma is het benam het haardveld droeg, net vlak en zit het vol hobbels en kele plakken. Er zijn al spelers blesseren rekken door de ministeriet van de velden. De onlis van een kunstgasveld zou even de club een oplossing wijzen kennen.
0: Oké, Fijke Wouda, dank u wel. Dadelijk het waar. Mij Tjitske oer Oerlemuts hier in Noord-Friesland.
19: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. topkwaliteit airco's altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Hast u extra last van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
21: Hehe, Ainse patiënten hoor. Maar wat nou?
22: Litjo's Pariool belisse terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
23: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
24: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
25: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
26: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's is de voor Else.
25: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
27: Noe Friesland.
28: Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in dit programma Rik Zetterstedt zullen de komende jaren geen onderhoud uitvieren aan diken in Noord-Nederland. Het geld is nevens de dikbeheerder op. Het Waarbericht, Tjitske Wiepenga, een goeie meetje.
1: Een hele goeie meetje.
0: Ja, het is... Ja, het is net vol eigenlijk, in de boeten zo, al vol.
1: Ja, dat hing het er een beetje van nou weer dat je je bevindt. We hebben hier in het Westen op dit stuit de zinnen er heel mooi bij. Maar er ontstaat er ik wel hele grote stapelwolken. En we hebben dan ik in het maatheerselijke part van de provincie de eerste tonger- en hagelbuien al gehad. Zij jou de waarnemer in Dan Wordt ik oor dat er echt beste klappen bij zitten. En hagel dus. Flinke klappen daar. En intussen daar ik al 4,4 millimeter. Opvang in de Rijnbeker. Nou, in Leeuwen op de vleerbasis daar intussen 2,3 millimeter. Maar ja, als je naar het zuidwesten sjuggen, naar je Starem en Laaksen biggelies, daar is nog net een drip van. En daar schijnt op dit stuit de zinnen. Is de zinnen er ik wel heel aardig bij. Nou, de wien is wat vleger. Begint ik wat vleger te worden. Komt uit het westen wij. Ja, uit zijn dan in het binnenland. Want in het eerste daar staat echt nog een zwakke zuidelijke en zuidwestelijke wien. Nou, de temperaturen die we net nou op dit stuit bij hebben die verschillen net een heel soort. Vlieland zegt je 1,2. In Kwaaien, Maiwolkenvelden en Zinnen, nou zegt je 1,1 graad. De Pijn het al zandje 1,4 op de thermometer steen, wilst het dan in Eekmariep, waar 15,2 graden is. Laaksem zit op zegt je 1,6. En in Bakkeveen, daar rijdt het krijgt even, want daar stier de temperatuur krijgt op 13,4 graden. Ja, en dat is dus ik, wat er dus Bart onder zo'n bui, is dat die temperatuur dus even onderuit zakt. En verder, ja, hebben dus een heel soort droege rietes van een beetje benammen in het westelijke part van de provincie. Als koten nou ik in het watergebied even een bui oer. Maar de meeste buien ontstaan dus echt jipper het land in. En dan hoe jipper de provincie in, hoe groter de kans eigenlijk ik op tonger en hagel is. En een wienpoester kan erbij zitten. Het meest droeg dus in het westelijke part. Daar verwacht ik dan ik dat die temperatuur liekbloeseel, zegt je. Misschien wel zandje graden. Van een beetje dan zakken de wien wat al, wordt westelijk zwak ontmatig. Jong en vannacht ik nog een enkele bui, maar zeker ik opklaringen. We hebben dan te krijgen met temperaturen onder bij de 10 graden in het binnenland. Dat komt ik omdat de wien even fut valt en in het kustgebied weer enkele graden heger. En moet ik erbij sissen, we hebben ont 6 uren jong nog koordegiel voor de tongerbuien.
0: Ja, het is ons kofke wisselvallig.
1: Ja.
0: Is voor de mensen die haar nog even hebben voor morgen een mooie verhaal?
1: Nee. Nee, nou ja, op zich wel. We hebben morgen ik eigenlijk een prima dag. Want je nou ik, er schoot even een bui oer, maar dan is het eigenlijk wel een hele lange skof droeg. Dus, en dat geldt eigenlijk voor Mo en ik. Het eerste part van de tijd, dan hebben we de zinnen er nog aardig bij. Mij een lokale bui. Nou, dan hebben we even een droege rieten in een beetje. Maar dan in vanuit het westen bij de bewolking wel stadig onta. En dat het alles te krijgen met een warmtefront die benamen onder het einde van de midden het westelijke part van de provincie Berikkenseel. En dan benamen in de Joentie het de rest van de provincie ondacht. Mij wat lichter rijn werd er wat stoorijn. Dus ja, al met al morgen, als ik wil een prima dij, een licht ripke rijnwetter oedijs, maar een lichte bui. De activiteit qua tonger en hagel, dat is er eigenlijk dan alweer uit. De wien, morgen westelijk, zwak ontmatig, letter even vrij krachtig en de temperatuur zal ook morgen uitkomen werp zo'n 16 graden.
0: Ja, en dan vreed en het weekend. Dat binnen
1: ja.
0: De, ja, vooral het weekend dagen dat de meesten er even naar buiten gaan. Maar het paraplu mei of kan die thuisbloeien?
1: Nou, ik zou hem zeker op vreed wol meenemen. Dan overheerst ik echt de bewolking. En is het ik nog geregeld wiert. Waar we wol even in zitten is dat de luchtsoort wat warmer is. Dus dat zullen we dan ik onder thermometer. Die jouw dan een 18 graden oor als maximum temperatuur. Nou, op sneeuw en snijden het hele weekend dus. Is er ik nog een lichte bui mogelijk. Maar is het ik geregeld droeg. Maar de meeste zin is misschien waar op sneeuw. Maar dan ik het meeste wien. West ontnat westelijk. Matig ontkrachtig. 18 graden heb ik steen op sneeuw. Snijden. Ik een zandje graden, misschien nog 18 graden. Maar de wien die komt dan uit het noordwesten waai. En ja, die drukt de temperatuur een beetje. Maar verder is het toch echt wel vaak droeg. Maar geregeld te zinnen daarbij in het weekend. Dus ja, al met al het bloed wat wikselend. Maar het is vaker droeg. En een bui is ik zou even voorbij. Dus, nou,
0: dat is mooi.
1: Ja.
0: Dank je wel. En een nog mini.
1: Hey, hetzelfde, dankjewel.
0: Het is Kwiebega, wie dat ze werd in het programma Onderwijs hier op deze stuurders tussen 4 en 6 uur.

0: Grimtosk en Doensje van mij. Rieks Wettersteert zal de commandeer geen onderhoud uitvieren dieken in Noord-Nederland. Het hield is net de dikbeheerder op. Het plande onderhoud van het haardieke net in Friesland, Grenzen en Drenthe is voor eerst in lijn. Van Friesland betreft het dat het werk van Fjouwe Grutte project net ook hier. Het om onderhoud van de A6, de A7, de A32 en de N31. De omsteging van het onderhoudwerk voor 2027 en 2028 is voor de stillijn. En letter dit hier debatteert de Tweede Kamer over hoe nou verder. Onder de telefoon heb ik dus verder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Een goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Ja, het deel dat nodig is voor onderhoud ontdekking is volle meer als je een budgetrekking kan beseffen het tekort voor de periode rond 2038 op 34 en een heel miljard landelijk. Hoe kan dat kwad sagut wijzen?
1: Ja, dat is simpel waar je meer werkt dan dat er geld beschikbaar is. En ja, uiteindelijk is dit een politieke keuze. Hè. Werd de onze regering geld onbesteed. Ja, er is gewoon minder geld beschikbaar voor infrastructuur.
0: Ja, in Noord-Nederland is het voor exploitatie en onderhoud dit jaar, 2026, dus extra 2,8 miljoen euro uitrusten. Is dat genoeg of is dat ik te min?
1: Nee, dat is te min. Hè. Wij kunnen dus nu lang het alles doen wat wij graag dwabbelen. Ja, en dat is uiteindelijk een politieke keuze. Hè. We zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar krijgen we budget voor. En dus just nou, bijvoorbeeld met deze aanbesteding, ja, die moeten wij stopzetten, omdat wij net de garantie hadden dat wij dat geld beschikbaar hadden.
0: Nee.
1: Zie je dat ik al als de puze uitgaven, dan was het eerst wel het geld hebben, dat is dingen ons kast.
0: Ja, je denk heb je geld in het verheffen.
1: Nee, zo is dat.
0: Maar hoor je hem nou dan ik op mij het onderhoud van de dikken?
1: Nou, we zoeken in 2020 of 2020 en 2028 grut onderhoud uitvieren op een aantal plakken in Friesland. Dit zomer geven we nog een onderslag bij Jereveen. Geven we een heel stuk asfalt vervangen. Nou, zo zoeken we dat de komende jaren ook doen. Nou ja, dat mag we, daarvoor mag we dat.

0: zie komen. Maar dat zou wel betekenen kennen dat mensen de komende tijd geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een snelheidsverlegging. Dat we de maximum snelheid ergens naar beneden brengen moeten, omdat het asfalt van in minder staat is. Of dat we zat wel de orde van de winter op een aantal plakken in Friesland dat wij een ristrook afsluiten moeten, of een oprit of een onrit, omdat er omdat het asfalt in minder staat is.
1: Ja, en dan krijg je dus de mensen, de dikbroeken, dus ik echt de gevolgen de voor mij.
0: Ja, klopt. En dat is heel spietig. Maar ja, zoals ik al zei, er is meer werk dan dat er geld beschikbaar is. Ja, het beschikbaar stellen van het geld, dat is een politieke keuze.
1: Ja, en dit hier komt er nog een debat in Den Haag. Ga je een beetje hoop dat Den Haag ik beseft dat dit gewoon en genoeg is?
0: Nou ja, wij hadden dat verteld. De Rekenkamer, dus hij is het al in de introductie, die hadden dat ook verteld. Maar ja, er zijn natuurlijk meer zaken. We hebben bij mij zo'n Jilt aan nu die aanbollen. En ze werken er nog iemand. Het is de politiek maakt daar een keuze in. Dus wij wachten dat even aan. En als Jogobel op dit project op letteren T-stip alsnog of deels uitvoert werken.
1: Ja, het kwartje wat ik neemde van die miljarden wie in het zelfs landen. Werd er in Friesland meer of minder scrosstappen onderhoud van dieken als orenpatten in het land?
0: Nou, dit wie een heel groot contract of een hele grote aanbesteding wie dit van Friesland, Grijns en Drenthe. En zo binnen er wel meer aanbestedingen die het nou tijdelijk stopt zet binnen. Dus het is net zo dat er specifiek gesjoen is naar een project in Noord-Nederland. Nee, dit speelt in het hele land.
1: Oké. Okay. Anne van der Meer van Richard Asseer. Dank u wel voor de uitdaging.
0: Ja, graag gedaan.
1: Hij wie van Richard Asseer, Noord-Nederland. Anne van der Meer dus. Ja, het geld is op. Voor de dikbeheerder. De dikbeheerder zullen dus de komende jaren geen onderhoud uitvieren om dieken in Noord-Nederland.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.

0: Amy Winehouse, die dat, My Rehab. Sportclub Cambuur en Heerenveen beginnen het nieuwe seizoen beide met een thuiswedstrijd. Dat had de KNVB bekendmaken. Het volledige conceptprogramma voor het seizoen 2026-2027 is nou bekend. Sportslegger Arjen de Boer, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Waar beginnen de fysieke clubs?
1: Nou, dat is juist er al bekend worden. Cambuur, I-punt op de Vreed. Dus dat liep de seizoensouverture in het eigen stadion. Zien Excelsior. Dus nooit die wedstrijd om een oer te zien in Sil Cambuur. Dan ik de nieuwe klassementslieden wezen van de Eredivisie. De vernieuwd kinder dat ze winnen van Excelsior.
0: Die zetten dus, teletextpagina 18 euro verst.
1: Zo is dat. En dan op datzelfde weekend speelt het Heerenveen Actus. Dan zien FC Twente. Die twee wedstrijden wie nou bekend. Dat is juist er al bekend maken. En van de morgen is het definitieve... Nee, ik zei het verkeerd. Het concept van het schema is bekend te maken. En het is nog maar een concept, want het heeft alles te krijgen met eventuele voorrondes Europees voetbal. Misschien met NEC nog voetballen die nog in welke ronde komen ze dan uit? Of ekke orenploegen die dan nog in Europa actief binnen? Dan worden er misschien nog wat dingen verloren. Maar in principe is dit het concept.
0: Ja, ik heb even zo'n Heerenveen. Nee, die heeft zo'n wedstrijd Ajax, PSV, AZ. Dat ik meer een lastig begin.
1: Nou, dat valt wel mooi, toch? Want ja, 16 augustus is het Heerenveen Ajax. 10 oktober PSV uit. 8 november Feyenoord thuis. Het is toch redelijk verdeeld?
0: Ja, maar in eerste zo'n wedstrijd toch drie heegklassierde clubs.
1: Maar Heerenveen heeft nog een keer de ambitie. Heerenveen wil gewoon streekjocht hem kwalificeren voor Europees voetbal. Ja, en je maakt het toch... Twee keer in elke ploeg voetballen, Jacob. Dus ja, wanneer je ze nou treffen. Johan Cruijff ze altijd, maar zo gauw als mogelijk hebben die we vast gewonnen.
0: Oh ja, ik denk al dat als je lastig een bier hebt en je eindig een biertje eronderin, je komt dan zo moeilijk weer bij.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk Wossa. En dat je dan benamend. Ja, ik denk eerder voor Cambuur als voor Heerenveen. Want ja, we kunnen de topwedstrijden van Cambuur erbij pakken. Feyenoord, PSV, Ajax, Grange. Maar ja, het is voor Cambuur misschien wel volle belangrijker om te zien van, ja, wanneer spelen we Jantje een Pek Zwolle of een Telstar? En wat dat onbelangrijk. Komt het dus misschien wel helemaal net zo raar uit dat Cambuur dus I-punt maar een thuiswedstrijd tegen Excelsior.
0: Want je hetzelfde Telstar is nooit leuk. Dat is PSV wel.
1: Ja, dat is ik. Dat is over Gleeking.
0: Wat wij natuurlijk al je weten willen. De derbies, wanneer midden die?
1: Ja, nou, dat wordt dan spelen. De eerste derby, die is in het Abelense Stadion. In het weekend van Fjouwer onder mijn 6 december. Dus in het weekend van Sinterklaas. Maar ik kan me vertellen, lid Ginnema van Uut, dat die om kwartier uur 12 spelen wordt op de Snoin. Snoin, 6 december. En dan dus eerst in Heerenveen. En de return is dan op 8 of 9 mei. En die is dan in Leeuwarden.
0: Dat is speelronde 32, ik zoen. Dan zit je dus echt in de beslissende fase. Dat kan een beladen wedstrijd worden.
1: Dat kan een beladen wedstrijd worden, want beide ploegen ben dan nog waarschijnlijk volop in de race voor Europees voetbal.
0: Voor kampioenschap neem ik gewoon.
1: Ja, nou ja, goed. We kunnen alles wel beweren, Jacob. Want ja, alles zit weer op nul. Dus het kan alle kanten weer op, hè. Dat is het leuke van zo'n speelschema. Nou ja, goed, het is mooi in de eindfase. We hebben het een keer eerder gehoord, hè. Toen speelde Heerenveen in het Cambuurstadion. Heerenveen pleitste hem doel voor, volgens mij wie dat zelfs de Champions League. En dat wie doet de degradatie van SC Cambuur. Maar dat geven we al even een heel eindweer om in de tiert.
0: Ja, dat zit in de tiert waar toezen.
1: Ja.
0: Laatste speelronde, ik heb bijzondere.
1: Zeker, dat is op Evesen uit de Holle 23 mei. Want twa thuiswedstrijden, Heerenveen speelt thuis tegen PSV. En Cambuur speelt datzelfde weekend, allebei op de Snoin om 11 te rijden. Want die laatste twee speelrondes willen altijd op hetzelfde beatschip spelen. Dus Heerenveen thuis tegen PSV en Cambuur thuis tegen Ajax. Dus ja, dat... succes voor de politie in Friesland. Want dat zijn natuurlijk ook wel risicowedstrijden. Ja, en die kunnen eigenlijk net verpleegd worden. Want die matten op de Snoin spelen worden... Misschien dat ze nog de keuze maken om het nog om te draaien. Eventueel, hè, jedernijd seizoen bijvoorbeeld. Dan doen we dan op de laatste trein van de mooie. Doen we in Stefan Cambuur Ajax. Doen we Ajax Cambuur. Maar dan moet je die oren dus ook omdraaien. Maar dat is net om mij. Op dit stuit luidt het gewoon zo. Heerenveen thuis in PSV en Cambuur thuis in Ajax. Wel opvallend.
0: Ja, het is opvallend. En zo samen kennen het kampioenschap dan in Friesland beslist wordt.
1: Ja, zeker. Okay. Nou ja, dat zou samen kunnen. Maar nog jongens, dagen en tijden kind nog wel wiezen geworden. Ja. Ohinkelijk dus van de prestaties van de clubs in de voorrondes van de Europese toernooien.
0: Ja, helder. Het is een conceptprogramma. Arie de Boer, dank u wel.
1: Graag gedaan.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
3: Hey, goeie met je.
0: Wat is zo dadelijk in de show?
3: Het, hoe voetbal sprutst je hem hier te krijgen, alleen maar. Maar ja, het WK komt er ook aan. Het zit voor de door. Nou Snijn, de eerste wedstrijd. Tiert van de nieuwe televisie om het optimaal cent te kennen. Ja, dan is er een winkel binnen. OLED, QLED, HDR.
0: Hoe groot is mijn televisie? Ik heb mijn vrouw hier een televisie in een keepje.
3: Dan houdt het op, hè?
0: Ja, dat kan je niet zeker, hè?
3: Ja, dat was zwart-wiet.
0: Nee, ik heb te vaak een einkocht.
3: Nou, verbind je, ik heb eens even Tron in mijn mail gekocht wat het nou hebben. Je hebt al die termen op televisies. Ja, de hoest toen naar uit de luisteren dan. Wolle oren, leuke zaken.
0: Ik wil wel weten wat ik mis.
3: Hier van de finalisten van Sean Junior komt los. Dan Jacob Njoggen 100.000 fietsen. Worden per jaar stellen in Nederland. En dat gebeurt mij het grootste gemak. Collega Darsjan bracht een fietsendief in beeld. En van beetje praten we even met hem ik. En daar is het eerst over Joert. Het is Nationale Buitenspeeldag. En daar is juist van directeur Chris Bakker van het Frieske Geer. Hokker verburgen natuurparels. Ja, de binnen in Friesland. En daar platen bij bedenken, hé. Ik heb een boetenbadje wezen. Mooi fot, unieke plakjes.
0: Natuur. Lemon tree.
3: Noteer ik even, hè? Heel goed.
0: Ja, excuus me wel in op,
3: hè? Uw harkers komen een keer, zeker. Ja. De omroep Pep even broeken WhatsApp, ken ik. 0620-Fjouwen-Joggen-Joggen-Ian-Joggen-Joggen. Tink en link even mij.
0: Oké, zo'n succes en vooral zo te willen.
3: Mooi.
0: Johan Trepsa, wie dat mij daar dus mee het programma. Goeie met je. Dit weer nou in Friesland met de editie van 10 juni. We binnen mooi weg om 12 woorden te krijgen. Dan even nou een loffelijke middag. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielet.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het was het net echt mij op Nationale Buitenspeeldag, Joert. Maar we zijn net verzorgd, hè. Dadelijk eerst van directeur Chris Bakker van het Frieske Geerhokker verburgen natuurpareltjes. Ze graag Shenlitten willen. Minke komt al mijn linkplaat, heerlijk naar boeten en Tink on Helentje van Capelle.
8: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
7: Tikken link ik even mij. Platen hoe boetenwatje, mooi fot, unieke plakjes. Graag die nummer op app, WhatsApp maar ik. 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
9: Simmer in Friesland.
10: De kampioen!
9: Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
11: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net lood opstelst.
12: Hoe kom ik je waai?
11: Of een die tij wekker had.
13: Hoe kom ik aan het werk?
11: Vragen die toe in toekomst keer.
14: Waar kan ik veel over werk leren?
11: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
11: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
10: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
11: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
13: Goeiemiddag.
14: Maar Johan Terpstra.

0: Alex Warham, je dat, Fever Dream. En goeiemiddag begonnen we bij Kylie Minogue. And I Should Be So Lucky.
1: Goeiemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Ja, en misschien is dat lucky wel hard wat te krijgen, maar als dat te vieren haast. Ja, zelfs of die familie, Vreunenkring, sportploeg of de buurt, let het vooral weten. Stuur die feestelijke berucht in en jest het aasten op de radio. Of zelfs kiezen we er één gelok uit die de unieke Omroep Friesland slingers toe stuurt krijgt. Wat houden we vanmiddag? Een van de finalisten van Sjong Festival voor Ben Sjong Junior komt langs. Het WK stiet voor de door. Er was de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Sjien Japan nog goed Sjien kennen, nieuwe televisie. Ja, de mooiste termen worden op die loslitten als een winkel binnenkomst. OLED, QLED, HDR, wat betekent het nou? En er worden 900.000 fietsen in het hier stellen. En dat bad mij het grootste gemak. Collega Darsjan bracht een dier er in beeld.
3: Ik kan hem gewoon meenemen, man, als je dat wilt.
4: Maar dit is de fiets die...
3: Ja, hij is gewoon helemaal nieuw, man. Je kan hem ook connecten, alles.
4: Ah, precies.
3: Maar je mag hem omdat hij flexen voor 400.
4: Die fiets is nu wel voor jou?
3: Ja.
4: Oké.
3: Hij is gewoon voor mij, bro.
0: En het is uw nationale buitenspeeldag. Wat binnen verburgen natuurpareltjes in uw provincie?
2: Tink en Link.
0: Daar gaan we dadelijk horen en daar platen bij betinken. Anneke net achter de tablet, maar erop uit en geniet je van die mooie natuur.
5: And I think to myself, what a wonderful world.
0: Gerry, je drukt erbij. Watje van Weimar van de Werf en Sjoerd zet Magic Think on Tall Trees in Georgia van Eva Cassidy. Goeie sturing.
6: Tall trees in Georgia.
0: Oh, prachtig hè. Wouter komt met Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kuiper zei het uit de squallenbanken en erop uit. En het gevoel van vrijheid, Johan. Jelle, die had ik gestuurd en dat had die en mij een aardige plaatje. Lisbeth leest kinderen een kwartje. Hallo, oom Rob. Ja, het plaatje van Dimitri van Toren, hoe ik nog kennen. Hé, kom aan. Hij kon gewoon mij een dubbele, hè. En dan hoor mij midden, Johan. John Denver, my thank God I'm a country boy.
7: Oh, thank God I'm a country boy, yeah.
0: Mooi betocht weer, hè? Ja. En ik heb er hier beurt, dat is altijd zo spietig, hè? Maar ik wil nieuwsgierig en spannend vanzelfs. Ja, Andries, daar is me te pakken. Goeie. In de forest van de Cure, dacht ik al. Groeten.

0: Behator buitenspeeldag, Juwet. Ja, lekker erop uit, hè. Ja, en wek is nou beter weer zo zien die mooie natuur, hè. Nog had Friesland een soort mooie plakjes, maar ik nog genoeg die net zo bekend binnen. Directeur van het Friese Gea, Chris, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, ja, de oude Veen ken ik wel verzeld. De vark wel eens erheen. Oh, en als ik dan meestal mij neem, Chris, dan maak ik altijd dat rondje even.
1: Ja,
0: ben
1: mooi.
0: Ben ik gewoon grutskop. Het Waardgebied ken je verzeld. Maar er nog meer mooie plakjes in de provincie, als net.
1: Dat is extra. Ja, dat is extra.
0: Ja, nou, wat voor plakjes kennen we?
1: Nou, op het zuid hebben we wel een nesierige maaitiet, omdat het een heel goed jaar is voor mensen die van bloemen houden. En we hadden nou net van. Maar het liep het wel op dat we een grotere bloemen-CH als anders.
0: Oh? En had dat maar het waard te krijgen? Waar leidt dat dan, Chris, denkst?
1: Ja, dat denken mijn beheerders wel. Die denken dat we hebben wat droog start van de maaitiet gehad. En nou een goede plans wetter erdoor in. En het liep het dat tot extra goede bloei van bij Griekse koekoesbloemen leidt die heel mooie peerske veldenjaan op gomplakken.
0: Ja.
1: Nou, een voorbeeld daarvan is de Workumerwaard.
0: Ja.
1: Ik wil mensen kennen dat plak wel van het Zool, misschien.
0: Ja.
1: Maar er is, ten noorden daarvan is een heel mooi derinend diekje, de Slinkewei. En als der oerhinne fietst, dan is nou toch een heel peerske, gierle zee van bloemen. He, van die koekoesbloemen, er beginnen orchideeën te bloeien. Rinkelbelm, de ratelaar, dat is echt prachtig mooi nou. En om het eind van de diekje is eigenlijk een uitkijkpunt. Kunnen mensen even mooi over de hinnen zien. En van nou, de diekje is dat alweer goed zien.
0: Ja, nou, ik ga hem opschrijven. Haast nog meer mooie plakjes, Chris?
1: Ja, wist. Ja, voor mensen die van fietsen halen is ook mooi misschien om een rondje om de Aldegeest te Brekken te meiden.
0: Ja.
1: Dat is van Aldegea, kinds dan noordom, langs Uusgebieden, de Riep en de Monscheborstenpolder. Dan komt bij Nijhuizen uit. En dan bij een pontje, oeren en dan waarom naar Aldegea. Dat is een prachtig rondje. Is ook heel wat te zien om bloem en ook wel om grijpvogels. En dus kinds ook van nou, dat een van de fietspaden van Werhout, dat is gewoon van nou een fietspad, heel mooi. De grijpvogels Jerkinst. En nou, het is echt een goed grijpvogel hier gelokken, want nou daar. En nou binnen die safir dat de piekjes echt oer aan roen rennen, binnen de alder heel alert. Dus dan verneemt ze echt goed.
0: Ja, maar Dero Sprutsen, ben ik gebieden west net heen en meist. Hè? Dat had erg op mij te krijgen, hè? De vogelbroerkebieden.
1: Ja, ik neem mijn zin een keer plakken weer dat het van nou de diek en van nou het fietspaad gewoon heel goed alles vernemen kinst. Dat is heel mooi de bloemen zelfs te bloeien en heel goed de grijpvogels waarnemen kinst. Maar je mag net het paad
0: houden. Nee.
1: En wees maar te hoen ik net los en die ken ik net overal mee hinnen. Want ja, dat jouwt inderdaad in deze tier dan verstoring. En dat kan dus piekjes kosten of reekjeltjes. Dus ja, nee, dus de Wolmeerske Wolfreen om dat mooi van nou het paad te dwaan.
0: Nou, en wat is er nog mooier dan dat ik mijn excursie mee te geven? Dan jest ik nog van alles, hè?
1: Ja, dat doe ik. Ja, dus mensen kunnen zelfs, maar in de Workumerwaard eigenlijk, zou ik een excursie met een gids die daar decennia lang komt en ik heel mooi vertellen kan. Ja.
0: Ja, ja. Nou, stel voor, ik wil zijn wat orenplakjes, Chris. Waar mag ik wijzen? Heim op de website, heim die plakjes extern?
1: Ja, op je website staat onder activiteiten een verwijzing naar alle plakken weer dat mijn gids naar Takkenst is. Dus de excursie Workumerwaard is daar te vinden. Een excursie naar de skierpedobben, kan ik misschien aanstaande wat over vertellen.
0: Ja.
1: Dus dat is daar te vinden en via een orenlink via gebieden kan je zelfs al die gebieden uitziek. Ja.
0: Ja, nou die dobben nog even, die skierpedobben. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is een heel oud-wisselend heideveld bij Elslo. Nou, dat is ook wat minder bekend. Het lijkt wat vierde van Drents Friese Wold oud. Maar dat had ik eens in het lied zat dat alles in hem wat dat ik mooi maakt. En nou, die heide die bloeit meestal pas wat letter. Maar dit is een heideveld waar ik tal van oren kroeden in broeien. Liek als valkruid of wolverlei heet dat ik wel. Een heel bijzondere plant. Maar dus ziet het echt aan de kant van Elslo behoorlijk vol met kroeden. En dan komen echt tal van vlinders op ouw en hommels en bijen en zo. Dus dat is een heel limbig boel. En daar, dat green steekt nog onder een project van de buren. Dat je hebt van akker naar bakker. Dat is een natuurakker. En heb ik daar de klaprozen en de korenbloemen, die bloeien nou. Dus dat is echt een mooi plak.
0: Ach Chris, wat hebben we een mooie provincie. He?
1: Ja, dat is dat.
0: Nou, even op de website, chef van de mooiste plakjes van Friesland. Chris Bakker, directeur Frieske Keer Tiger Tank. En een mooie midje.
1: Dank u wel, hetzelfde.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hier is Andries de Vries. Nij akkoord.

0: ik in Duitsdien, jenseits van Eden, maar ik in het Nederlands dacht. We hebben even aan het zitje. Nou, misschien wist dat, let het vooral witte. We gaan even voor de Engelse uitviering. Masquerade, Guardian, Angel, ja, dus daar is het Nijs uit Friesland. Geen jeelt meer voor onderhoud aan de Grote Dieken in Friesland. En de datums van de Friese voetbalderbies binnen bekend. Jeste je dadelijk. Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
1: Zicht zou het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
0: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
0: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
1: En kost een leuke tip, huist. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. 12 minuten doe jou wat waar, Nesteren. Heeft het hier voor het Nijs het Friesland. En Jacob praat dus bij. Goeie met je.
12: Een goeie met je. Rijkswettersteed zult de komende jaren geen onderhoud uitvieren ontdekken in Noord-Nederland. Het yield is op. Het plan onderhoud, want hardieken net in Friesland, Grenzen en Drenthe is voor de stillijn. Voor Friesland betekent het dat het werk om vier grote projecten net rokt. Het gaat om het onderhoud van de A6, A7, A32 en de N39. De ombesteging van het onderhoudswerk voor 2027 en 2028 is voor de stillijn. Wetvinder Anne van der Meer van Rijkswettersteed Noord over de situatie.
13: Wij kunnen dus nu lang het alles doen wat wij graag doen willen. Ja, en dat is uiteindelijk een politieke keuze. We zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar krijgen we budget voor. En dus just nou, bijvoorbeeld met deze aanbesteding, ja, die moeten wij stopzetten. Omdat wij net de garantie hadden dat wij dat yield beschikbaar hadden.
12: Omrin roept mensen op om vlagjes en lien bij vlaggen minimaal 4 meter en 20 centimeter boppen de diepte hingen. Terwijl elkaar voetbal zit op het punt van begin en daarom komt Omrin mij die oproep. Als de vlagjes heel genoeg hingen, kunnen wij niet het afval en de containers op hele veilig harden route rieden. Sportclub Cambuur en SC Heerenveen beginnen het Nijse seizoen beide met een thuiswedstrijd in respectievelijk Excelsior en FC Twente. Dat had de KNVB bekendmaken. Het volstrekte conceptprogramma voor het komende seizoen is nu bekend. En vanzelfs zitten direct weer de derbies bij tussen de beide Friese clubs. Sportverslaghouder Arjen de Boer, over wanneer deze wedstrijden spelen worden.
14: De eerste derby die is in het Abellense stadion in het weekend van 4 tot 6 december. Dus in het weekend van Sinterklaas. Maar ik kan me vertellen, dit beginnen maar vanuit, dat die om kwartier uur 12 spelen wordt op de Snijn 6 december. En dan dus eerst in Heerenveen. En de return is dan op 8 of 9 maaien. En die is dan in Leeuwarden.
12: De brandwacht van Nesterwoudes waskogen voor een zinkende boot om het verlaat in de Vochtel. Een kussen driegen naar de boeien van de veertigzakje. De eigenaar omdat ze lek en schrikkelen voor de helptjes niet. De brandwacht had geholpen om de boot leeg te pompen. Met dan kon het vlug handen in een koffer kamer worden dat de boot vol slijm zinken zou. In Wilam, het eerste van de provincies, ontstiert een enkele bui. Mogelijk met een klaptonger en een windpoest. Met 15 of 16 graden is het vrij fris. Morgen is het vaak droog met een mix van bewolking en zinnen. Vreed door de bewolking met betieden rein. Het is dan 16 of 17 graden.
0: Jacob Diegetank, Hoeren Noeren, juist het Nijs en waar verzelt je ik weer in goeie midje. Robbie Williams, kennen we wel een chockerend weer. Zag ik de videoclip van Rock DJ. De videoclip had zelfs een waskoging. Het is zelfs in de Dominicaanse Republiek verbannen omdat het Neffens Harden satanisme promotert. Een plaat inhoud, zoals ze kennen. Rock DJ, komt er aan.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Goedemiddag.
18: Maar Johan Terpstra.

0: Bloot zo mooi. Dit is een Steel Eye Span All Around My Head. Robbie Williams, daarvoor. Ja, we draaien vanzelfs. Kreeg die plaat van Masquerade, hè? Ja, wie in het Engels, wel hetzelfde hier in dezelfde hitlist. Ik stier dan ik de Duitse uitviering van Nino De Angelo. Die klinkt als haar.
1: Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden.
0: Ja, en ik hier het idee, en dat hier met Jirik al even de discussie, dat ik nog een Nederlandse uitviering heb hier. En Jannes die komt mij de Nederlandse uitviering. Ja, Johan, dat was toch witte. Daar had toch bij Radio Nelk zitten. Ja, achteraf denk ik verdikken, ja, Daan de Wind.

Ik krijg wat mooi, meidje. En die meisje trooi aan. Wacht je net langer en meidje gebroek van Omroep Friesland om het mij de hele provincie te dealen. Hoe kerst dat dan? Simpel. WhatsApp. No 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ianjoggenjoggen. Dan kerst ik de Omroep app ervoor broeken. Omroep app hier van je. Rustbopen. App uur. Tekstwolkje. Zet het erin. Dan jest je dadelijks op de radio.

0: Whitney Houston, One Moment in Time, wie je dat? Ja, ja, 84, dit weer 88, dit een treinje daarvoor. Wie is in Friesland? Ja, Jack van Gelder, die vertelde daar een keer hoor.
1: Ik heb haar ontmoet, want ik heb 14 jaar Te Land, Te Zee in de Lucht gepresenteerd. En dat was voor een heleboel grote artiesten op dat moment het podium om zich in de zomer te laten zien. En zij was net opgekomen, we waren in Leeuwarden, met volgens mij fietsen erin. Dat vergeet ze ook nooit meer, neem ik aan. Maar het leuke was dat zij, de vroege mensen handtekeningen aan haar. En zei ze tegen mij, Jackie, turn around. En dan had ze een stuk papier en dan tekende ze op mijn rug de handtekening. Ik wist natuurlijk ook niet dat ze zo groot zou worden. Maar zij zei, ja, geweldig. En de muziek is mooi en inderdaad een keer ontmoet. Ja, dat geeft natuurlijk wel een extra band.
2: Whitney Houston!
0: En het weer drok in Leeuwarden. Ja, het weer midden in het centrum. Dit optreden van Whitney Houston. Prachtig, hè? De slingers, de GWJ, collega Alle Faber had ze hier. Die hoort te maken vanmorgen al een opmerking of hij de slingers ik krijg. Zo of jouwere 60 hier. Ah, dat doen we, hè? En ja, Remco, dat is ik was producer bij Goeie Midje. Die had Joetje hier. Jek, Lokweeske, man. Annemarie zei de slingers, ja, graag om te vieren dat ik de eerste studiepunten van het college hier heb. Nou, een Iris Twaartegeen en dan de opleiding docent Nederlands. Ik had er aan de telefoon, Annemarie. Hey, goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag.
0: Ja, du hast een carrière switch, hè? Hey.
3: Ja, klopt. Ja, ik werk hier nog in de zorg, maar ik wil graag doorstap naar onderwijs, maatje.
0: En waarom?
3: Ja, het is iets van wat alles. En ik weet toch wel, nou ja, beetje dat ik wel een struffelijke Noors in taalfouten. Ja, dan kan je er ook helemaal niet. Maar kan ik proberen er wat onder te
0: doen. Wat goed, hè? Ja. Ja. En vooral DDT. Hey, of nee?
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: Oh, of ik dreig je, Annemarie. Misschien mag ik eens even een cursus bij jou horen. Hè? Nog even.
3: Nou, wat weet.
0: Ja. Hé, hey, Maria, hoe zit het ervoor? Is het een dreig, zo'n opleiding, docent Nederlands?
3: Nee, ik ken natuurlijk net bij Orens, ja. Maar voor mij ja, is het toch wel pittig. Hè? De werking in de zorg is onregelmatig. Ik doe afstandsleren van Winnersheim in Zwolle. Dus dat maakt toch een tussensoort van. Ja, dat vreest wel wat planning, discipline, trotszettingsvermogen. Dat, ja, en Joert, ik mijn laatste stage door het Kijkcollege in Heerenveen. En nou ja, ik heb vorige week slag geleverd en ik heb juist het bericht van nou, ruim voldoende afsluiten.
0: Nou, hartstikke mooi.
3: Er komt nog een deel bij, maar dat, nou ja, daar hebben we al in juni gesprek over. Dat, ja, nee, het moest wel even vier komen dit hier. Maar goed, ik zat wel op een gegeven moment van, goh, ik ben krek mis inzicht. Ik betekent van alles al je inzicht. Maar daarmee druk ik nog wat mooi.
0: Ja, dat is ik, hè. Ja, en is het dat, ik zag al letterlijk eens in de marketingopleiding die in de week al aan het werk. Dat valt ik net thuis die in het werkproces is, had ik het idee, hè?
3: Nee. En dat wisseling van het patch is maar reden. Die in de zoals Joert, dan steek ik dan nee, op squallen en manier om zo aan horen, dan steek ik weer in de zwaarig.
0: Ja.
3: Dat vind ik best wel heel lastig.
0: Ja, dat kan ik me vaststellen. Is het totaal wat oors, hè? Hey.
3: Zeker weten, ja. Van de pubers weer naar de ouderen en weer om.
0: Ja. Nou ja, en nog twee jaar te gaan, dan is het clear.
3: Ja, in theorie wel. Ja, ik weet net wat er in twee jaar gebeuren kan vanzelf. Dat ik, nou ja, of het gaat in ieder wat sneller. Dat ik misschien dingen nog combineren kan. Of, ja, er gebeurt wat weer toch ook wat vertraging op erin. Dat, ja, dat weet ik net, maar... Ik heb eerst zeg maar, tot en met de zomer een plan maken wat ik nog al ronden wil. En dan zullen we daarna wel weer verder.
0: Ja, nou, respect Annemarie.
3: Nou, dankjewel.
0: Hey, we sturen de slingers op. Jij komt Dickie Wander, hey.
3: Nou, super. Ja. Hartstikke fijn.
0: En tegen dank voor die berichtje, hè.
3: Ja, je bedankt, Vincent.
0: Hoi.
3: Fijne sturen nog. Hoi, hoi.
0: Nou, vreet de finale van het Sjong Festival voor Bern. Sjong Junior, 8 basiskwalen in Friesland binnen uitkeerden van dit grutte muzikale avontuur. Alex de Twaan, juist de instuurder van finalist IKC De Vogelsang in Belsum.
4: Omroep Friesland. Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
5: Waar kan ik veel werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Korkers in deze hit van Colin en Gang waren bewust simpel hulden, zodat het publiek zo vlot naar zijn meisjongen koor. Sjongstomei, dadelijk komen ze er aan, Colin en Gang.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen we ons soms en naar zijn steen op stoel.
13: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
12: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
13: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jou hoor. Des is goed.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
12: Zit gemak op een jouwer. Des is goed.
15: Goeiemiddag.
16: Maar Johan Terpstra.

0: Tim Stoopoor van het Luisternijs?
1: Wat is dat nou weer voor een vraag?
2: Ver jij stoot de beste muziek.
1: Hallo ze, joh, val hem maar even.
0: Ver bloost op een hichte van het waar.
1: Het volgende onderwerp.
2: Is er nou wel een maatje? Ja.
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Ja, nou, helemaal gelijk.
2: Alles wordt er spielend. Yes, hier. Ik vind het prachtig.
0: Omroep Friesland.
3: Ja, geweldig. Wow.

0: Swing Oud Zesde Wie Dat en Am I the Same Girl.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Het Songfestival voor band Song Junior Git Wer Los. Het is een tweejaarlijks Fries Songfestival voor basiskwalm. Het is één groot muzikale avontuur voor groepen 6, zon en of 8. En ik goeie met je juist Elze Dij, een van de 8 kwalen die het keersen is om mij te dwalen om dit muzikale avontuur. Jood komt IKC de Vogelsang langs, Belsum. Ze komen alles vertellen over Harnveske, Gelik, Brecht en Renze. Goeie met je.
4: Hey.
0: Nou, Brecht, hoe is het? Spannend, vies het? Of valt het wat ta?
4: Het valt op mij.
0: Valt op mij, hè? Ja, als je... En ja, je bent bij Omroep Friesland. Even eerst over het Veske, hè, Renze. Hoe ben je op het Veske kwam? Daar hebben we brainstormd, hè?
4: Ja, daar hebben we gebrainstormd. En eerst dachten we, waarover zouden we doen? En toen kwamen we een beetje op dat iedereen gelijk is. Want er zitten uit andere landen zitten veel op onze school. En daar kwamen we uit op Gelik.
0: Ja, en dan brengt je toe de inhoud van Gelik. Heb je al dat er uit verschillende landen ben bij die in de klasse zit ik? Of in groep 8 ik, wist je wie je zit?
4: Ja.
0: Waar komen die al bij?
4: Ja, Congo komt iemand bij. Volgens mij kom ik... Ja, een PVN. Volgens mij uit Amerika, maar dat weet ik net zeker.
0: Nou, die mag ik wel even wennen, hé, hè? Ja, hoe was het dan met het Fries? Versteer ze dat een beetje? Ken ze dat ik spreek? Hè? Want hoe lang ben je al in Friesland?
4: Nou, bij ons in de klas zitten ook anderen. Die kunnen wel een beetje Fries, maar dat moeten ze nog wel leren. Maar ja. ze kunnen het wel een beetje verstaan en ook een klein beetje praten.
0: Dan komt het op een noemer, hè? Gelik, de BM dan. Een heel mooi thema is dat. Ja, en dan moet er wat een tekst komen. En hoe gaat dat dan? Heb ik dat mijlkoor betocht?
4: Ja, we gingen brainstormen. En toen kwamen we er best wel snel uit dat iedereen een Gelik van een heel mooi onderwerp vond.
0: Ja, en hoe is dat dan bij waarom in de tekst? Want wat zit er verder dan nog in als het om Gelik gaat, zeg maar?
4: Nou, we zitten ook in de tekst, we zijn alle jaren gelijk, wel meerdere keren, dus dat zegt wel, we zijn allemaal gelijk.
0: Ja, nou, we zitten noemen een oude jaren, maar er zullen we volle meer in dat noemen zitten, denk ik, hè?
4: Ja.
0: Hey, nou is het vreet al, hè? Brecht, slaap je er wel van? Spannend, hè? Of
4: ja, het is wel spannend, maar ik sleep ook gewoon goed.
0: Nou, zit we in groep 8 en dat is wel een heel drok hier, hè? Want Jim kent er dan ook nog op uit, op kamp, maar dat is gelukkig al gewoon, hè?
4: Ja.
0: Dus die stress is al voort, hè?
4: Ja. Ja.
0: Je hebt goed op squallen?
4: Ja.
0: En waar is daar kom hier, waar gist heen, hè?
4: Ik ging naar Ulve van Houten in Stanne.
0: Oké, en wat is daar, wat voor squallen is dat? Wat is daar leren?
4: Ja, alles.
0: Alles, ja.
4: Ja.
0: Heel goed, alles leren, hè? Nou ja, en dan dat verhaal is erbij. Nou is het de docistinggroep Sons, is het?
4: Ja.
0: Dus het is een heel breed project, is het. Hoe gaat dat nou bij je op squallen? Ben er een peer bij me bezig of een hele grote groep?
4: Het is best wel een grote groep, wel ja, rond de nu 17, 18 of zo.
0: Zo.
4: En dat is best veel. Het zijn ook best wel verdeeld over alle klassen. En ja, dat is mooi.
0: Ja, dus een heel protte meesten binnen we bezig. Net iedereen is hier op het podium. Brecht, wat komt er al bij Shannik? Hier, ik al een squalle die heel bord met de promotie bezig, met de marketing, zeg maar. Hoe zit dat bij hem?
4: Ja, we zijn overal wel wat mee bezig. Maar vooral met jongen mooi doen zien.
0: Ja, en het doen, is dat ook ingewikkeld?
4: Ja, nou voor mij wel, want ik dans nooit. dat is het wel even leren. Maar de meesten zitten wel op dansen en die hebben wel wat ervaring daarbij.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, hey, wij zullen het noemen we er eens even bij, Helly. Ja, ik heb wel grappig nog even, want dat is misschien even leuk om te vertellen. Wat ben ik bij hem op Squallenwest, uw collega Willem Reitsma. Wat had hij met Willem, wat had hij die bij hem op Squallen?
4: Nou, er zijn een paar kinderen geïnterviewd. En we hebben een woordspin gemaakt van het thema Gelik, wat er allemaal bij hoort.
0: Oh, en wat is een woordspin? Wat is dat, Brecht? Dat weet ik net, jong.
4: Nou ja, dan Ian Grutwut, dus dat is Gelik.
0: Ja.
4: En dan, nou ja, we gaan het letterlijk maken, dus Alia Tautsies. En dan een papiertje erbij, wat jij hebt bij Gelik.
0: Oh ja. God, wat dat doek, hé. Wat leuk bedacht, hé. Nou, en nou, Freed, is het z'n vier, hè? Spannend. Ja. En ik ben nieuwsgierig wat voor noemer het is, hè? Hé. Zijn we het Jerrelitten aan heel Friesland?
4: Ja.
0: Ja. En succes, Freed, hè? En door de groeten aan de rest van Squalla. Zet hem op. Leuk dat je hem weer wint.

0: Hot Chocolate en Everyone's a Winner. Nou, bij u dus net, hè? Want in het speeltje gaan maar één prijzenpakket en alle dagen zit er één uit. Annelienke, hoi.
1: Goedemiddag.
0: Oh, wat een fantastisch verhaal, hè, Marieke?
1: Ja, wat de popjes.
0: Was toen ik volgens mij die dan?
1: Nee. Dat wist toen al net, denk ik.
0: Nee.
1: Het is ook nog laatst heel oud, maar het is hartstikke leuk dat dit hier wordt.
0: Ja, maar ik kan me zo vaststellen dat het een spannend is, wist hoor. Dan ben je dat wel bij een soort. In de laatste klas ging je altijd wel een soort einde, toneelstuk of zo.
1: Ja, musical.
0: Musical.
1: Een musical, dat hier.
0: Ja. Dat vond ik altijd spannend.
1: Ja, maar dat we dan wel meestal in het Nederlands.
0: Ja.
1: Net echt in Fries.
0: Nee.
1: Ja, misschien moet er maar weer een Frieske.
0: Ja, musical. Ik mag wel heel veel graven, dat weet ik daar weer.
1: Dan wist hij weer toegang.
0: Hé, hey Annelienke, we gaan even bepalen wat het speeltje wordt.
1: Ik draai om het recht.
0: Ja, op het spul in elk geval het mooie theeglas van onder Friesland en de goeie met je theepoetsjes. Ja, er kunnen wat bij komen, hing er een beetje van het speeltje af.
1: En het wordt Juwet Wargelsiets.
0: Wargelsiets, dat betekent dat er een extra speeltje bij komt. Boordspel Remember the Music van eigen bodem. Ultieme partyspel voor muziekleerhouders. Testing kennis onthoud van Nederlandse artiesten. En de groep met harde hits. Dat zit op het spul. Ja, op je komt dat jij op het draaien. Op het Hammondorgel, puur zo Wargelsietsen.

0: Alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om de beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
17: Het is jouw betreien. Het wijze Friesland en Jes van Zijl zeker het programma Goeie Beetje. Jacob praat dus bij.
18: De provincie had een vergunning al jong voor het vergossen van gworzen. Dat is voor het eerst in al 4. De vergunning hield van 15 mei onder mei 31 juli. De eerste. Twee eerste zijn in de Ruifangs naar Havelwest en daarbij binnen 4000 gozen vong. Maar dat is net het enigste middel in de gozen oerlijst, zegt Nicky van Grinsven van de faunabeheerinit in Friesland.
19: Dus naast ruifangsten wordt er ook heel veel nestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormig afschot, dus dan probeer je voordat er eieren worden gelegd... de ouderdieren al te doden middels afschot en gewoon afschot. En dat is eigenlijk de grootste reductieslag. Dus ruifangsten is één van de 4 middelen die worden toegepast.
18: De politie had een 18-jarige Ljouter opgepakt omdat er mogelijk belusting bij een schietpartij in het centrum van Zwijnenplak. De schietpartij weer op de Nijstijd op de joen van 16 december verlinier. Een 24-jarige Ljouter rekken daarbij 4 verwoenen. Kort daarna meldde de politie al te witten waard dieren weer, maar die nog te zieken. Of het om de nou onhouden man gaat, is net duidelijk. De Iepenwacht begint takom weken weer met opsporen van zieke Iepen in Friesland. De stichting bestitelt meer dan 20 jaar de Iepziekte. Daarmee wil de organisatie de Iep in Friesland behouden. De controles zien de plak in gemeenten die het aansluiten binnen bij de Iepenwacht. Gauke Dam van de stichting Iepenwacht Friesland. Hoe goed ze die controles oppakken?
20: Wij hebben 5 inspecteurs aan het werk vanaf 15 juni. En die gaan elk naar eigen rayon. En die letten voornamelijk op hoe de BM er vast zit. Nou, in het groeiseizoen moet het blijven groen wijzen. Verkleuren ze, worden ze bruin. Ja, dan is dat een waskoming en moet de inspecteur onderzoek je of de BM aantast is door de Iepziekte.
18: Bij een hoes om de Doldersemestraat in Boil, of Bijl voor de Zuidelijk jonger, had de politie een hennepkwekerij voeren. Dat zei een wetvierder van de politie. Het giet op een plantage met zo'n 150 planten. De kwekerij is toch de politie ontrommen, planten en apparatuur binnen mijn om en de politie had 12 vertochten aanhouden. Ik ben dan met eerst nog steeds een enkele bui, mogelijk met een klaptonger en een windpoest. Met 15 of 16 graden is het vrij fris. Morgen is het vaak droog met een mix van bewolking en zinnen. Vreet oerheerske de bewolking met betreden rein. En dan is het 16 of 17 graden.
17: Jacob, tegen danken. Nijs het Friesland, wie dat oeren oeren. Yes, het verzelfs, hier ik weer. Ja, Njotje San zand toch dadelijk de hit in het jaar dat de Wico's, het Apollo-trio en Corrie en haar solo-septet op Veenhoop Festival stien. Ja, de cats en ik komen. Ze stien in het programma, maar door de ziekte van bassist Arnold Muren konden ze net komen. Diezelfde simmer, deze disco-klassieker van The Emotions. Ja, ik doe het een simmerhit. Het zal een zandag. Komt er dadelijk om.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Goedemiddag.
26: Maar Johan Terpstra.

0: Omi en cheerleader wie dat.
1: De toetsen
2: van Sietse.
0: Sietse Haarsma, ja, hij is weer tekeergang op zijn hemmetorgel en had weer een noemer. Ja, dat had wat te krijgen met Nederlandse muziek. Of het nou Nederpop is, Nederlandstalig, maar ik wil Engels wijze, Nederlandse band. Het zit al in dat speciale spultje. Het boerspultje Remember the Music van Eigen Bodem. Daar komt een kaartje uit dat spultje. En daar had hij de muziek van spelen. Van hier, van die noemers. Die is dadelijk, maak eens kans op dat spultje dus. En ik nog eens even dat theeglas, maar de goeie met je theepoetsjes. Stoop je even, daar komt die jongen. Ik zie hier de bandnamen en de titel van het nummer.

Ja, het refrein zit er net in, hè? Om het dan wat regen te maken. Nou, kom maar op. Haast een idee. Omroep App Kerstin van Broeken. Haast maar op die telefoon vanzelf. Kerst het nice advies van Rick mooi opvolgen. Als dan in die Omroep App zocht, rust boppen, dat je het app is, het tekstvolkje. De Kerstin antwoord inzetten. Het is bij dezelfde. Ja, ik had WhatsApp-nummer van Omroep. Ik in mijn telefoon steen 0620 4 en Jochen. De Kerstin, ik inzetten.

0: ja.
1: De toetsen van Sietse.
0: Henk, hoe je met je?
2: Hey, hoe je met je?
0: Ja, nou hé. Hey. Als die periode bewust meemaakt in de jaren 80, dit is een sensatie.
2: Ja, heel bewust.
0: Ja, en wie is voor het begin al enthousiast over de muziek?
2: Nou, nee, eerlijk zijn net, nee.
0: Nee, laat ik wat meer bij de vrouwen, ik het idee, hè?
2: Ik, ja, klopt.
0: Ja. Maar letterwol.
2: Ja, letterwol, ja.
0: Ja, en dat betekent zelfs dat ze misschien wel een LP kocht haast in die tijd op een, een cassettebandje.
2: Ja, het wie een cassettebandje.
0: Ja. Wie is de naam van het album nog?
2: Skunk.
0: Ja, Skunk. Nou,
2: ja, Skunk.
0: We praten er al een beetje hinnen, hè? Want wat voor noemer jeden wij?

0: Dat wie is dit alles?
1: Is dit alles? Ja, dat klopt.
0: Is dit alles?
1: Ja. Ja. Is dit alles? Ja, ja. Fantastisch. Ja, in is kwaliteit het dan mij maken? Denk ik.
0: Ja.
1: En dat wordt van Squalle wie dat, Henk?
0: Wie dat niet is in de rol.
1: Ah, mooi. Nou, en het gang vrij vier, hè? Doe maar, hek het idee. Want alle teksten kerst en ik wil je te hollen, hek het idee, of net?
0: Nou, de meeste wel, ja.
1: Ja.
0: Zelfs dat hele richtje van Angelie, Sofine en Nathalie. Ja, ik nog net meer, maar ik hoor het doe helemaal mij druk.
1: Och. En wie de mooie kwalt hier?
0: Ja, Wissel.
1: Ja. En door was er een niet, hoor.
0: Vast wel. Maar net dat ik me ervan bewust ben.
1: Oh, dat zoet ook geweldig werd dat je bezig bent. Waarom show stel je best vroeger mij op Lutsenhaast, hè? Hey.
0: Nou, de meeste wel, ja.
1: We sturen de Prius Noop, het mooie omroepvies van theeglezers voor jou. Goeie je met je theepoetsjes. Ze bent lekker, ja, die thee. Het is echt wel lekker.
0: Ik heb een collega die zei van thee is voor water is voor kikkers. En thee is voor...
1: Ja, ik zit er 2 theepoetsjes bij. Ik zoom in je aan of ik daar weer. Hey.
0: Ja, ik niet te warm, Peer.
1: En het speeltje komt erom. Remember the music van eigen bodem. En deze opjeften zet ik in van Doe Maar. Dan haast Toom in elk geval goed dat hij voorbij komt.
0: Nou, hey. Mooi man.
1: Hey, mooi beetje.
0: Hey, Jo Merk.
1: Yo, Henk, hoi.
0: Yo, goeie nou.
1: En dat aardige gevoel nog even een boppenhelje. Is dit alles? Ja, het is antwoord op de quiz.

0: Friesland. Krijg je dat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in.
3: omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
7: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag.
11: Maar Johan Terpstra.

0: Mika en Grace Kelly.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Oh, het WK komt er aan, hè. Ja, morgen zet het uiteindelijk. Maar de wedstrijd Mexico, Zuid-Afrika, Nederlands elftal. Ja, snijn, hè. Bestel er een kleer voor. Hart, of het oranje gewot in hoes. Ja, en dan was het voor zelfs goed Shen. Al die wedstrijden. Er is toch dan een winkel binnen. Of zocht online voor een nieuwe televisie. Ja, ik zag dan al je van die term voorbij komen. Ik denk, wat is het al hier? Ik zag er op jem met bos net meer. OLED, QLED, AI-processors, HDR, 144 hens. Wat betjut dat al hier eens? Nou, maar eens even bij de kenner. Even heeft Kip Menno Kats. Hij is eigenaar van Expert in Burgen. Menno, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag, Johan.
0: Ja, een hele riege termen, hè? OLED, QLED, HDR, AI-processors. Ja.
3: Ja.
0: Het beziekje simpel te houden.
3: Ja. Ja, er is wat. Hè. Het is ongelooflijk. En elk merk komt bijna maar hun eigen term. Dus dat maakt het nog moeilijker. Ja. Maar ja, eigenlijk in de basis had het al hier met de meidzin hoe mooi de kleuren binnen van het scherm. Hoe heug de helderheid is, maar hoe mooi een kleur rood eruit komt. Of hoe mooi een kleur green eruit komt.
0: Ja, en met het green en yes, zodat er nou mooi uitkomen wordt. Maar is het dan OLED, QLED of een HDR, hè?
3: Ja, dat, eigenlijk allier een beetje. Allier gaan ze wel hun voordeel en nadeel om. Dus maar kijk wat iemand mooi vindt. Maar OLED hoort het algemeen wel zien als het allermooiste.
0: Allermooiste, ja.
3: Ja.
0: Dan komt het oranje shirt het mooiste op te staan op het scherm.
3: Precies, ja. Precies. Maar het greene veld, ja. En de WK-beker in de hand.
0: Ja, hey, dat zou helemaal mooi zijn, hè?
3: Ja. Ja, toch?
0: En dan wil ik praten hoe AI-processors het er wat te krijgen om dat beeld nog mooier te krijgen. Waar slaat dat op, AI-processors?
3: Ja, zeker. Nou, dan leren ze eigenlijk van alle beelden die uitstuurd worden. En dan leert er zelf van, oh ja, dit kan ik op deze manier het mooiste uitsturen. En deze beeld pas beter deze instellingen bij dan dat ze dat al hier vanzelf eigenlijk.
0: Huh. Ja. Nou ja, als dan
3: hele computers.
0: Ja, als dan een karmeitje mast, hè, en dan neemt al die termen mij en ik had er totaal geen doel hoor. Meestal komen bij hem binnen. Wat adviseer je hem dan? Hoe gaat het?
3: Nou, dat vreeg je natuurlijk in de winkel altijd heel goed even van hoe is de thuissituatie? Wat zit men graag? Haastvolle lichtinval of is het heel donker in hoes? Dat maakt het echt wel een verschil. Maar ja, nou met het WK, met het voetbal. En dan was natuurlijk wel. Dan was een televisie had die vloeiende beelden schenken litten. Want voetbal gaat snel, sport is snel. En het WK is met name jongens, s'nachts. Dan haast wat minder lichtinval in hoes. En dan is een televisie die heel goed is in donkere scènes echt weer beter. Dus een OLED bijvoorbeeld.
0: Dat is een OLED, oké. Okay. Ja.
3: Maar ja, dat is het mooie onder winkel. Dan kist alles gaan we op hetzelfde draaien. Kist mooi scènelitten. Kist als klant duidelijk het verschil scène.
0: Ja. Nou, denk ik, hoe grutter, hoe mooier. Hè? Kijk, het nog beter scène al hier. 54 of 64 inch. Ja, maar ik rekken houden met de afstand van de bank naar de televisie?
3: Ja, wel een beetje. Want, nou ja, ik neem altijd het voorbeeld als tennisgesjen. En dan is een hele grote televisie, 64 inch, en dan zit maar een meter ervan af. Ja, dan zit letterlijk maar in holiday het van links naar rechts te draaien. Dat is shit echt net prettig.
0: Ja, is er nou een buks dan ik even op een meter afstand? Ik denk dat die bal,
3: Ja.
0: Hey, en ja, is duurder dan altijd beter? Want ik zeg, ik al je verschillende prijzen van televisies.
3: Ja, nou, duurder. Jordan is ook algemeen zeker, zitten er dan weer bepaalde functies in die het beeld nog een mooier meidje. Maar ja, voor, net alle Jordan hoed net per se, dan haast ik wel een hele mooie televisie.
0: Ja. Nou, en tot besluit dan de gouden tip.
3: De gouden tip, ja. Nou, er zijn nou een aantal televisies die kinderen eigenlijk een beetje uit. Om maai, juni komen na je modellen uit van elk merk. Maar de oude modellen die horen ze nou wat langer aan vanwege het WK. En daar gaan ze hele goede acties op.
0: Ah,
3: dus die prijzen zijn al heel onttrekkelijk. Dus een gouden tip is eigenlijk, ze een beetje naar een model wat er eigenlijk nou uitgaat. Maar stiekem nog even terug in en dan haast ja, dan ben je spek over.
0: Ja, best. Nou, hartstikke goed. Wat er, hoe gaat dat in de handel? Rennen de televisies automatisch de winkel uit? Of,
3: Ja, dit ben wel gouden team.
0: Ja.
3: Ja, mijn televisies en elk merk had ik acties, hè, dus ze versterken het echt. Maar een WK voetbal of een EK voetbal, ben wel momenten dat we een hele grote piek zuggen in televisie verkopen.
0: Nou Menno, dan zoek maar gauw weer naar de winkel vliegen. Want vertel je, als zit er een klant nou binnen, hè, voor een nieuwe televisie.
3: Precies.
0: Hey, zet hem op bij de drukte dan en tien dank voor de tips en adviezen.
3: Dankjewel, graag die je mek bedankt.
0: Yo, Otjen, hoi.
3: Otjen, hoi.
0: Menno Kats, hij is de eigenaar van Expert Meijer in Burgum. Wie dat?

0: geloof.
1: Waar stem stoop hoor, van het laatste huis uit Friesland?
2: Wie bent er Friesen?
3: De actuele sport.
4: Ja, leuk hè?
5: De beste muziek.
6: Beslist.
1: Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
7: Die moet je nooit weg doen.
8: Ik was met Frieske Pjaal aan de Grenzoek gisteren.
7: Voor een Groningen.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, wie je dat? 1, 2 en 3. Alle dagen aan het eind van het programma, wat hebben we mij aan? Nou ja, leuke spreuk of zis. Wie is een Juste Jerry die van drinken? Als je los kunt laten, dan heb je 2 handen vrij. Ja, dan heb je van die mooie spreuken. Kerst op mij, hè? Maar zo eens even doen uit te denken. Nou, misschien haast ook wel leuke crackers drinken. Kerst met noodtrojaan. Mijn bedocht in de omer op, hè? WhatsApp, Mike. 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen. Ian, Jochen, Jochen. Dan komt hij nog Fjouwenroeren voorbij. Ja, als er meerdere binnen, maar woon karmeitje. Maar dan bewaar je weer wel wat. Dan komt het letter nog voorbij. Ja, ik schrok er wat van. 900.000 fietsen worden per jaar stellen. En mij het grootste gemak, dat is te zien in een filmpje wat op Facebook zit van collega Darsjan van Omroep Friesland. Hij bracht een fietsendief in beeld. Het peteer jestje dadelijk 20 van jou en mij hem. Ja, hoe had dat die? En hij is onderzoeksjournalist. Ja, en dit is die fietsendief.
1: Maar dit is de fiets die...
2: Ja, hij is gewoon helemaal nieuw, man. Je kan hem ook connecten, alles.
1: Ah, precies.
2: Maar je mag hem, omdat hij niet geflexed is, voor 400.
1: Die fiets is nu wel voor jou?
2: Ja.
1: Oké.
2: Hij is gewoon voor mij, bro.
0: Ja, 900.000 fietsen in Nederland. Hoe volle binnen dat er in Friesland? En ja, hoe kerst je beter beveiligd die zelfs? Die tip jou trek nog wel even mee. Die hebben naast een na jou of jou hier in Goeiemidje. Dit is Linda Ronstedt. It's so easy to

0: speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is jou of jou. Het Nijs het Friesland. Jacob Stijlwagen, goeie met je.
14: Een goeie met je. Rijkswettersteed zal de komende jaren geen onderhoud uitvieren ontdekking in Noord-Nederland. Het geld is op. Het plande onderhoud van het haardikkennet in Friesland, Grenzeland en Drenthe is voor eerst stillijn. Voor Friesland betekent dat dat het werk om fjouwer gutte project net erop geert. Het gaat om het onderhoud onder A6, A7, A32 en de N30. De omsteging van het onderhoudswerk voor 2027 en 28 is voor de stillijn. Wordt verder Anne van der Meer van de Rijkswaterstaat Noord-Nederland over deze situatie.
15: Wij kunnen dus nu lang het alles doen wat wij graag doen willen. Ja, en dat is uiteindelijk een politieke keuze. We zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar krijgen we budget voor. En dus just nou, bijvoorbeeld met deze aanbesteding, ja, die moeten wij stopzetten. Omdat wij net de garantie hadden dat wij dat geld beschikbaar hadden.
14: De politie had een 8-jarige leider opgepakt omdat er mogelijk belusting bij shitpartij in het centrum van Simenplak. De shitpartij wierde Nijstijd op de jongen van 16 december verliezen. Een 24-jarige leider rekken daarbij zeer verwoenen. Kwart aan Nij meldde de politie al te weten waar de dier er vier, maar die nog te zieken. Of het om de nou onhouden man gaat, is net duidelijk. Radio Waddenzee komt van tijdens 9 juni onder mijn man die zij jury tijdelijk waarom. Van een skip op het water stuurde Radio Waddenzee tussen 2004 en 2015 uit. Minder belangstelling en hege kosten zorgden ervoor dat de stuurder ermee ophouden moest. Het radiostation dat uit het skip Jenny Beenten uitstuurde zeil had een duidelijke onderdeling om tijdelijk waarom te komen. Dit is Sietse Brouwer.
16: Radio Waddenzee was een station wat ruim 10 jaar heeft uitgezonden hier vanuit de periferie van Harlingen. En het is nu een station wat we voor een maand, 5 weken, hebben gereanimeerd. En dat puur in het kader van de tollship race in Harlingen.
14: De IPA-wacht begint takkomwieken weer met het opsporen van zieke IPEM in Friesland. De stichting bestuurt al meer dan 20 jaar de IP-ziekte. Daarmee wil de organisatie de IP in Friesland behouden. De controles in de plak in gemeenten dit ontzettend binnen bij de IPA-wacht.
17: Ik ga een keer, ik ga op dat skip zitten. Dat is hier de bedoeling. Ja, ik werk er toen nog bij Radio NL, Waterstad FM is niets. Ja? En we zullen bij Waterstad FM daar dan uitsturen. En hij krijgt dan boetenhaas op het water. Anker uit. Mooi zei jongens, strak, hè? Totaal geen wien. En dan kwam er een berichtje van de brandaris. Die man die maakte van het skip al. Ik denk, nou, wat gebeurt je, joh, ophouden. Dus installatie, alles hier erop. En gelokken dat we er al helemaal wien. Want ja, het is ongelooflijk. Er kwam een storm om, dat kon zij zelfs zien. Maar ik heb geen idee. Maar,
14: maar is het leuk, wat meestal mij dus ik op excursie op bezitters, maar dat ze uitsturen.
17: Ja.
14: Is het leuk, hè?
17: Ja, is hartstikke leuk, ja. Het is een beetje dat gevoel was, zoals Jess van vroeger van Veronica wist. Wat dat gevoel.
14: Ja, oké. Okay.
17: Ik had het in mijn markt, maar ik krijg wel een beetje dat idee, ja.
14: Oké. Okay.
17: Super grappig.
14: Oh, leuk.
17: Ja. Maar die uitsturing is dus net er ook aan. Ik zie aan de wal.
14: Nee, dat snap ik. Zul ik het wapen ook dan of zul ik het letten?
17: Nee, doe maar, ja.
14: Oké. Okay.
17: Ja.
14: In mijn naam, het is een ontzettend enkele bui. Mogelijk mijn kaptonger en een windpoest. Met 15, 16 graden is het fris. Morgen is het vaak droog, mijn mux van bewolking in zinnen. Vreed door de heerschappelijke bewolking met betreden Rijn. Het is dan 16 of 17 graden.
17: Jacob, tegen dank. Het nijs uit Friesland via dat. Meer altijd te vinden van zelfs in Omer op app en op onze website omeropfriesland.nl. Ja, stel voor, er was vregen om het vakprogramma te doen van de Spice Girls. Nou, daar hoeft dan net lang om uit te denken. Dit ben ik net. Ze zijn nee. Ja, dat weer de springplank misschien wel west van de band Alphabeat. Uit Denemarken. Yes, hier dadelijk.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Goedemiddag.
24: Maar Johan Terpstra.

0: partijen goede argumenten om over te stemmen op
1: Omroep Friesland.
2: We weten dat er in Friesland gaande is. Hou we op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: Dit is een prachtig mooi.
0: Alles wat er speelt.

0: Pointer Sister wie en dat. En Jump for My Love.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: Collega Dasha Boerman van Omroep Friesland is onderzieksjournalist. Had er verschillende zaken had hij al bij Deinhoorn. En nou ging het over fietsendieven. Ja, en ze kwam er op het Jereveen te lonen.
3: Hier zie je een fietsendief die een fiets steelt uit de garage van Marco.
4: Normaal gesproken hier in Friesland kun je de deuren open laten staan of in ieder geval los. En hij is gewoon naar binnen toe gelopen. En je ziet hem ook op de camera, zie je hem naar binnen toe gaan. En naar buiten toe gaan.
3: Op zijn
4: dode gemakje. En dan op de fiets.
0: Het is het nieuwe onderzoek van Dasjan. Goedemiddag, Dasjan.
5: Goedemiddag.
0: Nou, even een aantal andere zaken die ze al dieren hast. Ik sprak makend onder oren dat de bedrijfskleren bestellen koest. Van een
5: PostNL handhaving. Ja. Ja, ik heb mijn hele kledingkast is inmiddels vol. Ja.
0: Er staan ook nog een pakster wat uit. En dit, toen ik dit zeg op Facebook, ik ben echt heel wat krokken. Want de hast een filmpje hast erop zet. Net alleen dat deze man die Dupierre is. Maar ik haast ook contact hoor met echte fietsendieven. Hè?
5: Ja, ik kreeg een tip. Fietsendiefstal is echt een groot probleem dat mensen eigenlijk denken. Nou, daar ben ik dus ingedoken. En het blijkt dus dat je op Telegram, het is een soort WhatsApp, maar dan voor criminelen eigenlijk. Daar kun je gewoon fietsen op bestelling laten stelen. En nou, daar dus contact mee gemaakt. En toen kon ik in Groningen kon ik een fiets laten stelen op bestelling. Dus kwamen ze met betonschaar en al kwamen ze opdagen om daar ter plekke door te knippen. Ja, bizar.
0: Hé, hey, en dan gewoon West bij Stjist.
5: Ja. Ja, ja, sterker nog, had hem nog in zijn hand toen ik aankwam lopen. Dus dat was inderdaad wel heel bijzonder dat het zomaar kon. Hij gaf ook wel wat een kijkje in zijn werkwijze weg. Hij gaf aan van, goh, ja, normaal komt er een busje aan met 9 fietsen. Die laden we dan gelijk in. Dan rij ik even mee, dan kunnen we even pinnen. Ja, dan ga je weer verder. En dat doet hij dus op dagelijkse basis.
0: Ja, en dan had hij onderzocht hoeveel fietsen er op IER-basis stellen worden, hè, in Nederland.
5: Ja, het CBS, Centraal Bureau voor Statistiek, heeft eigenlijk 2 onderzoeken. Ze hebben een onderzoek, de veiligheidsmonitor, en ze doen een onderzoek specifiek naar fietsendiefstal. Het onderzoek van fietsendiefstal specifiek, dat wordt op basis van de aangifte gedaan. Dat zijn 87.000 in heel Nederland, waarvan 1900 2025 in onze provincie. Maar ze doen ook nog de veiligheidsmonitor en daar vragen ze eigenlijk aan mensen van, goh, ben je wel een slachtoffer geweest van fietsendiefstal? En daar komt het cijfer 900.000 fietsen
0: zo
5: per jaar uit, met een schadepost van 700 miljoen euro per jaar.
0: Als we dat weer rondbrengen naar Friesland, wat tinkst? Wat zou het cijfer daar werken?
5: Ja, dat is dus lastig, want die cijfers hebben ze dus niet specifiek naar Friesland teruggerekend, maar wel op basis van de aangifte. En dan kom je dus op 1900 aangifte uit. Maar goed, dat is dus niet een hele heldere representatieve cijfer.
0: Ja, Jereveen, Debbie, Marco, hè, die ook kwam het. Wij zijn in Friesland zo van, nou, bij ons gebeurt dat net, dat is het Wilde Westen. Hè, maar hij hier de score doorlost en ik hier gewoon Ian. Je pakt daar een fiets uit en de fiets gewoon voort.
5: Ja, nou ja, meer uitleg is daar heeft het ook niet nodig. Dat is inderdaad wat er gebeurde. Hij zat gewoon, zijn zoon zat thuis. En ze kijken in het schuurtje en de fiets is ineens weg. En ze gaan op de camerabeelden terugkijken en ze zien daar iemand op het dode gemakje naar binnen lopen en weer uitlopen.
0: Zo, ongelooflijk. En het makkelijke, wat vertel eens, hoe doen ze dat nou op locatie? Dus je staat bij die dief en dan had ze een fiets besteld, zeg maar. Hoe makkelijk gaat dat?
5: Ja, heel makkelijk. Het is echt bizar makkelijk. Zij stelen eigenlijk al fietsen, dus van tevoren ook. Die bieden ze aan op een soort marktplaats op Telegram. Maar dus ook een fiets dat je zegt van, goh, ik wil een bakfiets. Heel populair, want ze zijn duur en groot. En daar kunnen ze veel winst op maken. Nou, die stelen ze dan ter plek, knippen ze door met een betonschaar dus. Maar ook met zo'n doorzaag frezen ze hem door. En dan bieden ze hem weer opnieuw aan met een nieuw slot bijvoorbeeld. Ja, dat gaat super makkelijk. Die Telegram-groepen staan vol met dat soort aanbiedingen. En ja, het is bijna makkelijker dan kleding bestellen. Want je hoeft geen account aan te maken. Je kan gewoon fietsen pakken en gaan.
0: Het is net zomaar fietsen die je van mijn hoek, zeg maar.
5: Nee. Ja, nee, eigenlijk niet. En dat is dus eigenlijk ook wel een beetje het punt van het hele onderzoek. Eigenlijk wordt heel vaak gezegd van, goh, ja, het is een beetje de drugscrimineel die steelt even makkelijk een fiets. Maar we zien gewoon dat het tegenwoordig, juist omdat de waarde van die fietsen heel erg stijgt, dat het echt een georganiseerde misdaad wordt. En de beveiliging van die fietsen blijft ook achter. Dus de prijs die van een bakfiets gaan dan naar 7.000, 8.000 euro. En die worden dan vaak met een ringslotje beveiligd.
0: Zo. Ja. Liet ze advies even mij aan. En nu is Harkers en Sjokkers bij Omroep Friesland. Hè? Want zet een slot op.
5: Ja.
0: Ik had jongen dat dat echt heel makkelijk loskrijgt. Wat kerst er nou best aan het doen, Sjan?
5: Een dubbel slot. En dan vastmaken aan iets vast. Wat ik ook vaak hoor is dat mensen wel een dubbel slot eromheen doen. Maar dan om hun band heen. Ja, dat heeft geen zin. Doe het aan iets vast. Heb je echt een hele dure fiets. Zoals bijvoorbeeld een bakfiets. Omdat je de kinderen naar school moet brengen op de bakfiets. Doe dan echt een GPS-systeem. Want als je dat uitrekent tegenover het bedrag wat zo'n bakfiets kost, is dat echt wel de moeite waard. En als je dan gestolen is, doe aangifte. Want de politie doet echt wat. Dat hebben we ook nagevraagd. Het lijkt alsof de politie er helemaal niet zoveel aan kan doen. Want het lijkt dus heel onschuldig. Dat is het niet. Ze doen er echt wat aan. Maar dan moet je dus wel aangifte doen.
0: Ja, en echt zo'n kettingslot mat er dan om, hè?
5: Ja, en daar heb je ook nog meerdere levels van. Dus je hebt, dat heet artscertificering. En level 4 is volgens mij het hoogste. Nou, dan weet je zeker, dan, dan

partij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Juchtij een Maserati, dat wie dijt te min.

0: gevaccineerd jet, maar prachtig die in, Jeroen. Hartstikke mooi. Ik joeg die alles weer dat. Jan Dirk, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Dadelijk is het even jouw roeren. Ja, het zit alweer aardig op, hè?
1: Zeker. En dan is het iets voor onderwijs.
0: Het is druk dwaande west, maar de tariering daarvan. Wat haast u in het programma?
1: Nou, wij komen, ik zou haast zeggen, vanzelfs waarom op het nijs wat we tussen de midden al brengen konden. Door mijn stijl in Akrum, hè? Dus ja. Daar komt altijd door de A32.
0: Ja.
1: Dan zie je van de snelwegen, dus die troffen we terug het besluit van Rijkswaterstaat om de komende tijd niet meer aan onderhoud te doen. Eigenlijk is het geld gewoon op bij Rijkswaterstaat. Konden we tussen de media al melden op de radio. Maar daar wordt wel volop op gereageerd, want dat had grote consequenties. De provincie reageert dadelijk. Er zijn al kamervragen gesteld. Ondernemers maken haar grote zorgen. Want ja, als er zomaar stroken van dieken afsletten worden, of op of aanritten of zo. Ja, het zorgt toch voor vertraging. Er zit net hier op de wachtzien, denk ik.
0: Ja, ik praat over autoverkeer, ik, hè, op die dieken. Nou, dat wat gebeurt, ja.
1: Ja, zeker. De veiligheid speelt ik nog maar. Of zeggen ze wel van, als er echt onveilige situaties binnen, dan griepen wij wel in. Maar dat ken ik wel, dat er een snelheidsverleging komt. Ja, daar best als transportsector bij Gelieks net wie is mooi. En ja, daar ben ik grote consequenties voor de bedrijven die dat werk uitvieren moeten. Want die, ja, die hebben vaak al dreig om mensen vers te houden, om het al te plannen. Als dan op Iers takkenmier geen klussen meer heeft in het noorden van Nederland. Ja, hoe doe je dat dan als bedrijf, hè? Dat ja. Grote vragen werden we in onderwijs onderoren op de rom komen, dadelijk.
0: Dat en volle meer te jaren hier, dadelijk op de radio en ik de volgende.

0: is Jan-Dirk de Haan mij onderwijs. Dit week goeie midden, derin jaren staat er nog genoeg mooie plakjes in Friesland binnen die net zo bekend binnen. Chris Bakker, directeur van het Friese Geer, joeg eens een tip van zo'n mooi plakje.
1: Een voorbeeld daarvan is de Borkumerwaard. Er is ten noorden daarvan is een heel mooi derinend diekje, de Slinkewei. En als der oer in de fiets, dan is nou toch een heel perske, gierle zee van blommen.
0: Freed strieren 8 basiskwalen, Sienkoor. Fasjon, junior, met haar eigen Friese noemer. IKC de Vogelsang van Belsum komt bij het veske Gelik, een thema dat neffens haar goed bij de squallen past.
2: Eerst dachten we, waarover zullen we doen? En toen kwamen we een beetje op dat iedereen gelijk is, want er zitten uit andere landen zitten veel op onze school. En dan kwamen we uit op Gelik.
0: Ja, dan komt het WK er aan, hè? Naar je televisie, binnen allerhande verschillende televisies. Wat is nou eens het verschil?
3: Basis had het al hier met de meidzin hoe mooi de kleuren binnen van het scherm.
0: Ja, en met de green en yes, zodat er nou mooi uitkomen wordt, maar is dan OLED, QLED of een HDR? Hè?
3: Ja, dat eigenlijk alle jaren een beetje. Alle jaren had ze wel hun voor- en nadelen. Dus maar kijk wat iemand mooi vindt. Maar OLED hoort het algemeen wel zien als het allermooiste.
0: Goeiemidje is de man weer. Haast een leuk idee voor uw programma. Mail het naar goeiemidje@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt Jutta Siswieser van Freddy. Ha, hij is mooi. Wat er één skier voor de dame is, dan stond het hek hier.

0: Friesland.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Simmer in Friesland.
4: De kampioen!
3: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in Boatskipjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: En daarmee is nog 2 minuten of jouw naai. Een PM1 Brieden bezig eruit. De partijen Pro, D66, CDA en VVD. Zij stelt de komende vier hier misschien vier het gemeentebestuur van jou vormen. Niet krijgt meer de plan presenteren, maar wat bindt die plan? En wat betreft die plan voor de inwoners van de Haardstad? Hier is het huis in onderwijs, maar eerst en eerst Sarah Bareilles.
9: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik veel over werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen des alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
9: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
14: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
15: Onderwijs.
0: Jan Dirk de Haan.

0: En in Eureka, dat is een plek in Californië. Ik wist net van het bestaan, maar ik denk dat ze toch wel Eureka erop had, doet ze dit nummer maken. Want het is een grote hit voor de hele wereld. Love Song van Sarah Bareilles.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 8 minuten voor jou en goedemiddag. Welkom bij Onderwijs van deze woensdag 10 juni 2026. De dag dat Rijkswaterstaat bekend maakt dat er de komende jaren geen onderhoud meer uitgevoerd wordt op de diken in wat Nederland. Probleem is, het geld is op.
3: Wij kunnen dus nu lang niet alles doen wat wij graag doen willen. Ja, en dat is uiteindelijk wel een politieke keuze.
0: Dus ik de dag dat een boete komt dat er rond 31 juli kosten vergast worden mij omdat die een soort gasloon vernielen. Maar dan ben ik andere methodes om die kosten te bestrijden.
4: Er wordt ook heel veel mestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormig afschot, dus dan probeer je voordat er eieren worden gelegd de ouder dieren al te doden middels afschot en gewoon afschot.
0: En het is de dag dat de KNVB het conceptprogramma voor de komende voetbaldagen publiceert. En in Friesland ben je dan zelfs bereid wanneer het Cambuur en SCRV elkaar treffen zullen.
5: De eerste derby die is in het Abel Lensen Stadion in het weekend van Fjouwer ont mij 6 december. En de return is dan op 8 of 9 mooie en die is dan in Ljouwert.
0: En op deze dag hebben we dus maar onderwijs van Fjouwer ont Suis. Muziek, Nijzer Eftergrond, dadelijk onder oren. In Ljouwert begint een nijcollege van BNW. Inwenners zullen dat wel vernemen, want de belasting gaat omheeg. En een jonge Friers die het maar kunstmettige intelligentie meestal maar afasie weer aan het praten krijgen wil. Die krijgt de Ben Veringa Impact Award. Dadelijk bel ik maar die winnaar en dat is Thijs van der Laan. Hij komt van oorsprong uit Ljouwert. Dat wel hier aan, nooit is iets voor het Waabrug in het kwart, maar Sibylle Beyer. Ja, goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag. Vanmiddag en jong vallen nog een paar buien. Mogelijk met een klap tonger en hagel. Er staat een matige westenwind met temperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Jong en vannacht nog een enkele bui. En de wind neemt al en wordt zwak. Het wordt minimaal een graad of zon. Morgen hebben we een afwisseling van zinnen en wolken. Al wordt een enkele bui mogelijk. Letter in de middag, toenemende bewolking. En vanuit het zuidwesten naar Rijn. De westenwind is zwak ontmatig en met 16 graden is het aan de koele kant. Meer over het waar, oor en jaloer.
0: Minder beleid, meer dwan. Dat is het belangrijkste voornemen van het nieuwe college van de gemeente Ljouwert dat van de middag presenteren is. Het weer een groot kritiekpunt op het vorige college. Er waren wel een heel soort bepraat en er waren ik plannen maken. Maar in de uitvering bleven nog genoeg lezen. En dat maakt nou oors, is de conclusie van de formateur. Dat is Martijn Balster. Hein Kuiken is van Pro, in de partij van GroenLinks, PvdA. Die is opnieuw wethouder, had de financiën zich weer in portefeuille. En daarin ben genoeg uitdagingen.
7: Je ziet gewoon dat gemeentes te maken hebben met inadequate rijksfinanciering. Wij krijgen minder geld vanuit het gemeentefonds, vanuit het Rijk, dan dat onze eigen kosten stijgen. Dus dat is problematisch. En je ziet dat de jeugdzorg gewoon nog niet goed gefinancierd is. Dus die kosten dragen wij wel. Dus dat maakt het een hele ingewikkelde financiële plaat. En wij zullen de komende jaren gewoon scherp aan de wind moeten blijven zeilen om ook gewoon de begroting van de gemeente rond te krijgen.
8: Hoe ziet dat er concreet uit?
7: Nou, dat is vinger aan de pols. Dus bij elke, we zullen op meerdere keren in het jaar kijken we goed naar wat er binnenkomt en wat eruit gaat. En uiteindelijk moeten die altijd in evenwicht met elkaar zijn. En ik troost me met de gedachte dat we bij de gemeente Leeuwarden hele goede rekenmeesters hebben die mij ermee helpen om dat te doen. Nou.
8: Ja, want het ambtelijke apparaat, we trainen een heel miljoen op besuneren. Dat is net niks.
7: Nee, dat is zeker een fors bedrag. Aan de andere kant, je ziet dat er in Leeuwarden meer dan 2000 mensen werken bij de gemeente. Dus dat gaat ook over een salarispost van meer dan 100 miljoen. Dus als je het zo kijkt, dan gaat het maar om een heel klein percentage. En wij denken door de komende 4 jaar gewoon te kijken hoe we slimme dingen slimmer kunnen inrichten. Misschien ook wel technologie, automatisering mee in kunnen zetten. Die besparing kunnen realiseren zonder dat er gedwongen ontslagen plaatsvinden. Moet lukken.
8: Wat zullen de inwoners van Leeuwarden ervan vernemen?
7: Nou, hiervan, als het goed is, hebben we van met elkaar gezegd, hier mogen de inwoners niks van merken. Dus dit gaan wij gewoon. Wij gaan gewoon onze bedrijfsvoering efficiënter inregelen.
8: Maar dat is nog net alles, hè? Die trainen heel miljoen. Want er zit dan wel een oppad bij. Verneemt de inwoner daar wel wat van? En zei ja wat?
7: Ja, zeker. We hebben ook op beleid, hè? We hebben ook op andere onderdelen in het eigen vlees gesneden. Soms komt dat doordat we even hebben gekeken of we ook met minder geld toen dezelfde resultaten kunnen bereiken. Nou, daar hebben we gewoon een paar miljoen mee op de kleed gekregen. Maar er zitten ook wel wat vervelendere dingen in. Dus we hebben ook gekeken naar de kostendekkendheid van bijvoorbeeld heffingen. Daar gaan mensen echt wel wat van merken. Dus de komende jaren gaat de afvalstoffenheffing wordt meer kostendekkend. Gaan mensen merken in de aanslag. En we gaan de eerste komende 2 jaar ook de OZB 2% extra verhogen. Dat is wel voor het eerst in 12 jaar dat de gemeente Leeuwarden dat doet. Vervelend, maar nodig om het rond te krijgen.
8: Ja, want je zei net, de wijnlasten die lezen relatief leeg in deze gemeente. De armoede is daarin zien we wel vrij heug. Ja, dat bleef een moeilijke balans, denk ik.
7: Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar ook ja, kijk, we moeten onze begroting rondkrijgen. We hebben ook, Leeuwarden heeft jarenlang niet aan de belastingknop gezeten. We doen dat nu voor het eerst heel beperkt. En op een manier waardoor we nog steeds goedkoper blijven ten opzichte van andere gemeentes. Ja, het alternatief is dat je sociale voorzieningen wegsnijdt. Die juist heel broodnodig zijn voor de mensen die kwetsbaar zijn. Nou, dat is een keuze die niet gemaakt is. We houden gewoon een sociaal beleid op peil. We houden ons sociale gezicht als gemeente. En dat vind ik vanuit Pro ook heel erg belangrijk.
8: Ja, Julie Bruinings, heel lang in de raad gezeten en nu een post als wethouder. Ja, hoe is dat?
9: Dat weet ik nog niet, want dat gaat pas volgende week gebeuren. Maar ik ben heel trots en ik heb er heel veel zin in. En ik ben echt heel blij dat ik het vertrouwen heb gekregen van de fractie van D66... om mij volgende week voor te dragen als kandidaat wethouder.
8: Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in deze komende periode?
9: Nou, vooral waar ik ook zelf mee bezig mag gaan zijn, hè, met de beoogportefeuilles, dat is echt het bouwen, maar dan met voorzieningen. Dus dat we niet alleen een huis bouwen, maar ook een thuis voor onze inwoners. En dat komt door het hele akkoord terug. Meer groen, meer voorzieningen, passende huizen. Ja, en daar heb ik echt zin in om me daarvoor in te zetten.
8: Ja, de VVD is na 20 jaar terug in het college van de gemeente Leeuwarden. Ja, Marcel Visser, je mag als wethouder daar... Ja, zit ik innemen. Hoe voelt dat?
10: Nou, ik ben in eerste instantie onwijs trots, ook op het team wat samen met mij heeft onderhandeld om dit akkoord te komen. Ik denk dat we een mooie campagne gedraaid hebben met een mooi verkiezingsprogramma, met een mooie inzet ook naar de onderhandelingstafel. En daar hebben we met elkaar onwijs mooie en constructieve gesprekken gevoerd. Dat leidt tot een akkoord waarmee we allemaal uit de voeten kunnen.
8: Cultuur is een van de speerpunten in uw portefeuille, met de grote zee en met de kleine zee, zei u net tegen de presentatie. Kunt u daar een beetje over uitweiden?
10: Ja, weet je, kijk, ik denk dat als je naar de grote zee kijkt, zie je dat op dit moment al een van onze huiskamers op dit moment wordt verbouwd. Hè? Dus ik kijk onwijs uit om zometeen een verbouwde harmonie ook tegen te komen, die weer toegankelijk is ook voor de toekomst. Maar aan de andere kant zie je ook de kleine muziekkorpsen in de dorpen, SML, we komen dan graag, die ook wel een extra impuls kunnen gebruiken. En die vind je ook terug in dit akkoord. Dus ook daar maken we extra middelen voor beschikbaar. Dus we kijken niet alleen maar naar de grote instellingen, maar we kijken ook vooral naar de leefbaarheid in de wijken en de dorpen en hoe je juist ook die kleine zee kan versterken.
0: Mark Bremer is verslaghouder, die praten met de nieuwe leden van het college van BNW van de gemeente Leeuwarden. Ja, mooi plan al hier dus wel, maar lastenverheging.

Misschien zou de naam Ben Veringa daar wel wat. Hij die een winnaar van een grote prestigieuze prijs. Van de, en ja, nou is naar hem, hè, die, de skierkundige die de Nobelprijs kreeg, nou is naar hem een prijs verneemd. Hier is dadelijk meer over.

0: vierde app van Omroep Friesland is het inderdaad Oerol die app. Omroep Friesland, het programma Onderwijs All Over the World van ILO.
1: Dit is Omroep Friesland. Onderwijs.
0: De prestigieuze Ben Veringa Impact Award van de Universiteit in Grijns, die gaat dit hier naar een Fries. Naar de 24-jarige Thijs van der Laan uit Leeuwarden. Hij krijgt deze prijs voor zijn onderzoek naar het helpen van mensen met afasie. Met hulp van kunstmatige intelligentie. Mensen met afasie die hebben moeite met praten en het vinden van woorden. Als ze dan een bepaald woord net komen kennen, is de vraag: kan AI er misschien bij helpen? Nou, de Ben Veringa Impact Award die is neemt naar de skierkundige Ben Veringa, die in 2016 de Nobelprijs voor de skierkunde won. En die had die prijs juist uitreikt aan Thijs van der Laan. En Thijs van der Laan, die is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Want hoe ging dat juist er?
2: Ja, dat was een hartstikke mooie ceremonie. Hè. Ze zien van tevoren drie finalisten uitrokken onder de studentencategorie. Dus ik ben helemaal wat familie, vriend en een vriendin naar het Forum in Grijnswest. En daar in een grote zaal eigenlijk weer een heel programma op toeren om te vieren dat er winnaars zijn. En toen wilde ik dus op het podium roppen, maar de orenfinalisten. En Ben Veringa die neemde mij dus als winnaar. Dus dat was hartstikke mooi.
0: Ja, want er zijn drie nomineerden, dus door wist dus van tevoren echt net dat ze de prijs krijgen, zoest?
2: Totaal net. Nee. Dat wie bij de faculteit van tevoren. Hè. Ik kreeg eerst de faculteitsprijs won, toen wist ik het van tevoren wel. Maar dit wie een totale verrassing. Dus spannend tot het laatste moment.
0: En wat vind je ervan als dit krijgt?
2: Ja, een enorme eer natuurlijk. De schrift is natuurlijk wel een tietje lien dat ik deze makken en inleveren. Maar het wie een werkwerk, een hoop werk. Allereerst in een stop, maar ik een hoop passie samen met mijn supervisors, Frank en Steven. Dus dit is eigenlijk een soort van bevestiging dat het echt impactvol West is.
0: Ja, want dat draait er omheen. Dit is de Ben Veringa Impact Award. Dus die piece, die site eigenlijk van al die studies die zijn hele hier die in binnen. Dit gaat dan horen of je ouder 20. Is dit de studie met de meeste impact?
2: Ja, het is de allermeeste impact in ieder geval van degene die wie nomineert. Hè. Het is uiteindelijk met die studie won nomineerd worden. Ik ben zelf nomineerd voor mijn supervisor. Maar ik heb inderdaad in meerdere juries doorheen. En de jury bestaat uit een groot aantal professoren en experts. En die betinken dus onder monden van een aantal criteria inderdaad. Van dit vinden wij de meest impactvolle studie van dit jaar. Die voor 2026 de Ben Veringa Award.
0: Ja. Laten we eens naar de inhoud taggen. Want het is best wel een bijzonder verhaal. Afasie, hè, mensen krijgen die ziekte vaak naar een beroerte. Dat ze net op woorden komen kennen. Of dat ze gewoon moeite hebben met taal. Maar vooral dat je woorden net in het zin zit te worden. Dan luidt het op het puntje van je tongen. En wat zou AI daar dan bij helpen kunnen? Hoe zou dat dan werken, Matten?
2: Nou ja, wat juist is dat het is een soort van hulptools, tjenwurg die besteden. En eigenlijk de oude generatie tools is een beetje binnen wat generieker. Hè? Dus dan is bijvoorbeeld dat mensen kunnen een app hebben mooi verschillende plaatsjes. En dat ze zo onderhond van op die plaatsjes te klikken bij het juiste woord komen kennen. Maar dat is natuurlijk een hele hoop handelingen, een hele hoop tikken en werkt het zich al niet net even goed. Maar wat het mooie is van die AI-modellen is dat ze eens trainen op data. Hè. Dus dat is data van een bepaalde persoon, data van een bepaalde verhalen, context. En dat betekent dat deze tools die dus eigenlijk die AI-modellen op die AI-modellen werken, dat die eigenlijk volledig preciezer en in theorie dus ook beter kunnen voorspellen wat een persoon zissen wil. En dat heb ik dus eigenlijk test. Daar heb ik het fundament voor line.
0: Ja, en wat is de conclusie? Werkt dat? Ken dat?
2: Zeker. Het is eigenlijk mijn conclusie weer dat we veelbelovend is. Het is natuurlijk wel zo dat er nog steeds wel wat obstakels binnen voordat ze echt bij een uiteindelijke tool de CIS die echt klinisch boekt wil ik in. Maar ik zie dat onder van een aantal technieken en het onpassen van de wiskundige functie achter deze modellen, dat we zeker een goed aantal redelijke of zelfs compleet correcte voorspellingen krijgen kunnen.
0: Ja, nou, daar heeft er nou studie naar die en als zo steeds van Marsan Dikke Pries erbij, dek is maar verder. Maar dat hoeft net.
2: Nee, dat klopt.
0: Hoe kan dat?
2: Het is. Nou, allereerst is natuurlijk dat ik heb een studie toen de tijd gekozen, wat ik geïnteresseerd ben in het brede ervan. Dus artificial intelligence is nu natuurlijk vooral bekend vanwege de taalmodellen, maar vroeger wien het ik moet voor meer hoe robots, maar ik hoe de psychologie erachter, de filosofie, de ethiek en de wiskunde, logica. En eigenlijk onder het oog van mijn studie, wie het hartstikke leuk om die AI-modellen bezig te gaan. Ik ben heel blij en trots op de resultaten die ik behellen ga. Ik ben ook heel benijd naar hoe werkt het nou in het bedrijfsleven? Wat kan ik daar bijdragen? Wat voor uitdagingen liggen daar? Want in de universiteit is het toch al vaak onder frontier, onder pionieren. Yeah. Maar een hele hoop uitdagingen omtrent AI binnen het hier en nu. Zeker voor een grote bedrijven. En hoe ster dus op een verantwoordelijke en logische en efficiënte manier AI kan toepassen.
0: Ja, wij dus dat is het bedrijfsleven in bedaren. Ja,
2: ja. Ja.
0: Maar dus het 2400 euro onder prijs, dat wil ik nog eventjes weten wat systeem maakt dan?
2: Allereerst neem ik mijn supervisors mooi het eten. Zeker omdat het altijd leuk is om met hun in contact te blijven. Frank is degene die ik echt mooi trokken is. Die heeft een beurs gekregen om verder onderzoek te doen. Nooit dit onderwerp. Dus die wil ik focussen op het krijgen van Nederlandse data. Ik heb zelf mijn scriptie op Engelstalige data dienen. En daarvoor is dus ik in contact met bijvoorbeeld AvaCinet. Dat is een Nederlandse organisatie. Dat is natuurlijk ook goed om daarbij toch een beetje belutsend te worden.
0: Ja, maar goed. Van het lokmeenske, maar deze prijs.
2: Bedankt.
0: En Brotte willen ik nog mooi een eventuele reiskap zijn, want dat zit er eventueel ik nog in.
2: Dat ken ik nog vast voor de Ruud, ja.
0: Hey, dank u wel en ontzien.
2: Bedankt.
0: Thijs van der Laan, de winnaar dus van die toch wel bijzondere Ben Vieringa Impact Award. Dadelijk hier Jacob Stelwagen, hij brengt het doelstuk van het belangrijkste nieuws van dit moment. Maar eerst is het tijd voor muziek, die krijgen in dit geval van Stevie Wonder. Want die alle vier van is.

0: Manje te Joen, 25 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rennen op de Hegewei bij de Pijn op Wijn en Nijenkeer.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaien.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ik heb mensen buikpijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is nu 2 minuten oor jouw bevieven. Bietje letteren zoals, maar net minder belangrijk, Jacob Stelwagen. Maar het Frieske Nijs, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Onder helikon wij in Leal binnen van de middag 4 auto's... maar ook in een kettingbots van Bedarra. Daarbij is benam de achterste auto botscorsair rekken. Plissen en ambulance kwamen te plakken en hadden inzitters geholpen. Hoe de tadracht van het ongeluk is op dit stuit nog niet bekend. De politie had een 8-jarige Ljouwer oppakt omdat er mogelijk belusten bij een shitpartij in het centrum van Ljouwer. De shitpartij werd de Nijstijd op de jongen van 16 december verlinier. Een 24-jarige Ljouwer rekte daarbij 4 verwoenen. Bij een hoes onder Doldersumse straat in Boyle had de politie een herpkwekerij van. Dat zei een nutvieder van de politie. Het gaat om een plantage met zo'n 150 planten. De kwekerij is door de politie ontrommen. Planten en apparatuur binnen mijn om en de politie had 12 vertochten onhouden. En de IPEN-wacht begint takkomweek weer met het opsporen van zieke IPEN in Friesland. De stichting bestrijdt al meer dan 20 jaar de IPEN-ziekte. Daarmee wil de organisatie de IPEN in Friesland behouden. De controles in de plak in gemeenten die het ontsluiten binnen bij de IPEN-wacht.
13: Dank u wel, Jacob, voor het Frieske Nijs. Meer te vinden op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. En hoe naar oren, dan is Jacob de Wer. Maar een oorzicht van het belangrijkste nijs van deze dag, toch?
14: Ja, dat beloof ik.
13: Ik denk dat er wel wat voorbij komt door Rijkswettersteed en de stap op onderhoud.
14: Ik ben er al wist van.
13: Oké, dan jaren we daarover dadelijk meer. Maar allereerst eerst een tijd voor het Waardbrugd.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit je goed.
17: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
16: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
17: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
18: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de van Elseny.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren. Thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Onderwijs.
20: Maar Jan Durk de Haan.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
13: Het is nu 4 minuten oer jouw vijf. En ja, Freed, kan het wel eens een historische duiberen op de beurs? SpaceX van Elon Musk gaat dan naar de beurs. Maar het bedrijf schreeuwt wel geëpareerde cijfers, maken dus totaal geen mens, sterker nog alleen maar verliers. Had enorme, onrealistische plan. Dus ja, de vraag is, wat doe je dan? Instappen of toch maar net? Ik lees het dadelijk voor, ons verste belizzingsexpert, dat is Edwin Wierda. Maar eerst naar een nieuwe expert hier bij Omroep Friesland op de radio. Dat is Sibbele Baier. Hij zal u ten trog het waarberucht verzwarigen bij ons op de radio. En jouw dochter, dat ik, koest hem om 4 of 5 jaar en al. Ik zeg, ja, goeiemiddag Sibbele.
22: Ja, goeiemiddag.
13: En ik hou voor dadelijk een wezenlijke vraag voor jou. Want ik moet bekennen, mijn Hagen zit er net goed voor. Die is eigenlijk echt nedig aan een knipbeurt. Hè? Maar kom er hield hij net om taan. Als ik er dan om taan ben, dan begint het te ruin. Dus zou de jong misschien een koorskien zetten dat ik dat droeg dank in?
22: Nou, ik heb jij dat de buurt er al op praat. Dus er moet wel wat risico namen bij de jong. Dus ik zou naar de lof zijn en wel aan de klus beginnen. En misschien is het een tip om de rijjaars aan het eind van de Hagedel te hengen. Dan krijg je het anticiperen.
13: Ja, want het bloot net helemaal droeg.
22: Nou, het is net helemaal zeker. Er binnen een moment gebied er weinig buien giet. Maar er leidt op een Noordzee nog wat. En dat leidt wat te lonken. Dus daar kan nog geen olie uit loeken.
13: Ja, want het idee wie toch niet eerst is, Tonsi, dat het wel aardig buig wijzen zo. Maar ik heb even op buienraders, jongen. Ik heb het idee dat het meer hoe het eerst gaat als hier in Leildwijk ligt.
22: Ja, nou, hij hoort vaak, jongen, dat het veroren. Maar die buien kerst het gewoon net zitten waar ze precies vallen. Dat is gewoon hartstikke lastig. Dus het is een kwestie, je moet zelf de lucht in de gaten houden. En ik hoort er weer nog koren giel. Ik heb begrepen dat dat nou uit de lucht is. Dus het is wel een teken dat de buienactiviteit net aanneemt, maar aanneemt.
13: Ja, en dat we dan naar Joen en vannacht zeggen. Wat is die verwachting? Ik net al in de geval jou, weet ik dan, Wenny, maar voor de hele provincie.
22: Nou, Joen en vannacht, dan hebben we nog een enkele bui. En de wind neemt al. En daardoor kan de temperatuur, zeker als het een beetje opklaart, een beetje zakje naar zo'n minimaal 100 graden, op een wadden wat heger. Dus dat is een rustige nacht met een enkele bui. Morgen, tongetje, dan hebben we een afwisseling van zinnen en wolken. Al bloeit een enkele bui wel mogelijk. Letter in het midden, dan neemt de bewolking daar. En dan krijgen we vanuit het zuidwesten rein. En dat is geen haarknipperswaar, dus het moet goed gebeuren.
13: Ja, wanneer komt dat zo'n beetje, denk
22: ik? Ik denk het eind van de midden, begin van de jong.
13: Ja, en komt er een soort van? Met dat
22: het begint maar lichter rein en geen wij lijken het wat actiever te worden. Dus een reingebied.
13: Ja, en dat houdt die jongens zich aan?
22: Dat houdt jongens zich aan, ja. De westenwind daarbij is zwak ontmatig. En met 16 graden is morgen zacht. Of nee, is het aan de koele kant.
13: Koele kant, ja.
22: En in de nacht is het 11 graden.
13: Ja. En als we dan naar de dagen in de zeggen. Want het weekend belooft wat verbetering. Vreet ik nog wekselvallig?
22: Ja, als je het punt is, de atmosfeer is verkouden. En we willen eigenlijk graag die verkoudheid verdwijnt. Maar dat gaat moeizaam. Want op vreet en overheerst de bewolking. En valt de betreden naar rein. De westenwind is matig en vrij krachtig en het wordt zo'n 16 graden. We komen wel in iets minder koele lucht te liggen, maar het is nog steeds net geweldig mooi waar. In het weekend dan heb ik geen droog waargarantie, maar het goede nieuws is dat het vaker droog is en de zin ik vaker schinnensil. Dus dat is goede nieuws, maar 16, 18, misschien jongetje graden. Bloedt het wel aan de koele kant, maar er zit een heel beetje verbetering in. En vooral op sneeuw hebben we dan denken, dan zit er een stevige wind. Matig en krachtig uit het west-zuidwest.
13: Ja, dus de verkoudheid is nog net oor. Als sprint ziet erin en dan na het weekend maar eens even
22: zien. Nou, dan hebben we maar even zien hoe de keur ons lijn is.
13: Dank u wel, Sibbele Baier.
22: Mooi, dank u wel.
13: Het Waarbrugt van O.

0: Sakame sterk waarom, maar de single morgen wordt fantastisch. Akda en Munnik en daarvoor Zaken en Harlingen.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het mat de grootste beurskong in de geschiedenis waar komende vrijdag het SpaceX, dat is het rondteveerbedrijf van Elon Musk, naar de beurs. Al 5 dagen kunnen beleggers haar inschrijven voor een prijs van $135 à $162 het stik. Dat is wel opvallend, want het bedrijf liet zware verliezen en de toekomstplannen binnen nou op zijn zacht zijn utopisch. Maar ja, aan de andere kant, die plannen van Elon Musk, maar bijgelijks Tesla, die binnen wel uitkomen, ja, had je nou net mooi doggen. Misschien had je daarnaast wel heel bot speed, dat het toch heel groot groeit, dat er enorme winsten volgen. Dus is de vraag, mooi doen of net? Ik praat roer met mijn verste gast, dat het gaat om de financiële praat. Edwin Wierda uit Drachten, werk het al een skoft in de financiële praat, had ik bij verschillende kantoren van belangrijke banken werken en de laatste jaren is hij directeur van een eigen beleggingsbureau. Ja, goeiemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Jan-Dirk.
0: Hoe bijzonder is de beursgang van SpaceX eigenlijk?
3: Ja, best wel bijzonder. Het gaat om een enorm bedrag wat daar gaat spelen aan zijn de vreed. Hè, wat er uit te merken hebben we. En het gaat natuurlijk om een bedrag wat op dit moment nog verliesgevend is en waar een enorme toekomstverwachting op zit. Want het is best wel een belangrijk iets.
0: Ja, de wetsprutsen van de grootste beursgang eer. Ik heb bedragen jet van $25 miljard of zo.
3: Ja, zoals nu ligt, is dat het bedrag wat ophellen werd vreed. Om het oneerbiedig te zeggen. Kenwijzen dat als er heel veel vraag is, meer dan de 400 miljard, dat het dan wat verheven wordt. In theorie zou het zelfs ook wat verlegen kunnen worden. Maar reken maar gewoon de 400 miljard.
0: En hoe verhoudt hem dat nou eigenlijk met de potentie van dat bedrijf?
3: Nou ja, als er nou is, hè, die 400 miljard die op de merken ophellen wordt, dat is maar een gedeelte van wat het bedrijf wel is. Hè. Dus de meeste aandelen blijven gewoon in beheer. We hebben het bedrijf zelf nog op dit moment. En met 400 miljard wordt er gewoon beleggers vregen om in te lezen. Maar het bedrijf zelf is nog veel meer waard dan die 400 miljard. Dus het is een groot bedrag, maar het is nog lang niet het totale bedrijf.
0: En wat zijn de risico's nou wat je hier in maakt, hè?
3: Dat de winsten, of met name de omzetten die voorspeld worden, dat die uiteindelijk niet tellen worden. Het is natuurlijk dan een relatief liefstbedrijf waarvan verwachten we dat er een enorme omzetstijging komt en uiteindelijk enorme winsten tellen worden, maar binnen het bedrijf. Het risico is natuurlijk dat het uiteindelijk dat het toch minder snel gaat dan iedereen nou hoopt.

0: wat u het betreft op dit moment te volle risico's voor dit geld.
1: Ja. En er zit meer rond te komen, toch? Dan ging ik nog open AI gaat naar de beurs.
0: Ja. Ja, en die gaat nog volle meer geld ophellen, is de bedoeling. En daarnaast komt natuurlijk nog Anthropic, hè, dat is eigenlijk de concurrent van OpenAI als Sabatien. Die gaat echt enorme bedragen ophellen. Bedragen die gutter binnen dan wat de SpaceX aan zijn vreet op wil hellen. Dus ja, het is heel spannend om te zien of de markt, of de merken bereid is om dit soort bedragen, om dit soort ondernemingen te halen op dit moment.
1: Ja, want OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wat echt een heel soort mensen tussen broeken van alles en nog wat. Ja, soms is er van, dat is wel de toekomst. Is dat dan een bedrijf, weet je wel van zich, daar ga ik instappen?
0: Dat is zo'n lof, jij dat wan. Daar ben nog wat te weinig details bekend. Ik weet wel dat het bedrag wat zij gaan opheden nog volle heger is dan het bedrag wat SpaceX van Elon Musk gaat opheden. Maar goed, het is wel een bedrijf wat dichterbij u zit. Dus maar even zien hoe dat is, dat precies gaat ontwikkeling. Maar dat speelt de aanstaande vreed nog net.
1: Nee, laten we nog even verder naar de beurs zien. Want ja, dit ben eigenlijk wel Joegij verhaal. Dit is al je van waar het vertrouwen in zit. Tegelijk, we hebben het eerder gehoord, een paar weken lang, al over het conflict in Iran en de kans op inflatie en op dat de hele economie toch een flinke tik daarvan krijgt. Toch enorme inflatie en die olieprijzen en zo. Ja. Dat is nog heel iets net oplost.
0: Nee. Elke keer als er met z'n allen denkt dat er een oplossing komt, dan biedt de oplossing dan via de voorwerpen dan waar je hoopt en tochten. In die zin escaleert het elke keer weg. Het zorgt voor de economie toch wel goed als die oplossing uiteindelijk komt. Omdat uiteindelijk vroeger leert de olieprijs rondom beneden was. Want we beginnen nu langzamerhand toch te zien dat de hele olieprijs net alleen een gevolg begint te krijgen voor benzineprijs en zo, wat wou je zorgen. Maar ik ben namelijk voor loon die omheen beginnen, kunstmestprijzen die omheen beginnen, heel veel artikelen en ja, dat er steeds meer inflatie eigenlijk door die olieprijs komt. Dus het wordt wel zien dat er een oplossing komt.
1: En leidt een verheging van de rente dan net voor de hand?
0: Ja, absoluut. En morgen dan is de vergadering van de ECB, van de Europese Centrale Bank. En de algemene verwachting is dat de ECB morgen echt zit dat ze de rente gaan verhegen, maar een kwart procent. En misschien is het ook nog steeds dat er meerdere verhegingen komen als de situatie in de toplossing in de eerste. Dus die rentestijgingen die komen er naar horen.
1: En wat doet Amerika dan?
0: Ja, dat is spannend. Volgende week komt de Amerikaanse Centrale Bank met een rentebesluit. Ja, tot voor kwart bier eigenlijk de verwachting dat die rente verlegen zou worden, omdat het dat ze graag wil. Maar op dit moment is eigenlijk iedereen voor ingezet dat de kans op renteverleging al uitsluiten is. En dat misschien echt Amerika zelf de rente wel gaat verlegen.
1: Ja, en mensen die het nu in de tijd zitten dat ze een hypotheek verlengen moeten of een nieuwe hypotheek beginnen moeten. En dan moet je er dus bij werken.
0: Ja. Het is al zo dat de rente die van de week waarschijnlijk verhegen wordt, dat is de kwartenrente. Dat is de rente die wat meer impact had op onder andere spaarrentes en kwartetermijnrentes. En de hypotheekrente is vaak wat afhankelijk van langlopende rentes. Dat zit al aardig in de markt te werken, want die is natuurlijk al aardig op de laatste week.
1: Nou, we wachten het maar weer al. En we roeren een week als vrouwen werkzaamtjes op de beurs. Edwin Weerda, van nou, tige tank.
0: Graag gedaan, tot de volgende keer.

0: Het is ook een mooie leven worden van Michael Bublé en Everything. Hij schreunt het van zijn vriendinnen van toen, Emily Blunt, actrice. Maar ja, het trieste nice is dan weer dat ze intussen geen relatie meer hebben. Ja, ze kent toch geen mooie liefdesliedjes.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: We zeggen voor u op de programma's Jong bij Omroep Friesland op de televisie. Het nijs in Friesland joort haast om 4 voren. Maar Jantine Weidenaar dit keer. Dan het Waarbrugt met Sitske Wibbinga. En dan hier voor imker Sabine de Vries van Meuns binnen het drukke dagen. Omdat de bijen nou haar vermenigvaardigen willen, controleert de bijenkasten wel 3 keer in een week.
3: Ik zie je nou aardig, want dan weet ik dat de koningin er is. En nou, dat is het belangrijkste. En doppen. Want het is zwermtiert. Dus ze willen graag fut. En dat moet ik eigenlijk voorkomen. Want dan, nou ja, dan gaan ze de buurt hoor. En dan zitten meestal ik net altijd op de wacht.
0: Nee, dan beginnen ze te stekken. Dan krijg je de lijst van Danielle Wegelaar, die zelf op vakantie maar een zelfbouwd buske dat maar 70 kilometer in de Oerenwol. Jong Aljert is in heer. En dadelijk op de radio, na meer dan 80 jaar, is er lang omlet duidelijk iets komen over het plak van het zeemansgraaf van een kneelmilitair van oorsprong van Bakhuizen. Deze week werd bekend dat voor de kust van de Filipijnen het wrak van het Japanse vrachtschip Ofoku Maru weromvonden is. Op 21 september 1944 werd dat Japanse schip troffen door Amerikaanse bommen. En op boord wienen 250 Nederlandse en 1000 Engelse militairen die door de Japanners gevangen gehouden waren. En daarbij dus Ian Vries. Wat betreft het ontdekken van zijn zeemansgraaf? Zullen we het aansnoer hebben in onderwijs?
2: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
4: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
5: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
4: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Goedemorgen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is een van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Russische Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. Verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms ook met hagel en onweer. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Riks uit de steer die helpt je het witte litten. Ja, dus dat krijgt hij in het NOS Journaal. Dat het jeld op is om onderhoud u te vieren aan de dieken in wat Nederland. Afsluitingen en snelheidsverlegingen. Drie. Ja, wat kent de provincie daarom dan? Dadelijk contact met deputaire Matthijs de Vries. Maar naast eerst in onderwijs. Tijd van muziek van Redbox.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
13: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Hehe, Ainse percent een oor. Maar wat nou?
16: Lidjoosperiode belissen toch Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
17: Onderwijs.
18: Marjan Durk de Haan.

0: understanding. Redbox u dat en For America.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 8:04 en welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze wijze. Die 4 juni 2026 draaide dat de gemeente Ljouwert het collegeakkoord presenteert. Het motto is minder beleerd, meer dwan, maar toch wel met hogere lessen.
3: De komende jaren gaat de afvalstoffenheffing wat meer kostendekkend. Gaan mensen merken in de aanslag. En we gaan de eerste komende 2 jaar ook de OZW 2% extra verhogen.
0: De prestigieuze Ben Veringa Impact Award van de Universiteit van Grijns gaat het hier naar in Fries, wel naar de 24-jarige Thijs van der Laan. En hij komt uit Ljouwert.
4: Ik heb eerst de faculteitspries won, toen wist ik het van tevoren wel. Maar dit weer een totale verrassing. Dus spannend tot het laatste moment.
0: En de Iepenwacht maakt het Joert bekend dat ze takken week weer met het opsporen van zieke Iepen in Friesland beginnen.
5: In groeiseizoen moet de bladen groen wijzen, verkleuren ze. We zijn bruin, ja, dan is dat een waskouwing en moet de inspecteur onderzoek je uit de BM aantast is door de iepziekte.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzuizoren, maar muziek, Nijs en Eftergrond. Duidelijk onderhoren, ja, het geld is dus op bij Rijkswaterstaat. Daarom zullen de komende jaren geen onderhoud uitvierd worden onder dieken in Noord-Nederland. Kan de provincie Friesland daar nog wat ontwan bij Gliesmaar Lobby richting Den Haag om meer geld te eersken. En na meer dan 80 jaar is de lang omleid duidelijkheid komen over het plak van het zeemansgraaf van een knelmilitair uit Bakhuizen. Gisteren alles hoor. Maar eerst nog iets voor het waarbrugt in het kwad van Sibylle Baier. Goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag. Van midden en jong vallen nog een paar buien. Mogelijk met een klap tonger en hagel. Er staat een matige westenwind met temperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Jong en vannacht nog een enkele bui. En de wind neemt af en wordt zwak. Het wordt minimaal een graad of zo'n. Morgen hebben een afwisseling van zinnen en wolken, al wordt een enkele bui mogelijk. Letter in de midden, toenemende bewolking en vanuit het zuidwesten een rein. De westenwind is zwak ontmatig en met 16 graden is het aan de koele kant. Meer over het waar, oer en jelle oer.
0: In het provinciebestuur is Joert met verbijstering reageren op de jongste beruchten van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat maakt Joert namelijk bekend dat het geld op is. En daarom zullen de komende jaren geen onderhoud uitvierd worden om dieken in Noord-Nederland. Van Friesland betreft dat het werk aan vier grote projecten net trok het. Gaat om onderhoud aan de A6, de A7, de A32 en de N31. De ombesteging van het onderhoudswerk voor 2027 en 2028 is voor eerst stilline. Dat vraagt zelfs om een reactie. Aan de telefoon is dan ik verantwoordelijk deputeerder voor de infrastructuur. Matthijs de Vries van de provincie Friesland. Ja, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
0: Eerst maar eens even jouw eerste reactie op dit nijs van Rijkswaterstaat. Wat vind je daarvan?
7: Nou ja, jou zei het krijgt al heel goed. Wij zijn echt verbijsterd door deze berichtjouwing. En wat u zo belangend is dit onacceptabel.
0: In jouw, want jou hebben regelmatig peteren, ik maar Rijkswaterstaat, ben die signaal jij er net joen, intern?
7: Ja, wij weten natuurlijk dat er een herprioritering bereikbaar hier in Nederland aankomt vanuit de minister van INW. Hè, die had ik zei, ja, we gaan te kwaad van 80 miljard. Dus er moeten keuzes komen. En daar komen we ook met een afwegingskader naar de Kermetaar. Nou, dat zullen we ook in juni plak vinden. Maar voor u erin, blijkbaar op dit afwegingskader. Dat Rijkswaterstaat nou als uitvierde van het ministerie. Het besluit om te zeggen: ja, we stoppen met het grutonderhoud in Noordelijk Nederland. En dat vinden wij net acceptabel.
0: Wat zijn de consequenties? Wat zijn de consequenties, denk je al?
7: Nou ja, wij krijgen deze berichtjouwing. In de oude roene dagen krijgen we deze berichtjouwing. En dan is het aan u om ook ordentelijk mij Rijkswaterstaat in Oerlis te geven. Van ja, wat betreft dit nou? Ja, we gaan net eens de tijd om daar goed naar te denken. Eigenlijk gaat het er eigenlijk net om. Wij willen eigenlijk net naar denken over wat dit betreft. Dit ging gewoon net. Wij matten van de berichtbrengers van Friesland, maar wij dachten het te geren. Maar echt qua andere provincies, Borje, Drenthe en Grijns, binnen Krexa verbijsteren worden deze berichtjouwing. Wij willen gewoon dat het onderhoud plak vindt. Want het gaat echt om ons leefbaarheid, om ons bereikbaarheid en ook om ons economie.
0: En ken het eigenlijk wel zo wijzen dat je als Rijksoerhiet zegt van ja, op het ene plak door begin onderhoud in het noorden van Nederland en in de rest van het land wel?
7: Nou, het lijkt erop dat dat een politieke kar is. Ik ben net op zoek naar waar de schuldige hier dan is. Maar het lijkt wel op een politieke kar. En volgens mij weet iedereen dat we investeren een soort op nieuwe infrastructuur of nieuwe zaken. Maar dan moet ik gewoon aan de slag met het onderhoud. Dat doen wij als provincie, wij ons eigen provinciale infrastructuur ook. Dat is ook op orde. Maar we zeggen nou dat het Riek nou zei van ja, van 2022 en 2028 is er geen geld meer om het grutonderhoud te doen in Friesland, Grijns en Drenthe. En het gaat om een bedrag van 250 miljoen werd om dit. Maar blijkbaar moeten we dan hier toch rekening houden met tal van zaken op ons dieken. Wat het onderhoud vindt net plak, dus dan gaat ons infrastructuur achteruit.
0: En dan is de vraag, wat kun je er als provincie Friesland aan doen?
7: Ja, nou wat wij doen stellen is natuurlijk dat wij tegeren met ons Borje, Grijns en Drenthe ek op deze manier, maar ek richting Kamer en kabinet wel bekendheid stellen dat dit net acceptabel voor ons is. En je zei al in de intro, meer geld. Nou, we vregen net om meer geld. We vregen gewoon een uitviering van grut onderhoud. Dat is net meer geld. Dat is gewoon het geld wat beschikbaar was een mat van Noordelijk Nederland om uitviering te gaan het onderhoud wat gewoon echt een verplichting is vanuit het Riek. Dus we willen net meer geld, we willen gewoon uitviering van de afspraken.
0: Dagelijk, ja, ik heb er nice te denken, maar het is ik vanuit de leiding van Rijkswaterstaat naar het Nederland een sterk politiek signaal volgens mij, nou toch, om het scherp te stellen alweer.
7: Nou, wij de hele ordentelijke vraag stelt ek om Rijkswaterstaat of dat zo is. Dat is net het geval. Er is echt geen geld om komend jaar en het jaar erop het groot onderhoud uit te vieren. En eigenlijk is dat nog meer zorgelijk dan dat het een signaalfunctie is.
0: Ja, dus dat geld is er gewoon echt niet. Wilt ze ek al weten dat er nou op dreigen binnen bij Glieks? Ja, we weten recent nog van Artskouw en zo. En we weten het van Top en Twel werd het helemaal misgong. Ja. De bedriegen bij Spannenburg probleem. Ja, als er geen geld is, dan dreigen het uiteindelijk toch heel Friesland stil te staan.
7: Ja, en ik denk wel, het is een breder probleem. Hè? Want we hadden nou een Friesland en dat is absoluut weer ek wat je zei over de bregen. Nou weten we echt dat die bregen, die zitten nou echt wel in de in het momentum dat we bezig zijn met de laatste details van hoe die vervanging plak financieel. Dus daar hebben wij op dit moment hebben we daar geen nood voor dat net terug gaat. Aan de andere kant, ja, had dit het signaal versus zo, maar het is geen signaal, hè? Het is echt oprecht. Er is geen geld. Ja, dan meiden wij dus gratis zwaren en dat hadden we ek, overigens andere provincies had het ek. Maar het is wel ek wel nou wel helder. Het Riek moet nou echt met extra geld komen, want dit kan het.
0: Nee, want van hetzelfde geld draait de provincie ervoor op natuurlijk. Dat we dan zelf maar zeggen van dit kind aan het, we moeten het zelf maar wat ontwan.
7: Ja, en wij hebben uw provinciale infrastructuur op orde. Daar investeren wij op. We gaan natuurlijk ambities op andere zaken. Maar wij investeren ook op ons onderhoud. Daar zijn wij druk mee bezig. En het kan net zo wezen dat Riek nou de Rijksinfrastructuur geen lid. Hoe langer het wordt om het grut onderhoud te doen, hoe duurder het ook wordt. Dus wat dat onbelangrijk, kun je beter nou de dwan dan over 2-3 hier, want dan wordt het nog duurder.
0: Nog even heel concreet, want jou al on van wij willen als treien provincies, noordelijke provincies, Malker oploeken richting Den Haag. Maar is dat concreet, Martin? Is dat deze week al of nije week? Gaat er een delegatie uit het noorden waar naar de minister toe? Hoe maakt dat zin?
7: Nou ja, wij hoeven net direct mijn delegatie naar de minister. Dat is denk ik ook heel goed om met de minister hierover te praten. Aan de andere kant zullen wij ook mijn kamerleden die nou u zeker al vragen stellen. Wat wij hiervan vinden, zullen wij dezelfde reactie aan als wat ik nou dag bij jou in de uitsturing. Wij zullen hier en politiek en maar ook met de minister impeteer gaan om ervoor te zorgen dat dit net terug gaat wat nou onkondig is.
0: Dank voor jouw reactie in uw programma.
7: Graag
0: die. Deputaire Matthijs de Vries. Nou, het CDA en PRO, de nieuwe partij, GroenLinks PvdA, hebben dus net vragen gesteld. Kamervragen aan de minister over de gang van zaken. En letter deputy hier, zelfs sowieso de tweede kamer. Ik praat, ik debatteer over hoe dit nou verder moet.

0: werd net als stoten verviest.
1: Ik vind het wel lekker, hè? Schrijven ze op een buis te midden. Shanna Spyro en Material Lover.
2: Onderwijs.
1: Na meer dan 80 jaar is de langomlet duidelijk niet kom over het plak van het zeemansgraf van een knel militair uit Bakhuizen. Deze week werd bekend dat voor de kust van de Filipijnen het wrak van het Japanse vrachtschip Hofoku Maru weromvoen is. Op 21 september 1944 was dat Japanse schip troffen door Amerikaanse bom. Onboord wienen 250 Nederlanders en nou, zijn het 900 Engelse militairen die door de Japanners gevangen gehouden waren. En daarbij ik de 41-jarige Theus de Boer uit Bakhuizen. Heb je beroepsmilitair in Indië. Maar de heerlijkse betanking in mei werd zijn naam nog altijd neemt. En ik is er een strette in Bakhuizen naar hem neemt. Ja, nou is er dus helder kom hoe wet in grijp is. En de bel ik hoor maar voorzitter Jan-Geert Vogelsang van het historisch werkverband Gasteloon. Hij weet een protte van dit verhaal. Had hem daarin het verliende ik bol bot in. Verdiepen, ja, goeiemiddag.
3: Ja, jong, ik een goeie met je.
1: Wat dacht je, doet je van de week jaren dat het Japanse schip de Hofoku Maru weromvoen is?
3: Ja, nou, ik dacht eerst helemaal niks, want ik denk nog dat jaren we helemaal niks meer van. Dat dit bericht binnenkomt dat men uit archeologisch onderzoek eigenlijk wel zeker kent dat het vrijwel zeker op dat plak is in de provincie Sembalis bij de Filipijnen.
1: Ja, dat is wel een bijzonder moment. Ik wil voor jou eigenlijk.
3: Ja, oké, dan een beetje dat het wel definitief is in allerlei verslagen. Stond wel dat het bad weer ter hoogte van San Narcisco bij Subic Bay in de Filipijnen. Maar nou is het helemaal duidelijk, omdat men op 50 meter diepte het schip vond had.
1: Nou, wie dus die Theus de Boer uit Bakhuizen onboord? Je hebben wel het nodig voor hem lezen en onderzocht en zei, wat van man wie dat nou eigenlijk?
3: Nou, Theus de Boer, die geert in 1924, toen werd er zoon van een geer als beroepsmilitair, tekent hij voor 5 jaar bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En die 5 jaar weer om, en dat verdong om zo goed, toen had hij voor 6 jaar tekenen. En heel wijs van 6 jaar, dan maakt een per maand mijn verlof, maakt waarom de hoes. En in die per maand treft hij zijn nicht Anna de Boer uit Nijegeer, wat nou Elhuizen is. En daar trouwt hij mij in 1933 in Koudum. Dan ging zij mij naar Indië, en nou, daar bloot hij dus militair. In 1934 krijgt een zoon Hendrik Jan, en in 1941 werd dan nog een dochter Geertje Anna geboren. Nou, dan met tevens mei vechten zijn de Japanners die de oorlog verklaarden. En bij de capitulatie in augustus 1942 werd tevens gevangen genomen.
1: Ja, al heel gauw dus eigenlijk. Hij had heel lang gevangen zitten.
3: Ja, nou ja, hij had onder andere heel lang werken onder een beruchte Burma-spoorlijn. Daarmee had hij van gevangenkamp naar gevangenkamp gaan en weer het verplicht werken onder oorlogs van die Burma-spoorlijn.
1: Ja, en die omstandigheden, of is het al een beruchte spoorlijn, maar die omstandigheden, ik voor hem, die maten heel slim best hebben ook, hè?
3: Ja, net alleen in dat kamp zelf. Maar ja, hij maat ik zijn vrouw en twee ben maat er ik achterlitten. En hij weet ik net in wat voor omstandigheden dat alle gebad is. Dus dat maakt het extra moeilijk.
1: Ja. Wat weten we eigenlijk van Werm wie hij onboord van dat schip?
3: Hij weer onboord van het schip, maar zoals het in het proces verbaasd heeft, maar 1200 tretje Nederlanders en 1600 zonder Engelse krijgsgevangenen, dus zo'n 1300. Die ben alle keer in juni 1944 onboord gaan, omdat ze naar je kampen een beetje worden bij de Filipijnen in Japan.
1: Ja, maar daar ben ze dus nooit aankomen.
3: Nee, dat is dit schip, maar die 1300 mensen is helaas net aankomen. Want op 21 september, tussen 5 minuten noord zien, maans en jalve elven, ben ze dus bombardeerd door een Engels, uiteindelijk de Amerikaanse escader.
1: Ja, dat die dus de ei van dat schip en een heel soort andere mensen die daarbij dus de deur van hebben. Nog heel kwaad daar besluit naar die vrouw, want daar is ik net goed mee aan.
3: Nee, dat is een hele nare geschiedenis. Dus hij werd trouwd met Anna de Boer. Zij bloed met die twee benen achter in het vrouwenkamp Banja Biro, namen ze dat. Zij komt op 23 augustus, komt 45, komt ze te versterren. En zij wordt het kamp uitdroegen. Toen hangt er nog de Japanse vlaggen. En men komt van de begrafenis waarom en hangen er al de Nederlandse vlaggen. Toen werd al bekend dat ze capituleerd hadden. De beide band die binnen in februari 46 ben die naar Nederland gebracht. En die ben bij Beppe Janke de Boer van de Veer in Nijegeren, wat nou Ellehuizen is, ben die gebracht. En daar hebben ze een jeugd teruggebracht.
1: Ja. Het is een bijzonder verhaal waar dus nou weer een liedshaardstikje onder Tajek is. Dank voor het verhaal daarover. Voorzitter Jan Geert Vogelsang van het Historisch Werkverband dus in Gasteloon. Dadelijk hier om jou te zuizen een oorzicht van de belangrijkste zaken in het nijs van deze dag. Jacob Stelwagen brengt dat dadelijk bij je. Maar eerst naar muziek uit de jaren 80 is mijn inschatting. Fleetwood Mac is dit en Big Love. Looking out for

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het had nog recht, Jelbe Sijzenwest. Het nijs van deze dag, mijn Jacob Stelwagen. Goedemiddag.
11: Een goedemiddag. Rijkswettersteed zal de komende jaren geen onderhoud uitvieren ontdekken in Noord-Nederland. Het geld is op. Het geplande onderhoud van het haardikennet in Friesland, Grijsland en Drenthe is voor eerst heel lijn. Voor Friesland betreft het dat werk onder de A6, de A7, de A32 en de N30 net trok hier. Het vierde Anne van der Meer van Rijkswettersteed Noord-Nederland.
12: Wij kennen dus lang het alles doen wat wij graag dwabbelen. Ja, en dat is uiteindelijk een politieke keuze. Hè. We zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar krijgen we budget voor. En dus just nou bijvoorbeeld met deze aanbesteding, ja, die moeten wij stopzetten. Omdat wij net de garantie hadden dat wij dat yield beschikbaar haakt.
11: Minder beleid, meer dwan. Dat is het belangrijkste vernemen van het nieuwe college van de gemeente Leeuwen tot vanmiddag presenteerd is. Het weer het Gutte kritiekpunt op het vorige college. Er waren een soort bepraat, er waren een soort planmaken. Maar in de uitvoering bleef nog genoeg lezen. Hein Kuiken van Pro is op een nieuwe wethouder en had financiën zeker weer in portefeuille. En daarin ben werd genoeg uitdagings die het Iwinnersek vernemen zullen.
13: Er zitten ook wel wat vervelendere dingen in. Dus we hebben ook gekeken naar de kostendekkendheid van bijvoorbeeld heffingen. Daar gaan mensen echt wel wat van merken. Dus de komende jaren gaat de afvalstoffenheffing wat meer kostendekkend. Gaan mensen merken in de aanslag. En we gaan eerst de komende 2 jaar ook de OZB 2% extra verhogen. Dat is wel voor het eerst in 12 jaar dat de gemeente Leeuwarden dat doet. Vervelend, maar nodig om het rond te krijgen.
11: Sportclub Cambuur en SCRV beginnen het nijseizoen beide met een thuiswedstrijd in respectievelijk Excelsior en FC Twente. Dat had de KNVB bekendmaken. Het volslijnende conceptprogramma voor het seizoen 2026-2027 is nu bekend. En vanzelfs zitten direct weer de derbies bij tussen de beide Friese clubs. Sportverslaghouder Arjen de Boer, wanneer die wedstrijden spelen worden?
14: De eerste derby die is in het Abelense Stadion in het weekend van Fjouwer onder mij 6 december. Dus in het weekend van Sinterklaas. Maar ik kan me vertellen, lid Ginema van Uut, dat die om kwartier uur 12 spelen wordt op de Snijn, 6 december. En dan dus eerst in Jereveen. En de return is dan op 8 of 9 mei. En die is dan in Leeuwarden.
11: De provincie had een vergunning al jong voor het verkosten van Gworzen. Dat is voor het eerst in Alvier. De vergunning hield van 15 mei tot 31 juli. De eerste zijn in de ruifangsten die Havel West en daarbij binnen 4000 Gworzen vong. Maar dat is net het jinnigste middeltje in de Goorse oerlijst, zegt Nicky van Grinsven van Faunabeheer Eenheid Friesland.
15: Dus naast ruifangsten wordt er ook heel veel nestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormer afschot, dus dan probeer je voordat er eieren worden gelegd, de ouder dieren al te doden middels afschot en gewoon afschot. En dat is eigenlijk de grootste reductieslag. Dus ruifangsten is één van de vier middelen die worden toegepast.
11: De Goorsen jeugdse alleen voor miljoen euro skeon, benam on gasloan. De IPE-wacht begint takom weken weer met het opsporen van zieke IPEM in Friesland. De stichting bestuurt al meer dan 20 jaar de IEP-ziekte en daarmee wil de organisatie de IEP in Friesland behouden. De controles vinden plak in gemeenten niet ontsluitend binnen bij de IPE-wacht. Gauke Dam van de stichting IPE-wacht Friesland, hoe hoed ze die controles aanpakken?
16: Wij hebben 5 inspecteurs aan het werk vanaf 15 juni en die hebben elk naar eigen rayon. En die letten voornamelijk op hoe de BM er vast heeft. Nou, in groeiseizoen moeten bladden groen wijzen. Verkleuren ze, worden ze bruin. Ja, dan is dat een waskoming en moet de inspecteur onderzoeken of de BM aantast is door de IEP-ziekte.
11: Ons aviert meer nijzen zelfs op omroepfriesland.nl, in de omroepapp, in het Fries en in het Nederlands en een heel store taal.
10: Dank u wel, Jacob Stelwagen, voor dien oorzicht. Dadelijk juist, u snijden waar man Sibbele Waaier oer het waar van nou en de komende dagen.
17: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
18: Simmer in Friesland.
19: De kampioen!
18: Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in boodschapjaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
20: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
21: Onderwijs.
22: Maar Jan Dirk de Haan.
23: Alles wat te spelen.
10: Zomerduiten oer jouw bezuizen is. Nou, ik ken me nou wel herinneren. Ik had er nog wel op fietst. Op die loftfietsen daar in Sibrandisch Vogelpark. Het weer, denk ik, bij het 40-jarig houdelijk van Paak en Beppe. Dat we daar maar de hele familie heen gong. En dat weer best wel griezelig, ja, die loftfietsen. Want dat weer van al iets jonkje best wel heeg. Nou, ze binnen verdwenen in 2006 uit het park waar. Maar nou, en dat hebben we al eens onkondige bissen waarom. En Joert is dan echt zo'n vier. Sjerp Jaarsma, de joodduistige argument van het park, die vertelt dadelijk wat het voor hem betreft dat hij loftfietsen waarom binnen in het park. Maar eerst nog iets voor het waarbericht van nou en voor de komende dagen. Het krijgen van uw nije waarman Sibbele Waaier. Ja, goeiemiddag Sibbele.
24: Goeiemiddag.
10: En ik hou voor dadelijk een wezenlijke vraag voor jij. Want ik moet bekennen, mijn Hagen zit er net goed voor. Die is eigenlijk echt nedig aan een knipbeurt. Hè? Maar kom er hield hij net om taan. Als ik er dan om taan ben, dan begint het te ruin. Dus zou de jong misschien een koorskin zetten dat ik dat droeg dan ken?
24: Nou, ik heb jij dat de buurt er al op praat. Dus er moet wel wat risico namen bij de jong. Dus ik zou naar de lof zijn en wel aan de klus beginnen. En misschien is het een tip om de rijjaars aan het eind van de Hagedel te hengen. Dan krijg je het anticiperen.
10: Ja, want het bloot net helemaal droog.
24: Nou, het is net helemaal zeker. Er binnen het gebied er weinig buien giet. Maar er lijkt op een Noordzee nog wat. En dat lijkt wat te lonken. Dus daar kan nog geen olie uit loeken.
10: Ja, want het idee wie toch niet eerst is, Tonsi, dat het wel aardig buiig wijzen zo. Maar ik heb nog buienraders, jongen. Ik heb het idee dat het meer hoe het eerst gaat als hier in de Oudwijk ligt.
24: Ja, nou, hij hoort vaak, jongen, dat het veroren. Maar die buien kerst het gewoon net zitten waar ze precies vallen. Dat is gewoon hartstikke lastig. Dus het is een kwestie, je moet zelf de lucht in de gaten houden. En ik hoort er weer nog koren giel. Ik heb begrepen dat nou uit de lucht is. Dus het is wel een teken dat de buienactiviteit net aanneemt, maar afneemt.
10: Ja, en dat we dan naar Joen en vannacht zeggen. Wat is die verwachting? Ik net al in de geval jou, weet ik dan weer niet, maar voor de hele provincie.
24: Nou, Joen en vannacht, dan hebben we nog een enkele bui. En de wind neemt af. En daardoor kan de temperatuur zeker altijd een beetje opklaren. Een beetje zakje naar zo'n minimaal 100 graden op een wadden wat heger. Dus dat is een rustige nacht met een enkele bui. Morgen, tongensje, dan hebben we een afwisseling van zinnen en wolken. Al bloeit een enkele bui wel mogelijk. Letter in het midden, dan neemt de bewolking ta. En dan krijgen we vanuit het zuidwesten rein. En dat is geen haarknippers waar, dus het moet goed gebeuren.
10: Ja, wanneer komt dat zo'n beetje, denk
24: je? Ik denk het eind van de midden, begin van de jong.
10: Ja, en komt er een soort van? Dat
24: het begint maar lichter rein en geen wij lijken het wat actiever te worden. Dat is een reingebied.
10: Ja, en dat houdt die jongens zich aan?
24: Dat houdt jongens zich aan, ja. De westenwind erbij is zwak ontmatig. En mijn 16 graden is morgen. Koele kant,
10: ja.
24: En in de nacht is het 11 graden.
10: Ja. En als we dan naar de dagen in Nijs, Jurgen. Want het weekend belooft dat verbetering. Vreet ik nog wekselvallig?
24: Ja, als je het punt is, de atmosfeer is verkouden. En ja, we willen eigenlijk graag dat die verkoudheid verdwijnt. Maar dat gaat moeizaam. Want dat vreet en overheerst de bewolking. En valt de betreden naar Rijn. De westenwind is matig en vrij krachtig. En het wordt zo'n 16, 17 graden. Komen wel in iets minder koele lucht te liggen, maar het is nog steeds net geweldig mooi waar. In het weekend dan heb ik geen droog waargarantie, maar het goede nieuws is dat het vaker droog is en de zin ik vaker schinnesil. Dus dat is goede nieuws, maar zeg je 18, misschien jongetje graden, bloedt het wel aan de koele kant, maar er zit een heel beetje verbetering in. En vooral op sneeuw hebben we dan denken, dan zit er een stevige wind. Matig en krachtig uit het west-zuidwest.
10: Ja, dus de verkoudheid is nog net oor. Als sprint zit erin en dan na het weekend maar
24: eens. Nou, dan hebben we maar even zien hoe de keur ons lijn is.
10: Dank u wel, Sibbele Beyer.
24: Mooi, dank u wel.
10: Het Waarbrugge van O.
0: Het slotstuk van Onderwijs.
10: Het slotstuk, de laatste plaat van dit Onderwijs. Ook is het mij bepalen wat we draaien, maten. En goed, het hoor. We hebben weer een bijzonder verhaal. Ja, een piloot van Air Canada, misschien haast er wat ooit, die had jarenlang een groot geheim meiviert boppen de wolken. Want hij had eigenlijk helemaal geen geldige papieren, geen vliegtuigbuffet. Maar eerst zandje hier lang vliegen gewoon terug. Goed voor meer dan 900 vlechten en duizenden passagiers die ja nooit wat terughien. Maar valse papieren wisten zijn baas en de autoriteiten al die tijd voor de gek te horen. Hij werkt hem zelfs op dat gezagvierder, wil er officieel alleen maar co-piloot wezen mocht. Nou is er intussen maar pensioen, maar zijn geheim is uitkomen. Hij werd nou vervolgen voor fraude en het broeken van valse documenten. Air Canada die zei dat er net zo volle misgang is, maar de veiligers. Maar de politie is hier duidelijk hoor. Hier is het jarenlang mooi. Vuurbatten in de lucht. Wat voor plaat past daar nog bij? Ik zit te denken aan Frank Sinatra.

ben misschien wat voor de hand liggende opties, maar misschien kun je toch nog wel volle aardige zaken bedenken over ja, het in een heel bot liegen kan. Of wat je maar vuur boatsie in de loft. Let het maar weten. En stuur in suggestie dan maar de app van Omroep Friesland of naar het oude vertrouwde WhatsApp-nummer. Zeker dan op dicteersnelheid 06 20 499 99.

thuis. Mooi Maarten in de kroeg, wakker impreteert, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking stoel.

slokje en blauw lever. Maar wat slapen, ik ga niet tjoen. Ik ga niet yet en ik ga het vergeten. Word ouder als je wordt, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net tjoen, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus.

niet meer verloot. En dan moet je kwatten met, ik ga niet, tjoe, ik ga niet, yet, of ik ga het vergeten. Je hebt in mijn mening er net zo volle taart. En nu wil ik net meer zo'n soort op een jaren ha. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil

not yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik zo mijn tijd verliet, hoe hard het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan niet lang. Maar nu als oude man, vindt men het net meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: forgotten. Ik ga niet sure, ik ga niet yet, of ik had forgotten.
1: Dat zijn de zegeningen van het ouder worden van Pieter Welkes. Niet het jongen, niet het, of ik ben het vergeten.
2: Onderwijs.
3: Maar Jan Durk de Haan.
1: Sibrandisch Speelpark had exact 50 jaar na de presentatie in Jotje Sijzersand gebied had op Nij Loftfietsen in gebroeknaam. En dat park zit voorin in Riese zelfs. Nu zit het in Oude Marm. En daarmee had Oude Marm er dus weer een attractie bij. Verneemd wien ze in die Loftfietsen van het Voeltje Park in Ries. Maar in 2006 verdwond die attractie uit het park waar. Sjerp Jaasma is de Joodse eigenaar van het park. En het betreft heel wat voor hem dat die Loftfietsen weer om binnen.
4: Zelf was Ben Hekker in fietst in die tijd dat ze in het Sibrandisch Vogelpark waren. En dan ben ik heel blij dat het lukt is. Voor hier, ja, augustus kwam ik een beetje op het idee. Toen ben ik een terugroepactie begonnen. En een heleboel mensen hebben mooi, die win je van een beetje. En mede dankzij hun, ja, in de actie slagen. Alles is goed, keurt. Het certificaat, de vergunningen met er alle. En van nou, Juwet is hier in gebruik ik voor de bezoekers van Sibrandisch.
5: En hoe was het moment dat ze hier geïnstalleerd werden? Wie het ik een beetje emotioneel?
4: Ja, een beetje wel. Beetje wel. Zeker om te zien dat Cher Agricola, Fjouwer, de jochter hier, die er destijds bij wier, bij de Iepening. Ik al als vogelpark in Fjouwer zegt, maar dus ik bij die luchtfietsen. Die jochter Sijzer Zand, hij wie de treder, fietser, die thuis. Dat die er nog bij wie en een mooi Iepening wordt, dat is heel, heel bijzonder.
5: En er is ook nog een controlewest. Wie je dat nog spannend?
4: Ja, er is sowieso nog een controlewest van NVWA, maar die wik positief. Dus de luchtfietsen die binnen, ja, voor mij betreft voor eeuwig nou hier in Sibrandisch speelpark.
5: Zijn wat vies van het resultaat?
4: Ik ben heel dik tevreden. Jensje de Jong, Marcy Son Challing de Jong, die nou dat bedrijf heeft. De Jong Staalbouw BV, die heeft het maken. Jensje heeft een mooi hulp met ontwerp en mooi constructieberekeningen, mooi tekeningen. En dat bedrijf heeft, ja, wat mij betreft vakwerken leveren. En ik wil ook zeker Simon en Rienk Sibrandi hebben hier bedanken. Want ja, die ben vanaf het begin al steeds bij betrokken geweest. Mijn steun en toeverlaten. Rienk, ik als technische man. Simon en Rienk, beide mooie adviezen. Waarom het zij ze destijds verdiend hè, en waar ik nou goed op letten moest. En ja, en wij zijn misschien vrouwen, maar Jensje de Jong en Simon en Rienk Sibrandi winnen een soort met denktank. En hebben continu contact, want ik met de keuringsinstanties. Van, ja, we hebben wel voldaan. De keuringsinstanties is zelfs 3 keer geweest om een prototype te beginnen. Ien keer, dat de jongen op elkaar hier. De vorige keer bij de jong in de vorige keer. En uiteindelijk is dat dit het resultaat worden.
5: En hoe vaak ben je er zelfs al in West?
4: Ik eerlijk gezegd, ik denk was wat 6

0: Ze zijn nergens. En acht man, hey, overal, we hebben dat reële boordje. Ik had een mooie attractie, maar daarvan binnen meer. Die carousel, daarvan binnen maar twee in Nederland. Maar hiervan is er maar één van z'n vier kwiet in de wereld. Dus dat maakt het hem uniek.
1: Tjebbe Agricola, hoe is het van jou om hier 50 jaar later weer te staan bij de opening?
2: Dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. En dat ik dat dan beleef, dat is echt heel bijzonder. Maar ik ga het van oude grond mooi maken. Dus, en Riesje Brand is weer een vriend van mij. En we zitten maar in de horeca, dus het hier. Maar de groen mooi opmaken.
1: En waarom wien je bij de opening, Jertiet?
2: Omdat wij. Ik ben voorzitter van de horeca van de Zuidwesthoek. En Rien zit ik in het bestuur.
1: En wat vind je van het resultaat?
2: Nou, dat is geweldig. Geweldig. Ja, we hebben wel een meisje die ondernemend binnen.
1: Zullen jullie zelf ik even in een loftfiets?
2: Nee, dat lukt niet meer. Het was joint, ik hong al in zijn fiets, heel uit de tee. Dus daar ben ik zo'n beetje, dus ik trap je er net in.
1: Hoe vond je het om te fietsen?
3: Ja, het was bijzonder. Helemaal in de wetenschap wat voor historie hierachter zit. Is het bijzonder om zo'n eerste rondje te mogen maken hier boven in de lucht. Prachtig.
1: En wat vind je van het resultaat?
3: Ik denk dat het een prachtig resultaat is en mooi dat het op deze manier behouden kan worden voor dit recreatiepark. En een prachtig resultaat dat weer teruggekomen is.
4: De race lang op raad dus, maar nu ben de loftfietsen waarom daar in het attractiepark Sybrandis in Ardemadem.
5: Het slotstik van onderwijs.
4: Jochem Ritten, Farshuizen, dadelijk Nijshuizen werd tijd voor Willem de Vries en Noorderwien. En deze editie van onderwijs zit er zo goed als op. We hebben nog één vraag die beantwoorden worden moet. En dat is de vraag, wat voor plaats past er bij het Nijs van deze dag? Dat bijzondere Nijs van die piloot, dus van Air Canada, die het zandje niet lang flying had als piloot, wilde er heel de papieren net voor hier. Wie eigenlijk net verder oplaat als co-piloot, maar had hem dus zelfs toch opwerken. En hier en daar de boel een beetje besoren mieteren. Air Canada zei dat het net gevaarlijk was, maar ja, het is toch wel een beetje apart dat je zonder goede papieren toch zou hier komen kunnen. Nou, daar is een machtig op reageren. Ik zal al niet zo blom lezen, Jan, van wat er hier binnenkamer is. Hallo Jan Durk, litte maar vleene tiets in my fly away. Groetnis komt van Jelle. Elvis Stardust wordt hier suggereerd door Johannes. Pretend ken ik. Schrikt wat vlotter. Net King Cole, pretend, zei Johannes ik nog. Het Fries volkslied, vleen op en daver je vier in het roen, zei Willem Jere. Ik suggereert George Baker, Fly Away Little Paraguayo, zei Teun. Kaal 204 van Peter Koelewijn. Deze man gedroeg zich als een god? Vraagteken. De groetnis komen van Bert. U de orde keer. Dank wel, Bert. Dit is keert mij gelijk in het zin. Fireball van Pitbull. Succes met hagenknippen, staat Gary. Dank wel, Gary. Dat denkt goed mij. Fly Too High van Janis Ian, wat je neemt. Albert Hammond. Don't Wanna Die in an Air Disaster. Ik denk on Leaving on a Jet Plane van John Denver, staat Anneke. Je hebt me belazerd van Wim Sonneveld. Is ik een goeie. En One Day I'll Fly Away van Randy Crawford. Maar ik kies toch maar, want ik kies ze net al jaar nemen. Ik kies je toch maar van Matten. Die site van wat je hem draaien moet is Paul de Leeuw en Vlieg met me mee. Een hele noffelijke jongen.
5: Het slotstik van onderwijs.
6: Vlieg met me mee naar de regenboog!

hebben dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: Friesel. Alles wat er spiert.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
14: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Noordwien.
17: My Willem de Vries.

0: Noordevien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noordevien op deze VS, Janne. Ja, we zijn er weer rond zo'n uur op de radio. Maar als ze om jou wachten en ik weer op televisie. Praat ik die aardig nog wel even nog bij. We hebben hartstikke leuke optredens en mooie items op de televisie. FM is de radio natuurlijk. En we zetten nu duin bij een heel moffelijk nummer van Good Old Sietse Heima. Wat flikst mij nou? We bedoelen nog even in leuke, freestalige sferen. Ja, maar de Bounty Hunters. En die had door de maan.

Winters, ja, ja, tegen mij. Johannes riep mij natuurlijk en zijn maten. En daarin zit ik over maten in de samenleving van Noordwind. Leuk dat je erbij bent. En ja, we draaien mooie muziek. Voor meesten in ieder geval die een link met Friesland hebben. Want dat is eigenlijk een beetje het verhaal van Anna Spark. Dat is eigenlijk Anna Vonk. Het komt eigenlijk uit de Ronestad. Wij hebben het Friese roots. Ze brengt ook wel eens wat uit in het Friese. Oran de Vreve is de gast. Bij, ja, eigenlijk een nagelnije gearwerking. Bij een singer-songwriter uit Noorwegen. Bij Suzanne Lieke. En ja, dat gaan ze eigenlijk in een concert op het Stridfestival te Uiting bracht. FM, die me wou, wat denk ik nog niet even de noemers die ze als ik eerder uitbracht had. Net een Friestalige, maar ook een Engelstalige. In dit geval Boogany Red.

tof nummer van Anna Spark en de Burgundy Red. Ja, ja, ja. Nee, wie ik wijs is juist de gearworking op televisie van Anna Spark en die Noorse singer-songwriter. Dus wij is erbij. En ja, draait graag. Ze maakt mooie muziek. Ek freestalig, zit ik hem er even bij. We beginnen met het Nederlandstalige van Quo. Hij had een prachtige plaat uitgebracht. Ik heb Vinyl, zit ik hem er even bij. Dat had hij die in mijn Restless Mind, producer. En de presentatie weer in het Fries Museum. En dan ben ik even west en had ik een mooie sfeerreportage van maken. Een mooi beeld. En ja, dan mag de jongen even zien op televisie, want dat is al je van jou wachten op uw stuurder mij te krijgen. Zie ik het zo geef? Ja, mooi dan. Goed. Dit nummer is in het Nederlands van Quo en Restless Mind. Het zit op dat album. Voeding.

0: het gemist.
1: Lekker nummer van Quo. Draait je tussen ook alweer een tiertje mij trouwens. Ik had altijd de neiging om nog te zeggen dat dit de nieuwe generatie is. Maar het is intussen, ja, ik kom weer een pier hier onderwijs. Zeker in dit geval mijn Restless Mind. Plaats even op een streaming system. Jong dus op televisie is wat sfeerverslag van de presentatie van voeding voor je mind. Nee, ik ben ook net jongen. Dus goed. Hoe de nieuwe generatie sprutsen. Maya Maria, ja, daar kijk ik dat stickerke wel opplakken. Opgegroeid op Skilgen. In verband met mijn ziekte eigenlijk heel lang aan huis gekluisterd west. Nou, in Grace en ja, die hebt het zichzelf helemaal als, ja, wat is het, kunstenaresse, sjongeres, producer. De goede producer is ook om haar hinnen verzamelen. En op tour west mij naast, dat vind ik echt wel fantastisch voor haar. Jitty Hebben, Maya Maria, met het nummer Way Back.

0: Maria.
1: Way back. Mooi nummer, zwiffelnummer, maar kreeg bij ze. Ja, en ja, voor een groot deel toch wel elektronisch, maar ik weet net, dat maakt het toch deze muziek heel nieuwsgierig. Kijk, ik zei ze van Thomas Azier. Ooit met zijn ouders naar Friesland kwam, een beetje opgegroeid in Nijberkeep, zit op de Academie voor Popcultuur. En had kijk, een soort internationaal toerke achter zijn, zijn naam bij Westkreun. In april, maaien weer dat. En ja, geweldige muzikant. Nieuwsgierig. Zit wat in de technohoek en dat soort dingen. Maar luister maar eens naar dit. Dit is toch ook gewoon een beetje oors. Hey.

Thomas Azier. Nieuwsgierige muzikant, producer en ja, dit weer wel een heel sfeervol noemer. Ja, dan maken we toch even een beetje met de voetjes op de groen komen. Zullen we dat even doen via een geweldige band, New Frequency. Nice English.

Amerikaanse zangeres en de bassist en de drummer komen uit Friesland bij New Frequency. Together met Frank McComb. Ze dan ga ik het even helemaal vol slijm goed aankondigen met het prachtige nummer Bag O' Sugar. Nou, we toch een beetje over de grens zitten, dan kan ik wel even weer naar de provincie grens losje. Even twee platen op Riegen voor twee Groningen muzikanten. Straks Fries Wolma, maar eerst maar even Roelof van der Velde. Die is wat een twijfelgeval. Friske roots, maar eigenlijk ook wel een grenzer. Even, maak wel mooie muziek. Oh, wat older. Oh, oh, oh.

Grenzenland in deze hal even van Noordenwien. Zij jij er direct bij, toch? De Grenzers. En Sjaad, hier heb ik nog maar een beetje wat Friese roots erbij zitten. Dat is Roelof van der Velden. En die had zichzelf Friers Wolma neemt. Featuring Henny Dolsma. Nou, Dolsma klinkt ook wel Fries, toch? Aan reizen, zei je. Goed. Dan geven we weer even om Friesland. Maar wel in het stalige muziek. Te gek dit. J.B. Bacon. En het noemen

vind het wel mooi. Die blazen kunnen ze wat bij. Beetje hier een zandig zwerken. Ja, en ik wil even know. J.B. Bacon. Het is een heel mooi lied. Fris Dwarpke, sinds ik hem er even bij. En Mira. Jong, nogmaals, om jou wachten. Televisie. Chips, cola op de bank. En voetjes op de tafel. Of waar dan ook. En dan gewoon lekker naar de winstje. Ik in ten oren hier. En dan gaan we een urenlang muzikaal vertier. En dan gaan we onder oren optreden van Jeff McSterling. Die had ik al even draaid van de week. Hè. Fantastisch. Zit 60 jaar in de bluesrock eigenlijk. En we gaan optreden van Esme Metz. Jong talent. En ja, die nam haar pianist mee. Komt ze wat in de jazzhoeken. En voor de rest gaan we nog omtekenen onder oren voor het Mudpop Festival. De CD of LP-presentatie van Quo in het Fries Museum en nog volle meer. Jong op televisie dus, maar nu al op de radio. Het optreden van Esme Metz live in Noorderwijk.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
10: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
9: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030... In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
11: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
9: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Boerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man.
4: Ja, wat dan?
3: Kom uit Rotterdam, ja.
4: Alles tegen.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zorg ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
3: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
2: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

mijn hart en ziel. Want ik ben als glas en net van stiel. Mijn grut sprak en mijn lids verdriet. Doe jest de tranen in mijn lied. Doe kist mijn hetslag en mijn zin.

0: Oranje te Joen, 25 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rennen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijekeer.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaien.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: Ha! Smeer is gek!
1: Hoor dan, Kool. Hartstikke vuur.
0: Ja, weet je, jongen.
1: Ah, prachtig.
0: Hoe komt het wel gewoon die namen, smeer is gek?
1: Nou, dat zeg ik je wel even vertellen, joh. Er had een advertentie in de krant te stien. Mijn kerel die is degel, ik zie je naar je rien. Het liefst een rieke kerel, net zonder ik je brek. Voor mij een knappe auto en orken, dat is motor, zwieren sjek. Zwieren sjek. Dus hij is nu al 80 en had een wiefke kreun. Het rennen dat wordt minder, maar mij ben ik nog leun. Hij mocht een weekend komen en had er voort mijn red. Ja, lijnen uit te puffen, dus smokt dus hij door wessie, zwieren sjek. Zwieren sjek. Nog je maar een letter, zei Wiefke, ik ben zwier. Dus hij de doek al uit, Piet, ik kom van rij van dier. Het wie een zwieren bevalling, een dokter kwam bezien. Hij zei de net al jouwen, maar de skregel roept het bijna zwieren sjek. Zwieren sjek. Rijd ze maar, go.

Zak om, ik hoor mijn namen, elk weet wel waar ik ben. En weet ik ben in Friesland, net hier niet meer net kind. En als ze het net zien, dan roepen ze direct. Ze willen van mij draaien, ze kicken alle keer op zwieren check. Ze willen van mij draaien, ze kicken alle keer op zwieren check.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
3: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
2: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa kunnen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Voor zover bekend is niemand opgepakt. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog een Amerikaanse Patriot-systeem voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Het weer, hier en daar nog een bui, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags opnieuw regen bij 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Rik Vetterstedsel, de commandeerde geen onderhoud uit vier dikken in Noord-Nederland. Het hield dus even de dikbeheerder op. Het plande onderhoud van het haardikkennet in Friesland, Grenzeland en Drenthe is voor eerst in lijn. Van Friesland betekent het dat het werk om Fjouwe Grutte project net ook hier. Het om onderhoud van de A6, de A7, de A32 en de N31. De omstijging van het onderhouddruk voor 2027 en 2028 is voor eerst stillijn. En letter dit hier debatteert de Tweede Kamer over hoe nou verder. Onder de telefoon heb ik dus verder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Een goeie met je.
2: Goeie met je.
1: Ja, het deel dat nodig is voor onderhoud ontdekking is volle meer als je een budgetrekening kan beziffen het tekort voor de periode rond 2038 op 34 en een heel miljard landelijk. Hoe kerst dat het kwart zou goed wijzen?
2: Ja, dat is simpel waar je meer werkt dan dat er geld beschikbaar is. En ja, uiteindelijk is dit een politieke keuze. Hè. Werd de onze regering geld onbesteed. En er is gewoon minder geld beschikbaar voor infrastructuur.
1: Ja, in Noord-Nederland is het voor exploitatie en onderhoud dit jaar, 2026, dus extra 2,8 miljoen euro uitrusten. Is dat genoeg of is dat ik te min?
2: Nee, dat is te min. Hè. Wij kunnen dus nu lang het alles doen wat wij graag dwabbelen. Ja, en dat is uiteindelijk een politieke keuze. Hè. We zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar krijgen we budget voor. En dus just nou, bijvoorbeeld met deze aanbesteding, ja, die moeten wij stopzetten, omdat wij net de garantie hadden dat wij dat geld beschikbaar hadden.
1: Nee.
2: Zie je dat ik al heel structuur uitgaven, dan was het eerst wel het geld hebben voor dat ding een onskast.
1: Ja, je denk heb je geld niet voor hebben.
2: Nee, zo is dat.
1: Maar hoor je hem nou dan ik op met het onderhoud van de dikken?
2: Nou, we zoeken in 2020 of 2020 en 2028 grut onderhoud uitvieren op een aantal plakken in Friesland. Deze zomer geven we nog een onderslag bij Jereveen. Geven we een heel stuk asfalt vervangen. Nou, zo zoeken we dat de komende jaren nek doen. Nou ja, dat mag we, daarvan mag we dat helaas stopzetten. Omdat daar dus zat het nauwelijks het geld voor beschikbaar is. In ieder geval, hè, het geld wat beschikbaar is, dat mag op mij prioriteren. Dus we maken naar alle projecten in het launchen. Oké, welk project kan nog voltrokken in? Welk project moeten we uitstellen? En welk project mogen we stopzetten? Dat we nou hier een hele mooie lijst te maken. En uiteindelijk is het onze minister en onze Tweede Kamer om daar een verstandige keuze in te maken.
1: Ja, en het bijvoorbeeld gaat om acute zaken als winterskeer, die misschien best wel risicovol wijzen kennen. Wat gebeurt daarmee?
2: Nou, wat wij zeggen is dat de veiligheid zit natuurlijk altijd op in. Dus als de veiligheid ergens in het geding is, dan zullen we absoluut in actie komen. Maar dat zou wel betekenen kennen dat mensen de communities geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een snelheidsverlegging. Dat we de maximale snelheid ergens naar beneden brengen, matten, omdat het asfalt van in minder staat is. Of dat we zaten wel de orde van de winter ook wel op een aantal plakken in Friesland gewoon had. Dat wij ristrook afsluiten, matten, of een oprit of een onrit, omdat het asfalt in minder staat is.
1: Ja, en dan krijg je dus de mensen die de dikbroeken, dus ik echt de gevolgen de voor mij.
2: Ja, klopt. En dat is heel, heel spietig. Maar ja, zoals ik al zei, er is meer werk dan dat er geld beschikbaar is. Ja, het beschikbaar stellen van het geld, dat is een politieke keuze.
1: Ja, en dit keer komt er nog een debat in Den Haag. Ga je een beetje hoop dat Den Haag ik beseft dat dit gewoon en genoeg is?
2: Nou ja, wij hadden dat verteld. De Rijkenkamer, dus hij is het al in de introductie, die had het ook verteld. Maar ja, er zijn natuurlijk meer zaken. Werd bij mij zo'n geld dan nu die aanbollen. En ze werken er nog iemand. Het is de politiek maakt daar een keuze in. Dus wij wachten dat even. Oh, en als je ook wel op dit project op letter T-stip alsnog of deels uitvoert werken.
1: Ja, het kwartje wat ik neemde van die miljarden wie in zelfs landen. Werd er in Friesland meer of minder scrossen op onderhoud van dieken als orenpatten in het land?
2: Nou, dit wie een heel groot contract of een hele grote aanbesteding wie dit van Friesland, Grens en Drenthe. En zo binnen er wel meer aanbestedingen die het nou tijdelijk stop zet binnen. Dus het is net zo dat er specifiek gezien is naar een project in Noord-Nederland. Nee, dit speelt in het hele land.
1: Oké. Okay. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat, dank u wel voor de uitdaging.
2: Ja, graag gedaan.
1: Hij wie van Riek, dat is dit Noord-Nederland. Anne van der Meer dus. Ja, het Jilt is op voor de nevens de dikbeheerder. Riek, dat is dit. Dus de komende jaren geen onderhoud uitvieren om dieken in Noord-Nederland.
3: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Wordt overvoeren.
3: De dag voorbij.
5: In het provinciebestuur is Joert met verbijstering reageren op de jongste beruchten van Rijkswettersteed. Rijkswettersteed maakt Joert namelijk bekend dat het Jilt op is. En daarom zullen de komende jaren geen onderhoud uitgevoerd worden om dieken in Noord-Nederland. Van Friesland betekent dat het werk aan vier grote projecten net terug gaat. Het gaat om onderhoud aan de A6, de A7, de A32 en de N31. De ombesteging van het onderhoudswerk voor 2027 en 2028 is voor eerst stillaan. Dat vraagt zelfs om een reactie. Aan de telefoon is dan ik verantwoordelijk deputaire voor de infrastructuur, Matthijs de Vries van de provincie Friesland. Ja, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
5: Eerst maar eens even jouw eerste reactie op dit nieuws van Rijkswettersteed. Wat vind je daarvan?
6: Nou ja, CZ krijgt al heel goed. Wij zijn echt verbijsterd over deze berichtjouwing. En wat u zo onbelangend is dit onacceptabel.
5: In jou er, ja, want jou hebben we regelmatig beteerd, Nick, maar Rijkswettersteed, ben die signaal ja er net joen, ik intern?
6: Ja, wij weten natuurlijk dat er een herprioritering per hit Nederland aankomt vanuit de minister van INW. Hè. Die had ik zei, ja, we hadden te kwaad van 80 miljard. Dus er moeten keuzes komen. En daar komen we echt met een afwegingskader naar de Kermetaar. Nou, dat zullen we eigenlijk in juni plak vinden. Maar voor u erin, blijkbaar op dit afwegingskader, dat Rijkswettersteed nou als uitvierder van het ministerie het besluit om te zeggen, ja, we stoppen met het grutonderhoud in noordelijk Nederland. En dat vinden wij net acceptabel.
5: Wat zijn de consequenties? Wat zijn de consequenties, denk je al?
6: Nou ja, wij krijgen deze berichtjouwing. In de oude dagen krijgen we deze berichtjouwing. En dan is het aan u om echt ordentelijk mij Rijkswettersteed in oerlis te geven van ja, wat betreft dit nou? Ja, we gaan net eens de tiert om daar goed naar te denken. Eigenlijk gaat het daar eigenlijk net om. Wij willen eigenlijk echt net naar denken over wat dit betreft. Dit ging gewoon net. Wij matten van de berichtbrengers van Friesland, maar wij dachten het te geren. Maar echt twee andere provincies, Borje, Drenthe en Grens, binnen Krexa verbijsterd worden, is de berichtjouwing. Wij willen gewoon dat het onderhoud plaatsvindt. Want het gaat echt om ons leefbaar, om ons bereikbaarheid en ook om ons economie.
5: En ken het eigenlijk wel zo wijzen dat je als Rijksoerhiet zegt van ja, op het ene plak door begin onderhoud in het noorden van Nederland in de rest van het land wel?
6: Nou, het lijkt erop dat een politieke kar is. Ik ben net op ziek naar waar de schuldige hier dan is. Maar het lijkt wel op een politieke kar. En volgens mij weet iedereen dat we investeren een soort op nieuwe infrastructuur of nieuwe zaken. Maar dan moet echt gewoon onderslag met het onderhoud. Dat doen wij als provincie, wij ons eigen provinciale infrastructuur echt. Dat is echt op orde. Maar we zeggen nou dat het Rijk nou zei van ja, van 2027 en 2028 is er geen geld meer om het grutonderhoud te doen in Friesland, Grens en Drenthe. En het gaat om een bedrag van 250 miljoen waard om dit. Maar blijkbaar moeten we dan hier toch rekening houden met tal van zaken op ons dieken. Wat het onderhoud vindt net plak, dus dan gaat ons infrastructuur achteruit.
5: En dan is de vraag, wat kun je er als provincie Friesland om doen?
6: Ja, nou wat wij doen stellen is natuurlijk dat wij tegeren met ons Borje, Grens en Drenthe ek op deze manier, maar ek richting Kamer en kabinet wel bekendheid stellen dat dit net acceptabel voor u is. En je zei al in de intro, meer yield. Nou, we vregen net om meer yield. We vregen gewoon een uitviering van grut onderhoud. Dat is net meer yield. Dat is gewoon het yield wat beschikbaar was een mat van Noordelijk Nederland om uitviering te gaan het onderhoud wat gewoon echt een verplichting is vanuit het Rijk. Dus we willen net meer geld, we willen gewoon uitviering van de afspraken.
5: Dagelijk, ja, ik heb er nice te denken, maar het is ik vanuit de leiding van Rijkswettersteed naar het Nederland een sterk politiek signaal volgens mij, nou toch, om het scherp te stellen alweer.
6: Nou, wij de hele ordentelijke vraag stelt, ik om Rijkswettersteed, of dat zo is. Dat is net het geval. Er is echt geen yield om komend jaar en het jaar erop het groot onderhoud uit te vieren. En eigenlijk is dat nog meer zorgelijk dan dat het een signaalfunctie is.
5: Ja, dus dat yield is er gewoon echt net. Wilt ze ook al weten dat er nou opbrengen binnen bij Glicks? We weten recent nog van Oudskou en zo. En we weten het van Top en Twel werd het helemaal misgegaan. Ja. De bedriegen bij Spannenburg probleem. Als er geen yield is, dan dreigt het uiteindelijk toch heel Friesland stil te staan.
6: Ja, en ik denk wel, het is een breder probleem. Hè? Want we hadden nou een Friesland en dat is absoluut weer wat je zei over de bregen. Nou weten we echt dat die bregen, die zitten nou echt wel in het momentum dat we bezig zijn met de laatste details van hoe die vervanging plak financieel. Dus daar hebben wij op dit moment hebben we daar geen nood voor dat net terugkomt. Aan de andere kant, ja, had dit het signaal wijzen zo, maar het is geen signaal, hè? Het is echt oprecht. Er is geen yield. Ja, dan maken wij ons gratis zorgen en dat hebben ik overigens, orenprovincie had het ek. Maar het is wel ek wel nou wel helder. Het Riek moet nou echt mijn extra yield komen, want dit kan het.
5: Nee, want van hetzelfde yield draait de provincie ervoor op natuurlijk. Dat we dan zelf maar zeggen van dit kind aan het, we moeten het zelf maar wat ontwan.
6: Ja, en wij hebben uw provinciale infrastructuur op orde. Daar investeren wij op. We gaan natuurlijk ambities op orenzaken. Maar wij investeren echt op iets onderhoud. Daar ben wij druk mee bezig. En het kan net zo wijzen dat Riek nou de Rijksinfrastructuur sa geen lid. Hoe langer het wordt om het grut onderhoud te doen, hoe duurder het ook wordt. Dus wat dat onbelangrijk, kun je beter nou de dwan dan over 2-3 hier, want dan wordt het nog duurder.
5: Nog even heel concreet, want jou al om van wij willen als drie provincies, noordelijke provincies, Malker oploeken richting Den Haag. Maar is dat concreet, Martin? Is dat deze week al of nije week? Gaat er een delegatie uit het noorden waar naar de minister toe? Hoe maakt dat zin?
6: Nou ja, we hoeven net direct mijn delegatie naar de minister. Dat is denk ik ook heel goed om met de minister hierover te praten. Aan de andere kant zullen wij ook mijn kamerleden die nou u zeg al vragen stellen wat wij hiervan vinden, zullen wij dezelfde reactie aan als wat ik nou nog bij jou in de uitsturing. Wij zullen hier en politiek en maar ook met de minister in partij gaan om ervoor te zorgen dat dit net terugkeert wat nou onkondig is.
5: Dank voor jouw reactie in uw programma.
6: Graag
5: die. Deputaire Matthijs de Vries. Nou, het CDA en PRO, de nieuwe partij, GroenLinks PvdA, hebben dus net vragen gesteld. Kamervragen aan de minister over de gang van zaken. En letter dit hier, zelfs sowieso de tweede kamer. Ik debatteer over hoe dit nou verder moet.
4: Alles wat je uit Dijnest hebben, jongens, tussen 10 en 11.
7: Dit

0: Alles wat je dies mist hebben, jongens tussen het zien en halven.
1: De dij voorbij.
0: Dit is de dij voorbij.
2: Na meer dan 80 jaar is de langomlet duidelijk iets kom over het plak van het zeemansgraaf van een knel militair uit Bakhuizen. Deze week werd bekend dat voor de kust van de Filipijnen het wrak van het Japanse vrachtschip Hofoku Maru weromvoen is. Op 21 september 1944 was dat Japanse schip troffen door Amerikaanse bom. Onboord wienen 250 Nederlanders en zijn het 900 Engelse militairen die terug de Japanners gevangen gehouden waren. En daarbij ik de 41-jarige Theus de Boer uit Bakhuizen. Hij was beroepsmilitair in Indië. Bij de jaarlijkse betanking in mei werd zijn naam nog altijd neemt. En ik is er een strette in Bakhuizen naar hem neemt. Ja, nou is er dus helder kom hoe wet zijn graaf is. En de bel ik hoor maar voorzitter Jan Geert Vogelsang van het historisch werkverband Gasteloon. Hij weet een protte van het verhaal, had hem daarin het verliezen. Ik wil botting verdiepen. Ja, goeiemiddag.
3: Ja, Jan, ik een goeie met je.
2: Wat dacht je, doet je van de wieke jaren dat het Japanse schip de Hofoku Maru weromvoen is?
3: Ja, nou, ik dacht eerst helemaal niks, want ik denk nog dat jaren we helemaal niks meer van. Dat dit bericht binnenkomt dat men uit archeologisch onderzoek eigenlijk wel steeds kent dat het vrijwel zeker op dat plak is in de provincie Sembalis bij de Filipijnen.
2: Ja, dat is wel een bijzonder moment, ik wil voor jou eigenlijk.
3: Ja, oké, dan een beetje dat het wel definitief is in allerlei verslagen. Stond wel dat het wat weer ter hoogte van San Narcisco bij Subic Bay in de Filipijnen. Maar nou is het helemaal duidelijk, omdat men op 50 meter diepte het schip vond had.
2: Nou, wie dus die Theus de Boer uit Bakhuizen on boord? Je hebben wel het nodig voor hem lezen en onderzocht en zei, wat van man wie dat nou eigenlijk?
3: Nou, Theus de Boer, die geert in 1924, toen werd er zoon van een geer als beroepsmilitair, tekent hij voor 5 jaar bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En die 5 jaar weer om, en dat verdong hem zo goed, toen had hij voor 6 jaar tekenen. En heel wijs van 6 jaar, dan maakt een per maand mijn verlof, maakt waarom de hoes. En in die per maand treft hij zijn nicht Anna de Boer uit Nijegeer, wat nou Elhuizen is. En daar trouwt hij mij in 1933 in Koudum. Dan ging zij mij naar Indië, en nou, daar bloot hij dus militair. In 1934 krijgt zijn zoon Hendrik Jan, en in 1941 werd dan nog een dochter Geertje Anna geboren. Nou, dan met tevens mei vechten zijn de Japanners die de oorlog verklaarden. En bij de capitulatie in augustus 1942 werd tevens gevangen genomen.
2: Ja, al heel gauw dus eigenlijk. Hij had heel lang gevangen zitten.
3: Hij had onder andere heel lang werken onder een beruchte Burma-spoorlijn. Daarmee had hij van gevangenkamp naar gevangenkamp gaan en weer het verplicht werken onder oorlog van die Burma-spoorlijn.
2: Ja, en die omstandigheden, of is het al, is een beruchte spoorlijn, maar die omstandigheden, ik voor hem, die maten heel slim best hebben ook, hè?
3: Ja, net alleen in het kamp zelf. Maar ja, hij maat ik zijn vrouw en twee ben maat er ik achterlitten. En hij weet ik net in wat voor omstandigheden dat alle gebouwd is. Dus dat maakt het extra moeilijk.
2: Ja. Wat weten we eigenlijk van Werm wie hij on boord van dat schip?
3: Hij was on boord van het schip, maar zoals het in het proces verbaasd heeft, maar 1200 Nederlanders en 1600 Engelse krijgsgevangenen, dus zo'n 1300. Die zijn alle keer in juni 1944 on boord gegaan, omdat ze naar je kampen een beetje worden bij de Filipijnen in Japan.
2: Ja, maar daar zijn ze dus nooit aankomen.
3: Nee, dat is dit schip, maar die 1300 mensen is helaas net aankomen. Op 21 september tussen 5:10 maart en 10:30 ben ze dus bombardeerd door een Engels, ik denk de Amerikaanse escader.
2: Ja, dat die dus de eind van dat schip en een heel soort andere mensen die daarbij dus de deur van hebben. Nog heel kwaad daar besluit naar die vrouw, want daar is ik net goed maar om.
3: Nee, dat is een hele nare geschiedenis. Dus hij weer trouwt met Anna de Boer. Zij bloot met die twee benen achter in het vrouwenkamp Banja Biro, namen ze dat. Zij komt op 23 augustus, komt 45, komt ze te versterren. En zij wordt het kamp uitdroegen. Toen hangt er nog de Japanse vlaggen. En men komt van de begrafenis waarom en hangen er al de Nederlandse vlaggen. Toen werd al bekend dat ze capituleerd hadden. De beide banden binnen in februari 1946 ben die naar Nederland gebracht. En die ben bij Beppe Janke, de boer van de Veer in Nijger, wat nou Ellehuizen is, ben die gebracht. En daar hebben ze hun jeugd teruggebracht.
2: Ja. Het is een bijzonder verhaal, waar dus nou weer een liedshaatstikje onder Tajek is. Dank voor het verhaal daarover. Voorzitter Jan Geert Vogelsang van het Historische Werkverband dus in Gasteloorn.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
1: Ont overvoeren
0: de dag voorbij.
4: Een soort vragen in Monnikebjörn, Jösterjong. Want er weer een speciale inrenbijeenkomst. Vanwege een stroomkabel die troch is provincie komen maar. De jongen waard organiseren troch het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet. Op die bijeenkomst waren omwenners bijpraten over de heegspanningsverbinding die in dus provincie komen maar. Die kabel is nodig om de energie van grutte windparken op de Noordzee in de takkomst naar de Ranester te transporteren. Collega Arjen Boslaar die noegen hem zelfs uit in het polderhuis om te harken naar de vragen van omwenners.
5: Ja, in het polderhuis het Tennet een opstelling maken. Je verschillende informatieboeren. Je bij die informatieboeren een stuk of zie je mensen van Tennet staan die het, ja, de mensen te wut staan die die vragen hebben en die beziek je die antwoorden te Jan. Kees de Boer, jou kom ik direct binnen. Direct een verhitte discussie, maar iemand die het al bijpraten is. Wat is het belangrijkste punt waarom jij van jou komen?
6: Twee dingen eigenlijk. Dat is eerst om de lijn zelf te hebben door, hè. Maar ik om het samenstellen van de problematiek die ik in dit geval werd over Friesland uitgeëpt werd. Hè?
7: Ja, ik kreeg een week of drie terug een aankondigingsbrief. En die vond ik zo globaal en onduidelijk. Dus ik denk, ik ga daar wel naartoe. Ik wil wat meer informatie. Ik heb ook wel wat gehad, maar al met al...
5: Nog net onder indruk?
7: Nee, ik ben nog niet echt onder de indruk van alle antwoorden. Het is een heel globaal plan, met wat nog alle kanten op kan schieten. En ja, dat is eigenlijk wel jammer dat niemand hier echt een antwoord krijgt. Ik snap wel dat het niet kan, maar het is wel een heel lang traject waar iedereen in terecht komt zo.
8: De belangrijkste vraag voor mij was om te kijken wat de situatie voor mij persoonlijk inhield, zeg maar. Of inhoudt. Dus ja, hoe ver komt de Maas daadwerkelijk achter mijn huis?
5: En heb je daar een beetje antwoord op kregen?
8: Ja hoor, ja. Ze hebben een mooi programmaatje hier. Ze konden precies uitmeten hoe ver de mast ongeveer komt te staan.
5: En wat wie het antwoord?
8: 225 meter.
5: Maak je een soort zwargen of heb je oren zwargen? Dat je denkt, ja, nou stond er iemand aan mast van 30, 24 meter. Dat worden er 12 van 60 meter. Ik bedoel, het budget nog wel wat.
8: Ja, zeker. Ja, het uitzicht wordt er zeker niet fraaier op. Maar ja, je bent natuurlijk wel gewend aan wat er nu staat. Is ook niet leuk. Maar goed, ja, het is zo. Ja.
5: Ja, er wordt dan zijn van, nou ja, als je binnen 100 meter van die line komt te wenen, dan krijg je al een bot op je hoes en dan mag je dan zelfs maar naar een denken, ja. Of je dat onneemt of net. Ja.
6: Maar als er hetzelfde hoes een burgerij steert, die wordt net taxeerd. En het vee heeft kennelijk daar geen last van, dan de meeste moet maar een eindje erop wijn gaan.
5: Een van de meesten op de bijeenkomst is wethouder Tom Hartog.
9: Of je nou voor de nieuwe hoogspanningsverbinding bent of tegen de nieuwe hoogspanningsverbinding, dat is niet waar het vanavond over gaat. Het allerbelangrijkste voor ons op dit moment als gemeente, dat is dat Tennet onze inwoners goed informeert over wat er nou staat te gebeuren. Je hebt de woningeigenaren die toch zoiets hebben, joh, hoe dicht komt dat tracé nou bij mijn achtertuin te liggen? Want het huidige tracé staat er dichtbij. Nou ja, achter in de zaal staan de schermen waar je gewoon je woning op kan opzoeken, waarin je dus ook ziet van joh, hoe dicht komt het nou bij mijn huis te liggen. Ja, en het overgrote deel van de mensen die nu aanwezig is, die kijkt naar het bredere plaatje, naar het hele gebied in de Westhoek van onze gemeente. Ja, wat voor impact heeft het? Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren?
4: Een heel soort vragen dus, hoe die nieuwe ontel is een heegspanningsverbinding. Projectleider Alexander Visser van netbeheerder Tennet, wie blieert mij de hege opkomst van de jong?
1: Ik vond eigenlijk verrassend veel mensen zijn gekomen. Ja, we zijn uitgegaan in eerste instantie van rond de 50. Maar uiteindelijk inderdaad rond de 150 mensen zijn gekomen. Ja, dat is een mooie opkomst.
5: Waar zitten mensen mee?
1: Nou, vooral, wat is de impact op mijn persoonlijke situatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding? Ik woon bijvoorbeeld hier op deze locatie. Waar komt die dan te liggen? Zit ik in de magneetveldzone? Zo ja, wat is daar dan het effect van? Dus echt vragen over de persoonlijke situatie van iemand die in het gebied woont. We hebben nu een besluit. Daarmee is de lijn vastgesteld, maar nog niet de masten. We hebben ongeveer een zoekgebied van 250 meter waar we gaan zoeken naar oplossingen. En we hopen medio volgend jaar toch echt wel te weten waar de masten komen. Dan kunnen we daar ook gericht onderzoeken doen. En volgens ook de mensen die dan binnen de zone wonen waar we het over hebben, meenemen in het volgende proces. Dus dan hebben we het echt over begin, nou, medio volgend jaar.
5: Ik zag ook een hele hoop agrariërs vanavond in de zaal. Het is natuurlijk een agrarisch gebied hier. En heel veel van die boeren die hebben toch de vraag, ja, hoe zit dat nou met die regeling? Er wordt een bod gedaan op mijn huis, maar niet op mijn bedrijfsgebouwen. Maar dan krijg je de situatie dat zo'n veehouder bijvoorbeeld, ja, kilometers van zijn bedrijf af moet gaan wonen. Dat klinkt een beetje krom.
1: Ja, dat is ook niet de bedoeling van die regeling. Die regeling is echt om te kijken voor mensen, oké, wil ik blijven wonen in het gebied, wetende wat de impact is van die hoogspanningsverbinding. Daarom gaan we ook eerst kijken, oké, waar komen de masten? Dan heb je het ook over een belaste strook. Dat is de strook waarin Tennet wel werkzaamheden moet kunnen uitvoeren, bij de masten moet kunnen komen, onderhoud moet kunnen plegen. Daarom is het ook altijd, vooral met grote perceeleigenaren een gesprek over, wat is de impact van de mast? Wat is dan de impact van de aankoopregeling? En welke mogelijke oplossingen zijn er dan?
4: De komende weekend staan er nog meer van dit soort bijeenkomsten, hoe die heegspanningskabel op het programma. Jon is de volgende en die is in Ljouwert.
10: De beste interviews en reportages van Ljouwert.

0: Collega Dasha Boerman van Omroep Friesland is onderzieksjournalist. Had al verschillende zaken had hij al bedijnhoorn. En nou gang het oor fietsendieven. Ja, en ze kwam er op het Jereveen te lonen.
1: Hier zie je een fietsendief die een fiets stilt uit de garage van Marco.
2: Normaal gesproken hier in Friesland kun je de deuren open laten staan of in ieder geval los. En hij is gewoon naar binnen toe gelopen. En je ziet hem ook op de camera, zie je hem naar binnen toe gaan. En naar buiten toe gaan.
3: Op zijn dode gemakje.
2: Op zijn dode gemakje en dan op de fiets.
0: Het is het nieuwe onderzoek van Dasjan. Goedemiddag, Dasjan.
4: Goedemiddag.
0: Nou, even een aantal andere zaken die ze al dieren hast. Ik sprak makend onder andere dat de bedrijfskleine bestellen koest van een...
4: PostNL, handhaving. Ja, ja, ik heb mijn hele kledingkast is inmiddels vol. Ja.
0: En zo nou, dan pakst dus wat uit. En dit, toen ik dit zeg op Facebook, ik ben echt heel wat schrokken. Want de hast een filmpje hast erop zet. Net alleen dat deze man die Dupierre is. Maar ik haast ook contact hoor met echte fietsendieven. Hè?
4: Ja, ik kreeg een tip. Fietsendiefstal is echt een groot probleem dat mensen eigenlijk denken. Nou, daar ben ik dus ingedoken. En het blijkt dus dat je op Telegram, dat is een soort WhatsApp, maar dan voor criminelen eigenlijk. Daar kun je gewoon fietsen op bestelling laten stelen. En nou, daar dus contact mee gemaakt. En toen kon ik in Groningen kon ik een fiets laten stelen op bestelling. Dus kwamen ze met betonschaar en al kwamen ze opdagen om daar ter plekke door te knippen. Ja, bizar.
0: Hé, hey, en dan gewoon West bij Stjist.
4: Ja. Ja, ja, sterker nog, had hem nog in zijn hand toen ik aankwam lopen. Dus dat was inderdaad wel heel bijzonder dat het zomaar kon. Hij gaf ook wel wat een kijkje in zijn werkwijze weg. Hij gaf aan van, goh, ja, normaal komt er een busje aan met 9 fietsen. Die laden we dan gelijk in. Dan rij ik even mee, dan kunnen we even pinnen. Ja, dan ga je weer verder. En dat doet hij dus op dagelijkse basis.
0: Ja, en dan had hij onderzocht hoeveel fietsen er op IER-basis stellen worden hè, in Nederland.
4: Ja, het CBS, Centraal Bureau voor Statistiek, heeft eigenlijk 2 onderzoeken. Ze hebben een onderzoek, de veiligheidsmonitor, en ze doen een onderzoek specifiek naar fietsendiefstal. Het onderzoek van fietsendiefstal specifiek, dat wordt op basis van de aangifte gedaan. Dat zijn 87.000 in heel Nederland, waarvan 1900 2025 in onze provincie. Maar ze doen ook nog de veiligheidsmonitor en daar vragen ze eigenlijk aan mensen van, goh, ben je wel een slachtoffer geweest van fietsendiefstal? En daar komt het cijfer 900.000 fietsen
0: zo
4: per jaar uit, met een schadepost van 700 miljoen euro per jaar.
0: Als we dat weer ombrengen naar Friesland, wat tinkst? Wat soort cijfer daar werken?
4: Ja, dat is dus lastig, want die cijfers hebben ze dus niet specifiek naar Friesland teruggerekend, maar wel op basis van de aangifte. En dan kom je dus op 1900 aangifte uit. Maar goed, dat is dus niet ja, een hele heldere representatieve cijfer.
0: Ja, Jereveen, Debbie, Marco, hè, die ook aan het. Wij zijn in Friesland zo van, nou, bij ons gebeurt dat net, dat is het Wilde Westen. Hè, maar hij hier de score doorlost in en ik hier gewoon Ian. Je pakt daar de fiets uit en de fiets gewoon fout.
4: Ja, nou ja, meer uitleg is daar heeft het ook niet nodig. Dat is inderdaad wat er gebeurde. Hij zat gewoon, zijn zoon zat thuis. En ze kijken in het schuurtje en de fiets is ineens weg. En ze gaan op de camerabeelden terugkijken en ze zien daar iemand op het dode gemakje naar binnen lopen en weer uitlopen.
0: Zo, ongelooflijk. En het makkelijke, wat vertel eens, hoe doen ze dat nou op locatie? Dus je daar bij die dief en dan had ze een fiets besteld, zeg maar. Hoe makkelijk gaat dat?
4: Ja, heel makkelijk. Het is echt bizar makkelijk. Zij stelen eigenlijk al fietsen, dus van tevoren ook. Die bieden ze aan op een soort marktplaats op Telegram. Maar dus ook een fiets dat je zegt van, goh, ik wil een bakfiets. Heel populair, want het zijn dure en groot. En ja, daar kunnen ze veel winst op maken. Nou, die stelen ze dan ter plek, knippen ze door met een betonschaar dus. Maar ook met zo'n doorzaag frezen ze hem door. En dan bieden ze hem weer opnieuw aan met een nieuw slot bijvoorbeeld. Ja, dat gaat super makkelijk. Die Telegram groepen staan vol met dat soort aanbiedingen. En ja, het is bijna makkelijker dan kleding bestellen. Want je hoeft geen account aan te maken. Je kan gewoon fietsen pakken en gaan.
0: Het is net zo maar fietsen die je van mijn hoek, zeg maar.
4: Nee. Ja, nee, eigenlijk niet. En dat is dus eigenlijk ook wel een beetje het punt van het hele onderzoek. Eigenlijk wordt heel vaak gezegd van, goh, ja, het is een beetje de drugscrimineel die stilt even makkelijk een fiets. Maar we zien gewoon dat het tegenwoordig, juist omdat de waarde van die fietsen heel erg stijgt, dat het echt een georganiseerde misdaad wordt. En de beveiliging van die fietsen blijft ook achter. Dus de prijs die van een bakfiets gaan dan naar 7.000, 8.000 euro. En die worden dan vaak met een ringslotje beveiligd.
0: Zo. Ja. Liet ze advies even mij aan. En nu is Harkers en Sjokkers bij Omroep Friesland. Hè? Want er zit een slot op.
4: Ja.
0: Ik had jongen dat dat echt heel makkelijk loskrijgt. Wat kerst er nou best aan het doen, Jan?
4: Een dubbel slot. En dan vastmaken aan iets vast. Wat ik ook vaak hoor is dat mensen wel een dubbel slot eromheen doen. Maar dan om hun band heen. Ja, dat heeft geen zin. Doe het aan iets vast. Heb je echt een hele dure fiets. Zoals bijvoorbeeld een bakfiets. Omdat je de kinderen naar school moet brengen op de bakfiets. Doe dan echt een GPS-systeem. Want als je dat uitrekenen tegenover het bedrag wat zo'n bakfiets kost, is dat echt wel de moeite waard. En als je dan gestolen is, doe aangifte. Want de politie doet echt wat. Dat hebben we ook nagevraagd. Het lijkt alsof de politie er helemaal niet zoveel aan kan doen, want het lijkt dus heel onschuldig. Dat is het niet. Ze doen er echt wat aan. Maar dan moet je dus wel aangifte doen.
0: Ja, en echt zo'n kettingslot mat er dan om, hè?
4: Ja, en daar heb je ook nog meerdere levels van. Dus je hebt, dat heet artscertificering. Level 4 is volgens mij het hoogste. Nou, dan weet je zeker, dan is de dief heel lang bezig om hem door te knippen. En zoals een deskundige van de Fietsersbond zei, eigenlijk stilt een dief kan elke fiets stelen, maar het gaat erom hoeveel tijd je die fietsendief gunt. Dus probeer ervoor te zorgen dat je die tijd gewoon heel erg uitrekt.
0: Darsjan, ben er van schrokken. Dat filmpje, waar kunnen we dat volgen?
4: Op mijn eigen YouTube-kanaal, Darsjan Boerema. Maar als je inmiddels iets met fietsendieven opzoekt op YouTube, dan kom je er ook wel terecht.
0: Ja, die dank voor die reactie.
4: Geen probleem.
0: Darsjan Boerema, zeg hem, ja, vind het even op Facebook bij Glik, stiert het ik, onder zijn eigen naam.
3: De dai voorbij. Dit is de dai voorbij.
5: De provincie had een vergunning aanjoen voor het vergossen van Gwozen. En dat is voor het eerst in alweer hier. De vergunning hield van 15 mei tot en met 31 juli. De Gwozen rugt een soort skeon, benam aan Gersloan. Nikkie van Grinsven van de Fauna-beheereenheid Friesland. Een goede middag.
6: Goedemiddag, dankjewel.
5: Ja, hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk?
6: Ruifangsten zijn gebonden aan de ruiperiode van ganzen. En dat is een periode waarin ganzen enkele weken niet kunnen vliegen, omdat ze dan hun vliegveren vervangen. En op dat moment worden er op vooraf geselecteerde locaties, waarin deze groepen zich dan verzamelen, een vangkraal opgebouwd. En middels vangarmen en rust worden de geruiende ganzen hier rustig naartoe gedreven, waarna de vangkooi wordt gesloten. En daarna wordt de vangkooi afgeschermd om zoveel mogelijk stress te beperken en visuele prikkels van de omgeving. En daarna worden de ganzen middels een mobiele installatie gedood middels CO2-concentraties.
5: Ja, en ik begrijp, de eerste vangsten zijn al geweest?
6: Ja. Wij zijn in de afgelopen dagen hebben wij uitvoering gegeven.
5: En de vergunning geldt voor een specifieke periode. Ik zei 15 mei tot en met 31 juli. Waarom precies deze periode?
6: Nou, dit is eigenlijk de enige periode van het jaar waarin ruifangsten kunnen worden toegepast, omdat dan de ganzen tijdelijk niet kunnen vliegen.
5: Ja. In 2015 was er voor het laatst een vergunning afgegeven. Toen ging het eigenlijk niet zoals gepland. Hoe kwam dat?
6: Nou, in 2015 waren er vrij veel, zeg maar niet noodzakelijk personeel uitgenodigd om ook mee te kijken. De ruifangsten zelf, zoals ik ook met de uitvoerders heb besproken, gingen toen niet anders dan gebruikelijk. Tenminste, het waren geen optimale omstandigheden, maar er zijn zeker geen gekke dingen gebeurd. Alleen de verwachting van de aanwezige mensen waren een relatief kleine groep. Die bleek vele malen groter te zijn. Ja, en dan krijg je toch dat men toch vrij snel toch heel even wil kijken naar de ganzen. En dan kom je wat dichter op wilde dieren. Nou, dat is gewoon stressvol. Dus dat was minder optimaal dan gewenst.
5: En ik begrijp dat de omstandigheden ook het ideaal waren. Dat het vrij warm was en dat het niet het meest gunstige is.
6: Nee, we maken altijd hele duidelijke afspraken over hoe, wat en wanneer. En onder welke voorwaarden. Dat is in 2015 was het bijzonder warme dag. Nou, wij hebben de afgelopen dagen gevangen. En toen was het natuurlijk, zo zal iedereen het wel meegemaakt hebben, een stuk minder warm. Nou, dat werkt voordelig. ten aanzien van eventuele stress.
5: Ja, mijn vraag zou zijn, hoe kun je voorkomen dat het opnieuw zo gaat als in 2015? Maar ja, het antwoord lijkt het voor de hand te liggen, niet meer hele hopen mensen oproepen.
6: Dat sowieso, maar er is ook zeker hele duidelijke afspraken over gemaakt dit jaar. Gewoon dierenwelzijn staat centraal. Die wordt zo hoog mogelijk gehouden. Dus rust in het terrein en hele duidelijke afspraken over uitvoering, weersomstandigheden, treincondities. En ja, en gewoon de aanwezigheid van uitsluitend noodzakelijk personeel.
5: Ja. Vorig jaar zijn er ongeveer 80.000 ganzen afgeschoten. Over wat voor aantal hebben we het in dit geval?
6: Ja, in de afgelopen 2 dagen zijn er ruim 4.000 grauwe ganzen gedood. Dus gevangen en gedood middels de ruifangsten. En dat is ten opzichte van vorig jaar ongeveer 5% van de totaal hoeveelheid ganzen die er in de provincie Friesland worden gedood.
5: Want worden er nog meer vangsten gedaan? Of was dit het voor dit jaar al?
6: Nee, dit jaar worden er niet meer ruifangsten uitgevoerd. We houden het bij deze 2 ruifangsten. We zijn erg tevreden over het verloop en ook de samenwerking met alle gebiedspartners. Ruifangst is een onderdeel van het totaalpakket van populatiebeheer die plaatsvindt in de provincie. Dus naast ruifangsten wordt er ook heel veel nestbehandeling uitgevoerd. Koppelvormig afschot, dus dan probeer je voordat er eieren worden gelegd, de ouder dieren al te doden middels afschot en gewoon afschot. En dat is eigenlijk de grootste reductieslag. Dus ruifangst is één van de 4 middelen die worden toegepast.
5: Oké, dank u wel voor de toelichting.
6: Geen enkel probleem, dank u wel voor de uitnodiging.
5: Nicky van Grinsen, nu dat van de Fauna Beheereenheid Friesland.
3: Alles wat je dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
7: Dit is de Dive voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: De prestigieuze Ben Veringa Impact Award van de Universiteit in Grijns, die gaat dit hier naar een Fries, naar de 24-jarige Thijs van der Laan uit Leeuwarden. Hij krijgt deze prijs voor zijn onderzoek naar het helpen van mensen met afasie, met hulp van kunstmatige intelligentie. Mensen met afasie die hebben moeite met praten en het vinden van woorden. Als ze dan een bepaald woord net komen kennen, is de vraag, kan AI er misschien bij helpen? Nou, de Ben Veringa Impact Award die is neemt naar de skiertkundige Ben Veringa, die in 2016 de Nobelprijs voor de skierkunde won. En die had die prijs juist uitreikt aan Thijs van der Laan. En Thijs van der Laan, die is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Want hoe ging dat juist er?
2: Ja, dat was een hartstikke mooie ceremonie. Hè. Ze zien van tevoren drie finalisten eigenlijk uitrokken in de studentencategorie. Dus ik ben helemaal wat familie, vriend en een vriendin naar het Forum in Grijns West. En daar in een grote zaal eigenlijk weer een heel programma op tour om te vieren dat er winnaars zijn. En toen wilde ik dus op het podium roppen, maar de orenfinalisten. En Ben Veringa die neemde mij dus als winnaar. Dus dat was hartstikke mooi.
1: Ja, want er zijn drie nomineerden, dus door wist dus van tevoren echt net dat je de prijs krijgt, hoest?
2: Totaal net. Nee. Dat wie bij de faculteit van tevoren. Hè. Ik kreeg eerst de faculteitsprijs won. Toen wist ik het van tevoren wel. Maar dit wie een totale verrassing. Dus spannend tot het laatste moment.
1: En wat vind je ervan als je dit krijgt?
2: Ja, een enorme eer natuurlijk. De schrift is natuurlijk wel een tietje lien. Ik deze makken en inleveren. Maar het wie een werkwerk, een hoop werk. Allereerst in een stop, maar ik een hoop passie. Samen met mijn supervisors, Frank en Steven. Dus dit is eigenlijk een soort van bevestiging dat het echt impactvol West is.
1: Ja, want daar draait het omheen. Dit is de Ben Veringa Impact Award. Dus die prijs die zegt eigenlijk van al die studies die zo'n hele jaar dienen binnen. Dit gaat dan over of je ouder dan 20. Is dit de studie met de meeste impact?
2: Ja, het is de allermeeste impact in ieder geval van degene die wie nomineert. Hè. Het is uiteindelijk met die studie wel nomineerd worden. Ik ben zelf nomineerd voor een supervisor. Maar ik heb meerdere juries doorheen. En de jury bestaat uit een groot aantal professoren en experts. En die betinken dus onder van een aantal criteria inderdaad. Van dit vinden wij de meest impactvolle studie van dit jaar. Die voor 2026 de Ben Veringa Award.
1: Ja. Laten we eens naar de inhoud taggen. Want het is best wel een bijzonder verhaal. Afasie, hè, mensen krijgen die ziekte vaak naar een beroerte. Dat ze net op woorden komen kennen. Of dat ze gewoon moeite hebben met taal. Maar vooral dat je woorden net in het zin zit te worden. Dan luidt het op het puntje van je tongen. En wat zou AI daar dan bij helpen kunnen? Hoe zou dat dan werken, Matten?
2: Nou ja, wat juist is dat het is een soort van hulptools, tjinwurg, die besteden. En eigenlijk de oude generatie tools is een beetje een wat generieker. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld dat mensen kunnen een app hebben mooi verschillende plaatsjes. En dat ze dus onder van op die plaatsjes te klikken bij het juiste woord komen kennen. Maar dat is natuurlijk een hele hoop handelingen, een hele hoop tikken en werkt het zich al niet net even goed. Maar wat het mooie is om die AI-modellen is dat ze zich eens trainen op data. Dus dat is data van een bepaalde persoon, data van een bepaalde verhalen, context. En dat betekent dat deze tools die dus eigenlijk die AI-modellen op die AI-modellen werken, dat die

0: ligt dat hè, onder grond van een aantal technieken en het onpassen van de wiskundige functie achter deze modellen, dat we zeker een goed aantal redelijke of zelfs compleet correcte voorspellingen krijgen, Koen.
1: Ja, nou, daar heeft er nou studie naar die en dan zoest ze van maar zo'n dikke prijs erbij, dek is maar verder. Maar dat hoeft niet.
0: Nee, dat klopt.
1: Hoe kan dat?
0: Het is, allereerst is natuurlijk dat ik heb de studie toen de tijd gekozen, wat ik geïnteresseerd ben in het brede ervan. Dus artificial intelligence is nu natuurlijk vooral bekend vanwege de taalmodellen, maar vroeger wien het ik moet voor meer hoe robots, maar ik hoe de psychologie erachter, de filosofie, de ethiek en de wiskunde, logica. En eigenlijk onder het einde van mijn studie, wie het hartstikke leuk om met die AI-modellen bezig te gaan. Ik ben heel blij en trots op de resultaten die ik behellen ga. Maar ik ben ook heel benijd naar hoe werkt dat nou in het bedrijfsleven? Wat kan ik daar bijdragen? Wat voor uitdagingen liggen daar? Want in de universiteit is het toch wel vaak onder frontier, onder pionieren. Yeah. Maar een hele hoop uitdagingen omtrent AI binnen een year and no. Zeker voor een grote bedrijven en hoe ster dus op een verantwoordelijke en logische en efficiënte manier AI kan toepassen.
1: Ja, wij dus heel dat is het bedrijfsleven in bedaren. Ja.
0: Ja, ja.
1: Maar dus het 2400 euro onder prijs, dat wil ik nog eventjes weten wat systeem mag dan?
0: Allereerst moet ik mijn supervisors mooi eten. Zeker omdat het altijd leuk is om hun in contact te blowen. Frank is degene die ik echt mooi trokken is. Die heeft een beurs gekregen om via onderzoek te doen. Nooit dit onderwerp. Dus die wil ik focussen op het krijgen van Nederlandse data. Ik heb zelf mijn scriptie op Engelstalige data dienen. En daarvoor is ik in contact met bijvoorbeeld AvaCNet. Dat is een Nederlandse organisatie. Dat is natuurlijk ook goed om daarbij toch een beetje belutsend te worden.
1: Ja, maar goed, van het lokwijnske, maar dit is een prijs.
0: Bedankt.
1: En Brotte willen ik nog mooi een eventuele reis of zo, want dat zit er eventueel ook nog in.
0: Dat ken ik nog vast wel, Ruud, ja.
1: Hey, dank u wel en ontzien.
0: Bedankt.
1: Thijs van der Laan, de winnaar dus van die toch wel bijzondere Ben Veringa Impact Award.
2: Het aanvoeren, de dag voorbij. Omroep
3: Friesland. Een mooie opstekker van de gemeente Skylge. Want de provincie die zei het ECTA dat ze geld stekken in het opknappen van de haven daar op Skylge. Het gaat om een bedrag van maar liefst 4 miljoen euro. Maar let op, het is eenmalig, zei deputaire Matthijs de Vries.
4: Dat ga ik hier eens zijn, publiekelijk, maar eigenlijk in de steden. Het is net primair het voeg van de provincie om nou te investeren in de kade van Skylge. De kade van Skylge is van Skylge. En uiteraard is ek het Riek daarbij belutsen als zijnde verantwoordelijke voor de berikbaarheid van het eiland. En daartoe had ek het Riek en de gemeente Skylge zijn van wij toch een hele grote bijdrage.
5: En toch zeg je hem er ik hield in. Waarom dan?
4: Omdat wij vinden dat de kade van Skylge die in Samminne staat is, dat we die echt at de gemeente die afsluiten mat vanaf ongeveer 1 juli van dit jaar. Dat betekent dat de hele leefbaarheid op het hele eiland onder druk komt te staan. En daarom vinden wij, ook omdat wij verantwoordelijk binnen van alle inwoners van Friesland en de leefbaarheid van alle inwoners van Friesland, dat het daarmee echt te rechtvaardigen is om wel een bijdrage te doen aan de oplossing van dit meer dan unieke probleem. Want A, kist eigenlijk van de boord met het IPB via het eiland net meer opkomen. En dus dat is echt nog een reden, de tweede reden, om te zeggen, ja, echt in het kader van het IPB 4 moeten we echt wel een beweging meiden. Want oors hadden we echt een groot probleem met de concessie. Want dan moeten de bussen op onmogelijke plakken stoppen. Mensen moeten een stick rennen naar de boord. Echt mensen die beperkt binnen in de mobiliteit. Dat krijgen we gewoon net bij elkaar varrekoor om dat op een oren wie ze op te lossen.
5: Dus eens ken je net oors als oerig nou om te zeggen van, oké, we moeten Skylge hier uit de bron helpen, want oors komt het hele eiland te bot onder druk te steken.
4: Wij vinden het net verantwoord om daar net in bij te dragen, maar wel op een ordentelijke manier wat echt passend is in een financieel ramp. En dat is een bedrag van 4 miljoen. Dat vinden wij echt dat verantwoord is om dat naar de steden te brengen. Dat vindt het college. En daar trocht doen we dat. En dat is echt de reden. De leefbaarheid van het eiland. De verantwoordelijkheid echt voor het IPB 4. Maar echt om te komen tot een echte oplossing. Als die oplossingen namelijk net KMW, dan zou ik de haven, of de kade, moeten ze echt afsluiten.
5: Ik ben ervan overtuigd dat die oplossing er nou is. Dat er dus daadwerkelijk meters maken worden. Dat de mensen dus van en naar Skielge kunnen. Daar in en op de bus stappen kunnen, et cetera.

0: Wat we dien haar, voordat we over de financiën praat haar, verdeling van financiën binnen de ambtenaren van zowel provincie als het Rijk, als de gemeente, maar ook in Peteerwest, als ik zocht naar de meest optimale variant om daar uit te vieren. En op basis van die variant, die echt trouwrekenen is, kwam een bedrag eruit en daar gaan we een verdeling op maken. Dus ja, het antwoord op jouw vraag is, ik haal vertrouwen in dat dit de oplossing is.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
1: De dijk voorbij.

0: Moon is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Ruilschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en in de auto's. Er werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De ruilschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte de man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 andere bemanningsleden zijn gered. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval veroordeeld. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij door Jeffrey Epstein werd gechanteerd met zijn buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent verbrak. Hij gebruikte zijn kennis van Gates' affaire om hem te dwingen het contact met hem weer te herstellen. Dat zei hij tegen een parlementaire commissie die Gates verhoort vanwege zijn connecties met Epstein. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd er een inval gedaan. Er zouden delen van runderen zijn verwerkt die niet geschikt zijn voor consumptie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het bedrijf vaker ongeschikt vlees verwerkte. De NVWA roept fabrikanten van hamburgers, snacks en soepen waar vlees van het bedrijf in zit op hun producten terug te roepen. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad en bij het kolossale kerkgebouw. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van architect Antoni Gaudí. Het weer dan nog tot besluit. Verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag neemt de bewolking toe en volgen er opnieuw buien. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: In het voetbal zijn er momenten...
10: Bergkamp 2-1!
8: die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
10: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
9: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Journalisten van de podcast NRC Vandaag stelden verschillende AI-chatbots steeds dezelfde vraag. Eerst vanuit de man en daarna vanuit de vrouw. Een paar antwoorden. De ideale man is duidelijk en sterk. De ideale vrouw is bewonderend en lief. En ze zeurt niet als de man even rust wil. De ideale mannelijke presentator straalt gezag en kennis uit. De ideale vrouwelijke presentator warmte en gezelligheid. En ze glimlacht veel, etc. Opmerkelijk hoe zulke moderne technologie als een chatbot ineens lijkt te stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Welkom bij het Oog. Moet je mensen bewapenen met pepperspray? Die vraag ligt op tafel. Niet alle mensen, maar mensen die bedreigd worden. Het is een idee vanuit het kabinet. Danique de Jong van Wij eisen de nacht op komt op dit uur naar de studio om haar kijk op de zaak te geven. Een nieuw liberaal manifest voor de VVD. Zaterdag moet het af zijn met daarin de grondslagen, principes en idealen van de partij. Gaat dat wel lukken voor zaterdag? Wilma Borgman die doet verslag. Argentinië wil de primeur, een volledig door AI geleid bedrijf. En daar meerdere van, directie, personeel, allemaal AI, geen mensen aan boord. Nart Wielaert die probeerde dat al uit in Nederland en vertelt er straks over. A Wolf Among the Swans is een film nu te zien in de bioscoop. Vertelt het verhaal van de legendarische Braziliaanse sterballetdanser Thiago Soares en zijn mentor Dino Carrera. Danseres Floor Eimers die keek de film en had Soares zelf onlangs nog aan de telefoon. Maar we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 10 juni.
2: Het kabinet wil kijken of het bezit van pepperspray deels kan worden toegestaan.
3: Het gaat om mensen die een hoger risico lopen op femicide. Op geweld tegen hen omdat zij een vrouw zijn.
2: Dan moeten we denken, aan
3: mensen die risico lopen op eergerelateerd geweld. Maar ook aan mensen die gestalkt worden door een ex. Of die in een gewelddadige relatie zitten of zaten.
2: Hoewel mensen nu geen pepperspray in de tas mogen hebben, wordt het middel toch vaak gekocht in Duitsland. Deze man heeft klanten in
4: Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, België, Friesland, Groningen.
2: Het kabinet heeft gekeken naar lessen die zijn geleerd in Denemarken. Daarom ziet minister Van Wil niets in het vrijgeven van pepperspray voor iedereen.
3: In Denemarken zag je dat ze het eerst gelegaliseerd hadden voor iedereen. Daardoor ook meer rechtszaken kregen, dat pepperspray ook gebruikt werd. Bijvoorbeeld bij overvallen of juist tegen de slachtoffers.
2: Al vindt de verkoper legalisatie wel een goed idee.
4: Waardoor hij het een stukje veilig gevoeld om over straat te gaan.
2: De GasUnie maakt zich zorgen.
5: Omdat we echt de laagste vulgraden nu hebben die we ooit gehad hebben in Nederland. Maar ook de laagste van Europa.
2: De opslag is nu voor 19% gevuld, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd 50% was. Het is nu tijd voor actie.
5: Je kan namelijk niet zo'n berging in een paar weken vullen. Dat duurt echt maanden. En dat betekent dat je nu echt op maximale snelheid moet vullen.
2: De minister van Klimaat legt de verantwoordelijkheid bij de energiemaatschappijen.
6: Want die hebben uiteindelijk ook dat gas verkocht aan bedrijven en huishoudens. En daar hebben ook de verplichting om te leveren. Daar hangt ook hun vergunning van af.
2: Die vinden de prijs nu te hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Om in de winter toch genoeg voorraad te hebben, gaat de overheid gas inkopen.
6: Dat kost de staat geld, maar een verzekeringspremie kost altijd geld. En wij willen er zeker van zijn dat er voldoende gas is deze winter voor de Nederlandse huishoudens.
2: Voor de tweede avond op rij hebben demonstranten in Noord-Ierland de confrontatie opgezocht met de politie.
7: They've been throwing bricks, stones, other objects at the police vehicles.
2: De schrik zit erin bij de bewoners van Belfast nog na de hevige rellen van gisteren.
8: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door.
2: Auto's en huizen van migranten moesten toen ontgelden. Veel van hen zijn bang het volgende slachtoffer te worden.
9: And as myself living here, I'm afraid maybe I might be the next to be attacked.
2: Aanleiding voor de rel is dat eergisteren een 30-jarige Soedanese iemand op straat aanviel met een mes. Maar volgens deskundigen zijn het vooral rechtsextremisten die rellen.
10: We see hardline elements who aren't interested in the victim, his family, who aren't interested in discussing the issue of immigration.
2: In een deel van Nederland reden er urenlang geen treinen.
11: Dat komt door een blikseminslag.
2: Niet leuk natuurlijk als je net op het station staat.
12: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen en ik heb gewoon een toets straks.
13: Ik heb een kindje, ik moet snel naar mijn huis. Hij moet borstvoeding nemen van mij.
2: Sommige mensen hadden echt pech.
14: Ik ben kletsnat van vanmorgen van die bui. Ja, en nu ook nog problemen met de trein.
2: Ook geen lekker weer voor de Nationale Buitenspeeldag. Maar de kinderen bleven enthousiast.
15: Hebben jullie er een beetje zin in?
16: Ja!
2: Ook geen prettige omstandigheden qua weer voor de avondvierdaagse, terwijl die nog nooit zo populair is geweest.
17: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten.
18: Ja, het is gewoon leuk.
19: En gaan jullie elke avond meelopen, ook als het regent?
20: Ja, ja. Zeker.
21: Ja. Natuurlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Jennifer Okkeloen.
22: Veel etenswaren uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden komen via Nederland Europa binnen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waar NRC over schrijft. Op papier komen de dadels, citrusvruchten en tahin uit Israël. Maar volgens de onderzoekers ligt dat in de praktijk vaak anders.
2: Minstens 19% is verbouwd in nederzettingen in bezet Palestijns en Syrisch gebied. Door de manier waarop het EU-beleid is ingericht, kunnen producenten de regels relatief makkelijk omzeilen, zeggen de onderzoekers. De totale waarde van de producten uit nederzettingen die via Nederland Europa zijn binnengekomen was ruim 14,8 miljoen euro.
22: Docenten uit verschillende delen van het land maken zich zorgen over de manier waarop Defensie jongeren probeert te bereiken, schrijft Trouw. Volgens hen wordt militaire dienst te rooskleurig gepresenteerd. Ze wijzen onder meer op de legerfoto's van koningin Maxima en prinses Amalia.
2: Dat is ongelooflijk misleidend, zegt een van de docenten. Ook zouden jongeren een verkeerd beeld krijgen door films en games. Niemand sterft zo heroïs als in de film, zeggen ze. Ze willen daarom dat er op scholen meer over oorlog en vrede wordt gepraat.
22: 1 op de 5 Nederlanders gebruikt kunstmatige intelligentie om hun mentale problemen te bespreken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het mentale gezondheidsplatform Open Up, die de Telegraaf heeft opgevraagd. Vooral vrouwen en volwassenen tussen de 25 en 34 delen hun emoties met chatbots als ChatGPT.
2: Volgens psychologen kan dat soms helpen bij lichte klachten, zoals slaapproblemen of stress. Ze wijzen erop dat AI dan ook de druk op de GGZ kan verlichten. Bij depressies of ernstige angsten kan een chatbot de problemen juist verergeren.
22: En in de Presbyterian Church in de VS is discussie ontstaan over de vraag of predikanten meer dan 1 liefdesrelatie mogen hebben, schrijft het Nederlands Dagblad. Een conservatieve YouTuber met 700.000 abonnees vindt dat de kerk daar duidelijke grenzen aan moet stellen.
2: Er zijn volgens de krant nauwelijks aanwijzingen dat er predikanten zijn met meerdere liefdesrelaties. Maar de YouTuber vindt dat de kerk preventief moet ingrijpen. Als we dit niet in de kiem smoren, zal die groep groeien, zegt hij. Kerkelijke adviseurs noemen het voorstel onnodig. Toch zal er deze zomer over worden gestemd.
22: Op een campus in Amsterdam delen ruim 1200 studenten samen 10 wasmachines en 8 drogers, staat in het parool. Dat is al krap voor de vieze kleren van studenten, zou je denken. En volgens de bewoners zijn de machines ook nog regelmatig stuk. Het is overleven, zegt een student.
2: De gevolgen stapelen zich letterlijk op. Een van de bewoners heeft een berg was achter zijn bed verstopt. Anderen proberen 's nachts een lege wasmachine te vinden. Woningcorporatie Duo erkent de problemen en zegt te zoeken naar een permanente oplossing.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Marlon Williams was dat. Het nummer heet My Boy. Pepperspray wordt misschien legaal voor mensen die bedreigd worden. Het kabinet onderzoekt de voor's en de tegens. De discussie over pepperspray die is niet helemaal nieuw. Die kwam vooral weer een beetje op gang na de moord op de 17-jarige Lisa. Omdat veel vrouwen zich onveilig voelen op straat. En toen hadden we ook de campagne Wij eisen de nacht op. Een initiatief van Danique de Jong. En zij zit hier tegenover mij. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Pepperspray, goed idee?
1: Ja. Nee.
0: Nee?
1: Nee. Nee, ik vind ze zeker van niet. Nee. Nee, ik ben ook eigenlijk een beetje teleurgesteld dat dit er nu uitkomt. Als je kijkt hoeveel tijd en energie er ook van het ministerie gaat in het onderzoeken en het eventueel legaliseren van pepperspray, die zij ook zouden kunnen besteden aan het daadwerkelijk mogelijk maken van veiligheid voor vrouwen, voor meisjes. Dan ben ik een beetje teleurgesteld dat dit nu is waar de aandacht heen gaat.
0: Kun je die teleurstelling iets verder toelichten? Waar zit dat precies, die teleurstelling?
1: Ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk best wel krom als je kijkt waar ze nu mee komen. Pepperspray is een vorm van geweld. Er is een probleem van geweld tegen vrouwen. Dat willen we graag oplossen. En voor die oplossing wordt nu meer geweld gelegaliseerd. Wat uiteindelijk ook waarschijnlijk zal leiden tot weer meer geweld. Je kan je voorstellen dat de vrouwen waar dit om gaat, die leven in dreiging, die leven met stalking, die bang zijn wat hun partner, ex-partner of andere naasten hun aan gaat doen. We weten dat dit heel vaak kan uitmonden in femicide. Dat is voorspelbaar, dat is bekend. Ja, je kan je voorstellen wat er gebeurt als zo iemand ziet dat er pepperspray in het spel komt en hoe dat kan escaleren.
0: Het is niet een oplossing. Als iemand kwaad wil, die krijgt wat pepperspray in zijn gezicht. Dat is even naar, maar
1: klopt,
0: daarnaast
1: dat is even
0: naar terug.
1: En daarna wordt hij misschien zelfs wel bozer. En misschien gist hij het wel uit je handen, nog voordat je het kan gebruiken. Wordt het tegen je gebruikt of escaleert het voor die tijd nog verder. Dus er zitten ook gewoon weer andersom best wel wat risico's aan. Nog los van dat we eigenlijk weer nieuwe argumenten toevoegen aan het victim blaming arsenaal. Waarom was je daar op dat moment of waarom had je dat aan? Is nu ook, waarom heb je je pepperspray niet gebruikt of waarom had je die niet bij me?
0: Is het een quick fix vanuit onze overheid?
1: Nou, ik zou het niet eens een quick fix willen noemen, omdat ik denk dat het in praktijk niet eens snel iets oplost. Ik zie het nog veel meer als symboolpolitiek. Ik bedoel, het wordt op dit moment gedoogd. Hè, op het moment dat jij nu bedreigd wordt of gestalkt wordt of in zo'n situatie zit waarin ze het willen legaliseren. Nu is het niet legaal, maar op het moment dat je het nu zou gebruiken, wordt het ook gedoogd. Wordt het ook niet vervolgd. Dus in praktijk verandert er eigenlijk niks. Er verandert alleen in theorie iets. Dus dat voelt vooral als, ja, toch symboolpolitiek om te laten zien dat we echt wel iets aan het doen zijn. Terwijl in feite wat er echt moet gebeuren en echt de verandering die er echt moet plaatsvinden binnen de ministeries en binnen het beleid en de politiek, ja, die blijft uit.
0: Heb je zelf wel eens voorzorgsmaatregelen genomen als je 's avonds op straat ging, na het uitgaan op de fiets?
1: Niet in de vorm van pepperspray, maar zeker wel in het bellen met iemand of je sleutels tussen je handen, een andere route nemen, met de taxi gaan, maar ook daar dan in de taxi weer worden lastiggevallen. Ja, al dat soort zaken die zijn voor mij, net als voor heel veel vrouwen, niet onbekend.
0: Misschien wel de meeste vrouwen. Ik heb dit van zoveel
1: Absoluut.
0: Mensen gehoord dat ze wel iets doen,
1: ja,
0: of wel eens een maatregel hebben genomen.
1: Ja.
0: Dit was heel groot een paar maanden terug. En er was een landelijke campagne, werd ook gedeeld bij de spoorwegen. Er was in de media heel veel aandacht voor. Jij zegt, er is eigenlijk niets gebeurd vanuit de overheid.
1: Nee, nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik zou niet willen zeggen dat er niets is gebeurd. Als je kijkt wat er sindsdien is gebeurd, los van dat het aantal mediapublicaties over dit onderwerp is verelfvoudigd sinds eind augustus. Dus we bespreken het echt veel meer. En je ziet dat op overheidsniveau en op semi-overheidsniveau er heel veel wordt ondernomen in het veiliger maken van de publieke ruimte, in het toch ook onderzoeken wat we kunnen doen. Ik vind het alleen heel teleurstellend dat binnen de scala van mogelijkheden en de grijze gebieden waarin vrouwen nu onveilig zijn, dat er dan wordt gekozen voor een maatregel als pepperspray die uiteindelijk meer geweld legaliseert en niet een oplossing is en niet bijdraagt aan onze veiligheid.
0: Wat zou jij willen zien dat,
1: nou,
0: ze zouden doen?
1: Wat ik heel interessant vind is dat het ministerie voor Justitie en Veiligheid heeft twee delen. Hè? Justitie en veiligheid. Zij zijn er ook daadwerkelijk om onze veiligheid te waarborgen. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. Op het moment dat je nu naar de politie gaat omdat je gestalkt of bedreigd wordt en je komt daar met je dossier, met je screenshots, met je data, met je documenten, het is niet concreet genoeg. Dan, ja, bedankt voor je melding en, ja, misschien moet je een camera overwegen, pas vooral op. Nou, in de toekomst misschien krijg je pepperspray en ga maar naar huis. En dan kan er vervolgens niks gedaan worden. Dat betekent niet dat je op dat moment veilig bent. Dus ik zou veel liever zien dat de mensen die zich op dit dossier bezig gaat, dat die gaan onderzoeken hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat op het moment dat er justitieel niks gedaan kan worden, we wel kunnen zorgen dat die vrouwen wel veilig zijn. Daar zit zo'n grijs gebied waar nu niks gedaan wordt. Je gaat naar huis in afwachting tot je wordt aangevallen.
0: Daar zijn heel veel verhalen van bekend waarin het ook mis is gegaan. Dat heeft ook de kranten veelvuldig gehaald.
1: Ja.
0: Je krijgt toch het beeld dat de straat na zonsondergang van de mannen is.
1: Ja, en helaas.
0: Dat is wel een vreemde gedachte in 2026.
1: Ja.
0: Hoe doorbreek je dat?
1: Ja, dat zit hem natuurlijk op heel veel verschillende lagen. En ik denk dat eerst is ook de realisatie dat het niet alleen over de nacht gaat en niet alleen over de straat gaat. De grootste onveiligheid is thuis. De grootste onveiligheid is in je eigen bed.
0: Dat zei Iva Bikanić ook nog afgelopen weekend naar aanleiding van die verdovingszaken.
1: Ja, precies. Als je ziet wat daar gebeurt en op wat voor grote schaal er gebeurt. Ik denk dat als eerste stap is erkennen hoe groot dit probleem eigenlijk is en hoe erg het in de haarvaten van de samenleving zit. Hè. Het zit echt overal op alle lagen. Ook van de keukentafel tot en met beleid. In de basis zijn we gewoon niet heel gelijkwaardig ingedeeld. En ik denk dat het daarmee begint. En dat vraagt om nu aanpassingen in de openbare ruimte, waardoor we ons veiliger voelen. Hè, en nu meer aandacht voor dit onderwerp. Sneller geholpen worden, sneller erkend worden op het moment dat je onveilig voelt. En het vraagt om educatie en opvoeding. Het zit hem ook echt in die lange termijn oplossingen. In kijken hoe kunnen we ons systeem opnieuw inrichten. Hè, hoe kunnen we dus meer gaan doen met justitie en veiligheid met oog voor het slachtoffer. Dus niet een vrouw in een veilig thuis stoppen en de dader vrij rond laten lopen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vrouw dus veilig en vrij is.
0: Het gaat er eigenlijk over dat je als samenleving zegt, dit accepteren we niet langer. Jullie hadden ook een crowdfunding campagne. Jullie hebben toen geld opgehaald. Wat gaan jullie daarmee doen?
1: Ja, dat geld hebben we verdeeld onder een aantal projecten. Dus uiteraard, er zijn een aantal kosten gemaakt voor de campagne. Dus die zijn ervan afgegaan. En daarnaast zijn we bezig met 3 projecten. Onder andere met Women Inc., Rutgers en Slachtofferhulp Nederland. Om daarin ook die splitsing te maken. Om met Women Inc. ook een programma op te richten wat zich richt op vrouwveiligheid. Om de politieke lobby op het agenderen. Om te kijken wat is er nu dus inderdaad op het niveau van beleid en politiek nodig. Bij Rutgers doen zij onderzoek naar de effecten van Manosphere in Nederland. Dat is iets nieuws, dat is er nog niet. En met een deel van het opgehaalde bedrag zijn we op dit moment de onderwijsprogramma's aan het updaten om die effecten van de Manosphere en wat we daarvan weten erin te verwerken. En daar zijn ook al eerste lessen mee uitgevoerd. En dat gaat van de basisschool tot en met studentenverenigingen. En met Slachtofferhulp Nederland gaan we een lotgenotenprogramma verder optimaliseren en ontwikkelen, zodat we ook, omdat we heel erg op die preventie zitten en op die lange termijn, tegelijkertijd ook slachtoffers nu kunnen helpen. En we hebben ook een deel gereserveerd voor de nabestaanden van Lisa, zodat zij op een later moment, wanneer zij daar aan toe zijn, kunnen kijken wat ze met dat geld willen doen. En een deel reserveren we voor de toekomst voor We Eisen Nacht op, om blijvend aandacht te vragen voor dit onderwerp.
0: Ben je al met al optimistisch gestemd of moedeloos?
1: Nee, ik ben wel optimistisch gestemd. Als je kijkt hoeveel dat er ook al versneld is in de verandering de afgelopen maanden, dan zie ik ook echt dat er veel gebeurt. En het is een project, hè, van de lange adem. Vrouwveiligheid, als je dus kijkt hoe diep dat zit, dat vraagt ook echt tijd voordat het echt wordt opgelost. Maar ik zie wel wat er gebeurt. En dat geeft mij wel heel veel hoop.
0: Dankjewel dat je langs wilde komen over deze maatregel met de pepperspray. Danique de Jong, dankjewel van Wij Eisen de Nacht op.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, we gaan naar Den Haag, want daar is altijd wel wat aan de hand. Komende zaterdag wordt een drukke politieke zaterdag. Onder meer het oprichtingscongres van Pro en het voorjaarscongres van de VVD. En daar gaat iets gebeuren bij de VVD dat al 20 jaar niet is gebeurd. Het vaststellen van een nieuwe lange termijn visie in een liberaal manifest. En dat moet de koers van de partij voor de komende 20 jaar gaan uitstippelen. Wilma Borgman, onze politiek verslaggever. Goedenavond.
2: Hey Pieter, goedenavond.
0: Ja, vertel eens, wat is dat voor stuk, dat liberaal manifest?
2: Ja, het idee daarachter is een jaar of 3 geleden ontstaan, omdat er behoefte was in de partij aan een nieuw verhaal. De 1 keer in de 20 jaar inderdaad, want dat vorige van 20 jaar geleden, dat dateerde uit de tijd van Pim Fortuyn. Dat paste ook bij die tijd. Had het dus bijvoorbeeld heel veel over democratische vertegenwoordiging. Ook over de manier waarop de overheid functioneerde toen. En ja, de tijden zijn veranderd. En dus moest dat stuk worden opgefrist. En wat ook nadrukkelijk een rol speelde bij die behoefte aan dat stuk was dat de VVD na al die jaren van compromissen sluiten in allerlei kabinetten met ook allerlei partijen, met het CDA, met de PvdA, D66 en de ChristenUnie daarna ook, dat die partijen eigenlijk niet zo goed meer wisten wat het verhaal eigenlijk nog was. Waar staat de VVD zelf nog voor? Nou, er is in de partij een jaar of wat door een select groepje partijleden over gediscussieerd, onder begeleiding van een heuse kerngroep. Oud-minister Liesje Schijnemacher, die zit in die kerngroep. Ik heb haar vanmiddag opgezocht. En dit zegt zij over de noodzaak van dit nieuwe manifest.
3: Ik denk dat we juist door in die verschillende kabinetten, soms leunen we wat meer naar links, soms leunen we weer wat naar rechts. En juist om ervoor te zorgen dat al die leden, we zijn natuurlijk echt een brede volkspartij, dat al die leden zich thuis voelen bij de VVD, is het echt belangrijk dat we al die, ja, de flanken, maar ook juist het brede midden aanspreken met dit verhaal.
2: Je hoort wel eens dat na al die kabinetten Rutte, dat de VVD kleurloos was geworden. Is dit manifest een antwoord op die kleurloosheid?
3: Ja, ik zou het woord zelf niet in de mond nemen, maar ik denk wel dat het goed is dat we weer eens hebben gekeken wat verbindt ons nou als VVD'ers, wat verbindt ons als liberalen en hoe willen we dat die samenleving eruit ziet. En u zult lezen in het manifest dat we echt hebben gezocht naar hoe kunnen we in vrijheid leven, in veiligheid en hoe nemen we ook die verantwoordelijkheid als individu voor onszelf, maar ook voor elkaar en voor de gemeenschap. En volgens mij hebben we daar een hele mooie balans in gevonden in dit manifest. Het zal zaterdag hopelijk worden vastgesteld en dan is het ook aan de partij om ervoor te zorgen dat dit, nou ja, met verdere visie, documenten en strategieën wordt verder gebracht.
2: Ik neem aan dat de partijleiding zich hier wel tegenaan heeft bemoeid.
3: Ze hebben wel met een schuin oog meegelezen. Dat ze
2: dingen geschrapt, dat willen wij natuurlijk allemaal weten.
3: Over hoe dat allemaal tot stand komt. Ik denk dat we daar gewoon van moeten blijven. Maar u kunt ervan op aan dat we als kerngroep wel heel veel vrijheid natuurlijk hebben gekregen en hebben genomen ook om tot een goede tekst te komen. En nu zijn de leden amendementen aan het indienen. En ook daar hopen we dat we echt nog, en dat leidt eigenlijk overal tot verbetering. Dus ik hoop echt dat er een heel mooie tekst ligt na zaterdagmiddag.
2: Ja, Liesje Schijnemacher was dat. En er ligt dan een tekst die zaterdagmiddag, die dan voor de komende 20 jaar de leidraad moet zijn voor bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's, Pieter.
0: Ja, wat is jou opgevallen in het nieuwe liberale manifest?
2: Nou, dat hier en daar een taalfoutje in staat. Maar dat bedoel je vast niet.
0: Nou ja, vind ik wel slordig, 20 jaar taalfout.
2: En dan ook gelijk erbij schrijven dat je het onderwijs zo belangrijk vindt. Nou, dat kan ik me dan ook wel voorstellen. Maar ik heb het ter vergelijking nog even naast dat vorige manifest gelegd. Dat was om te beginnen een heel stuk dikker. Dat was bijna 80 pagina's. En dit telt er maar 26. En dat eerdere stuk was tijdgebonden. En dat geldt voor dit stuk eigenlijk ook wel. Ik zei net al, toen ging het vooral over, naar aanleiding van Fortuyn, over of de overheid eigenlijk wel luisterde naar zijn burgers en of het niet veel meer moest gaan over vertrouwen, decentralisatie, ook zo'n woord dat in dat stuk wel voorkomt, maar in dat van nu helemaal niet meer, want dat gaat bijvoorbeeld heel erg over geopolitiek in een instabiele wereld. Logisch natuurlijk. Dit stuk schrijft ook over kunstmatige intelligentie. Nou, dat speelde in 2005 ook nog niet. Er staan, ja, je hoort het eigenlijk al aan wat Liesje Schijnemacher zei. Het is een stuk dat gebaseerd is op de liberale uitgangspunten en daar dan een schets maakt waar Nederland moet staan als de VVD 100 jaar bestaat. Dat hopen ze tenminste, 2048. En dan moet Nederland een voorbeeld zijn voor andere landen. En die gedachte wordt dan in dat stuk verder uitgewerkt.
0: Maar als ik jou goed begrijp, dan is het allemaal niet heel concreet.
2: Nee, niet over hedendaagse problemen als woningnood bijvoorbeeld. Want ja, 2048, misschien is die woningnood dan wel helemaal opgelost of heel anders van karakter. Dus dat soort actuele problemen komen er niet in voor. En over migratie, zo'n ander heikel politiek onderwerp, daar staat bijvoorbeeld dat Nederlanders zijn, dat dat niet vrijblijvend is. Dat mensen die hier willen zijn, dat die de democratische en de liberale uitgangspunten moeten respecteren. Dus op die manier wordt er in dat stuk over dat onderwerp gepraat.
0: Schijnemacher zegt eigenlijk dat stuk moet de VVD als partij weer samenbrengen, ja. Verbinden.
2: Ja.
0: Is dat echt nodig? Moet dat echt gebeuren?
2: Dat denk ik zeker wel. Want nog even los van de exacte inhoud. Ik denk dat het proces om dat stuk te maken, dat misschien nog wel belangrijker is geweest dan dat uiteindelijke verhaal. Want als je goed naar de VVD kijkt, dan zie je dat die partij er behoorlijk uit elkaar gevallen is de laatste jaren. Ja, er zijn natuurlijk altijd in die partij kleurverschillen geweest, verschillende accenten ook. En dat speelde in de eerste jaren van Rutte helemaal geen rol. Want toen vonden ze elkaar juist in die nieuwe positie. Maar de laatste jaren onder Rutte, en zeker die leiderschapswissel van Rutte naar Jesselgus, kabinet Schoof, ook hebben die oude scheidslijnen weer in volle hevigheid blootgelegd. En ik denk zelfs nog wel verdiept. De keuze voor het kabinet met de PVV, die werd door de ene kant met gejuich ontvangen, eindelijk een rechtskabinet. En de andere kant vond het juist heel erg in tegenspraak met de liberale waarden. Die kanten gingen zich ook allebei organiseren, ver uit elkaar. Die spraken en misschien spreken elkaar nauwelijks. En om die losse delen weer bij elkaar te brengen, moest er bij het tot stand komen van dat stuk vooral gaan over waar ze het wel over eens zijn. Dus niet meer elkaar uitmaken, want jullie zijn verlichte D66'ers. Nee, jullie zijn verlichte PVV'ers. Nee, het moet gaan over wie is een liberaal. In de hoop dat dat voor iedereen geldt.
0: Kun je dat soort oneenigheid smoren met een manifest?
2: Ja, zolang het over dat soort abstracties gaat wel, denk ik. Want iedere VVD'er heeft een mond altijd vol van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Maar dan, de details, als het dan gaat over bijvoorbeeld de discussie over samenwerken met Pro, dan zullen die scheidslijnen weer volop zichtbaar zijn, denk ik. Het is nog steeds een gevoelig onderwerp bij de partijleider, bij Jesselgus. Maar een groot deel van het bestuurlijk kader van de partij denkt daar echt heel anders over. En op dat soort politieke, actuele keuzes geeft dit manifest natuurlijk geen antwoord.
0: Wat verwacht je zaterdag? Mooie discussie over liberale vergezichten? Of?
2: Oh ja, zeker. Er liggen natuurlijk amendementen op dit stuk. Dat zei Schijnemacher net al. En daar gaat vast over gediscussieerd worden. Maar ik heb wel vaker gezien dat VVD-congressen toch een soort van, het is een beetje een raar woord misschien, maar schizofrene bijeenkomsten zijn. Bij de koffieautomaat en de rij voor de lunch, daar hebben mensen hele verhalen over wat ze er allemaal van vinden. Er is ook best gemoppen hier en daar over, wanneer gaat het kabinet nou eindelijk leveren en wanneer worden al die beloftes die wij al jaren doen nou eindelijk eens waargemaakt. Daar gaat het dan in die rijen over, maar in de zaal wordt er vooral elke keer opnieuw heel hard en heel veel geklapt. En ik denk dat zaterdag niet anders zal zijn, Pieter.
0: En bij de bitterbal is het gewoon gezellig.
2: En het bier, natuurlijk.
0: Ja, Wilma Borgman, dank je hartelijk.

0: Robbie Williams en Nicole Kidman samen. Something Stupid. Argentinië moet het eerste land ter wereld worden waar kunstmatige intelligentie bedrijven leiden zonder enige menselijke bemoeienis. En dat zegt de president Javier Milei. In hoeverre is dat eigenlijk mogelijk? Onderzoekers in Amsterdam van de universiteit dat daar experimenteren al met een bedrijf dat volledig wordt gerund door AI-agents. Nart Wierland is oprichter van CyberDune Agents en een van de initiatieven van het experiment. Goedenavond, Nart.
1: Ja, goedenavond. Mag ik dat toch beginnen om mijn naam wel goed uit te spreken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Wielaert.
0: Wielaert, pardon.
1: Ja. Wielaert. Maakt niet uit. Maar,
0: nee,
1: ja,
0: nou ja,
1: for the
0: goed,
1: record.
0: Sorry. Een bedrijf volledig geleid door AI. Wat voor bedrijf hebben we het over?
1: Ja, we zijn een experiment begonnen. Het is inmiddels eigenlijk alweer kleine anderhalf jaar geleden, denk ik. Waarbij we dachten, we zagen natuurlijk, dan spreek ik over Sander Clausen, professor in het gebied van AI aan de UvA en ikzelf. En we zagen natuurlijk het grote potentieel van AI, zagen we aan alle kanten. En we dachten eigenlijk van ja, we kunnen daar wel weer allerlei prachtige visies op gaan schrijven. Maar het is beter om iets te gaan doen. En toen dachten we dus van laten we eens kijken, laten we de grenzen van AI eigenlijk gaan onderzoeken. En laten we kijken of het mogelijk is om een onderneming te starten die volledig door AI agents wordt gerund.
0: Wat voor bedrijf hebben jullie toen opgericht?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk. Het soort bedrijf zelf hebben we in eerste instantie overgelaten aan de agents zelf om dat te kiezen. En dat was wel grappig, want het eerste idee wat toen opkwam, wat de agent ons voorschotelde, dat was een boiler room voor crypto. En daarvan zeiden we van ja, maar dat is niet een echt bedrijf. Dat is meer een trading algoritme. We willen wel een echt bedrijf. En de tweede suggestie die toen opkwam is want we wilden het wel eenvoudig houden om het afbreukrisico zo klein mogelijk te maken. Laten we een webshop starten. Laten we een webshop beginnen die handelt in AI art. Dus waar je een gepersonaliseerde mok of een t-shirt van je vriendin en daar wat mooie beeldenissen door AI van laten maken. En dat gaan verkopen. Eigenlijk een heel simpel bedrijf.
0: En dan is de leidinggevende van het bedrijf, dat is AI. En de boekhouding wordt gedaan door AI. En degene die het pakje, de bestelling afhandelt en een mailtje stuurt, de bevestiging, alles AI.
1: Ja, de gedachte was dat we een stuk of... Ik, het is alweer een tijdje geleden, maar de gedachte was dat we een stuk of vijf AI-agents hadden eigenlijk. De een was een CEO, dus de baas. We hebben een chief marketing officer, die zorgt voor de marketing. We hebben een financieel iemand, de CFO. En zo hadden we een stuk of vijf, zes functies in het leven geroepen. En die hadden we ook echt omschrijvingen gegeven, die hadden we geprompt. Zodat ze konden gaan, samen konden gaan bouwen eigenlijk aan dat bedrijf. En dat zag er eigenlijk, zoals ik al zei, we wilden graag de grenzen daarvan onderzoeken. Dat zag er in eerste instantie hartstikke goed uit. Komen slimme businessplannen uit, hele doordachte strategieën eigenlijk. Dus ja, het leek eigenlijk de eerste paar maanden gewoon heel erg goed te gaan. We hadden gedacht dat we direct dat het direct mis zou gaan, maar dat was niet het geval.
0: Je maakt het wel spannend. Aanvankelijk ging het goed.
1: Maar je voelde het goed. Precies.
0: Ja, ik voelde hem aankomen.
1: Het ging goed totdat het niet meer goed ging.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Ja, er waren wel wat signalen dat de consistentie eigenlijk in wat ze aan het doen waren niet altijd helemaal goed was. Maar wat er gebeurde waardoor we echt de stekker eruit hebben getrokken op dat moment in ieder geval, is dat de chief strategy die had een businessplan gemaakt. Het businessplan zag er hartstikke goed uit. En de CEO stelde voor om dat businessplan voor te leggen aan de chief legal. Eigenlijk om te testen of er geen dingen in stonden die tegen de wet ingingen. Zeg maar. Of het allemaal wel door de beugel kon. Nou, is dat op zich een prima actie, dat zou je natuurlijk in een echt bedrijf zou je hopen dat mensen dat ook doen. Maar in dit geval was het bijzondere van het geval dat de CEO dat in haar prompt, dus in haar instructies eigenlijk, had zij niet de mogelijkheid om dat te doen. Ze had die communicatielijn eigenlijk niet. Dus ze was iets aan het doen wat niet in haar instructie stond, wat eigenlijk niet binnen haar mogelijkheden bestond.
0: Dus het systeem begon eigenlijk. Trouwens, als zijpad. Stel dat zo'n bedrijf dat AI is de wet overtreedt. Ja, je kan AI niet ontslaan of AI in de gevangenis zetten of een geldboete of een taakstraf. Hoe moet dat eigenlijk?
1: Ja. Nou ja, dan kom je inderdaad op het juridische spoor van dit verhaal. En ook van het verhaal natuurlijk wat de Argentijnse president heeft gezegd. Nou is dat een spoor waar ik zelf niet heel erg in thuis ben. Maar in ons geval ging het meer eigenlijk om de vraag of het kan. Hè? Of je grote delen van processen op die manier door AI kunt laten runnen. En dan was het vehikel zelf was uiteindelijk nog steeds een BV. En die BV die is gewoon, of tenminste dat was de bedoeling, die is gewoon nog steeds in eigendom van mensen. Dus dan die aansprakelijkheid die loopt dan nog gewoon via mensen.
0: Dus uiteindelijk kijken ook mensen mee. Waarom, waarom wil de president van Argentinië zo graag onbemenste bedrijven? Is dat een geldkwestie? Wil die vooraan lopen? Wat wil die man?
1: Ja, ik heb hem niet in mijn telefoonboekje staan, dus ik kan het antwoord op die vraag natuurlijk. Ik kan niet zien wat er in zijn hoofd speelt. Maar het is natuurlijk. Ik kan erop gokken. Kijk, het feit dat je redelijk ongereguleerd dit soort plannen toestaat, ja, geeft natuurlijk wel een fantastische voedingsbodem voor innovatie. Hè. Er komt heel veel ondernemerschap uit voort. We hebben natuurlijk in Europa vaak horen we toch wel vaak geklaagd dat. Die AI Act dat die en andere wetgeving dat die ons toch eigenlijk meer afremt dan stimuleert in nieuwe ventures. En ik kan me heel goed voorstellen dat de agenda die hierachter zit is een enorme sprong vooruit maken, omdat je ondernemerschap hiermee kunt stimuleren. Daarmee zeg ik niet dat goed is, want ik ben zelf ook hartstikke trots dat we in Europa wel die waarde respecteren en dat we daar wetgeving voor hebben. En dat we dan, ja, dat je dan als ondernemer wat beter moet opletten, dat is ook wat waard natuurlijk.
0: Ja, maar er zit een belofte in uiteindelijk. Denk je dat het gaat lukken? Want hij had nu eigenlijk een soort bevlogen speech van een beetje zoals Kennedy van het eind van decennium.
1: Ja, het zijn hele grote woorden die hij gebruikt natuurlijk. Kijk, en even in alle nuchterheid om toch even terug te komen op dat verhaal. Dus we zijn met het experiment gestopt en wij zijn want we hebben er heel veel van geleerd. En uiteindelijk is het toch prachtig geëindigd. Want wij zijn nu op een concept gekomen waarbij je wel op een controleerbare manier met AI kunt komen. Er is een start-up uit voortgekomen, Cyberdune Agents. En ja, het hele punt van alle AI-mogelijkheden die er nu zijn, is die zijn natuurlijk fantastisch. En iedereen wil daar zijn graantje van meepikken. Iedereen is aan het kijken. Nou, hoe kan ik op die golf mee? Maar er is één heel belangrijke vraag, en die speelt hier ook. Namelijk, als je AI inzet voor grote delen van processen of misschien wel hele organisaties, hoe zorg je dan dat aantoonbaar goed gaat? Elke bestuurder van een grote bank of een grote gemeente, een grote stad, die AI op hele relevante terreinen groots wil inzetten, die heeft steeds die vraag van ja, maar hoe weet ik nou dat AI, ja, dat het controleerbaar is? Als de toezichthouder mij komt vragen van hoe is deze beslissing genomen, kan ik dat dan laten zien?
0: Dus ze moeten altijd de mens meekijken.
1: Nou, dat hoeft niet. Dat hangt af van het risicoprofiel van de processen. Maar het hele punt is, als je met simpelweg een als je gebruikt waarschijnlijk zelf ook wel LLM's zoals ChatGPT of iets dergelijks, daar kun je eigenlijk niet terugredeneren wanneer AI op een bepaalde manier iets heeft gedaan. En wij hebben een aanpak ontwikkeld waarbij je exact kunt zien, als een AI-agent een beslissing moet nemen, waarbij je exact kunt zien op basis van welke data en op basis van welke beleidsuitgangspunten die beslissing is genomen. Ja, pas als je dat kunt doen, dan kun je echt processen gaan overdragen aan AI. Maar dat in alle realiteit,
0: het is helder.
1: Maar zover er zijn nog maar heel weinig organisaties zijn zover.
0: Het is heel helder. Nou ja, ik heb al last van de spellingscontrole die andermans naam verhaspelt. Nart Wielaert, dank je wel. Het was een heldere toelichting. Dank je hartelijk.
1: Oké, nou, dank je wel. Fijne avond nog.

0: Neil Young, Till the Morning Comes. Een jongen die opgroeit in een achterstandswijk in Rio de Janeiro. En het tegen alle verwachtingen in weet te schoppen tot solist bij het Londense Royal Ballet. De film A Wolf Among the Swans vertelt het waargebeurde verhaal van de Braziliaanse danser Thiago Soares. En deze film is vanaf zondag te zien in alle bioscopen van ons prachtige land. Floor Eimers, soliste bij het Nationaal Ballet, die zag de film al. Welkom.
1: Dank u.
0: Ja, het is... Het is ook een beetje een zoete film, vond je niet?
1: Zeker, zeker. En ik moest later ook denken... Het is eigenlijk een beetje een soort Braziliaanse versie van Billy Elliot.
0: Zo leuk.
1: Uit een arme wijk kwam en het talent werd bij hem gezien... en verliefd geworden op ballet. Alleen is dit wel waar gebeurd. En dat moest ik telkens wel aan mezelf zeggen. Van, ja, maar het is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Ondanks het zoetsappige, het verhaal blijft ontzettend bijzonder.
0: Het is een ruwe jongen die groeit op in een achterstandswijk. Die hip-hop danst daar. Hippie-hoppie noemen ze dat in het Braziliaans.
1: Ja.
0: En dan komt hij bij dat ballet terecht aanvankelijk. Ja, dan moet hij dat pakje aan en dan heeft hij er iets op tegen.
1: Ja, alle vooroordelen natuurlijk.
0: Alles, maar
1: het is voor meisjes en homo's en dingen. En ja, maar uiteindelijk het tegendeel bewezen.
0: Is dat eigenlijk zo dat je van de ene dansvorm naar de andere dansvorm kunt? Helpt het je? Is er die gemene deler die ze zeggen van ja, het is uiteindelijk de muziek die jou beweegt?
1: Ik denk dat het je wel kan verrijken. En kijk, als je mij nu ineens Latin laat dansen, zie je nog steeds wel dat ik klassiek geschoold ben. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde controle over je lichaam, dat je wel de taal een beetje zou kunnen bespreken. Maar ik denk niet dat voor iedereen het zo is weggelegd zoals bij hem. Dat is wel toch een uitzonderlijk talent. En ook keiharde discipline en hard werken, wat dus zijn coach hem heeft geleerd, Dino.
0: Ja, Dino die zelf nooit een carrière kreeg, woont gevlucht uit Cuba.
1: Ja.
0: Dit is een waar gebeurd verhaal.
1: Zeker.
0: Klopt het dat hij zei, oké, jullie mogen een film over mij maken, maar dan moet het ook echt over mijn mentor gaan?
1: Juist, dat was eigenlijk voor hem de doorslag dat hij er ja op heeft gezegd. Dus 11 jaar geleden kwamen de schrijvers voor zijn verhaal, kwamen naar hem toe van, joh, wij willen van jou een film maken. Wat vind je daarvan? Nou, hij moest erg over twijfelen. Maar uiteindelijk zei hij, ik wil het doen als jullie echt ook een grote rol aan Dino geven. Dino Carrera. Omdat dat voor mij gewoon de stepping stone was. En eigenlijk de belangrijkste persoon in mijn leven die mijn carrière eigenlijk heeft gegeven. Dat was voor hem ontzettend belangrijk.
0: Dat vind ik een heel mooi gegeven.
1: Ja, zeker. Ja, en ik heb hem dus even gesproken. Ontzettend fijn gesprek. En een hele warme, heel sympathieke man. En hij zei, wat hij echt wil meegeven is... Hij vindt dat iedereen een dino in zijn leven verdient. Hij zegt, het is iemand die... Hij was gewoon echt inderdaad de ruwe diamant. Maar gewoon een schorrimorrie, 17-jarige puber. En een beetje schoppen tegen alles, van de straat. Maar hij geloofde in hem en zag talent in hem. En het was soms met de harde hand, dat is wel zo. En het was ook een andere tijd. Maar hij heeft gewoon zijn carrière gemaakt en daarmee gewoon zijn leven... Uit die sloppenwijken, de arme gebieden van Rio de Janeiro, heeft hij hem getrokken en uiteindelijk sterdanser in Londen geworden. Ja, dat is gewoon ontzettend bijzonder. Daar is hij hem heel dankbaar voor.
0: Iemand die jouw levensloop weet te verleggen.
1: Mm-hmm.
0: Had je al van hem gehoord? Was Thiago Soares voor jou al een begrip?
1: Zeker, zeker. Ja, hij was een van de grote sterren van de Royal Ballet. En dat is een heel vooraanstaand dansgezelschap. Dus ja, ik ken hem toen nog niet persoonlijk. Nu eigenlijk ook nog steeds niet. Ik heb hem een half uur gesproken, maar... Nee, ik wist zeker van hem af, absoluut.
0: Er zit ook een competitie in Parijs in. Dat was eigenlijk een wereld... Ik wist niet dat het zo sportgerelateerd was.
1: Ja, dat is
0: bijna alsof je naar de Olympische Spelen gaat of zo.
1: Ja, er zijn nog steeds wel competities. Het blijft natuurlijk zeer subjectief. Ballet is niet gemaakt om een wedstrijd voor een per se voor te hebben. Maar het opent wel deuren voor dansers van over de hele wereld. Er zijn nog steeds zeer prestigieuze wedstrijden als dat in Prix de Lausanne bijvoorbeeld. Heb ik zelf ook mee aan mogen doen. In Lausanne in Zwitserland. En dan komen er dansers van... Nou, wat zal het zijn? Ik denk van 12 tot 18 van alle leeftijden. En die komen dan solo's, klassiek en modern laten zien. En uiteindelijk zitten daar prijzen aan vast met eventuele beurzen voor scholen of junior companies binnen Europa. En ja, dat zijn wel mooie kansen die het biedt.
0: En dat is ook het hoogtepunt van de film. Hij heeft een blessure waar hij doorheen moet dansen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jij hebt nu ook een blessure op dit moment.
1: Dat klopt, ja.
0: Je kwam met een kruk binnen.
1: Ja.
0: Bestaat dat echt dat je door een blessure heen kunt dansen?
1: Goh, het is natuurlijk afhankelijk van hoe heftig de blessure is. Hij had toen flink pijn gedaan aan zijn voet, aan zijn enkel. Maar dusdanig dat hij er blijkbaar wel doorheen kon dansen. Hij heeft wel nog vaker last van die enkel gehad. Het bleef wel een zwakkere plek. Het is niet iets waar ik nu ambieer om doorheen te dansen, zoals met mijn knie. Maar ja, het dansen is sowieso wel iets wat we ook wel met pijn doen. Tot een bepaalde hoogte. Het moet wel gezond blijven. Maar het is ook wel onderdeel van het vak. Maar goed, zoals hij het heeft gedaan op die leeftijd, had ik het niet per se geadviseerd. Maar het heeft voor hem dus wel die deuren geopend.
0: In vele dansfilms gaat het daarover. Hè? De harde training, ja. De hoge lat, de pijn, het doorzettingsvermogen. Is dat een reëel beeld?
1: Ik denk het wel. Wat je zegt, het is wel in zo'n film vrij gedramatiseerd. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar het is absoluut hard werken. Het is zeker bloed, zweet en blaren. Het hoort er wel bij, maar het sterkt je ook. En het zorgt wel gewoon voor een van de mooiste kunstvormen die er is.
0: En ook als je het uitvoert, is dat een mooie kunstvorm op dat moment?
1: Ja, absoluut. Want het is zo ongrijpbaar. Weet je, je bent er. Ik was toevallig nog naar de première van Nationaal Ballet om mijn collega's aan te moedigen. Eens een keer aan de andere kant van de zaal. Wat heel bijzonder was. Want kijk, als je zo'n avond daarbij bent, alles gaat zo snel tegenwoordig. Met TikTok, met filmpjes. Alles is snel, alles is vluchtig. Iedereen op zijn eigen telefoon. Op zo'n moment zit je met 1600 man met z'n allen naar één ding te kijken. Al die telefoons aan de kant. De muziek begint. Het is live orkest. Het is zo'n ongrijpbaar moment. En het geeft iets mee. Het is een gevoel. Het is een sfeer. Je raakt geëmotioneerd of niet. Het doet iets met je. En daarna is het weg en het blijft een herinnering. En dat is gewoon bijna niks behalve als live muziek misschien wat zoiets moois is voor mij.
0: Nou, live muziek krijg je er vaak ook nog bij.
1: Krijg je er gewoon gratis bij.
0: Dus, en ja, mensen komen in de buurt van vliegen. Natuurlijk.
1: Zeker.

0: Jago zelf heel jammer vond. Aan het einde van het verhaal wordt dus inderdaad Jago... Hij, in het echte leven wordt hij gepromoveerd tot eerste solist van de Royal Ballet. Hij was in Washington op tour. Hij had ontzettend veel voorstellingen gedaan. Hij was maar aan het wachten en aan het wachten. En Dino vertelde hem, heb geduld, heb geduld. Het gaat gebeuren. Je wordt zo goed gecast. Heb geduld en heb gewoon je pad. En uiteindelijk werd hij gepromoveerd. Hij heeft Dino gebeld als tweede met het nieuws. Die nacht heeft hij gefeest en hij was blij en helemaal over de moon. En de volgende dag is Dino overleden. En op de een of andere manier hebben ze dat niet in de film willen doen. Terwijl ik denk, nou, als schrijver kan je het bijna niet bedenken. Want je denkt, nou, dat is wel een heel dramatisch einde. Maar het is dus wel echt zo gebeurd. Ik ben niet heel spiritueel van mezelf. Maar je zou bijna kunnen denken dat het voor hem echt een soort cirkel die rond was. En dat hij denkt...
1: Toen kon hij het loslaten. En ja. Kon hij zeggen, aan het eind van de film, na afloop van de film... dan zien we ook de echte Tiago dansen in het decor van de film...
0: Mm-hmm.
1: Nog steeds een prachtige danser.
0: Absoluut.
1: Want volgens mij is die soort van met pensioenachtig iets.
0: Ja, ja, hij is in 2019 officieel met pensioen gegaan daar. Dan heeft hij nog een beetje als soort karakterrollen bij de Royal Ballet nog een paar voorstellingen gedaan. Maar toen kwam COVID, 2020. En toen eigenlijk is hij best wel snel direct naar Rio teruggegaan. En is hij een tijdje directeur geweest daarna in Mexico. Maar toen is hij echt terug gegaan naar Rio de Janeiro, naar zijn roots. Om eigenlijk aan jonge dansers de kansen te bieden die hij zelf heeft gekregen. Hij heeft nu een gezelschap opgericht met 15 jonge dansers... die hij de kans wil bieden om zichzelf te ontwikkelen. En hij zet ook mooie voorstellingen neer. Hij is ook choreograaf. Dus dat is nu eigenlijk een beetje zijn roeping... om een beetje door te geven wat Dino hem heeft gegeven.
1: En de sfeer van Brazilië. Die herkende ik ook echt meteen in die film.
0: Ja, nou, ik zeg wel, ja, ik ben er zelf nooit geweest. Nog wel een droom om daar een keer heen te gaan. Maar ze hebben dat wel heel goed neergezet.
1: Leuk. Wanneer mag je weer dansen eigenlijk?
0: Ja, jeetje, daar vraag ik me wat. Het is officieel staat voor het revalideren een jaar. Ik ben nu 2,5 maand bezig. Maar ik ben hard aan de slag om weer helemaal terug te komen. En dat gaat goed komen.
1: Dankjewel. Floor Eimers, heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: En de film heet A Wolf Among the Swans. Dit was het oog. Morgen zit hier Koen Verbraken. Goedenacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes.

0: Radio 1.
1: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
2: Om tot de maatschappij te behoren moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
1: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
2: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen moet ik weer dat andere geregeld hebben.
1: En gemeenten korten zelfs op een uitkering.
2: Ik trek dat niet alleen, ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
3: KRO-NCRV.
1: Het huishoudboekje van een dakloze. Zaterdag om 14:00 in Pointer op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer?
12: Yes.
11: Maar ben je je pasje kwijt?

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Noordwind.
7: Mijn Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze VS, Janna. Ja, we zijn er weer ons zo'n oer op de radio. Maar aases om jou wachten en ik weer op televisie. Praat ik die aases nog even nog bij. We hebben hartstikke leuke optredens en mooie items op de televisie. FM is de radio natuurlijk. En we zetten nu daarin bij een heel noffe nummer van Good Old Sietse Heima. Wat flikst mij nou? En we bedoelen nog even in leuke, freestalige sferen. Ja, maar de Bounty Hunters. En die had

Die Hunters, ja ja, tegen mij. Johannes riep maar natuurlijk en zijn maten. En daar hint ze de koor. Maten in deze aflevering van Noordwind. Leuk dat je erbij bent. En ja, we draaien mooie muziek. Voor meesten in ieder geval die een link met Friesland hebben. Want dat is eigenlijk een beetje het verhaal van Anna Spark. Dus eigenlijk Anna Vonk. Het komt eigenlijk uit de Ronnestad. Waar ze het Friese roots. Ze brengt ook wel eens wat uit in het Friese. Oran de Vrevi is de gast. Bij ja, eigenlijk een nagelnije gearworking. Bij een singer-songwriter uit Noorwegen. Bij Suzanne Lieke. En ja, dat gaan ze eigenlijk in een concert op het Stritfestival te Uiting bracht. En die me wou, denk ik nog niet even de noemers die ze al eens eerder uitbracht had. Net een Friestalige, maar ook een Engelstalige. In dit geval Boogany Reds.

Tof nummer van Anna Spark en de Boogie Red. Ja, ja, ja. Nee, wie ik wijs is juist de gearworking op televisie van Anna Spark en die Noorse singer-songwriter. Dus wij is erbij. En ja, draait graag. Ze maakt mooie muziek. Ek freestalig, zit ik er maar even bij. We beginnen met het Nederlandstalige van Quo. Die had een prachtige plaat uitgebracht. Ik heb vinyl, zit ik er maar even bij. Dat had hij die in mijn Restless Mind, producer. En de presentatie weer in het Fries Museum. En dan ben ik in West en dan had ik een mooie sfeerreportage van maken. Een mooi beeld. En ja, dan mag de jongen even zien op televisie, want dat is al je van jou wachten op uw stuurder mij te krijgen. Zullen ik het zo geven? Ja, mooi dan. Goed. Dit nummer is in het Nederlands van Quo en Restless Mind. Het zit op dat album. Voeding.

0: het gemist.
1: Lekker nummer van Quo. Draait je tussen ook alweer een tientje mij trouwens. Ik had altijd de neiging om nog te zeggen dat dit de nieuwe generatie is. Maar het is intussen, ja, ik alweer een pier hier onderwijs. Zeker in dit geval mijn Restless Mind. Plaats even op een streaming system. Jong dus op televisie is het sfeerverslag van de presentatie van voeding voor je mind. Nee, ik ben ook net jongen. Dus goed. Hoe de nieuwe generatie sprutsen. Maya Maria, ja, daar kan ik dat stickerke wel opplakken. Opgegroeid op Skilgen. In verband met een ziekte eigenlijk heel lang aan huis gekluisterd west. Nou, in Grace en ja, die hiepert zichzelf helemaal als, ja, wat is het, keuzenaresse, jongeres, producer. De goede producer is ook om haar hinnen verzamelen. En op tour west mij naast, dat vind ik echt wel fantastisch voor haar. En Jitty Herren, Maya Maria, met nummer Way Back.

0: Maya Maria.
1: Way back. Mooi nummer, swivelnummer, pak er even bij, Sissen. Ja, en ja, voor een groot deel toch wel elektronisch, maar ik ben net. Dat maakt het toch deze muziek heel nieuwsgierig. Kijk, ik zeg van Thomas Azier. Ooit met zijn ouders naar Friesland kwam. Een beetje opgegroeid in Nijberkeep. Zit op de Academie voor Popcultuur. En had kijk een soort internationaal toerke achter zijn, zijn naam bij Westkreun. In april, maaien weer dat. En ja, geweldige muzikant. Nieuwsgierig. Zit wat in de technohoek en dat soort dingen. Maar luister maar eens naar dit. Dit is toch gewoon een beetje oors. Hey.

Thomas Azier. Nieuwsgierige muzikant, producer en ja, dit weer wel een heel, heel sfeervol noemer. Ja, dan mogen we toch even een beetje met de voetjes op de groen komen. Zullen we dat even doen via een geweldige band, New Frequency. Nee, single uit.

Amerikaanse zangeres en de bassist en de drummer komen uit Friesland bij New Frequency. Together met Frank McComb. Ze dan ga ik het even helemaal vol slijm goed aankondigen met het prachtige nummer Bag O' Sugar. Nou, we toch een beetje over de grens zitten, dan kan ik wel even weer naar de provincie grens lossen. Even twee platen op Riegen voor twee Groningen muzikanten. Straks Fries Wolma, maar eerst maar even Roelof van der Velde. Die is wat een twijfelgeval. Friske roots, maar eigenlijk ook wel een grenzer. Even, maak wel mooie muziek. All, waar, all,

Grenslaan in deze hal even van Noordenwien. Zijn jij er direct bij, toch? De Grenzers. En Sjaad, hier heb ik nog maar een beetje wat Friese roots erbij zitten. Dat is Roelof van der Velden. En die horen, die had zichzelf Friers Wolmen neemt. Featuring Henny Dolsma. Nou, Dolsma klinkt ook wel Fries, toch? Aan reizen, zei iets. Goed, dan geven we weer even om Friesland. Maar wat in de stalige muziek te

vind het wel mooi, die blazen kunnen ze wat bij. Beetje hier een zandig zwerken. Ja, en ik wil even know. J.B. Bacon, een heel mooi lied. Fries Dwarpke, zit ik er maar even bij. En Mira. Jong, nogmaals, om jou wachten. Televisie, chips, cola op de bank. En voetjes op de tafel, of waar dan ook. En dan gewoon lekker door de winstje. Ik in het oren hier. En dan gaan we een urenlang muzikaal vertier. En dan gaan we onder oren optreden van Jeff McSterling. Die had ik al even draaid van de week. Fantastisch. Zit voor 60 jaar in de bluesrock eigenlijk. En we gaan optreden van Esme Metz. Jong talent. En ja, die nam haar pianist mee. Komt ze wat in de jazzhoeken. En voor de rest gaan we nog omtekenen onder oren voor het Mudpop Festival. De CD of LP-presentatie van Quo in het Fries Museum en nog volle meer. Jong op televisie dus, maar nu al op de radio. Het optreden van Esme Metz live in Noorderwijk.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

zijn de mooiste vrouwisten. Nog volle vaker.

Dus begon ik weer opnieuw. Mijn deur is leeg, de kans is groot. Maar ik let hem onbenut.

0: Manje te Joen, 25 november 1868. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rennen op de Hege Wei bij de Pijn op Wei naar Nijekeer.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.